0: finaalwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Trainer Rick de Mil is tevreden.
1: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
0: Anderlecht won ook nog van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, meestal droog, minimaal rond 19 graden, aan zee ook rukwinden. De dag begint bewolkt, maar droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van west naar oost en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zo's koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kun niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

Twee jonge meisjes, eerste voet, toen op de fiets. En de ene leek de zon een huis, de andere een groot.

0: RTE Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00 en heel goede nacht, RTE Nieuws met Matthijs Bijnens. De Antwerpse politie heeft 3 leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse vond de politie kilo's wit poeder. Bij een volgende huiszoeking in Merksem kwamen er nog eens duizenden lege capsules en verpakkingen boven, vertelt woordvoerder Wouter Bruins.
3: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop en waar dan ook Lyrica op te lezen stond. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden, dus het lijkt er echt wel op dat die familie in staat was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
2: 3 verdachten zijn intussen aangehouden. In Dormagen, tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk ging het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar er waren in Duitsland ook al sabotageacties die gelinkt worden aan Rusland. In het voetbal komt AA Gent mee aan de leiding. Gent won gisterenavond een inhaalwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Trainer Rick de Mil is tevreden.
4: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
2: Er was nog een inhaalwedstrijd. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, droog en minimaal rond 19 graden. Ook de dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van het westen naar het oosten over ons land en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Dormagen, tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een transformatorcabine van het elektriciteitsnetwerk. Mogelijk ging het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar er waren in Duitsland ook al sabotageacties die gelinkt worden aan Rusland. De dodentol na de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. Donderdag werd er nog een lichaam geborgen. 18 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk zondagmiddag voor de kust van het noorden van Cyprus toen het net was vertrokken richting Turkije. Aan boord bevonden zich 267 personen, van wie er 239 konden worden gered. De kapitein is met 7 andere bemanningsleden en een directeur van de rederij in voorlopige hechtenis genomen. In het voetbal was er nog heel wat beweging op de transfermarkt donderdagavond. De deadline voor transfers is sinds middernacht verlopen. Antwerp haalde naast Arthur Vermeire ook nog Mahmet Duf, een middenvelder die overkomt van Nantes. En Sporting Hasselt kondigde ook nog een last-minute transfer aan. Geoffrey Heiremans verlaat Antwerp en gaat dus in Hasselt voetballen. Een volledig overzicht vind je op sporza.be. En er werden gisteravond ook nog 2 inhaalwedstrijden gespeeld in de hoogste voetbalklasse. Gent won van Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en komt mee aan de leiding te staan. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, meestal droog de komende uren en minimaal rond 19 graden. Aan zee zijn er ook rukwinden. De dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van west naar oost en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

Niet meer, ik kijk niet op. Ik wil wel praten, maar ik twijfel toch. Ik zit al dagen met dezelfde shit. Ik wil wel schrijven, maar zelfs schrijven, nee, dat helpt me niet. Maar vind het prachtig hoe dat alles loopt. Ik zie je lachen in je achterhoofd. Ik tel momenten die nooit vaststaan. Langzaam loop ik rustig door de parklaan. Ik luister Dilla op een vinylplaat. Ik doe zo'n dingen als het minder gaat. Ik zou liegen als ik zei dat het niet droevig is. Maar ik wil eerlijk zijn met hoe het zit. Ik wil echt zijn, mijn hart op de tong hebben. Wil niet weten wat ik had of ik kon hebben. Wil niet weten wat je dacht of je kon zeggen. Wil niet breken in de nacht. Maar het is moeilijk om te zeggen.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Tongeren-Borgloon is gisteren een grote politiemacht uitgerukt naar een hotel. Daar was een conflict aan de gang tussen groepen seizoensarbeiders die er verblijven voor de fruitpluk. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt, 3 mensen zijn daar met een ziekenwagen afgevoerd. Volgens burgemeester Jo Feitons waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl dat er maximaal 60 hadden mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreemlinkse groeperingen, maar andere acties worden gelinkt aan Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde van de oorlog. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
3: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was.
2: Tennis dan. Op de US Open heeft Zizou Bergs zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij won in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong. En eerder won ook Alexander Bloks in 4 sets van de Argentijn Marco Trungeletti. Bloks heeft zich zo voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de 3e ronde van een Grand Slam toernooi. In het voetbal werden er gisteravond 2 inhaalwedstrijden gespeeld. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Gent won van Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en komt mee aan de leiding te staan. Trainer Rick de Mil.
4: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
2: Om middernacht verliep ook de deadline voor transfers in het voetbal. Antwerp haalde naast Arthur Vermeeren ook nog Bahmet Duf binnen, een middenvelder die overkomt van Nantes. En Jeffrey Haremans verlaat Antwerp en gaat in Hasselt voetballen. Een volledig overzicht vind je op sportza.be. Het weer dan. De dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag regen van west naar oost en tot 26 graden. Morgen krijgen we vaak zon en het blijft droog. En ook zondag wordt het zonnig en vrij warm tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Dit is Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Tongerenborg-Loon in Limburg is de politie gisteren opgeroepen voor een groot gevecht tussen groepen seizoensarbeiders die hier zijn voor de fruitpluk. Het gevecht vond plaats aan het hotel waar ze verblijven. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt. 3 mensen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie kwam massaal ter plaatse. Volgens de burgemeester van Tongerenborg-Loon waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar andere acties worden gelinkt aan Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is opmerkelijk, zei Marijn Trio in de afspraak.
3: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan, militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was.
2: Sport. Op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Zizou Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Alexander Bloks versloeg de Argentijn Marco Trunculetti in 4 sets. Het is de eerste keer dat Bloks de derde ronde haalt van een Grand Slam toernooi. Bergs won ook al in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong, maar Bergs heeft zijn ritme nog niet gevonden.
4: Weet je wat, die rest op de US Open, het is continu aanpassen. Ik heb nog geen 1 dag hetzelfde weer gehad. Het voelt continu anders aan. Ik wissel om de botten van mijn besnaring. Dus ik moet iets gaan vinden waar ik op kan relyen of zo. Dus ik hoop dat de volgende ronde, en als niet, ja, dan gaan we weer aan de bak zoals het vandaag weer gaan.
2: Ook Elise Mertens zit in de derde ronde. En in het voetbal werden er gisteravond 2 inhaalwedstrijden gespeeld. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Gent won van Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en komt aan de leiding mee te staan. Gent-trainer Rick de Mil is tevreden.
5: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
2: Het weer vandaag eerst droog en bewolkt. In de loop van de namiddag kans op regen, temperaturen tot 25 graden. En vooral aan zee staat er een stevige wind. Morgen vaak zon en soms wolken en tot 22 graden. En zondag zonnig en tot 23 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is in Boom de Ruppeltunnel weer open na werken.
7: Ga van
8: wegen werken
7: naar
8: rustig wat werken
7: met de trein.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
9: Goedemorgen, er is nog wat gebeurd op de transfermarkt in het voetbal. We brengen het straks netjes in kaart. En nadat er zoveel is gezegd over geweld in Brussel en met de vinger is gewezen naar de haven van Antwerpen, gaan wij zelf naar de douane daar. Welkom.

0: Nou, we Outcast allemaal hierdoor leren kennen. The Way You Move. Nee, eerst ook door dat andere nummer, maar vervolgens door dit, denk ik.
1: De ochtend.
0: Dat was een verwarrende uitleg van mij, Jasper. Voor mijn excuses.
2: Maar nu al.
0: Dat is omdat het vrijdag is. Ik kon niet op dat ene nummer
2: hey,
0: komen.
2: Ja.
0: Hey ja. Ja. One, two, three, four. Mm-hmm. My baby, dat was hem. We beginnen opnieuw. De voorpagina's vandaag, alsjeblieft, Jasper.
2: De morgen opent met nieuwe weerellende. VN waarschuwen voor nog krachtiger El Niño. In de Standaard België biedt klimaatwetenschappers uit de VS onderdak. Vooraan het Nieuwsblad, er worden meer zorgvolmachten afgesloten. Het laatste nieuws dan, premier De Wever blijft vasthouden aan lagere belastingen. Oekraïense artsen leren bij in onze brandwondencentra, dat koopt Gazet van Antwerpen. Het belang van Limburg, 11% meer plasmadonaties in Limburg, maar nog onvoldoende. En dan nog de tijd, rulingdienst wordt overstelpt door aanvragen over uitbetaling in auteursrechten.
0: Dankzij jou zijn we echt vertrokken.

0: Today met Hang On To Your Love. De ochtend. Als alles goed gaat, dan gaan er in de komende dagen Amerikaanse onderhandelaars naar Oekraïne om te praten over, hier komt dat woord, vrede. En dat is groot nieuws, Jasper.
1: Ja, en president Zelensky heeft dat gisteren aangekondigd in een videoboodschap. Er liggen voorlopige data vast, zei hij. En hij noemde het zelf ook een heel belangrijke ontmoeting. Maar de vraag is of het ook echt zover zal komen. Dat vroeg onze Oekraïne-expert Marijn Trio zich gisterenavond toch af bij de collega's van de afspraak.
2: Het is natuurlijk de vraag of het echt zal plaatsvinden. Hij zegt dat het zal gebeuren, dat er afspraken zijn gemaakt. Hij heeft het over vertegenwoordigers van Trump. Ik neem dan aan dat hij Jared Kushner en Steve Witkoff natuurlijk bedoelt. En dan zou het de eerste keer zijn dat zij naar Kiev zouden komen. Er was eerder al gezegd dat ze eind augustus zouden komen op de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Maar dat niet is doorgegaan omwille van de zware Russische beschietingen. Nu is het nog veel erger in Kiev, echt nog veel erger. Dus ik vraag me af, zal het doorgaan? Zal het dan even wat rustiger worden? Dat hoop ik dan voor de inwoners van Kiev.
1: En ook onderzoeker Michelle Haas van de Universiteit van Gent koestert nog geen al te grote verwachtingen.
3: Ja, we hebben al vaker pogingen gezien natuurlijk. En de Amerikaanse functionarissen die pogingen hebben gedaan tot vredesonderhandelingen. Echte vredesonderhandelingen hebben we dat tot dusver nog niet kunnen noemen. Dus ik denk dat nog af te wachten valt wat we daarvan kunnen verwachten. Ik heb nog niet te hoge verwachtingen. Ik denk dat we dat niet mogen koesteren.
0: De Russische president Poetin die heeft gisteren ook laten weten dat hij mogelijkheden ziet voor een vredesakkoord met Oekraïne. Al is dan natuurlijk nog de vraag, wat moeten we daar dan onder verstaan?
1: Ja, Poetin zegt dat hij een kans ziet op vrede, maar intussen beschuldigt hij Oekraïne er wel van dat ze de bilaterale vredesgesprekken bemoeilijken door de aanvallen die ze uitvoeren op Russische doelen. En ook Marijn twijfelt eraan of Poetin het echt meent.
2: Hij zegt zo vaak dat hij bereid is om te praten, dat hij ja, toch duidelijk vooral wil tonen dat hij de partij is die bereid is om en die wil onderhandelen. Je moet het ook zien in de context, denk ik, van de Indiase premier Modi, die onlangs face-to-face met Poetin heeft gezegd dat die oorlog eigenlijk echt moet stoppen. En hij wil laten zien, wij zijn het niet die moeilijk doen, het is Oekraïne.
1: En Poetins woorden staan ook in schril contrast met de zware aanvallen die Rusland uitvoert op Oekraïne, zei Michelle Haas.
3: Als je tegelijkertijd aangeeft, de juiste aanpak is dat we gaan praten, maar ondertussen het aantal ballistische raketten verdrievoudigd hebt sinds april. En het aantal aanvallen op civiele doelen enorm opvoert. Ja, de aanvallen in Kiev en in Oekraïne op burgerdoelen, waarbij bijvoorbeeld ook nog eens dubbel wordt geraakt als de hulpdiensten naartoe komen, dat is enorm toegenomen. Dus zulke uitspraken stoken totaal niet met de oorlogsvoering die ondertussen plaatsvindt.
1: Marijn vertrekt trouwens dit weekend naar Oekraïne om reportages te maken daar voor VRT Nieuws. En hij vertelde gisteren in de afspraak dat hij niet echt met een gerust gemoed vertrekt.
2: Eigenlijk sinds het begin van de oorlog dat het misschien het meest gevaarlijke moment, denk ik, ook in Kiev. Dat heeft te maken met die Patriot luchtafweerraketten die er niet zijn. Dus elke ballistische raket die vanuit Rusland vertrekt, die komt ergens neer in Oekraïne. En ze hebben hun drones ook aangepast. Die driehoekige Shahed drones die zijn nu uitgerust, een deel ervan met straalmotoren, waardoor je ze niet meer hoort aankomen. En ze veel sneller vliegen en dus veel moeilijker neer te halen zijn. Het luchtalarm gaat in Kiev nu al 6 dagen, denk ik, sinds 27 augustus, onophoudelijk af.
0: Ja, voor ons is dat gemoed ook niet echt rustig als Marijn daar is. Maar wij horen hem volgende week ongetwijfeld vanuit Oekraïne.

0: Deze mannen komen we wel tegen, denk ik, zaterdag bij de Lage Landenlijst. Daar kan u van genieten de hele dag hier op Radio 1. En straks om 9 uur ook nog eens leven de Lage Landen als de perfecte opwarming.
1: Radio 1. De ochtend.
0: We waren deze week in de ochtend in Nepal bij correspondent Davy Boerema. Jasper, die kon daar de reddingswerken volgen van zeer dichtbij, op zoek nog altijd naar overlevenden.
2: Ja, het ging dan over die arbeiders die nog in die tunnels vastzaten. En daar is nu net nieuws over, want twee mensen zijn nog levend uit zo'n tunnel gehaald aan zo'n waterkrachtcentrale. Dus 9 dagen na de enorme stortvloed. Er blijven intussen wel nog zeker 500 andere arbeiders vermist, allemaal in die bewuste tunnels. Maar dus wel hoopgevend nieuws dat er nu 2 mensen gered zijn.
1: De ochtend.
0: Ik zeg u niets nieuws als bosbranden helaas zo wat het woord was van onze zomer. Maar ook aan de andere kant van de wereld branden de hectares in snel tempo af. In Indonesië woeden al wekenlang verschillende branden die maar niet onder controle geraken. En dat is daar zeer groot en zeer onrustwekkend. Mustafa Margadi, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Correspondent voor Indonesië, zo moet ik het zeggen. En Zuidoost-Azië, ja, er is veel nieuws over India bij ons deze dagen vandaag.
3: Mustafa. Maar daar heb je Davy Boerema maar voor.
0: Ja, dat is zo. Die branden die zijn vergelijkbaar met die in Europa de afgelopen maanden, of is dit nog veel groter van omvang?
3: Nou, in alle eerlijkheid, als je naar de grootte kijkt, is er meer hectare bos afgebrand in Europa dan bijvoorbeeld Indonesië. Maar omdat de branden veel lokaler zijn, zijn de branden veel intenser en is de rookuitstoot ook veel groter. Dat komt doordat veel van die branden worden aangestoken door boeren of bedrijven. Dat gebeurt jaarlijks om de grond of vruchtbaarder te maken voor nieuwe oogsten of bos weg te halen om nieuw plantagegrond te creëren. Dat gebeurt overal in Indonesië, van Papua tot Sumatra. Maar de heftigste branden en daarmee de rookuitstoot, die dan ook het heftigst is, is op dit moment in Kalimantan. Dat is het Indonesische deel van het eiland Borneo.
0: Ja, en die worden aangestoken en vervolgens krijgt men het niet meer onder controle?
3: Nee, dat is een beetje het probleem. En niet zozeer het vuur, het is vooral het rook waar ik het dus constant over heb. Rookvuur stopt niet echt aan de grens. Hè. Dat is vooral in Kalimantan het grote probleem. Want het andere deel is Sarawak. Dat is het deel van het eiland van Maleisië. En daar hebben ze extreem grote problemen met nevel van die branden. En dat reikt zelfs tot aan het vasteland. Tot aan de hoofdstad Kuala Lumpur. Zelfs Singapore heeft last. Van het heeft dat zorgt voor gezondheidsproblemen. Wat dat kan veroorzaken, dat zagen we in 2015. Toen was er ook een hele grote branduitbraak. En toen was er naar schatting een oversterfte in Maleisië tussen de 8.000 en 10.000 mensen alleen al door die rook.
0: Ja, en El Niño gaat er waarschijnlijk ook nog eens overheen.
3: Ja, sterker nog, het is een super El Niño. Dus dat weersfenomeen dat voor grotere weersextremen zorgt. Maar dit jaar is het groter en sterker dan ooit. Ik heb zelfs het woord gisteren voor het eerst Godzilla El Niño gehoord. Misschien een beetje een hyperbool. Maar het zorgt ervoor dat het droge seizoen veel droger is dan gebruikelijk. En het duurt waarschijnlijk nog veel langer. En die super El Niño die zal waarschijnlijk aanhouden tot begin volgend jaar. Dus men is bang dat de omstandigheden waaronder deze branden kunnen uitbreiden, die droogte, dat die langer zullen aanhouden. Maar dat zal nog heel veel problemen met zich meebrengen.
0: Nou, zeg je nu, we zitten nog maar aan het begin?
3: Halverwege. Het is net iets over halverwege het droge seizoen. Onder normale omstandigheden. Ja. Dus als het droge seizoen voorbij is, vaak brandt het dan nog wel even door. Maar nu waarschijnlijk zal het nog wat langer droog blijven. Dus ja, inderdaad, het duurt nog wel eventjes.
0: Ja, al wat jij nu schetst, hè, wat heeft dat voor gevolgen? Zijn er mensen ontheemd, huizen kwijt? Of gaat het vooral over gezondheidsproblemen door die lucht?
3: Het laatste, want wat ik zeg, dit is een jaarlijkse gebeurtenis. En dit is niet alleen een traditie in Indonesië. Bijvoorbeeld in Thailand, ook in het noorden zie je dat heel vaak. Rond het droge seizoen, dat er dan enorm veel wordt afgebrand door boeren en bedrijven. En dat dat dan eigenlijk vrij geïsoleerd gebeurt op landbouwgrond. Dus mensen hoeven vaak hun huis niet uit. En dat is in dit geval in Indonesië ook niet zo. Maar er zijn al wel zeker 50.000 mensen in Indonesië die opgenomen in het ziekenhuis met luchtwegproblemen. Een kwart daarvan kinderen. In Maleisië merken ze dat het aantal astmaklachten aan het stijgen is. Overigens...

0: als dit zo grote gevolgen heeft?
1: Nou, wat je nu wel ziet is dat de Indonesische overheid wel heel zichtbaar de brandstichters probeert te arresteren om te laten zien dat ze er wat aan doen. Er zijn ook tientallen bedrijven die onderzocht worden voor het bedrijven van verbranden van bos om palmolieplantages neer te zetten. En zo probeert de Indonesische overheid de indruk te wekken er ook daadwerkelijk iets te doen, iets aan te doen. Maar ja, prioriteit ligt vooral op dit moment bij het ondersteunen van de getroffenen, het bestrijden van het vuur. Dat is al moeilijk zat. Het ministerie van Gezondheidszorg heeft medisch personeel naar de zwaar getroffen gebieden gestuurd. En dit is misschien wel een interessante waar we in Europa misschien niet zoveel van af weten. Maar in Indonesië en Maleisië zijn ze bezig met het induceren van regen. Ze proberen dus over wolken heen te vliegen, daar een chemisch stofje in te laten vallen. En hopen dat de wolken dan hun regen loslaten. Om ervoor te zorgen dat op die manier een beetje de brand gecontroleerd wordt. Dat is cloud seeding heet dat. Dat gebeurt vrij vaak in de regio. Maar de Indonesische overheid zei deze maand te zeggen dat maximaal te gaan doen. Op die manier proberen ze op alle manieren de brand een beetje onder controle te houden.
0: Dankjewel, Mustafa Margadi, over Indonesië.

0: Die mannen durf ik niet te onderbreken. You Too en Street of Dreams.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: In Domagen, in het westen van Duitsland, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt.
3: Ja, het pakket bevond zich in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk. De politie bevestigt dat er sprake is van poging tot sabotage. De voorbije dagen waren er al verschillende van zulke sabotageacties. Amerikaanse onderhandelaars gaan in de komende dagen naar Rusland en naar Oekraïne om er het einde van de oorlog te bespreken. Dat heeft Zelensky laten weten en eerder liet ook Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Oekraïne gaan.
0: Nou, wat daarvan aan is, dat gaan wij deze ochtend proberen uit te zoeken.
3: En nog tennis. Op de US Open hebben Alexander Bloks en Zizo Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Het is de eerste keer dat Bloks de derde ronde haalt van een Grand Slam toernooi. En ook Elise Mertens zit in die derde ronde.
0: Het gaat daar goed. En het weer?
3: Eerst nog droog en bewolkt. In de loop van de namiddag kans op regen. Temperaturen tot 25 graden. En vooral aan zee staat er een stevige wind. En op de binnenring rond Brussel gaat het traag tussen Stroombeek en Machelen.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Een klassieker van Bob Marley, I Shot the Sheriff.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Ook al zit de premier nog heel even ver weg, er staat elke dag wel iets over de begroting in de kranten. En vandaag, Jasper, is dat niet anders.
2: Ja, in het laatste nieuws, premier De Wever wil de belastingen nog altijd verlagen. Ook al moet zijn regering op zoek naar zo'n 10 miljard euro. Dat heeft hij ook gezegd in Ter Zake trouwens. Volgens hem is die lastenverlaging nodig om de economie te doen groeien. Concreet zou een werknemer daardoor gemiddeld 823 euro netto per jaar extra overhouden. Dat is heel wat. Wanneer die lastenverlaging dus helemaal is doorgevoerd, zal dat zo zijn. Maar waar de regering dan die 10 miljard wel moet gaan halen, dat blijft voorlopig de grote vraag.
0: Ja, waar nog geen antwoord op is, dacht ik. Van de begroting naar een andere kwestie. De zaak rond de Deense spermadonor staat uitgebreid in de Standaard.
2: Ja, met het zaad van die man zijn dus in ons land 53 kinderen verwekt bij 39 vrouwen. Dat is veel meer dan wettelijk toegelaten. En de Deense spermabank zegt nu dat de man al in de jaren 90 doneerde, toen die limiet nog niet bestond. Maar een deel van die kinderen in ons land is wel verwekt na 2007, toen die wet er wel al was, die limiet. Dus die uitleg van de spermabank klopt toch niet helemaal. En nog opvallend, die spermacellen worden dus heel lang bewaard, tientallen jaren, dat roept ook wel vragen op. En het zaad van die donor is intussen wel geblokkeerd in ons land.
0: Het gaat over papier in het nieuwsblad?
2: Ja, een voorstel van CD&V. Die wil dat de Vlaamse overheid een laatste aanmaning ook altijd op papier verstuurt, want vandaag krijgen mensen zo'n waarschuwing soms alleen via mail of in je e-box, via mijn burgerprofiel. En veel mensen zien die berichten niet of lezen die pas als het al te laat is. En dat kan dan geld kosten, bijvoorbeeld extra kosten, nalatigheidsinteresse. Daarom dus een brief op papier als extra vangnet.
0: Ook veel voetbal uiteraard vanmorgen, Jasper, want de transferperiode die zit erop.
2: En het was een recordzomer, zegt het laatste nieuws. De Belgische clubs verkochten deze zomer voor 390 miljoen euro aan spelers. Club Brugge haalt bijvoorbeeld 40 miljoen euro op voor Christos Tsouris, die naar Arsenal trekt.
0: Speelt daar de pannen van het dak.
2: Ook Genk en Anderlecht deden goede zaken, maar er werd ook veel geld uitgegeven. Onze eerste klassers gaven samen 195 miljoen euro uit. En ook dat is een record.
0: Alle details straks van Tom Boudewijl hier.
2: En je zou het misschien niet verwachten, maar de Belgische boeddhisten zijn kwaad. Ze zijn het wachten beu. Ja, toch wel.
0: Ik dacht dat hij heel goed kon wachten.
2: Maar ze wachten al 20 jaar om officieel erkend te worden, maar een akkoord daarover is er nog altijd niet, schrijft de Standaard. En de Boeddhistische Unie van België noemt dat nu discriminatie, heeft de regering officieel in gebreken gesteld. Zo'n erkenning zou veel betekenen voor de gemeenschap, zegt de Unie. Bijvoorbeeld boeddhistische lessen op school door die erkenning. Of boeddhistische consulenten in bijvoorbeeld gevangenissen en ziekenhuizen. En daar kan een beetje meditatie altijd helpen, denk ik.
0: En dan heb je ook nog iets uit de tijd.
2: Ja, want kledingmerk Patagonia trekt naar de rechter tegen Trump. Want Trump wil 2 natuurgebieden in Utah grotendeels openstellen voor mijnbouw en olieboringen. En volgens Patagonia is dat een bedreiging voor de natuur, ook voor de inheemse stammen. Dit is al de tweede keer dat Patagonia zich tegen Trump kant. En dat rendeert blijkbaar ook voor het bedrijf, van sommige klanten kopen net meer door die houding.
0: Ja, en door dat nieuws daarover dat wij nu ook brengen natuurlijk. En zo zingt de naam rond.

0: Phoebe Bridgers en Lost Boys. Premier De Wever die zit in India, dat zullen we geweten hebben. Het chocoladegeschenkje heeft het niet overleefd, maar hij is daar nog goed en wel. En hij heeft gisteren ook in Ter Zake gezegd dat het vandaag zijn laatste dag is en dat hij dan terugkomt. Want er is hier ook werk aan de winkel natuurlijk. Al staan de twee niet los van elkaar. Daar kunnen economisch belangrijke zaken gebeuren die dan weer gevolgen hebben hier. Hij bezoekt vandaag de diamantbeurs in Mumbai. Hij zal ook een van de nieuwe kantoren van de Antwerpse Hoge Raad voor Diamant openen. Bij de Antwerpse diamantsector denken wij nog altijd vooral aan Joodse diamanthandelaars natuurlijk. Maar de groep Indische diamantairs, die is eigenlijk nog groter. Belangrijke dag dus vandaag om die banden aan te halen. Koen van den Bemt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Meneer, u bent hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. U bent expert in de diamanthandel. Ja, ons idee is nog altijd inderdaad de Joodse diamanthandelaars. Maar vertelt u ons eens hoe belangrijk India is voor onze diamantsector?
1: Ja, India is gewoon heel belangrijk. Hè. En dat is ook de reden, denk ik, dat de premier Mumbai zal bezoeken en het diamantcentrum daar. Ik denk dat er eigenlijk twee grote redenen zijn. De eerste reden gaat over de diamanthandel. Antwerpen is altijd een heel belangrijk handelscentrum. Ook in ruwe diamant. En Indië moet je zien als de terminus van de ruwe diamant. 90%, 95% van de ruwe diamanten worden geslepen in Indië. Ja, in dichtbij Mumbai, niet in Mumbai, in Surat. Maar de beurs van diamanthandel dan in Indië is wel in Mumbai, waar dat de premier naartoe gaat. De tweede reden, is dat Indië ook een grote markt is. 1,4 miljard mensen, hè, en die economisch groeit. Een grotere middenklasse die meer diamanten aan het kopen is. En wanneer dat een consument een diamant koopt, heeft hij ook een certificaat nodig. Mm-hmm. En dat certificaat wordt gegeven onder meer door HRD. Dus u noemt het nog de Hoge Raad van Diamant, yeah. Dus HRD Antwerpen. En daar gaat de premier dan ook naartoe om de uitbreiding van dat kantoor te doen. Dus Antwerpen heeft eigenlijk twee belangrijke poten daar in India. En dat maakt dus ook wel dat de Indische diamantairs en de Indiërs in Antwerpen belangrijk zijn, gegeven de twee redenen die ik net aangaf.
0: Ja, slijpen wij zelf niet meer?
1: Wij slijpen nog wel. En Antwerpen is zeker in de grotere stenen heel belangrijk. Hè. Maar je mag dat niet meer vergelijken met 30 jaar geleden, wanneer dat iedereen wel een diamantslijper kende in de familie, bij wijze van spreken. Ik denk dat de AWDC zelf op hun website of op LinkedIn hebben aangegeven dat er een 350 graal slijpers nog zijn. Hè. Die zitten natuurlijk wel in de grotere goederen. En dat is wel heel belangrijk, hè, want dat heeft veel toegevoegde waarde, maar dat kan je niet meer vergelijken met wat er in Indië gebeurt, waar dat we spreken. Ja, cijfers zijn wat moeilijk te achterhalen, tussen 500.000 en 800.000 slijpers. Goh,
0: ja, dat is inderdaad een heel groot verschil. We hebben het nu over de samenwerking, hè, meneer Van den Bemt, tussen die twee landen, maar is er ook sprake van concurrentie tussen die twee landen, tussen ons en India?
1: Ja, absoluut. Dus voor het eerste stukje is het een beetje een dubbele relatie. Dus het handelgedeelte, daar is Antwerpen en India partners. Want Antwerpen gaat zelf niet, of slijpt niet meer heel veel. Ja. Dus de diamanten moeten toch naar India om geslepen te worden. Maar anderzijds wil India zelf ook wel een ruw centrum worden. En daar heeft India ook recent, en dat start op 1 oktober van dit jaar, toch een maatregel genomen om een belastingsvrijstelling te geven voor 15 jaar aan buitenlandse diamanteers die zich in de diamantbeurs gaan vestigen, die premier De Wever denk ik dan ook gaat bezoeken.
0: Ja, nu begin ik te begrijpen waarom het zo groot is in India. Ze doen daar ook heel veel aan. Zijn al die initiatieven de oorzaak voor, ja, zou je dat een machtswissel kunnen noemen? Dat de Indische diamantairs dat die groter zijn geworden dan de Joodse?
1: Well, ik denk dat dat een historisch proces is dat al zeer lang aan de gang is. Okay. Ik ken de exacte verhoudingen niet, maar het is wel zo dat de Indische handelaars, als je dat zou uitrekenen, in volume, maar ook in waarde, dat die wel dominant zijn, ook in Antwerpen. Ja. En dat is een proces dat eigenlijk al 30 jaar bezig is, als het niet langer is.
0: En als we dat dan in het algemeen bekijken, hoe belangrijk is India in de internationale diamanthandel?
1: Ja, Indië is wel heel belangrijk voor de simpele reden dat ze 90-95% van alle diamanten slijpen. Dus dat is eigenlijk, ja, de ruwe diamanten komen via Dubai en Antwerpen naar Indië, ja, en China ook nu. En die worden daar geslepen en dan worden die terug verspreid. Een groot deel of een deel komt ook terug naar Antwerpen. En dan van Antwerpen bijvoorbeeld naar de grootste markt voor geslepen diamant, dat is dan Amerika. Maar Indië is wel belangrijk, ja, zeer belangrijk.
0: Ja, premier De Wever die liet gisteren ter zake duidelijk verstaan. Ja, ik ben hier wel voor een reden. Die begroting die is belangrijk, maar onze economische toestand, alles hangt samen natuurlijk. Ja, het is een belangrijk bezoek. Ook waarschijnlijk wanneer we het bijvoorbeeld over de diamanthandel hebben.
1: Ja, maar ik denk ook wel dat premier De Wever andere markten wil openen. Als je gaat kijken, als we naar België kijken en we kijken naar de internationale handel van goederen, dan spreken we over een 700 miljard invoer-uitvoer. Mm-hmm. Met Indië doen wij op dit moment 10 miljard. Ja, dus dat is 1,5%. Ja. Dus het is logisch dat het bezoek daar belangrijk is, want daar, ja, het is een land dat enorm aan het opkomen is, dat al heel lang aan het opkomen is, maar enorm groei heeft. Dus er zijn andere sectoren en het is logisch, denk ik, dat wij gegeven ons, als je naar België kijkt, naar ons exportprofiel, dat wij veel meer moeten kunnen exporteren en veel meer ook dan diamant. Diamant is nog altijd goed, hè. Als we naar die handel kijken tussen België en Indië, is diamant nog goed voor 25-30% nu. Ja, dat is meer geweest, dus dat is een stukje aan het afnemen. Maar ik denk dat de bedoeling is om eigenlijk het totaal te laten groeien. Die 10 miljard, ja, die zou moeten groeien, denk ik. En dat is ook een van de redenen, denk ik, dat de premier daar is.
0: Ja, u heeft meteen wat hulp meegegeven voor dat befaamde kafje van de premier. Dank u wel. Koen van den Bemt, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en dus expert in de diamanthandel.
1: Graag gedaan.

0: Hij gaat erover met niemand zoals wij.
1: De ochtend.
0: Ik zei het daarnet al, het gaat goed op de US Open. Dag Tom, goedemorgen.
2: Dag.
0: Succesvolle nachten. Ja. Drie landgenoten die in actie kwamen, die hebben alle drie gewonnen. Dus drie Belgen in ronde nummer drie.
2: Ja, dat klopt. En weet je, voor Alexander Bloks is dat een primeur, toch op een Grand Slam toernooi. Hij versloeg de Argentijn Marco Trungeliti, een stevige en ervaren dertiger met een buikje. In vier sets, Bloks is toch nog altijd de coming man. Maar voor hemzelf is die derde ronde geen verrassing.
3: Om heel eerlijk te zijn, denk ik met de tabel die ik hier heb gehad tot nu toe, dat dat wel ja, ergens vrij normaal is. Dat ik nu in de derde ronde sta, op papier dan toch. Ik voel dat er nog meer in zit dan dat ik nu al heb gehaald. Hè.
2: Dat is toch ook goed nieuws. Flavio Cobolli, nummer 6 in de wereld. Dat wordt de volgende uitdaging. En ook voor Zizou Bergs moet het beste misschien nog wel komen. Wel winst in 4 sets tegen de Nederlander Jesper de Jong, maar toch ook veel gezucht en geklaag na de match.
4: Ik vond het bijzonder lastig spelen vanavond. Het weer dat continu verandert. Het werd zwaarder en zwaarder in de zin van... Het werd vochtiger, het ging minder vooruit. De lichte... Het was niet altijd de mooiste tennis en dan vond ik het even en dan ging het soms weer weg. Ik vind het wel echt zalig dat ik hem er zo uittrek, want het zijn die battles die ik moet leren winnen. Dus ik ben echt wel heel blij met deze overwinning.
2: Ja, dat is goed, want hij doet alleszins even goed als vorig jaar daar in New York. En ook Elise Mertens, die zit dus in de derde ronde. De vlotste overwinning misschien wel van de drie Belgen. Toch de eerste set, de tweede was wat moeizamer. Op naar het duel met Naomi Osaka. Bekende naam, tweevoudig winnares van US Open in 2018 en 20. Dus dat is toch al even geleden.
0: Op naar ronde vier. Gisteravond was er ook voetbal. De laatste inhaalwedstrijden in de hoogste klasse met 2 keer hetzelfde resultaat, 2 keer een zuinige 1-0. Maar Gent blijft zo ongeslagen.
2: Ja, klopt. 10 matchen al. 6 in Europa en 4 in de competitie. Dus de Buffalo's zijn de leider in de stand. De co-leider met 12-12. Net als Charleroi. Gent had tegen OHL genoeg aan een afgeweken schot om de winst te pakken.
5: Ik ben heel fier op iedereen dat we toch wel 12-12 pakken. Want ik denk dat het voor Gent 25 jaar geleden is. Dat heeft de coach toch aangehaald in de kleedkamer. Dus daar ben ik enorm fier op. Maar we moeten echt wel kijken naar de teamprestatie vandaag en in de vorige wedstrijden, ook in Europa. En dat doen we fantastisch momenteel. Het is belangrijk om het hoofd koel te houden. We hebben veel jonge jongens, dus voetjes op de grond.
2: Dat voetbalt nog altijd het makkelijkst. Al dus Siebe van der Heijden. Oud-Heverlee Leuven heeft nog geen enkel punt. Dat is evenveel of even weinig als KV Kortrijk, dat ook met 1-0 verloor bij Anderlecht. Anderlecht voelde vooraf toch al wat de druk na de 3-9. Het moest regenen op een schaarse flits van Sikan om het verschil te maken. Vitor Bruno, de coach, die vond het achteraf wat jammer dat een deel van het publiek begon te fluiten, want Anderlecht is iets nieuws aan het opbouwen en ook hij wil winnen en alle teams domineren.
6: Everyone wants and I also want to dominate all the teams, but we are making everything new from the beginning. We have, if I'm not wrong, 10 games so far. I think we won 7. People have to understand that it's not easy to rebuild everything from the beginning with 10 new players coming. So that's why I told you that I'm so proud of them.
2: Ja, Vitor Bruno is dus fier op zijn jongens, want met 10 nieuwkomers is het zeker niet makkelijk om alles van nul weer te bouwen.

0: Gewoon een kleine crush, meer is het niet. Jennifer Page met haar crush. Zometeen het nieuws van 7.
1: Hallo, Melody Love.
2: Hallo.
1: Hallo, met Cherish.
0: Proficiat allemaal. Jullie zijn geselecteerd voor het theaterfestival.
2: Oh, wow.
3: That's really kind of you.
4: Compagnie Merkpoel.
1: Wow, dat is super goed nieuws.
4: Live van op het theaterfestival in Brussel.
1: Wanneer is dat?
4: Straks van 10 tot 12 op Radio 1.
0: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronden, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
8: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
0: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Duitsland onderzoekt de politie een nieuwe sabotageactie aan het elektriciteitsnet. En bij Volkswagen verdwijnen wereldwijd nog eens 50.000 banen. In Dormagen, tussen Düsseldorf en Keulen, in het westen van Duitsland, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een transformatorcabine van een elektriciteitsnetwerk. Jens Fransen, gaat het opnieuw om sabotage?
12: Volgens de Duitse politie alvast wel, onder meer. En opnieuw, de Duitse politie zegt dat dan onder meer omdat die mislukte aanslag of sabotage is opgeëist met een briefje. Het zou opnieuw gaan om een lanceerinstallatie voor vuurwerk die dan kortsluiting had moeten veroorzaken. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland al verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. En het zou nu om een gelijkaardige aanpak gaan, zegt de politie. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen die zich kanten tegen vervuilende bedrijven. Los daarvan waren er in Duitsland deze zomer ook al sabotageacties bij een luchthaven in Leipzig, maar dan gelinkt aan Rusland.
11: Oké, bedankt Jens. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is opmerkelijk, zegt Marijn Trio in De Afspraak.
13: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan, militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was.
11: Bij Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen. De raad van bestuur van de autofabrikant heeft het herstructureringsplan goedgekeurd. Het aantal modellen van alle Volkswagen-merken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd. In Duitsland zullen ook 4 Volkswagen-fabrieken sluiten. Volkswagen wil zo de overproductie aanpakken en weer meer winst maken. 9 dagen na de enorme modderstroom in Nepal zijn 2 arbeiders gered uit een ondergrondse tunnel. Reddingswerkers zijn al enkele dagen zuurstof in de ondergelopen tunnels aan het pompen, waar zich nog honderden mensen bevinden. Al zeker 1250 mensen zijn omgekomen bij de verwoestende modderstroom en er zijn ook nog zeker 5000 vermisten. In Tongeren-Borgloon in Limburg is de politie gisteren opgeroepen voor een groot gevecht tussen groepen seizoensarbeiders die hier zijn voor de fruitpluk. De politie was massaal ter plaatse gekomen. Het gevecht vond plaats aan het hotel waar ze verblijven. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt. 3 mensen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de burgemeester van Tongeren-Borgloon waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met donorweefsel uit de buikwand. Ze deden al met succes een aantal transplantaties. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen. Maar in Leuven hebben ze ontdekt dat buikwandweefsel sterker is en een groot voordeel heeft, zegt professor Laurens Keulemans.
2: Omdat het biologisch weefsel is het ook uitermate geschikt om het te gebruiken in een omgeving waar dat er veel infectie aanwezig is. Stel u maar voor dat er een patiënt is met een infectie in de borstkas en je moet dat middenrif herstellen. Als je op dat moment een synthetisch netje zou gebruiken, dan zou je die infectie nooit uit dat lichaam krijgen. En dat is voor een aantal patiënten met die complexe defecten een wereld van verschil.
11: In het UZ Leuven willen ze nu nagaan of buikwandweefsel van een donor ook ander synthetisch materiaal in het lichaam kan vervangen. Sport. Op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Zizou Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Alexander Bloks versloeg de Argentijn Marco Trungeletti in 4 sets. Het is de eerste keer dat Bloks de derde ronde haalt van een Grand Slam toernooi. Bergs won ook al in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong. Maar Bergs heeft zijn ritme nog niet gevonden, zegt hij.
14: Weet je wat, die rest op de US Open, het is continu aanpassen. Ik heb nog geen één dag hetzelfde weer gehad. Het voelt continu anders aan. Ik wissel om de botten van mijn besnaring. Dus ik moet iets gaan vinden waar ik op kan relyen of zo. Dus ik hoop dat de volgende ronde, en als niet, ja, dan gaan we weer aan de bak zoals het vandaag weer gedaan.
11: Ook Elise Mertens zit in de derde ronde. En in het voetbal hebben Anderlecht en AA Gent allebei hun inhaalwedstrijd gewonnen. Anderlecht won met 1-0 tegen KV Kortrijk. Na 2 nederlagen waren de 3 punten nu het voornaamste, zegt Marco Cana van Anderlecht.
15: We komen net eigenlijk een verlies. Een zwaar verlies tegen Union. En ook, we moeten niet vergeten, ook tegen Waasland Beveren. Dus terug winnen was superbelangrijk voor ons. Het was niet gemakkelijk, maar de overwinning is er.
11: En AA Gent won ook al met 1-0 tegen Oud-Heverlee Leuven. Na 4 wedstrijden staat AA Gent samen met Charleroi op kop. Ze hebben als enige nog 12 op 12. Zo'n goede start was voor Gent al lang geleden, zegt trainer Rick de Mil.
16: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
11: Het weer vandaag eerst droog en bewolkt. In de loop van de namiddag kans op regen. Temperaturen tot 25 graden. En vooral aan zee staat er een stevige wind. Morgen vaak zon en soms wolken en tot 22 graden. Zondag zonnig en tot 23 graden. Vooraan in het nieuws zat een nieuwe sabotageactie van het Duitse elektriciteitsnet in Dormaken. De politie is een onderzoek gestart. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland al verschillende sabotageacties van de energieinfrastructuur plaats. Meer op vrtnieuws.be.
5: Goedemorgen, we zijn zo gewoon geraakt aan de successen van de Belgian Cats dat we er bijna van uitgaan dat ze het weer heel goed gaan doen op dat WK basketbal in Berlijn. Maar zo simpel is dat allemaal niet. Zometeen meer. Eerst verkeer.
17: Het gaat traag op de E19 richting Brussel vanaf Vilvoorde en ook op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Vilvoorde.
18: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
19: Radio 1. De ochtend.
20: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
5: Goedemorgen, we trekken naar de haven van Antwerpen. Na alle beschuldigingen vanuit Brussel, hoeveel containers controleren ze daar op drugs? Welkom bij de ochtend.

0: We gaan ervoor zorgen dat dat niet zo is. Last Weekend van Lloyd Cole.
1: De ochtend.
0: Ligt de oorzaak van het drugsgeweld in Brussel eigenlijk in de haven van Antwerpen? Het is een vraag, of misschien zelfs een beschuldiging, die vanuit de Franstalige politiek steeds luider klinkt.
2: En het was de burgemeester van Brussel, Philippe Clozen van de PS, die dat deze week heel expliciet op tafel legde. Hij zegt dat je het drugsgeweld nooit opgelost krijgt zolang er zoveel cocaïne via de haven van Antwerpen ons land binnenkomt.
3: Het is niet alleen de PS die dat zeggen. Het is de hoge magistratuur van ons land die heeft gezegd: sorry, maar we moeten meer doen in de haven van Antwerpen. Ja. En ik begrijp. Het is niet zo evident, omdat voor de economische aanbod en de economische aanbod van de haven van Antwerpen is belangrijk voor het hele land.
4: U zegt eigenlijk, pak de haven van Antwerpen nu eens aan, want die wordt gespaard.
3: Maar ik denk het wel, minder dan 5% van de containers zijn gecontroleerd.
2: En ook zijn partijgenoot Thomas Dermien, de burgemeester van Charleroi, denkt er zo over. Hij postte daar gisteren dit opmerkelijk filmpje over.
5: Au mieux, on déplace le phénomène. Ce qu'il faut, c'est traiter le problème à la source, parce que la drogue à Charleroi, elle n'arrive pas par parachute. Elle arrive du port d'Anvers. Accrochez-vous, 60% de toute la cocaïne consommée en Europe passe par le port d'Anvers. Les saisies sont même en baisse. Il y a 10 fois moins de policiers que dans l'autre grand port européen à Rotterdam. Et ces dernières années, la situation devient catastrophique.
2: Ja, de drugs in Charleroi komen niet met een parachute uit de lucht gevallen, zegt Termien. Ze komen uit de haven van Antwerpen en toch zijn daar tot 10 keer minder agenten dan bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam, zegt hij. En Termien zegt ook nog dat de economische activiteit in de haven nog altijd voorrang krijgt op de strijd tegen drugs.
0: We hebben het nu al een paar keer gehoord, hè? En we weten wat we moeten vragen aan Christian van der Waere. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Administrateur-generaal van de douane, u heeft het ook een paar keer gehoord, denk ik. Jullie horen dit, wat doet dat dan met u?
6: Ja, er zijn natuurlijk veel elementen die daar naar voren komen, maar ik kan dat toch niet eigenlijk onderstrepen dat in Antwerpen wordt de strijd tegen de drugs door de douane, maar ook door de politie en ook door justitie hard aangepakt. Het kan natuurlijk nooit niet volledig zijn, maar gewoon stellen dat de douane zich plooit naar de activiteiten van de haven en daar geen controles doen, dat is absoluut niet waar. We hebben in het verleden hebben wij altijd de regering heeft daarop geïnvesteerd en we hebben daar ook de nodige controles gedaan.
0: Okay.
6: U moet weten, ook in Antwerpen, ja, dat is ook wel, dat zijn 14 miljoen containers die daar jaarlijks binnen en buiten gaan. De helft komen van buiten de Europese Unie. Ja, gaan zeggen, we gaan dat nu eens allemaal een keer gaan controleren, fysiek of scan, gaat niet.
0: Laten we die cijfers inderdaad eens bekijken. Hè. Wat hier nu al een week rondzingt is, er wordt effectief minder dan 5% van de containers gecontroleerd, is dat zo?
6: Ja, dus alle goederen die aangegeven, ik heb u aangezet, dat is enorm veel containers,
0: 14 miljoen,
6: maar dat is ook bulk. Maar er zijn ook dan de bulkgoederen, die worden allemaal aangegeven.
0: Maar dus de bulkgoederen, dat moet u even uitleggen wat dat dan
6: ja,
0: is?
6: Ja, dat zijn goederen die binnenkomen in de haven van Antwerpen, maar die niet in containers zitten. Bijvoorbeeld steenkool, petroleum, granen en dergelijke meer. Dus al die goederen worden aangegeven en die worden onderworpen aan een risicoanalyse. Een risicoanalyse, dan gaan wij analyseren van waar komt dat goed, wat is dat goed, naar wie gaat dat, is daar in het verleden, zijn er al problemen mee geweest. Dus alles wordt daar dan eigenlijk onderlopen aan risicoanalyse en dan wordt daar een selectie gemaakt voor controle. En dat is in de haven van Antwerpen 1,5%, maar in de haven van Rotterdam is dat ook 1,5%. Wat zijn dan die controles? Die controles kunnen documentair zijn, die kunnen fysiek zijn, met mensen openen die container, of men gaat dat scannen. Dus dat is hetgeen wat dat er gebeurt.
0: Vaak, is het nu goed begrepen dat minder dan 5% betekent 1,5%?
6: Ja, 1,5%. Als je kijkt naar degene, dus de containers en de goederen die geselecteerd zijn, gewoon onderworpen aan de risicoanalyse, die gaan wij controleren. Maar in Rotterdam is dat juist hetzelfde. Dat is niet dat een speciaal laag percentage. U moet rekening houden naar de aantallen toe. Hè. We spreken niet over een kleine haven.
0: Nee, want dus hoeveel zijn dat er dan in absolute cijfers?
6: Ja, dus in absolute cijfers, als je dat gaat kijken naar waar dat vertaald wordt naar drugsproblematiek. En daar refereert men vaak. Dat zijn hetgeen die gescand worden. Want dat, ik weet niet, die 5%, is dat controle? Of is dat scannen? Vaak refereert men dat naar het scannen toe. En als je kijkt naar de scanners die wij gebruiken en inzetten, daar hebben we ook de scanactiviteiten staan te verhogen. In 2023 hebben we er 45.000 containers gescand. In 2025 waren dat 72.000.
0: Ja, en we gaan dus er is inderdaad geïnvesteerd in extra personeel en extra scanners. Want natuurlijk, meneer Van der Waere, niet alleen ik, maar iedereen die luistert, denk ik, hoort 1,5%. Ja, dat is niks. Dan geeft u de absolute cijfers. Dan is het veel. Kan er meer?
6: Ja, er kan natuurlijk altijd meer gecontroleerd worden en zo. En Antwerpen is daarin belangrijk ook. En effectief, wij gaan ook meer gaan controleren. We hebben in Antwerpen niet alleen een probleem van de cocaïne die binnenkomt. We hebben ook het probleem van de cannabis en de hash. Wat we vorig jaar toch 21 ton onderschept hebben vanuit Canada voornamelijk. Dat moeten wij ook gaan controleren en scannen. Ja. Dus dat is in Antwerpen. Maar er is ook het feit, en de scanners die waar dan naar gerefereerd wordt, ik zet die ook in Liège Airport en Brussels Airport, omdat we daar ook, problemen
0: ons,
6: hebben. Daar Mag hebben we ook drugs.
0: Mag ik een vraag stellen, want u had het over selectie. We proberen een beetje in kaart te brengen als leek wat er allemaal gebeurt. Hè. Is een selectie, zegt u. Hoe wordt bepaald welke containers al dan niet gecontroleerd worden? Is dat alleen afkomst?
6: Nee, dat is ook wel type goederen, bijvoorbeeld bananen, die komen vanuit Colombia. Colombia, die van bepaalde havens komen, dan weten we dat het risico om drugs te vinden veel hoger is. Dus dat is een risicoanalyse, maar anderzijds krijgen we ook info van onze collega's douaniers in Latijns-Amerika, ook vanuit de politie, van de FGP Antwerpen, die geven ons hints. En zo, dat is die mix, die wordt dan samengesteld om de beslissing te nemen, die container gaan we controleren, maar specifiek ook als het drugs betreft, die gaan we scannen.
0: En hoe zit dat? Want we weten dat dat een probleem is en dat dat heel zwaar wordt aangepakt en dat er ook geprobeerd wordt om mensen te overtuigen om niet geïntimideerd te worden en mee te doen. Hè. Maar we weten dat drugscriminelen ook in de haven proberen te recruteren en veel druk zetten. Dat is moeilijk voor de werking waarschijnlijk, want op die manier ontsnapt er wel eens een container aan controle, kan ik me voorstellen.
6: Ja, maar natuurlijk, daarom hebben wij ook onze manier van scannen aangepast. Vroeger moesten de containers van bij de terminal gebracht worden naar onze scan-infrastructuren, die in de haven lagen, maar buiten de terminals waar dat schepen toekomen. Nu, met de mobiele scanners, gaan wij scannen op de terminal zelf. Dus waar dat afgeladen wordt, daar gaan wij dichtbij scannen. Dat woord scannen wordt ook door mijn mensen, daar is ook de nodige bewaking bij. Dat is één element. We zijn daar sneller bij. Ten tweede, de politie, de havenpolitie, heeft ook in de voorbije jaren mooi werk geleverd en die hebben ook toch ervoor gezorgd dat de uithalers, dat die regelmatig worden opgepakt. Dus daar zijn ook veel successen geweest. De havens zelf, de privébedrijven, die werken mee in die strijd tegen die drugs. Die hebben ook de havens veel beter beschermd.
0: Ja, dus er gebeurt veel, zegt u. Maar, nog eens een cijfer, meneer Van der Waere, dat ons interesseert. Want er wordt dan gezegd, in de eerste 6 maanden zijn in de havens van Antwerpen en Zeebrugge nu maar 5 ton cocaïne in beslag genomen. Ja. Waar duidt dat op? Duidt dat op, er komt minder binnen of we hebben er minder gevonden?
6: Nee, er komt minder binnen.
0: Maar hoe weten
6: zeker
0: we dat?
6: Ja, hoe weten we dat? Je kan dat zien in cijfers. Hè. De haven van Antwerpen was vroeger, zoals aangegeven wordt, was de tophaven. Vanaf vorig jaar is dat helemaal niet meer en dit jaar zal dat ook niet meer zijn.
0: Maar hoe weten we dat dan?
6: Hoe weten we? Als we kijken in Frankrijk. Frankrijk heeft vorig jaar bijna evenveel cocaïne onderschept dan in België, dan in haven van Antwerpen. Dat is nog nooit niet gebeurd. Frankrijk die heeft in dit jaar hebben die op 10 dagen 13 ton onderschept. Spanje dit jaar met Go Fast Boats 30 ton cocaïne onderschept. Het verplaatst zich naar andere landen toe. Maar ook binnen België moeten we oppassen, want het fenomeen verplaatst zich ook naar die Nijs Airport. Dat is een haven en een luchthaven, dus we moeten daar ook attentief zijn. En in Zaventem hebben we met 8 ton, vorig jaar hebben we 8 ton onderschept, dus daar moet ik ook mijn aandacht aan geven. De focus op Antwerpen is heel belangrijk en die blijft er ook zo, maar op de andere punten moeten wij ook, zijn er ook, en dan zeker ook aan de binnengrenzen.
0: Ja, de focus op Antwerpen zal waarschijnlijk ook wel wat politiek zijn, zeker meneer Van der Waaren. Men verwijst dan naar meneer De Wever, mevrouw Verlinde, meneer Jan Bon, die allemaal uit het Antwerpse komen, de haven de hand boven het hoofd zouden houden, omdat het economisch belangrijker is dan drugs te vatten. Kan u zich daarin vinden, in die kritiek?
6: Nee, ik kan me daar helemaal niet in vinden. In die strijd tegen de drugs, daar werken wij actief samen met de privésector. Dat zijn de terminals in de eerste plaats voor het scannen op de terminal. Daar werken zij heel goed mee, ondersteunen zij ons. Vervolgens ook met betrekking tot de bewaking die zij instellen voor hun terminals. Zij werken mee. We hebben ook MOU's daarmee ondertekend. We hebben MOU's ondertekend met de federaties daar. Dus wij vanuit de douane, ik spreek nu vanuit de douane, kan absoluut, vind ik mij niet in de statement, dat de privé ons niet ondersteunt. Integendeel,
0: dus u heeft nooit het gevoel gehad, doe maar niet te veel, want dat zou de economische activiteit kunnen verstoren.
6: Nee, en het bewijs is daar toch, dat zijn die scanners met de problematiek in Antwerpen. Die mobiele scanners die hebben wij voor Antwerpen aangekocht, maar we zetten die ook in Zeebrugge. En we zetten die ook in Brussels Airport en in Liège Airport. Nagelang van waar dat het probleem is, zetten wij onze middelen in. Natuurlijk, de middelen zijn beperkt. Als je een bepaalde hoeveelheid scanners hebt, je kunt ze niet op 101 plaatsen zijn. Maar dat is het managen die er moet gebeuren. Dus ik heb nooit niet het gevoel gehad dat de politiek me zegt, we moeten die in Antwerpen zijn. Ik manage mijn zaken en dat wordt dan gevolgd door de politiek. Hè.
0: Dat heeft u nu bij deze met verve verdedigd. Dank u wel, Christian van der Waaren, administrateur-generaal van de douane. Ik zeg toch nog even bij dat er een interessante, weet ik veel, is over smokkelen vanuit de haven van Antwerpen. Die kan u herbeluisteren natuurlijk altijd via VRT Max, wanneer u daar Radio 1 volgt.

0: De komende dagen denk ik nog veel zullen mogen uitspreken, want er zijn zondag deelstaatverkiezingen. En hoewel dat een van de kleinste deelstaten is, zijn toch alle ogen op die verkiezingen gericht.
1: En de reden, de AfD, Alternatieven voor Duitsland. Want volgens de peilingen zou die extreemrechtse partij zo'n 42% kunnen halen. En is het ook niet uitgesloten dat de partij een absolute meerderheid haalt en dus zo de macht grijpt. En dat zou uniek zijn in naoorlogs Duitsland. En de standpunten van de AfD zijn ook radicaler dan ooit. Jeroen Rijgaard trok voor ons door Sachsen-Anhalt naar mensen die dat AfD-programma aan den lijve zouden kunnen ondervinden, zoals Saliha Yousofi uit Afghanistan.
2: We zitten in een kleine tandartsenpraktijk in een buitenwijk van Salzwedel, een stadje in het noorden van Sachsen-Anhalt. En hier werkt de Afghaanse tandartse Saliha.
3: Hier heb ik geen stelle als tandartsen hier gevonden. En ben ik actueel in prophylaxebereich in een tandartspraxis tätig.
2: Als tandartsassistente voorlopig, omdat haar diploma-erkenning nog maar net in orde is. Maar omdat ons gesprek over de AfD gaat en de politiek, wil de baas niet dat we het binnen in zijn praktijk voeren. Het bewijst meteen hoe strak de zenuwen hier gespannen staan.
4: Hallo.
2: Uitwijken naar de buren dan maar, een kebabzaakje. Waar er gelukkig plaats is op het terras.
3: We weten dat sinds 2021 zijn de Taliban in Afghanistan gekomen. En hebben we niet meer de mogelijkheid in ons land...
2: Toen de Taliban 5 jaar geleden de macht overnamen in Afghanistan, zat Saliha haar carrière als tandartse de facto op. En kwam ze dus naar Duitsland, naar Salzwedel.
3: Vluchtend en naar Duitsland gekomen.
2: Een regio waar de extreemrechtse AfD al jaren piekt. En ook Saliha had het hier niet altijd makkelijk met het soms openlijk racisme.
3: Een busfahrer had ik een slechte ervaring. Ik heb hallo gezegd en niets gezegd. En dan in mond was zo, zum Beispiel scheisse of zoiets had gezegd. En dat was...
2: Maar van het lokale bestuur kreeg ze wel een prijs.
3: Dat was een integratieprijs. Dit jaar, 2026. Sondern ook arbeid ik als sprachmittlerin.
2: Een onderscheiding, omdat ze naast tandarts ook andere vluchtelingen helpt... met bijvoorbeeld taalkursussen. En hoewel ze niet mag stemmen, houden de verkiezingen van komende zondag haar bezig. Ze is bezorgd, zegt ze.
3: Ja, dat had ook mij ook een beetje in mijn hoofd beschäftigd. Dat, wie wird dat? En ik ben ook een beetje bezorgd. Geen angst, maar bezorgd. Wie wird dat in de toekomst?
2: En die toekomst zal, als het van de AfD afhangt, zich niet meer in Sachsen-Anhalt afspelen. Het programma en de statements zijn zeer duidelijk.
5: Erstens... Beëindiging der illegalen, kulturfremden und inländerfeindlichen Massenmigration. Zweitens Einleitung einer Abschiebe- und Remigrationsoffensive. Drittens Einführung eines Rückkehrprogramms für ausgewanderte deutsche Fachkräfte.
6: Alles, was Remigration vorantreibt, kann nur gut sein.
3: Ja, habe das auch gehört und ich habe auch das Videos von AfD. Dat had ook mich een beetje traurig gemaakt.
2: Maakt haar triestig dat er zo over migranten gesproken wordt. Volgens haar scoort de AfD trouwens zo goed omdat de mensen hier zeer ontevreden zijn en dus een zondebok zoeken.
3: Vielleicht de leute van die actuele regering niet tevreden zijn en ze denken dat grond voor deze onzufriedenheid is migranten.
2: En als de AfD ook effectief aan de macht zou komen, is het sowieso niet zeker dat ze in Sachsen-Anhalt blijft. Zelfs als ze zou mogen blijven.
3: Overleg ik me of ik nog de mogelijkheid hier hebben verder te arbeiten of verder te leven, wenn ik gefährdet ben en dan niet zekerheid hebben, dan kan ik niet hier meer leven of verder arbeiten. Moet ik irgendwo naar een andere Bundesland.
2: Dan trekt ze maar naar een andere deelstaat. Want als ik hier ook niet veilig kan leven en werken, net als in Afghanistan destijds, dan moet ik hier maar weg, zegt ze.
3: Ik ben hier gevlucht, want daar kon ik niet arbeiten en dan had ik geen zekerheid en geen gelijkrecht. En wenn de genaue Sache hier in Sachsen-Anhalt passiert, dan natuurlijk.
0: Het verhaal van Saliha, die toch met een bang hartje naar de verkiezingen kijkt in Sachsen-Anhalt. Morgen in de ochtend opnieuw Jeroen. En dan horen we wat de AfD aan de macht daar eventueel voor cultuurhuizen zou kunnen betekenen.
7: Friedel, hoe zou jij jezelf omschrijven?
8: Ik neem graag de tijd voor een goed gesprek over alles wat het leven de moeite waard maakt.
7: Wat zou jij echt nog willen in het leven?
8: Dat iedereen het 15e seizoen van Touché mee viert, door te luisteren. We beginnen trouwens zondag.

0: jou, Tijmen Govaerts. En voor wie ongeduldig is, de podcast is er voortaan al op zaterdagochtend.
1: Bij de koffiekoeken. Heerlijk.
0: En dan stel ik wel de vragen, hè?
1: Tuurlijk.
2: Touché blijft boeiende gasten uitnodigen. Elke zondagochtend om 11 uur op Radio 1. En vanaf nu al een dag eerder op zaterdag als podcast op VRT Max.
3: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
4: Het is 7:30. Goedemorgen. In Duitsland blijven de sabotageacties aan het elektriciteitsnet maar duren.
5: Ja, in Dormagen, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. Amerikaanse onderhandelaars gaan de komende dagen naar Rusland en naar Oekraïne voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft president Zelensky gezegd. Ook Poetin liet al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Oekraïne gaan.
4: Nog voor 8:00 hebben wij hier Jan Baljouw.
5: En bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen. Het aantal modellen van alle Volkswagen-merken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd. In Duitsland zullen ook 4 fabrieken sluiten.
4: Dank je, Jasper. Goedemorgen, Bram.
6: Goedemorgen.
4: Frisjes aan wolken?
6: Nee, niet frisjes. Integendeel.
4: Het is hier wel in de studio.
6: Ja, maar buiten helemaal niet. Buiten hebben we 20 graden en dat is zelfs een nieuw minimumrecord voor de 4e september. Ja, het vorige bedroeg 17,6 graden, maar vanochtend zijn we daar dus boven gebleven. Dus een nieuw dagrecord wat de minimumtemperatuur betreft. We gaan uiteindelijk naar 22 tot 25 graden, dus best wel zacht weer voor de tijd van het jaar. Met een paar korte opklaringen, maar vooral heel veel wolken. In de voormiddag kan daar hier en daar al wat lichte regen uitvallen. Paar druppels, maar het is vooral in de latere namiddag dat er een regenzone over het land gaat trekken. Dus dan verwachten we langere periodes van lichte regen. De wind die voel je ook niet in de studio, maar die is er buiten zeker wel nog wat meer dan gisteren. 4 tot 5 bofoor in het binnenland uit het zuidwesten. Aan zee is dat zelfs een krachtige 6 bofoor met daar windstoten tot 75 km per uur. Nu, vannacht wordt het beter. Het wordt droger, rustiger. We krijgen opklaringen bij minima van 11 tot 17 graden. En dan staan we er goed voor het weekend met morgen, ja, eerst wat hoge wolkenvelden, ook al wat stapelwolken, maar vooral de zon en temperaturen rond 21 graden. En dan de dag om naar uit te kijken is zondag. Zonnig en warm weer dan, 22 tot 24 graden en ook weinig wind.
4: Nou, als ik je dat hoor zeggen, dan warmt het hier meteen op. Dank je wel.
1: Ga van
7: kijkville
1: naar
8: Zerikje kijken, hè.
1: Met de trein.
5: Het gaat 10 minuten trager op de E19 richting Brussel vanaf Vilvoorde en op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten erbij tussen Strombeek en Vilvoorde.
3: Radio 1.
2: De ochtend.
3: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: is altijd een goed idee. The Doobie Brothers and Listen to the Music.
1: De ochtend.
0: Er viel deze week toch een kleine bom in het anders zo rustige Brugge. Christel Strubbe, directeur van Musea Brugge, kondigde geheel onverwacht haar vertrek aan.
2: Ja, want ze was nog maar een jaar aan de slag als directeur van de 14 Brugse musea. Met kleppers als het Gruuthuizen en het Groeningen Museum en het gloednieuwe Brusk. Je zou denken een droomjob in die Vlaamse museumwereld. De Standaard kon spreken met enkele medewerkers die het hebben over een verziekte werksfeer, over veel meldingen bij de psychosociale dienst en er zou ook crisisbemiddeling gevraagd zijn.
0: Wat zegt de stad zelf daarop?
2: Wel, we hadden hier graag vanmorgen de Brugse schepen van een cultuur gehoord, maar die wil voorlopig niet reageren. Er is wel een persbericht van de stad Brugge die ontkent dat er sprake is van formele klachten over toxisch leiderschap of pestgedrag. De stad betreurt ook het beeld dat wordt opgehangen in de media en de signalen die er wel waren, zegt Brugge, zijn meegenomen in de begeleiding van het directieteam.
0: Ja, dus geen reactie vanuit het Schepencollege hier. Wij zijn te raden gaan bij oppositie. Paul van den Dries, gemeenteraadslid voor N-VA in Brugge. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Voor de buitenwereld kwam dit nieuws als een verrassing. Hoe zit dat voor u?
3: Het bleef ook voor ons maandag, toen in de besluitafvatting van de gemeenteraad de burgemeester dat meedeelde. Werkelijk het ontslag, dat was wel de verrassing. Maar dat het al een tijd rommelt in de Brugse musea, of in de directie en de leiding daarvan, dat wist toch iedereen. Als je in een kleine stad, relatief kleine stad zoals Brugge, heb je zo plaatsen waar cultuurminnaars elkaar ontmoeten. En daar hoorde je dat het borrelde, dat er ongenoegen is. En dan hadden we natuurlijk de voorbije maanden al twee ontslagen gehad van twee andere directieleden.
0: Ja, directeur tentoonstellingen bijvoorbeeld. Hè? Ja.
3: Ja, directeur tentoonstelling, directeur collecties, coördinator marketing. Mm-hmm. Drie topfuncties in de musea. Ja, dan moeten toch alarmbellen afgaan en zeggen wat is daar aan de hand. En ik heb dat ook een paar keer in persoonlijke gesprekken aan beleidsmensen en leden van het college meegedeeld. En ook een paar keer in een besloten zitting van de gemeentelijke commissies. Van te zeggen wat is daar aan de hand. En dan werd dat nogal sussend. Zegt je, ja, er is, we regelen het. Het werd een beetje onder de mat geveegd.
0: Maar goed, als er geen formele klachten zijn natuurlijk, wat moet je dan doen?
3: Ja, ik heb geen zicht of er formele klachten waren, ja of nee.
0: Stad Brugge zegt
3: ik weet
0: niet,
3: wel.
0: Hè?
3: Ja. Nee, dus en ik ga ervan uit dat zij daarin niet liegen natuurlijk. Maar je voelt, als je hoorde dat het borrelde en vooral een, op korte termijn drie ontslagen van topfuncties, dan moet je toch geen cursus management bij Vlerik hebben gevolgd om te beseffen, daar is something rotten. We moeten hier toch eens nader gaan kijken en eens de zaak gaan doorlichten. En dat is niet gebeurd. Mm-hmm. Daar heeft men telkens gezegd, het komt wel in orde. We regelen het wel, de directie zal dat wel onder handen krijgen. En kijk eens hoe goed Brusk is en hoe goed musea in Brugge draaien, wat ook waar is. Maar onder de waterlijn was er veel.
0: Was er van alles aan de hand. Oké, okay, dat onderzoek en wat er is misgegaan, dat zal nu onder andere ook vanuit het kabinet van mevrouw Genet geleid worden. Ja. Was er inhoudelijk een probleem met de lijn die is uitgezet? Want mevrouw Strubbe zegt, ja, dat kan allemaal wel, maar ik botste op een muur. Dat is de communicatie die wij vanuit haar hebben gekregen. Hè?
3: Wel, daar krijgen we de twee signalen. Je hebt de ene die zeggen, bij het personeel konden met de leiderstijl en met de lijn die mevrouw Strubbe uitzette het absoluut niet vinden. Mevrouw Strubbe zegt, ja, ik botste op tegenwerking, lees of voel, er was daar toch een soort van insubordinatie aan de hand in haar visie. Ik heb naar verhalen staan luisteren, maar ik kan die niet checken, want daar hebben wij vragen van een dringend uitleg te geven aan de raad en via een doorstelling.
0: Ja, we moeten wel opletten met verhalen die niet gecheckt zijn natuurlijk. Hè?
3: Ja, tuurlijk. Maar nog eens, je hebt feiten. Hè. De feiten zijn die ontslagen.
0: Dat wel.
3: En ondertussen, en dat is natuurlijk het beeld van de waterlijn. Hè. De opening van Brusk is prachtig verlopen. De twee tentoonstellingen die nog even lopend zijn, zeker de ene, zijn een succes. Zijn verbluffend. Bruggelingen en toeristen vinden het zeer mooi. Dus het oogt allemaal wel goed. Maar ik hoor dat er over de lijn waar men naartoe moet, soms over kleine punten, zelfs discussie zou zijn. Het voorbeeld werd gegeven. Straks gaat het Groeningen Museum dicht voor restauratie. Mm-hmm. De collectie moet getoond worden. Dat zal in het nieuwe Brusk zijn. En discussie over in de grote zaal of de kleine zaal. En dan plots beslist men, zal de grote zaal zijn. En komt er een soort opstand van bij het personeel. Er is de kleine zaal. Enfin, ik weet niet wie het er gelijk heeft. En het doet er mij ook niet toe. Alleen,
0: nee, dat zijn wel belangrijke dingen natuurlijk. Hè? Dat zijn belangrijke inhoudelijke beslissingen.
3: Ja, maar is er genoeg geluisterd, overlegd? En natuurlijk moeten we een baas, een chef, op een bepaald moment beslissen en zeggen, dit is de richting die we uitgaan.
0: Ja, kunnen we, want het interne is een beetje gissen natuurlijk. Hè? Dat ja, onderzoek is er inderdaad niet en verhalen van horen zeggen, dat is moeilijk. Ja, is er ook niet een groter probleem, een systeemprobleem, organisatorisch? Stedelijke dienst die toezicht houdt, botst dat niet en staat dat niet haaks op wat men verwacht, namelijk van moderne musea, een soort hedendaags cultureel ondernemerschap?
3: Wel, dat is een punt. Wij hebben daar geen ervaring mee in Brugge. Ik hoor dat dat in andere steden loopt met succes of met minder succes. Dat is misschien nu het moment om dat eens te gaan bekijken. Hoe gaan we nu verder om met die musea?
0: Ja, maar had dat dan niet al gemoeten? Als u zegt, in andere steden gebeurt dat wel, maar bij ons niet?
3: Ja, maar tot op heden liep het ogenschijnlijk allemaal wel goed en vlot. Hè. De musea in Brugge zijn een succesverhaal. De 13 musea, een aantal wereldtoppers erbij. Er was ogenschijnlijk niet veel aan de hand. Als je puur naar de cijfers en de successen en de uitstraling van die musea, die zijn wereldtop. Maar nu blijkt dat dat toch niet zo fijn is of dat daar toch iets aan de hand is. En dit moet de oefening zijn. Hoe gaan we daar nu verder mee? Dat is een heel belangrijke dienst. 200 personeelsleden is een van de grotere diensten in Brugge. En het is een dienst die bijdraagt tot de uitstraling, dat zijn de kroonjuwelen van Brugge. Dus je kunt hier niet zomaar zeggen, we gaan over tot de orde van de dag.
0: Maar natuurlijk, in 2026 is het misschien ook niet abnormaal dat de dingen een beetje veranderen, ook in Brugge. En dat musea Brugge misschien autonomer kunnen werken?
3: Ja, maar we hebben daar in Brugge, goed, dan moeten we bekijken, maar we hebben daar in Brugge geen ervaring mee. We hebben geen autonome gemeentebedrijven op dit ogenblik. Er is een paar keer aan gedacht bij anderen. Mm-hmm. Bij het concertgebouw, bij het beursgebouw is niet doorgevoerd. Mm-hmm. Je kunt wel een verzelfstandig bedrijf krijgen. Dus dit moet bekeken worden. Maar uiteindelijk natuurlijk zal de politiek, maar dat is ook in een autonoom gemeentebedrijf, toch wel de lijn mee helpen uitstippelen.
0: Ja. Wat moet er nu gebeuren voor de oppositie?
3: Wel, ik heb hier nog niet met andere collega's in de oppositie over gesproken. In elk geval kunnen we niet zeggen, goed, we gaan nu vlug ergens iemand zoeken in de administratie en zeggen, doet u het nu maar? Nee, er moet enerzijds aan de gemeenteraadsleden, dat zal dan wel in een besloten zitting, vermits het over personen gaat, moet tekst en uitleg, moet alles op tafel komen. Waren er klachten of niet? Ja, wel. Wat is daar gebeurd? Moet je een 360 graden bevraging misschien ook gaan doen, waar iedereen en waar van verschillende kanten wordt gekeken? En een tweede zaak, ik zou in elk geval aandringen op een doorlichting, omdat dat dit mogelijkheid biedt om het wat dan heet holistisch te bekijken in een breder kader, want ook de musea Brugge moeten ook in relatie kijken naar toerisme Brugge enzovoort. Maar dit is het moment om, ik ben zeer bezorgd, ik vind het alarmerend, ik ben niet wanhopig, er zitten veel goede mensen, maar dat er nu wel iets moet gaan gebeuren, dat is duidelijk.
0: Ja, om uit deze crisis recht te staan, dank u wel, Paul van den Dries, gemeenteraadslid voor N-VA in Brugge.
3: Dank u wel.

0: De Toerist, Le MC, samen met Alexander Roof en Oprechte Luigens. Denk dat goed?
1: Denk het wel, hè.
2: De Ochtend.
0: We proberen, hè. De grote sporttoernooien volgen elkaar in snel tempo op. Het wordt sowieso een druk sportweekend. Er is natuurlijk voetbalcompetitie. Er is altijd voetbal. Memorial van Damme en in Berlijn begint vanavond het WK basketbal.
1: En onze Belgian Cats spelen vanavond al meteen hun eerste wedstrijd tegen Turkije. Het hele team is er klaar voor, zegt Belgian Cat Elise Ramet, die zelf hoopt om opnieuw een ondersteunende rol te kunnen spelen.
3: We kijken zeker uit naar het WK met de hele ploeg. We hebben nu ook onze voorbereiding erop zitten. En nu is het eindelijk zover, dus ik denk dat iedereen er wel naar uitkijkt om die eerste match te spelen. Mijn rol die is niet super groot. Ik weet ook niet hoeveel ik ga spelen natuurlijk. Maar ik denk dat in een ploeg is het ook belangrijk om mensen te hebben die op de bank energie kunnen geven en dan een keer iets speciaals doen als ik op het veld kom. Vooral energie en in defense zo. Dus ik wil eigenlijk ook gewoon er zijn voor mijn ploeggenoten, ze ondersteunen.
1: Op de Olympische Spelen in Parijs kon Ramet onverwacht zelf schitteren door het uitvallen van Julie Allemand. In Berlijn is de ploeg weer compleet. Dat betekent waarschijnlijk minder speelkansen voor haar persoonlijk, maar dat deert haar niet.
3: Dat was voor mij inderdaad een zeer grote kans dat ik een grote rol had, een grote verantwoordelijkheid. En dat is leuk om te doen, maar natuurlijk heb ik liever dat heel onze ploeg compleet is. Dat mijn rol dan een beetje kleiner wordt, dat is normaal. Maar ik heb daar vrede mee. Ik ben blij dat we hier allemaal zijn. We verdienen het hier om allemaal te zijn en ik ga bijdragen wat ik kan bijdragen en de kansen nemen die ik krijg.
1: Ja, met het zelfvertrouwen zit het alvast goed en Ramet hoopt op winst vanavond.
3: De eerste match, ik denk dat... Ja, een match gaan worden. Eerst nog een beetje zoeken voor allebei de ploegen. Omdat het is nog een eerste match van een WK. Maar ik geef ons +12. De winst met +12. Voilà.
0: Alles te volgen op alle kanalen van Sporta.
4: De Ochtend.
0: Krijgen de vredesonderhandelingen over de oorlog in Oekraïne een nieuwe adem? Nu er in de komende dagen voor het eerst Amerikaanse onderhandelaars naar Kiev in Oekraïne. En hier komt die zouden gaan. De Oekraïnse president Zelensky die kondigde gisteravond aan dat er een voorlopige datum is afgesproken voor een bezoek. Hoe moeten we dat interpreteren? Wij gaan te raden bij Jan Baljouw, zo'n voormalige collega, onderzoeker aan het Egmond Instituut. Dag Jan, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Oké. Dit zou wel eens iets kunnen zijn, toch? Weten we al wie er dan precies naar Kiev zou gaan?
5: Ja, Ruud, vooral dat zou is belangrijk. Hè? Want er zijn voorlopige data, maar we moeten toch nog altijd de slag om de arm houden. Ook in Oekraïne zelf houdt men de slag om de arm. Er zijn bronnen die zeggen van ja, het kan misschien niet doorgaan. Maar als het toch doorgaat, dan gaat het duidelijk over vastgoedmagnaat Steve Witkoff en de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner. Dat zijn de gezanten die Trump overal inzet in de wereld waar er conflict te zijn. Dat zijn geen experten, die maken ook geen gebruik van de diplomatieke machine van de Verenigde Staten. Die gaan eigenlijk een beetje op zichzelf die onderhandelingen doen. In het verleden is dat ook gebeurd. Er is nu een idee dat zij eerst naar Moskou zouden gaan om te proberen van inderdaad die gesprekken terug op te starten. En dat ze daarna naar Kiev zouden gaan. Dat zou dan de eerste keer zijn dat ze in Kiev, in Kiev gesprekken zouden voeren, onder meer waarschijnlijk met president Zelensky.
0: Want er was zeer recent toch ook al eens sprake van Amerikaans bezoek. Dat is toen niet doorgegaan?
5: Ja, dus er was ook een plan dat zij naar Kiev zouden gaan tijdens de viering van de onafhankelijkheid, eind vorige maand. Dat is dan op het laatste moment niet doorgegaan. Het is nooit duidelijk geworden waarom. Sommigen zeggen van ja, het kwam door de Russische luchtaanvallen op Kiev. Ja, als dat het geval is, dan ziet de situatie er nu niet beter uit. Want al 8 dagen aan een stuk wordt Kiev eigenlijk constant gebombardeerd door Rusland. Er waren ook andere bronnen die zeiden van ja, president Trump wou hen dicht bij hem houden vanwege de situatie in Iran. Ja, ook daar is de situatie natuurlijk niet verbeterd de laatste dagen. Dus die elementen spelen allemaal nog. Maar wat je wel ziet is dat het de laatste dagen toch wel een soort van nieuwe dynamiek op gang is gekomen om die gesprekken tussen Rusland en Oekraïne om die terug op gang te trekken. En dat is misschien iets waar Jared Kushner en Steve Witkoff nu willen op inspelen.
0: Ja, en wat zit er dan in de koffertjes van Kushner en Witkoff? Want waarmee gaan zij praten? Houden zij rekening met beide kanten? Want in het verleden leek dat wel eens anders, hè?
5: Ja, in het verleden was het vooral luisteren naar wat Moskou te zeggen heeft en dat doorgeven. We hebben gezegd dat vooral Steve Witkoff vaak fungeerde als een soort van doorgeefluik voor Russische eisen. Dus op basis daarvan, door misverstand eigenlijk van Steve Witkoff, hij had niet goed begrepen wat Poetin zei, is er die top geweest in Alaska, die dan uiteindelijk niets heeft opgeleverd. Er is ook dat 28-puntenplan geweest van vorig jaar, wat eigenlijk neerkwam op een Oekraïnse capitulatie. Ja, Oekraïne moest volgens dat 28-puntenplan de hele Donbass opgeven, terwijl Oekraïne nog altijd een deel van die Donbass onder controle heeft. Dat is dan uiteindelijk afgezwakt tot een 20-puntenplan. De vraag is nu, met welk plan gaan ze naar Moskou en naar Kiev? Met dat 28-puntenplan, wat voor Oekraïne onaanvaardbaar is, of met dat 20-puntenplan, wat dan weer voor Moskou onaanvaardbaar is?
0: Want wat zijn de geluiden vanuit Moskou?
5: Ook heel tegenstrijdig. President Poetin heeft gisteren gezegd op een economisch forum in Vladivostok dat hij toch wel kansen ziet in een gesprekken. Dat die mogelijk zijn. Dat er mogelijk een soort van akkoord uit zou kunnen komen. Maar enkele dagen daarvoor in Bishkek heeft hij dan weer gezegd van staatsterroristen, en dat het dan over Oekraïne. Daarmee onderhandelen we niet mee. Alhoewel hij wel zei van Kushner en Witkoff zijn altijd welkom in Moskou. Dus tegenstrijdige geluiden. En dat is iets wat we eigenlijk de afgelopen jaren, zeker sinds dat Donald Trump president is geworden, al vaak gezien hebben vanuit Moskou. Moskou zegt nooit nee. Maar als er uiteindelijk op neerkomt, is Moskou niet bereid om ook toegevingen te doen, om tot een compromis te komen. En zet Moskou eigenlijk vooral in op het verder zetten van die oorlog. En ook de laatste weken zag je dat president Poetin gekozen heeft voor een escalatie van die oorlog. Niet alleen door een escalatie van de luchtaanvallen op Oekraïne, vooral op Kiev. Al 8 dagen aan een stuk zijn die bezig. Maar je ziet ook dat ook meer en meer hybride acties, kunnen we eigenlijk beter zeggen, sabotageacties, worden gevoerd tegen NAVO-landen. Waardoor er toch wel ook een beetje een vrees is ontstaan dat dit allemaal wel eens uit de hand zou kunnen lopen.
0: Ja, en dan is de vraag inderdaad, wat zijn die dubbele signalen? Dus als we nu alles samen nemen, Jan, komt het er deze keer van, denk je?
5: Ik zou heel voorzichtig zijn. Uiteindelijk natuurlijk, deze oorlog kan niet opgelost worden militair. Dat weet iedereen. Dus op de grond beweegt er eigenlijk nauwelijks nog iets. Het wordt nu vooral uitgevochten via luchtaanvallen. Ook Oekraïne voert geregeld luchtaanvallen uit op Rusland. Dus de bedoeling is eigenlijk om de wil om verder te gaan van de bevolking te breken. Zowel in Rusland als Oekraïne. Maar er zijn op dit moment geen tekenen dat nakend is. Hè. Zowel Rusland als Oekraïne geven geen signalen dat, zeker niet de bevolking, dat ze willen dat die oorlog meteen stopt. Dat ze niet meer willen vechten. Dus het zal uiteindelijk moeten gaan via onderhandelingen. Alleen liggen de eisen aan beide kanten zo ver uit elkaar dat er op dit moment heel moeilijk is om te zien waar dan waar het terrein ligt om een compromis te vinden. Dus dat zie ik op korte termijn nog niet gebeuren.
0: Nou, laten we hopen dat het de start kan zijn. Hè? De start van het begin van het einde. Zoiets. Dankjewel.
5: Inderdaad.
0: Jan Baljouw, ex-collega hier en onderzoeker aan het Egmond Instituut voor jouw expertise. Zometeen gaan wij naar het nieuws van 8 uur. En daarna trekken wij onder andere naar Nepal en naar Italië. Want Giorgia Meloni die heeft daar een record gebroken. Dus voor zometeen.
2: Leven we binnenkort in een narco-staat?
4: Nederland en België zijn productiehubs.
2: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
6: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
2: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
7: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja. Het kan anders.
10: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
10: amai,
11: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
13: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hé. Maar echt glad, hé. Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
14: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
15: Wienerberger.
14: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Duitsland onderzoekt de politie een nieuwe sabotagepoging aan het elektriciteitsnet. Bij Volkswagen verdwijnen wereldwijd nog eens 50.000 banen. En in Tongerenborg-Loon zijn verschillende gewonden gevallen bij een grote vechtpartij tussen seizoensarbeiders. In Dormagen tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een transformatorcabine van het elektriciteitsnetwerk. Jens Fransen, gaat het opnieuw om sabotage?
19: Volgens de Duitse politie alvast wel, want een politiewoordvoerder in Duitsland laat via de Duitse media weten dat er intussen een mislukte aanslagsabotage, dat die is opgeëist met een briefje. Het zou opnieuw gaan om een lanceerinstallatie voor vuurwerk die dan voor kortsluiting had moeten zorgen. En de afgelopen dagen vonden er in Duitsland al verschillende dat soort sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Het gaat om een gelijkaardige aanpak, zegt de politie nu. Sommige van die acties werden opgeëist door extreemlinkse groeperingen die zich kanten tegen vervuilende bedrijven. Maar los daarvan waren er in Duitsland deze zomer ook al grotere sabotageacties bij een luchthaven in Leipzig, maar dan gelinkt aan Rusland.
18: Oké, dankjewel Jens. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. Volgens Jan Baljouw is het toch afwachten of er vrede kan komen.
5: We moeten toch nog altijd de slag om de arm houden. Ook in Oekraïne zelf houdt men de slag om de arm. Er zijn bronnen die zeggen van ja, het kan misschien niet doorgaan. Maar als het toch doorgaat, dan, ja, dan gaat het duidelijk over vastgoedmagnaat Steve Witkoff en de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner. Er is nu een idee dat zij eerst naar Moskou zouden gaan om te proberen van inderdaad die gesprekken terug op te starten. En dat ze daarna naar Kiev zouden. Dat zou dan de eerste keer zijn dat ze in Kiev, in Kiev gesprekken zouden voeren, onder meer waarschijnlijk met president Zelensky.
18: Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen. De raad van bestuur van de autofabrikant heeft het herstructureringsplan goedgekeurd. Het aantal modellen van alle Volkswagen-merken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd en het aantal opties wordt met 3/4 verminderd. In Duitsland zullen ook 4 Volkswagen-fabrieken sluiten. Volkswagen wil zo de overproductie aanpakken en weer meer winst maken. In Tongeren-Borgloon in Limburg is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken op een hoteldomein. Er was een conflict ontstaan tussen groepen seizoensarbeiders die daar verblijven voor de fruitpluk. Ze sloegen elkaar onder meer met ijzeren staven. Drie mensen raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt burgemeester Jo Feitons.
15: De aanleiding is gewoon de 3-4 verschillende culturen die bij elkaar zaten en die blijkbaar niet met elkaar overweg konden. Ja, goed, de rest zullen we moeten gaan onderzoeken, want er zijn van allerlei pistes waarom. We hebben de ganse dag samengewerkt en daar waren er dan al discussies geweest over van allerlei dingen en s'avonds is dat dan blijkbaar geëscaleerd.
18: De burgemeester heeft de opvang op het hoteldomein stopgezet. Volgens hem verbleven er 300 seizoensarbeiders, terwijl er in het gebouw maar plaats is voor maximaal 60 personen. De werkgevers van de seizoensarbeiders moeten nu voor opvang zorgen. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met donorweefsel uit de buikwand. Ze deden al met succes een aantal transplantaties. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen. Maar in Leuven hebben ze ontdekt dat biologisch buikwandweefsel sterker is en veel minder gevoelig voor infecties. En de patiënten stoten het donorweefsel ook niet af, zegt professor Laurens Keulemans.
20: Wat we eigenlijk zagen is dat buikwandweefsel van die overleden donor volledig zich integreert in het weefsel van de ontvanger, waarbij dat de bloedvaten die de buikwand gaan bevloeien eigenlijk afkomstig zijn van de ontvanger en niet van de donor. En uw eigen bloedvaten kan je niet afstoten. Hè. Dus het weefsel gaat zich echt integreren in het weefsel van de ontvanger.
18: In het UZ Leuven willen ze nu nagaan of buikwandweefsel van een donor ook ander synthetisch materiaal in het lichaam kan vervangen. 9 dagen na de enorme modderstroom in Nepal zijn 2 arbeiders gered uit ondergrondse tunnels. Reddingswerkers zijn al enkele dagen zuurstof in de ondergelopen tunnels aan het pompen, waar zich nog honderden mensen in bevinden. Al zeker 100 of 1250 mensen zijn omgekomen bij de verwoestende modderstroom. En er zijn ook nog altijd 5000 vermisten. In Indonesië woeden al wekenlang bosbranden die maar niet onder controle raken. Indonesië bestaat voor een groot stuk uit tropisch regenwoud en veel boeren steken bewust grote stukken bos in brand om daar dan plantages op te starten, wat meer geld oplevert. Maar de bosbranden op dit moment zijn erg intens en veroorzaken enorme rookhinder. En die rook trekt ook naar andere landen en staten zoals Maleisië en Singapore. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Mustafa Margadi.
21: En daar hebben ze extreem grote problemen met nevel van die branden. En dat reikt zelfs tot aan het vasteland. Tot aan de hoofdstad Kuala Lumpur, zelfs Singapore heeft er last van. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen. Wat dat kan veroorzaken, dat zagen we in 2015. Toen was er ook een hele grote branduitbraak. En toen was er naar schatting een oversterfte in Maleisië tussen de 8.000 en 10.000 mensen alleen al door die rook.
18: Sport. Op de US Open Tennis zitten er nog 3 Belgen in de 3e ronde van het enkelspel. Bij de mannen won Zizou Bergs zijn 2e ronde tegen de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. Alexander Bloks versloeg de Argentijn Marco Trungeliti ook in 4 sets. Hij staat voor het eerst in zijn carrière in de 3e ronde van een Grand Slam. Maar Bloks zegt dat de tegenstanders voorlopig meevielen.
22: Om heel eerlijk te zijn, denk ik met de tabel dat ik hier heb gehad tot nu toe dat wel ergens vrij normaal is dat ik nu in de 3e ronde sta, op papier dan toch. Ik voel dat er nog meer in zit dan dat ik nu al heb gehaald. Hè.
18: In de volgende ronde speelt hij tegen de nummer 6 van de wereld, de Italiaan Cobolli. En bij de vrouwen kon ook Elise Mertens zich plaatsen voor de 3e ronde. Ze won tegen de Oezbeekse Timofieva in 2 sets. En in het voetbal heeft AA Gent nu ook zijn 4e competitiewedstrijd gewonnen. Het werd 1-0 tegen Oud-Heverlee Leuven. Gent staat met het maximum van de punten aan de leiding samen met Charleroi. Siebe van der Heijden is blij met de goede start.
23: Ik ben heel fier op iedereen dat we toch wel 12 op 12 pakken. Want ik denk dat het voor Gent 25 jaar geleden is. Maar we moeten echt wel kijken naar de teamprestatie vandaag en in de vorige wedstrijden, ook in Europa. En dat doen we fantastisch momenteel. Het is belangrijk om het hoofd koel te houden. We hebben veel jonge jongens, dus voetjes op de grond.
18: Anderlecht won gisteravond ook al met 1-0 tegen KV Kortrijk. Anderlecht staat 10e met 6 op 12. Kortrijk heeft nog 0 punten en staat met OHL laatste. Het weer. Op de meeste plaatsen begint de dag droog. Hier en daar kan het al wat druppelen. Later krijgen we ook elders regen. Temperaturen tot 25 graden. En vooral aan zee staat er een stevige wind. Morgen vaak zon en soms wolken en tot 22 graden. Zondag zonniger en tot 23 graden dan. Vooraan in het nieuws zat een nieuwe sabotagepoging aan het Duitse elektriciteitsnet in Dormagen. De politie is een onderzoek gestart. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland al verschillende sabotageacties plaats aan de energieinfrastructuur. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen, je mag er niet aan denken wat die mensen in die tunnels in Nepal de afgelopen dagen hebben meegemaakt. Straks meer, maar eerst verkeer.
1: Op de E314 richting Genk, hinder bij Park Midden-Limburg, komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Verderop is ook in Houthalen de linkerrijstrook dicht door nog een ongeval. In totaal verlies je daar 40 minuten vanaf Zolder, maak er zeker een reddingstrook. Dan gaat het 20 minuten trager op de E19 richting Brussel, al vanaf Peuty. Op de binnenring rond Brussel 15 minuten bij tussen Strombeek en Vilvoorde. Richting Antwerpen verlies je 10 minuten vanaf Massenhoven, 10 minuten tussen Kontich en de Kraaibekstunnel. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook en gaat het ook wat langzamer op de A12 vanaf Aartselaar. En tot slot op de E40 richting Gent verlies je nu 20 minuten tussen Erpenmeren en Merelbeke.
16: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
0: Goedemorgen, neem allemaal een blaadje papier, want straks brengen we de transfers in het voetbal in kaart.

0: Sam Cooke met Another Saturday Night. Radio 1.
1: De ochtend.
0: 9 dagen na de allesverwoestende en dodelijke modderstroom in Nepal zijn nog 2 arbeiders gered. Die mannen zaten al die tijd in een van die tunnels van waterkrachtcentrales waar men dus vermoedt dat er nog mensen in leven zouden kunnen zijn. Want die zoektochten, die stoppen daar niet. Rick Telemann, goedemorgen.
2: Heel goedemorgen.
0: U bent teamleider bij de civiele bescherming van Binnenlandse Zaken. U was ook coördinator voor het Europees team bij de aardbeving in Venezuela dit jaar. U heeft wat ervaring bij rampen, meneer. Maar het nieuws van vanmorgen, dat toont aan hoe belangrijk het is om te blijven zoeken, hè? Om door te gaan.
2: Ja, inderdaad. Zolang dat er mogelijkheid is om nog iemand levend te vinden, gaan de reddingswerkers zeker verder gaan. En zeker blijkbaar hebben ze, volgens de berichten dat ik gelezen heb, dat er toch nog contact zou zijn achter de muren van modder eigenlijk.
0: Ja, want hier ging het om een reddingsoperatie in tunnels, achter die muren van modder. Inderdaad, hè. Hoe kan je dat aanpakken?
2: Wel, dat is heel speciaal in tegenstelling tot bijvoorbeeld een aardbeving waar er vooral puin geruimd wordt. Aan men hier moet met zwaar materiaal die smurien, die modder proberen machinaal weg te halen natuurlijk. Hè, en een opening te creëren in eerste instantie waar dat er dan mogelijk reddingswerkers kunnen zich verder gaan en dieper gaan. Hè. Dat ze eigenlijk bij de eventuele levende slachtoffers komen.
0: Ja, en het is blijkbaar heel belangrijk om zuurstof in die tunnels te krijgen. Hoe moeilijk is dat?
2: Dat kan dus met ventilatoren gebeuren. Hier heb ik gezien dat ze eigenlijk van bovenaf geboord hebben, een boorput gemaakt hebben. En langs waar ze dan eigenlijk dus zuurstoflucht inpompen. Achter de muur van modder eigenlijk. Hè, zodanig dat er, als er nog levende slachtoffers zijn, dat die toch zuurstof hebben.
0: Cynisch, hè, dat wij bijna zitten mee te kijken op deze ramp en op wat er allemaal gebeurt. Er zou ook een WhatsApp-groepje zijn met meer dan 500 ingenieurs en experts waarin expertise kan gedeeld worden, waarin men tips geeft, misschien dit, misschien dat. Is dat gebruikelijk?
2: Wel, de laatste tijd wordt dat wel gebruikt. Ik heb langs geleden ook in Venezuela geweest. In Venezuela hadden wij ook WhatsApp-groepen om enorm snel informatie te wisselen. Dus natuurlijk, er moet wel een internetverbinding zijn, maar ik denk wel dat dat gaat er wel zijn. En als het er niet aanwezig is, zullen ze wel tijdelijk opstellingen maken, zodanig dat er in dat gebied zeker internet verbindt.
0: Ja, maar dan is er toch nog altijd een soort coördinatie nodig, hè?
2: Ja, dat klopt. Er is daar een national agency dus eigenlijk die de coördinatie doet. Dat is trouwens in alle landen is er eigenlijk een nationale management agency die de coördinatie op zich neemt. En van waar dan dus eigenlijk de richtlijn gegeven worden naar de reddingswerkers. En omgekeerd ook natuurlijk. Hè, de bevindingen van de ingenieurs ter plaatse, die zullen dan ook naar de management gaan.
0: Ja.
2: Zodanig dat ze de juiste beslissingen kunnen nemen.
0: Zo elkaar allemaal helpen, hè, wereldwijd. We begonnen met te zeggen hoe belangrijk het is om te blijven zoeken. Maar wanneer houd je op? Hè? Er zijn nog altijd duizenden vermisten. Hoe lang moet je doorgaan?
2: Ja, dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Hè. Op een bepaald moment zullen ze beslissen, nationale autoriteiten, voor te zeggen, vanuit nu gaan we van de rescuefase naar de recovery fase en dan zitten we eigenlijk in de fase dat ze dus eigenlijk de lichamen gaan bergen. Maar in dit geval bijvoorbeeld moest de nationale autoriteit gericht hebben, oké, we stoppen met de reddingswerkers, gaan ze verder zoeken naar de lichamen en dan zullen ze toch misschien nog op levende stoten eigenlijk. Dat is eigenlijk een moeilijke vraag natuurlijk, hè. Een moeilijke beslissing om te nemen.
0: Ja, wie neemt die?
2: Ja. Dat zijn de nationale autoriteiten. Hè. Op een bepaald moment ze moeten beslissen. Dat was juist al in Venezuela ook. Na x aantal dagen hebben ze gezegd, oké, we gaan nu van de rescue-fase naar de demolition-fase, dat ze de gebouwen begonnen af te breken. Dus,
0: en dan weet je dat er zoveel mensen nog hopen en dat die hoop te vergeefs is. Hè. Dankjewel, Rick Telemann, om uw ervaring even met ons te delen. Teamleider bij Civiele Bescherming Binnenlandse Zaken.

0: Angèle en Une Seule Vie.
1: De ochtend.
0: Girl power, die Angèle. En Anouk staat ook nog te wachten. En eerst Giorgia Meloni, want die heeft een record gebroken. Vanaf vandaag is haar regering de langstzittende Italiaanse regering in de naoorlogse geschiedenis, alsjeblieft. Tot nu toe stond dat record nog op de naam van, hij weer, Silvio Berlusconi. Maar met 1413 dagen aan het hoofd van haar regering doet Meloni het nu officieel langer. Beter, dat is een andere vraag. Die stellen we aan Willem van Mullum. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dag Willem, jij volgt Italië voor VRT Nieuws en ook met je hart, hè. Hoe uitzonderlijk is dit?
2: Het is uitzonderlijk en waarschijnlijk hadden weinigen het verwacht. Zeker buiten Italië. 14-13, dat is het cijfer. Dat is één dag meer, 14-12, dan Silvio Berlusconi 2 in 2005. En als je ziet dat in de laatste 80 jaar er 68 regeringen geweest zijn in Italië, is een periode geweest dat de Italiaanse voetbalcompetitie langer duurde dan een premier het uithield daar in zijn ambtswoning.
0: Ja, dat had soms ook wel wat met elkaar te maken, maar goed.
2: Voetbal en politiek allemaal aan elkaar vonden, zeker in Italië. Nu, Berlusconi blijft in het totaal aantal dagen de langzittende premier, maar die heeft 4 regeringen gehad. Mm-hmm. Maar zij is nu de stabielste regering in de naoorlogse geschiedenis en dat pakt ze graag mee uit natuurlijk.
0: Ja, jij zegt, velen hadden het niet verwacht, want toen zij begon, inderdaad, stonden de sterren ook wel wat anders.
2: Ja, we wisten ook niet wat er ging komen. En zeker buiten Italië wisten ze niet wat er ging komen. Brussel maakte zich zorgen, want zij ging op campagne en zei het Europese feestje is voorbij. 4 jaar later moeten we zien dat ze nu mee een dirigent is van dat Europese feestje en dat ze een andere manier heeft gezocht om Italië meer op dat voorplan te zetten. Dat werkt heel goed in Italië. Maar natuurlijk, ja, wat is haar rapport als je dan naar Italië zelf kijkt? Je zou kunnen zeggen, ik vergelijk het een beetje, ze heeft ervoor gezorgd dat het niet meer binnenregent. Maar ze heeft eigenlijk wel de kans gemist om het Italiaanse dak te herstellen. Om het eraf te halen en er een nieuw op te leggen. Ze heeft voor stabiliteit gezorgd, maar voor hoeveel vooruitgang heeft ze gezorgd? Misschien gaan we hier over een paar jaar of een paar decennia op terugkijken als ook een beetje een gemiste kans. Want ze heeft een hele sterke parlementaire meerderheid. En ze heeft ook een gigantische pot geld gekregen vanuit Europa. Italië is de grootste begunstigde van dat corona-herstelfonds, dus na die COVID-periode. Wat is daarmee gedaan? Economisch kan ze goede cijfers voorleggen. De werkloosheid is gedaald, ze heeft meer jobs kunnen creëren. Er is groei, maar er is kleine groei in vergelijking met hoeveel politieke kansen er liggen en ook de hervormingen die ze had kunnen doen of wilde doen, de grote hervormingen in justitie dan bijvoorbeeld, maar ook als het over een kieswet gaat, ja, daar blijft ze wel een beetje steken.
0: Ja, en dat is belangrijk voor de toekomst natuurlijk, hè? Want wat heeft zij beloofd en wat heeft ze daarvan waargemaakt, dat zegt dan iets over haar populariteit momenteel en over hoe ze doet in de peilingen.
2: Ja, ze doet het goed in de peilingen. Haar partij doet het goed in de peilingen. Fratelli d'Italia peilt hoger dan ze in oktober 22, toen ze aan de macht kwam, toen ze dat verkiezingsresultaat hebben gehaald. Maar haar Achilleshiel zit een beetje bij die andere rechtse partijen. Dit is de meest rechtse regering in de naoorlogse geschiedenis. Haar partij, Fratelli d'Italia, maar ook met de partij van wijlen Silvio Berlusconi, ook met de partij van Matteo Salvini, de Lega. Die twee partijen doen het minder goed in de peilingen. En eigenlijk, vanavond gaat ze naar Bari, Zuid-Italië. Daar gaat ze vieren en daar zegt ze più stabilità per un'Italia più forte, dus meer stabiliteit voor een sterker Italië, gaat ze met haar aanhang vieren. En gaat ze volgens mij ook al een beetje campagne beginnen voeren. Want volgend jaar zijn de verkiezingen in Italië. Is dat in de lente of in de herfst? Dat weten we nog niet. Maar ik zie het een beetje als een soort van startschot naar campagne voeren. En ze zei het ook in een post enkele minuten geleden op haar Facebookpagina, waarbij ze zei, ja, we kijken al vooruit naar het volgende jaar en we gaan onze resultaten laten zien aan de Italianen.
0: Wie zijn de kapers op de kust?
2: Ja, die komen van op rechts. Dat zou je niet verwachten.
0: Van nog rechtser.
2: Nog rechtser dan Giorgia Meloni. En dan wordt er vooral gesproken de laatste dagen over Roberto Vannacci. Roberto Vannacci is een voormalig generaal. Een man die ook militair attaché geweest is voor Italië in Moskou. Is in 2024 verkozen in het Europees Parlement. Dus zou hier vaak in Brussel moeten zitten. Hij is verkozen voor de Lega, dat is de partij van Matteo Salvini. Maar er kwam een breuk in februari van dit jaar. Hij rukte zich los van die partij en hij richtte zijn eigen partij op, Futuro Nazionale, nationale toekomst. En het opmerkelijke is dat in de peilingen, oké, er zijn nog geen verkiezingen geweest, dus nog geen echte peiling, maar in de peilingen op dit moment klopt hij die twee partijen die ik vermeldde. Hij verklopte zijn oud-partijgenoot Matteo Salvini van de Lega. En hij klopt ook Forza Italia. Hij wordt de vierde partij in de peilingen vandaag. En het feit is, hij heeft heel erg radicale standpunten. Want hij wil terug naar, hoe hij het noemt, dat mediterraanse patriarchaat. Hij pleit ook heel fel voor remigratie. Dat is iets wat Meloni ook, een recept dat Meloni ook gehanteerd heeft in het verleden. Hij is heel erg pro-Russisch. Hij vindt die oorlog, of de steun die wordt gegeven aan Oekraïne, vindt hij helemaal niets. Er moet weer handel gedreven worden met Rusland. Dus hij zorgt voor haar wel een beetje voor kopzorgen, want gaat zij dus ook mee opschuiven.
0: Dus hij doet het een beetje zoals zij het heeft gedaan, alleen heeft hij het nog niet moeten bewijzen in de realiteit, want dan loopt het altijd net even anders. Hè?
2: Dat klopt, maar wat ik ook heb gemerkt bij de vorige verkiezingen, en dat zegt

0: moeilijk in te schatten, want als dat rechtsblok zich kan verenigd houden, ja, dan peilen ze sterker dan het linkse blok, dat toch weer een beetje uit elkaar gespeeld is. Ze hebben een momentum gehad, maar zijn weer een beetje uit elkaar gespeeld. Als dat rechtse blok verenigd blijft, dan kunnen ze het weer halen bij volgende verkiezingen. Maar wat zal de rol zijn van die Vannacci, van die Roberto Vannacci, als hij samen moet werken met Meloni?
1: Als we die naam in de toekomst horen, dan zeggen we dat we hem hier hebben gehoord. Dankzij jou, Willem van Mullum. En dan zullen we zien hoe lang die 14-13 die teller nog kan doorgaan. Dankjewel.

0: Anouk met A Girl.
1: Hallo, met Lilo.
2: Hallo.
1: Hallo, met Cherish.
3: Proficiat allemaal. Jullie zijn geselecteerd voor het theaterfestival.
2: Oh, wow.
4: That's really kind of you.
5: Compagnie Merkpoel.
1: Wow, dat is super goed nieuws.
5: Live van op het theaterfestival in Brussel.
1: Wanneer is dat?
5: Straks van 10 tot 12 op Radio 1.
0: Voor die
3: goeie morgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
0: En voor de
6: goedenavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
6: dansen op deze toppers.
0: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
7: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
9: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
8: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
9: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
8: Oh, maar kijk eens aan.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Krevel.
12: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
11: Krevel. Leef beter.
13: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras af.

0: gestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
1: Half negen, goedemorgen. Bij Volkswagen dreigen heel veel mensen hun baan te verliezen.
3: Ja, wereldwijd zullen er nog eens 50.000 jobs verdwijnen de komende jaren. Het aantal modellen van alle Volkswagen-merken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd. In Duitsland zullen ook 4 fabrieken sluiten.
1: Nog voor 9 uur gaan wij naar Duitsland horen wat dat daar teweeg brengt.
3: De Oekraïense president Zelensky zegt dat er binnenkort nieuwe vredesonderhandelingen komen. Amerikaanse onderhandelaars zouden zowel naar Moskou als naar Kiev afreizen. Maar het blijft toch afwachten of het echt zover komt. Dat vertelde Jan Baljouw hier daarnet.
4: Er zijn voorlopige data, maar we moeten toch nog altijd de slag om de arm houden. Ook in Oekraïne zelf houdt men de slag om de arm. Er zijn bronnen die zeggen van ja, het kan misschien niet doorgaan. Maar als het toch doorgaat, dan, ja, dan gaat het duidelijk over vastgoedmagnaat Steve Witkoff en de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner. Dat zijn de gezanten die Trump overal inzet in de wereld waar er conflicten zijn.
3: En in Dormagen, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een stroomcabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen waren er al verschillende van zulke acties, vaak van extreem linkse groeperingen.
1: Dank voor het overzicht, Jasper. Goedemorgen, Bram.
5: Goedemorgen.
1: Ik heb van jou geleerd dat het warm is buiten.
5: Ja, 20, 21 graden al op dit moment. Het zet meteen de toon voor de maxima van vandaag. 22 tot 25 graden halen we deze namiddag. Met in de loop van de dag een paar korte opklaringen, maar toch vooral heel veel wolkenvelden. In de voormiddag valt daar hier en daar een spatje regen uit. Niet al te veel, maar in de latere namiddag dan trekt een regenzone over het land. Dus dan verwachten we overal wel periodes van lichte regen. De wind, die heb je misschien ook al wel gevoeld vandaag. Er staat nog wat meer wind dan gisteren. 4 tot 5 bofoor in het binnenland uit het zuidwesten. Met windstoten rond een 65 km per uur. Aan zee kan die krachtig waaien, dus daar een 6 bofoor met windpieken tot 75 km per uur. Nu, vannacht wordt het stilaan droger, rustiger ook. En we krijgen opklaringen bij minima van 11 tot 17 graden. En ziet morgen er toch wel goed uit. We krijgen zonnig weer met enkel wat hoge wolkenvelden en een paar stapelwolken. En maxima rond 21 graden. En dan de dag om naar uit te kijken. Dat blijft zondag. Zonnig en warm weer dan met 22 tot 24 graden en ook weinig wind.
1: Dankjewel.
6: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
3: Op de E314 richting Genk hinder bij Park Midden-Limburg door een ongeval op de linkerrijstrook. Verderop is ook in Houthalen de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Je verliest 40 minuten vanaf Zolder. Het gaat 10 minuten trager op de E19 richting Brussel vanaf Peuty. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Stroombeek en Vilvoorde. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Aartselaar 10 minuten. En op de E40 richting Gent ook 10 minuten tussen Erpenmeren en Merelbeke.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: schrik van alle radiopresentatoren en sportzaammannen. Korte plaatjes. Ryan Shaw en Do the 45. Maar we zijn er nog, hoor.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Voor veel technisch directeurs van onze voetbalclubs en ook voor veel fans was het nagelbijten tot middernacht. Sluiting van de Mercado. Tot dan konden Belgische clubs spelers kopen en verkopen. En er is wel wat gebeurd in de afgelopen weken, dagen en uren. Tom Boudewijl, goedemorgen nogmaals.
2: Goedemorgen.
0: Wat is er in die allerlaatste momenten nog veel gebeurd?
2: Vooral in de achtergrond heb ik de indruk. Zelfs Oud-Heverlee Leuven was aan het voetballen en stelde dan nog maar 2 of 3 spelers voor. Dus dat was zeer opvallend. Het heeft Mirisola bijvoorbeeld nog gehaald, een jong talent van Racing Genk. En Tobe Leijsen, de doelman, die maakte dan de ommekeer. Fontana Rosa, een Italiaanse verdediger. En ook Cercle Lommel. Opvallende transfer vond ik Niang van Union. Want dat was vorig jaar toch iemand die de Europese topclub zou gaan bestormen, had ik de indruk. Maar die gaat dan naar Zulte Waregem, omdat hij er toch ook wel een flauw jaar heeft op zitten. Nicolas Storm is nog een bekende naam die terugkeert vanuit Turkije naar Westerlo. En dan het laatste opvallende feitje vind ik, het is een kleine naam, maar goed, maar het gaat over het feitje, Sam de Grant, die van Lommel verkocht wordt naar AZ en die keert na een maand gewoon terug naar Lommel, wordt uitgeleend. Vond ik heel opvallend.
0: Het viel tegen waarschijnlijk. Wij moeten toch ook over Arthur Vermeeren praten.
2: Ja. Ah, wel, die wou ik nog speciaal niet vermelden.
0: Ja,
2: ik
0: dacht, die had je gehouden tot het einde.
2: Voilà, omdat dat toch de meest opvallende naam is. Hij is een jaartje of 2,5 vertrokken met hele grote ambitie. Had ook natuurlijk wel een prima jaar achter de rug met de dubbel van Antwerpen. Op zijn jonge leeftijd toch de ploeg gedragen. Nu, hij is ook nog altijd maar 21. Maar ja, het gaat naar beneden, de spiraal. En dat lijkt me niet de bedoeling op die leeftijd. Atletico Madrid was een heel bizarre keuze, vond ik zelf ook wel. Is dan naar Leipzig gegaan, maar dan toch weer uitgeleend naar Marseille. Maar dat je dan terugkomt bij de club van herkomst, er is, en met alle respect voor Antwerp, toch een groot verschil tussen de ploegen die ik net heb opgenoemd en de Great Old. Zeker in de fase waarin Antwerpen zich bevindt. Financieel moeilijk. We hebben de voorbereiding meegemaakt, zonder coach. Veel jonge talenten. En nu komt hij terug. Ik denk dat het een belangrijke periode wordt voor hem en toch ook misschien wel een statement van Van den Houten en co. dat Antwerp toch weer vooruit wil. En dat kan alleen maar goed zijn voor de Belgische
0: voetbal. Ja, en dat kan misschien ook vooruitgang betekenen. Opnieuw voor Arthur Vermeer. Thuiskomen en weer groeien.
2: Ja.
0: Moeten we het ook over Luca Brugmans hebben?
2: Dat is al van een paar dagen geleden, heb ik het gevoel dan. Maar ja, dat is toch wel een van de meest opvallende transfers, denk ik zeker. Het transferbedrag voor iemand die, 15 wedstrijden heeft gespeeld. Al meteen naar de Premier League. Dat heeft natuurlijk ook te maken met Courtois. En al die namen, want we vergeten er nog heel veel. Tot Logan Bailly toe, heel lang geleden. De productie van Racing Genk en van Guy Martens natuurlijk. Natuurlijk, maar dat het een zeer opvallende transfer is. Zeker ook voor Racing Genk, dat meer verkocht heeft dan Club Brugge. Dus dat is ook wel opvallend.
0: Even over het geld, hè. Mm-hmm. Is er ooit al zoveel geld ge- en verkocht door Belgische ploegen?
2: Nee, het is meer dan vorig jaar. Een 10-15-tal meer. Omdat er wordt ook boekhoudkundig meer en meer geschoven met de transfers. Union bijvoorbeeld heeft al een groene boekhouding voor dit seizoen. Promise David bijvoorbeeld, die wordt nu verhuurd en volgend jaar krijgen ze dan 24 miljoen euro. Dus het is een beetje schuiven, maar het is natuurlijk een gigantisch bedrag. Ik denk dat het tegen de 400 miljoen aangaat en uitgaand 195. Dus, maar België heeft het natuurlijk wel nodig.
0: Ja, want wat zegt dat over onze competitie?
2: Het zegt dat het gewoon een verkoophuis is en ik noem het meer een duiventil. Want de jonge gasten worden jonger binnengehaald, maar worden ook jonger verkocht aan grotere prijzen. En ik vind het een beetje sneu dat, en dan kijk ik ook naar kleinere clubs, dat vanaf het moment dat er één iemand boven het grasprietje uitsteekt, en dat moet ook niet zoveel zijn, een paar millimeter, zijn ze al meteen weg. En dat is gewoon noodzakelijk, omdat zeker de kleinere clubs hebben gewoon dat geld nodig om te overleven. En vandaar, België heeft natuurlijk, niet alleen dit jaar, maar de voorbije jaren getoond dat het talent kan halen, dat het talent kan ontwikkelen en dat het ook talent kan verkopen. Maar ja, aan zo'n duiventil, aan zo'n tempo, ik weet niet of dat de kwaliteit van onze competitie ten goede komt.
0: Laten we dan even buiten onze competitie kijken, want heel veel Rode Duivels, dat interesseert ons natuurlijk ook, zijn deze zomer verkast en naar grote ploegen, hè?
2: Ja, dat is zeker waar. We hebben de iets meer ervaren mannen, Tielemans en Openda, 26. Maar het gaat vooral over een nieuwe generatie. En ik denk dat het buitenland, de internationale scène van het voetbal, heeft gezien dat er een nieuwe generatie Rode Duivels aankomt.
0: Ja, we hebben ons wel laten zien, ja.
2: Ja, prille twintigers, als Pardo voor 60 miljoen verkocht wordt, Moreira voor 50 miljoen, dan zit er wel iets in de pijplijn, denk ik. En het is opvallend, los van een Penders, die toch ook voor een aardig bedrag is verkocht, en voor de Kat, zijn het allemaal aanvallende profielen. Dus België heeft de voorbije jaren met wat toch altijd een goede opleiding, jeugdopleiding is geweest, waar toch veel clubs geld in investeren, om Brugge en om Genk niet te noemen. Ja, die hebben geïnvesteerd in van die vrolijke, aanvallende profielen. Ja, en die verkopen natuurlijk nog altijd net iets beter dan een door de weekse centrale verdediger.
0: Dan maar zien wat Mark van Bommel daarmee zal aanvangen.
2: Zeker wel.

0: Bram Vermeulen en een doodgewone jongen. Ik zeg u al even, ik zie dat uit een ooghoek, dat Stijn Meuris klaar zit in Z33 in Hasselt samen met Evert Venema voor straks Leven de Lage Landen. Want het is echt de laatste aanzet om dan zaterdag de hele dag lang te genieten van de beste Nederlandstalige nummers.
1: De ochtend.
0: Dan hebben wij nog een en ander te vertellen eerst hier. De Argentijnse president Milei die heeft vannacht in een televisietoespraak forse taal gesproken over de Falklandeilanden.
2: Ja, officieel is dat Brits gebied, maar het wordt gecontesteerd door Argentinië. Het meest opvallende, Milei kondigt zware sancties aan voor bedrijven die olieboringen doen rond die eilandengroep in de zuidelijke Atlantische Oceaan.
3: A su vez, esta misma noche estaré firmando un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica.
2: Ja, een decreet dus om de sanctieprocedure te versnellen tegen bedrijven die betrokken zijn bij oliewinning op wat Milei Argentijns grondgebied onder Britse bezetting noemt.
0: Ja, want de Falklanden zijn Brits grondgebied, maar Argentinië blijft daar aanspraak op maken?
2: Ja, en dat conflict gaat al terug tot de 19e eeuw. In 1982 kwam het ook tot een oorlog, de Falklandoorlog tussen het Verenigd Koninkrijk en Argentinië, gewonnen door de Britten. Maar het conflict is daarmee nooit helemaal verdwenen. Ook vandaag blijven de eilanden een gevoelig punt. Bleek ook nog tijdens het WK voetbal bijvoorbeeld afgelopen zomer, toen Argentijnse spelers een spandoek toonden met de boodschap: de Malvinas zijn Argentijns. En Malvinas is dan de Spaanstalige naam voor die Falklandeilanden.
0: Ja, dat is een pittige wedstrijd. Hè? Een van de vele. En dan terug naar vandaag en die televisietoespraak. Hoe moeten we dat plaatsen?
2: Wel, het is eigenlijk de Amerikaanse president Trump die het in gang heeft gezet. Die had gezegd dat hij misschien zijn positie ten opzichte van de Falklands wil herzien en het Verenigd Koninkrijk niet te langer wil steunen, omdat het Verenigd Koninkrijk hem niet had geholpen tijdens die oorlog tegen Iran. En hierop speelt Milei nu in, dat zegt toch onze correspondent Tom Dieuzaar.
4: Daar heeft eigenlijk Milei op een soort opportunistische manier op ingepikt en nu dan op de nationale omroep een toespraak gehouden deze nacht, waar hij dus met de vuist op tafel slaagt bij zijn spreken en zegt: we gaan de soevereiniteit van de eilanden terug verdedigen. En als er bedrijven zijn, zoals dit Israëli's en dit Engels bedrijf, dat gaan boren voor onze kust, dan gaan we die bedrijven boycotten in ons eigen land, als die daar zaken willen doen.
2: Ja, het ging dus over de economie, maar die televisietoespraak was ook belangrijk voor de binnenlandse cohesie, zegt nog eens Tom Dieuzaar.
4: Hij gebruikt eigenlijk, dat is natuurlijk zo, dus hij gebruikt de buitenlandse bedreiging, of de ingebeelde buitenlandse bedreiging, om binnenlands terug een soort cohesie te krijgen. En nu komt dat omdat het eigenlijk economisch vierkant draait momenteel in Argentinië. En dus er is veel druk op hem om binnenkort komen de verkiezingen aan, om eigenlijk terug een beetje zijn populariteit naar boven te duwen.
0: Dat is een fenomeen dat we heel dikwijls zien, uiteraard. Deze is van de mama's en de papa's, voor we over auto's gaan praten.

0: De mama's en de papa's met I Saw Her Again Last Night.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Duitse autobouwer Volkswagen gaat de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Daar deden al een hele tijd geruchten over de ronde, maar nu heeft Volkswagen dat gerucht dus zelf officieel bevestigd. Dat komt bovenop de 50.000 banen die al geschrapt worden. Gim Balde, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Correspondent in Duitsland. Het gaat niet goed, dus dit komt niet als een verrassing?
2: Nee, absoluut niet. En er ligt hier zelfs al een conflict van maandenlang aan vooraf binnen de Raad van Commissarissen, waarin allerlei belanghebbenden binnen de Volkswagen groep vertegenwoordigd zijn. Zowel de vakbonden als de deelstaat Neder-Saksen en grote aandeelhouders. En natuurlijk de top van Volkswagen zelf had allerlei plannen om het bedrijf weer toekomstbestendig te maken. Maar die belangen lagen zo erg uiteen dat ze er voortdurend niet uitkwamen. Mm. En het dus nog altijd spannend was wat nou precies het aantal ontslagen zou worden en wat de toekomst van Volkswagen zou in gaan houden. En eigenlijk stond er voor vandaag een bijeenkomst gepland waarbij iedereen ervan uitging dat het zou gaan escaleren, de belangen niet op één lijn gebracht konden worden. Maar gisteravond plotseling het nieuws dat ze er toch uit zijn en dat er een akkoord ligt.
0: Ja, en dat gaat over 100.000 jobs wereldwijd voor Volkswagen, maar in Duitsland zelf dreigen er 4, is het denk ik, fabrieken te sluiten?
2: Ja, exact. Dat is een van de hobbels die genomen moest worden. Als het aan Volkswagen zelf lag en ook een groot aandeel van de aandeelhouders, moeten 4 Volkswagen fabrieken dicht. Onder meer in Emden, in Hannover en ook in Zwickau bij de Tsjechische grens en in Neckarsulm. Dat is in Baden-Württemberg in het zuidwesten. Maar nu lijkt het erop dat die Volkswagen fabrieken in theorie open kunnen blijven. Maar het ligt er een beetje aan je perspectief. Want voor die fabrieken wordt een andere bestemming gezocht. En dat is eerder ook gebeurd bij de fabriek in Osnabrück. Dat wordt nu een fabriek van Rheinmetall, een defensiebedrijf. En nu is dus ook de wens dat die andere 4 fabrieken die op de tocht staan uiteindelijk een andere functie krijgen. Dan zijn het geen Volkswagen fabrieken meer. Dus in die zin sluiten ze als Volkswagen fabrieken. Ja. Maar kunnen ze een andere functie krijgen. En in de ideale wereld kunnen daar ook weer mensen gaan werken die nu weg moeten bij Volkswagen.
0: Ja, dat is de ideale wereld. En dat is natuurlijk wat de Duitse regering zal mee proberen. Want wat kunnen zij doen voor al die mensen?
2: Ja, de regering zit eigenlijk deels aan tafel via de deelstaatregering in Neder-Saksen. Dat is ook een van de redenen waarom het zo moeizaam liep. Want die regering wil natuurlijk geen fabrieksluitingen. Want dat heeft gevolgen voor een groot deel van hun bevolking. Want veel van de fabrieken staan in Neder-Saksen. En zij hebben dus heel erg geprobeerd om dus een alternatief te vinden voor die fabrieken. En ook dat het nog een aantal jaren gaat duren. Die fabrieksluitingen of nieuwe invullingen daarvan. Dat gaat 5 tot 8 jaar nog duren. Dus tot die tijd gaan er nog auto's van de band rollen in die fabrieken. En kunnen dus mensen daar nog in dienst blijven. En de hoop is ook dat vooral heel veel mensen door natuurlijk verloop, doordat zij een andere baan vinden in de tussentijd of met pensioen gaan, op die manier een nieuwe toekomst te hebben en niet al te veel gedwongen ontslagen hoeven te vallen.
0: Ja, hoe komt het ook alweer dat het zo slecht gaat bij Volkswagen?
2: Ja, de auto's hebben een aantal grote problemen. De belangrijkste is toch eigenlijk wel dat de Chinese concurrentie moordend is. Duitsland wordt op dit moment, zoals heel veel andere landen, ook overspoeld met relatief goedkope elektrische auto's uit China. En de Duitse automerken, dus dat gaat om Volkswagen, maar ook om merken als BMW en Mercedes en alle merken die onder Volkswagen vallen, zoals Seat en Audi, die zijn te laat eigenlijk op die trein gestapt om elektrische auto's te gaan produceren. En nu wordt die stap wel langzaam gezet, maar het duurt ook even voordat je zo'n productie helemaal op gang hebt gezet. En de Duitsers zijn eigenlijk te lang vast blijven houden aan de oude verbrandingsmotor. En ja, daar zit misschien ook een beetje een arrogantie bij, omdat de Duitse auto's zo goed waren dat ze ook wel wat meer mochten kosten. Maar dan kreeg je wel echt een kwaliteit, goede kwaliteit voor je geld. Maar de Chinese auto's zijn steeds beter en beter geworden. En hebben op die manier echt een plekje op de Duitse markt veroverd. Mm-hmm. Maar niet alleen de Duitse markt, wereldwijd. En juist Duitsland heeft ook belang bij die export de hele wereld over. Onder meer ook naar China juist. Daarom zet ook Volkswagen meer en meer in om de productie ook deels naar China te verplaatsen. In de hoop ook daar toch weer een iets groter stukje van de taart van de autoconsument te kunnen pakken.
0: Ja, en de rest is geschiedenis die we nu meemaken. Dankjewel, Jim.

0: Chaka Khan met Snoop Dogg en Boogies in My Soul. En vanaf nu, na het nieuws van 9, alleen maar Nederlandstalige muziek een uur lang. En dat heeft u morgen pas echt voor de kiezen. Veel plezier daarmee.
1: Caminho.
2: Saudades do Brasil, em Portugal.
1: Een unieke en vernieuwende stem. Boegbeeld van een nieuwe generatie fadistas. Live in Brussel. Caminho. Op 9 september in Bozar. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
3: Wat eten we vandaag?
4: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
3: Onmisbaar in de keuken.
4: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
3: Gratis en voor niks.
5: Elke dag uren tijd verliezen?
6: Villa. Die tunnel zit weer vol.
5: Of uren tijd winnen?
6: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
5: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
7: Ik ben vandaag suppost bij museum Z33 in Hasselt. Ik bewaak het kunstwerk Stijn Meuris. Niet aanraken, luisteren aanbevolen naar het kunstwerk dat vertelt over andere Nederlandstalige kunstwerken in de muziek. En we onthullen de top 10 van de Lage Landenlijst na 9 uur.

0: alles begint bij luisteren.
1: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens extra 50.000 jobs verdwijnen. In totaal zullen er de komende jaren daardoor 100.000 jobs verdwijnen bij de grootste autobouwer van Europa. Het gaat om ongeveer 15% van alle jobs bij Volkswagen. Het modellengamma van alle Volkswagen-merken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd en het aantal opties wordt met 3/4 gereduceerd. In Duitsland zullen ook 4 Volkswagen-fabrieken sluiten. De Chinese concurrentie is moordend, zegt Gien Balduk, correspondent in Duitsland.
2: Duitsland wordt op dit moment, zoals heel veel andere landen, ook overspoeld met relatief goedkope elektrische auto's uit China. En de Duitse automerken, dus dat gaat om Volkswagen, maar ook om merken als BMW en Mercedes en alle merken die onder Volkswagen vallen, zoals Seat en Audi, die zijn te laat eigenlijk op die trein gestapt om elektrische auto's te gaan produceren. En de Duitsers zijn eigenlijk te lang vast blijven houden aan de oude verbrandingsmotor. En ja, daar zit misschien ook een beetje een arrogantie bij, omdat de Duitse auto's zo goed waren dat ze ook wel wat meer mochten kosten.
1: Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd en eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. Volgens Jan Baljouw is het toch afwachten of er vrede kan komen.
3: In Oekraïne zelf valt me de slag om de arm. Er zijn bronnen die zeggen van ja, het kan misschien niet doorgaan. Maar als het toch doorgaat, dan gaat het duidelijk over vastgoedmagnaat Steve Witkoff en de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner. Er is nu een idee dat zij eerst naar Moskou zouden gaan om te proberen van inderdaad die gesprekken terug op te starten. En dat ze daarna naar Kiev zouden gaan. Dat zou dan de eerste keer zijn dat ze in Kiev gesprekken zouden voeren, onder meer waarschijnlijk met president Zelensky.
1: In Tongerenborg-Loon in Limburg is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken op een hoteldomein. Er was een conflict ontstaan tussen groepen seizoensarbeiders die daar verblijven voor de fruitpluk. Ze sloegen elkaar onder meer met ijzeren staven. 3 mensen raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt burgemeester Jo Feitons.
4: De aanleiding is gewoon de 3-4 verschillende culturen die bij elkaar zaten en die blijkbaar niet met elkaar overweg konden. Ja, goed, de rest zullen we moeten gaan onderzoeken. Van allerlei pistes waarom. We hebben de hele dag samengewerkt en daar waren er dan al discussies geweest over van allerlei dingen en 's avonds is dat dan blijkbaar geëscaleerd.
1: De burgemeester heeft de opvang op een hotel of op het hoteldomein stopgezet. Volgens hem verbleven er 300 seizoensarbeiders, terwijl er in het gebouw maar plaats is voor maximaal 60 personen. De werkgevers van de seizoensarbeiders moeten nu voor opvang zorgen. De Antwerpse politie heeft 3 familieleden opgepakt die verdacht worden van een handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse in Oost-Vlaanderen vond de politie 11 kilo wit poeder. En in een woning in Merksem lag nog ander materiaal om de illegale pillen te maken. Dat zegt Wouter Bruins van de politie.
5: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het gaat waarschijnlijk om een familie die goed georganiseerd was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
1: Er zat ook een illegaal geneesmiddel bij tegen epilepsie dat tegenwoordig als drug gebruikt wordt. De 3 verdachten zijn intussen aangehouden. Het weer. Op de meeste plaatsen begint de dag droog. Hier en daar kan het al wat druppelen. Later krijgen we ook elders regen en temperaturen tot 25 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Morgen vaak zon en soms wolken en tot 22 graden. En zondag zonnig en tot 23 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
7: Radio 1.
8: Radio 1. Leven de Lage Landen.
7: Met Evert Venema.
9: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met twee G's die hier zo zacht mogelijk uitgesproken worden. En route naar onze finale plaats Maasdijk, waar we morgen de hele dag de lage landenlijst uitzenden. Stijn Meuris stelde museum Z33 in Hasselt voor om elkaar te ontmoeten. Maasdijk ligt morgen op de grens van de lage landen en die grens volgt voor een heel deel de loop van de Maas. Laat hier in museum Z33 nu juist een expo lopen over kunst langs de Maas, afwisselend in Nederland en België. Er zijn veel redenen om hier eens naartoe te komen.
9: Z33 is voor velen een heel uniek museum. Of ja, museumhuis voor actuele kunst en design en architectuur. We willen juist zijn. Er zijn heel veel mensen die hier langskomen voor het gebouw. En ja, natuurlijk ook voor de kunst. Onze curators die kunnen altijd er wel iets heel mooi van maken. En dat trekt fijn volk. En daarom.
10: Ik kom wel snel even uit het café, maar dat hebben ze hier ook. Is dit de leukste plek van Z33?
9: Sowieso.
10: Wat heb je hier zoal?
9: Van alles. Lekker gebak, op de middag lunch. En soms in de avond ook heel lekker eten.
0: Dag Sam Meurus, goedemorgen.
11: Hey, dag Evert.
0: Wat een imposant museum, die Z33.
11: Ik heb het altijd een ontzettend mooi gebouw gevonden, hier in de binnenstad in Hasselt. En sinds een paar jaren is het dan ook nog eens uitgebreid, nu is het dubbel zo mooi.
0: Hele hoge muren rond.
11: Ja, het is een combinatie van modern en klassiek, zeg maar. Maar wat ze vooral binnen doen, is vaak indrukwekkend. Met relatief bescheiden middelen, als ik dat vergelijk met de grote steden natuurlijk. Maar wel altijd heel erg boeiend en een heel leuke plek om een paar uur door te brengen. En steeds meer mensen doen dat ook.
0: De Maas is hier baas en vormt zowel een grens als een verbinding tussen België en Nederland, lees ik bij die tentoonstelling over kunst aan de Maas. Die Maas symboliseert gewoon de laaglandenlijst eigenlijk, Stijn.
11: Dat vond ik dus ook. Een symbolische.
0: Goed gekozen.
11: Ja, hij stond wel erg droog, deze zon.
0: Ja.
11: Je kon er volgens mij te voet door de Maas. Ik denk dat het nu alweer een beetje in orde is. Ik weet het niet heel zeker. En ik heb altijd als vieren Limburger gedacht, eigenlijk had dat middelpunt moeten zijn van een groter geheel, namelijk het land Limburg, maar dan ook aan de Nederlandse kant. Hè.
0: Ja, want het is de slagader van Limburg,
11: ja,
0: de Maas.
11: Ik denk toch dat dat stiekem, maar mensen durven zich niet goed uitspreken daarover, het is een gevoelig thema, dat dat stiekem een beetje een droom is van veel Limburgers.
0: Zowel aan de bovenkant van de grens als aan de onderkant.
11: Stel u voor dat wij een soort alternatief Luxemburg zouden kunnen zijn, met de Maas als rivier in het midden.
0: Je hebt het hier gelanceerd.
11: Jawel.
0: Je kan bij Radio 1 op VRT Max meekijken via de stream en dan zie je achter Stijn Meuris en mij foto's van de kunstwerken langs de Maas waarop Z33 gefocust. We hebben een week door Nederland en België gereisd langs helden van de Nederlandstalige muziek, de hele tijd op weg naar de Maas om morgen op de grens tussen de Lage Landen in Maasdijk de Lage Landlijst 2026 uit te zenden. Laatste halte dus, Hasselt, Stijn Meuris, kunstliefhebber.
7: Leven de Lage Landen.

0: De blik in haar ogen, dat is kunst. En dit nummer van Noordkaap ook. Had je toen al een museumpas, Stijn Meuris?
1: Nee, ik was toen zeer jong. Nu ben ik gewoon jong. Maar dat was een van de heftige nummers uit de beginperiode van Noordkaap. Maar we spelen het nog altijd heel erg graag. Ja. Ieder concert. En wat opvalt is, Lars zet die riff in en het publiek zingt dat nummer al mee.
0: Dat is
1: en dan denk ik, dat is heel raar, want dat was destijds geen grote hit of zoiets. Maar ik denk gewoon een soort live reputatie. Dat
0: nummer, het heeft wel overleefd.
1: Ja, het heeft het enorm overleefd, sterk. Maar we schrokken daar echt van bij de reunieconcerten. Dat publiek meteen die coupletten meepakte. En dat publiek heeft nu leeftijden die zeer gevarieerd zijn. Dus er moet iets zijn. Maar als ik het zo terughoor, dat was de periode waarin ik Hollands zong.
0: Ja, je had nog iets gezegd.
1: De eerste 3-4 jaar Noordkaap. En ik heb nooit geweten hoe dat kwam. Ik ben wel opgegroeid dicht bij de Nederlandse grens. En mijn vader werkte in Eindhoven. Maar ik ben wel duidelijk een Belg. En toch, die eerste 2 platen van Noordkaap had ik een licht Hollandse afdronk.
0: Ja, maar ja, je hebt net gezegd Nederlands Limburg, ja, Belgisch Limburg.
1: Voilà, ik moet niet zagen.
0: Dat is allemaal eens. Zeg,
1: wat is kunst?
0: We waren maandag bij Bart Peters.
1: Ja.
0: En die zei over jou dat hij het gevoel had altijd dat jouw teksten klinken alsof je ze er in 1 geut uitgooit en daarna hoogstens nog hier en daar iets verandert.
1: Ik denk, Bart, dat dat klopt. Nee, ja, daar wordt nog aan gewerkt, uiteraard. Hè, maar het initiële idee komt heel vaak ineens.
0: Ja.
1: En ik heb dat al wel eens uitgelegd, Evert. Maar dan komt dat zo bijvoorbeeld letterlijk iets wat ik zie, een affiche. Hier hangen ook allerlei affiches. Dat zou goed kunnen dat ik zo dadelijk een half zinnetje of zo noteer. En ik weet eigenlijk niet goed waarom, maar dan voel ik iets in een combinatie van woorden waarvan ik denk, tja, dat neigt een beetje naar poëzie. Ik ga het gewoon opschrijven. En dan kan het goed zijn dat ik daar 3 jaar niks mee doe. Maar zo ontstaan vaak teksten wel. En ja, de rest volgt dan in een geut. Daar heeft Bart absoluut gelijk in. En de fine-tuning gebeurt vaak, achteraf, in de studio of zo.
0: Ja.
1: Maar ik ben niet zo de... Ik denk dat Bart dat wel is.
0: Een puzzelaar, zei hij.
1: Ja, of bijvoorbeeld Remo van het Groenewoud, vermoed ik dat ook. De puzzelaars, waar ik ontzettend veel respect voor heb, die dat echt kunnen. Boudewijn de Groot schreef niet al zijn teksten, uiteraard niet.
0: Nee.
1: Maar die kunnen dat wel.
0: Ja.
1: Wim de Kranen ook. Maar bij mij is het een geut. Ja.
0: We hebben, Stijn, de stemming voor de lage landenlijst afgesloten. De 100 liggen vast voor morgen. Maar, zoals wij dat altijd doen, kunnen luisteraars de bovenste 10 tot het laatste moment in volgorde zetten. Via Radio 1 op VRT Max. Wat die 10 hoogste zijn, dat maken wij nu bekend. En ga er maar eens goed voor zitten, Stijn Meuris.
2: De top van de Radio 1 lage landenlijst is bekend.

0: Maar jij kan de volgorde nog beïnvloeden.
1: Dus kom naar huis. Kom naar huis.
2: Kom me dran, ik ga er staan. Kom me dran, ik ga er staan.
0: Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op 14 Max. En luister morgen live vanuit Mazeik en op Radio 1.
3: Ik zag je instemmend knikken de hele tijd. Ik zal het even opzommen. Comilfo met Ruimtevaarder, Het Zesde Metaal met Ploegsteert, Gorky en Mia, Ramses Shaffi en Lisbeth List met Pastorale, Wim de Kranen, Tim, Raymond van het Groenewoud, Twee Meisjes, Boudewijn de Grootavond, Hannelore Bedert, Kom naar huis, De Sien Blauw en Monza van Grondlos.
4: Ja.
3: Je bent erbij, Stijn.
4: Mooi, heel mooi. In die top 10.
3: Verlengstukje van de 25 jaren viering van Grondlos.
4: Er is iets gebeurd met dat nummer van Grondlos. En trouwens met heel het album. We hebben deze zomer gespeeld. Nog 2 concerten met Monza. Na 25 jaar, dat was heel tof. Maar vooral met dat ene nummer is iets... Ik weet niet hoe dat komt. En ik weet zelfs niet goed hoe dat gebeurt. De dynamiek van zo'n oud nummer... Hoe dat ineens terug kan opkomen, dat is mij eigenlijk echt onbekend. Maar bij Van Grondlos maken we het wel mee. En we zien het ook op die concerten, dat dat enorm op... Pukkelpop met die Atomic Orchestra. Ja. In die magistrale arrangementen van het orkest. Het nummer blijft overeind. Het zal dan wel een nummer zijn, zeker.
3: Wij hebben het dus in de Lage Landenlijst ook gemerkt dit jaar. Mm-hmm. Er kan vanaf nu opnieuw gestemd worden. Niet meer in het Wilde Weg, maar op 1 van die 10 nummers... die morgen in Mazeik de top 10 en het laatste uur van de Lage Landenlijst uitmaken. Je kan de top 10 beïnvloeden tot 4 uur morgenmiddag. Dat doe je op VRT Max, op radio klikken en daar Radio 1 kiezen. Stemmers, we gaan tot 10 uur naar nummers luisteren... die voor jou ook in de top 10 van de Lage Landenlijst hadden gehoord. Om te beginnen, Raymond van het Groenewoud staat dus in de top 10... met Twee Meisjes, maar voor jou had dat Brussels by Night?
4: Bijvoorbeeld, ik vind niks mis met Twee Meisjes... en ik kan nog 12 andere nummers opnoemen van Raymond die er ook in... Maar dit is toch wel het kippenvelnummer, Brussels by Night...

0: Het hoort bij de film Brussels by Night van Mark Didde, waarvoor Raymond van het Groenewoud de soundtrack maakte. Maar dit titelnummer bestond blijkbaar al eerder. De film is dus mee daarop geïnspireerd. Het schept inderdaad een sfeer die om verfilming vraagt.
1: Stijn. Ik vind het echt waar. Mijn haar staat nog altijd recht omhoog. Het is een soort muzikaal minimalisme. En ik denk dat ik 16, 17, 18 was toen ik dit voor het eerst hoorde, denk ik. En ik wist meteen dit. Sorry, maar dit is een meesterwerk. Je hoort bijna niks. En dan die opsomming van die Brusselse straten. Ik heb één onzalig jaar aan de VUB gezeten. Wens ik zo snel mogelijk te vergeten. En ik heb dat gevuld dat jaar met voornamelijk de trams te nemen in Brussel om die straten op te zoeken. Letterlijk de straten uit die
0: van
1: tekst.
0: Dit nummer.
1: Ja, ja. Ja. En dat deed ik overigens ook met de straten die opgestomd werden in Arbeid Adelt. De man die alles noteert, hadden zij een nummer. Wat overigens muzikaal een beetje lijkt op dit. Daar hangt diezelfde gloomy, donkere Brusselse sfeer in. En dan ging ik op zoek naar die straten.
0: Ja. Mogen we toch weten, Stijn, wat jij geacht werd te studeren dat jaar?
1: Germaanse filologie, zoals iedereen. Ja,
0: ja oké. Okay. Maar dat was
1: een vergissing, laten we zeggen.
0: Soms is Stijn Meuris zo verliefd op een Nederlandstalig nummer dat hij zich gedwongen ziet om het te coveren. Ik denk, Stijn, dat zeker evenveel mensen zoals een mooi verhaal kennen van Noordkaap als van Anne Christie. Daar wil je iets aan doen vanmorgen.
1: Ja, en oorspronkelijk van Michel Fugain, ja. In het Frans uiteraard. Hè. Maar de versie van Anne Christie, ik ben grote Anne Christie-fan. Ze was maar 1,60 meter, denk ik, of zelfs nog iets kleiner. Maar wat een grande dame. De manier waarop zij stond, dat klinkt heel gek, maar wat kan jij goed? Ik kan goed staan. Wel, dat kon zij heel goed. En ze kon nog beter zingen natuurlijk. Wat een indrukwekkende dame. Alles wat zij zong, leek echt. En dat vind ik de grote kunst in het performen, in vertolken. Dat publiek denkt van, die heeft dit allemaal echt meegemaakt. En dat gebeurde bij haar met een souplesse, met een eerlijkheid. Tenminste, een gespeelde eerlijkheid, want het blijft muziek en entertainment. Maar alles, ja, ik kan geen slecht woord uitbrengen over Anne Christie. En dit is een magistrale versie.
0: En een gehaakte jurk helpt om goed op een podium te staan.
1: Ook dat nog.
2: Radio 1. Leven de Lage Landen.

0: Wat een stembeheersing stemmeur is.
1: Dit is ongelooflijk sterk. Ik hoor het nu terug op de koptelefoon. En dan hoor je bepaalde details die je toch anders ook weer niet hoort. Die stembeheersing, die klank, die productie, hoe die band speelt. We gaan niet te technisch worden, Evert. Maar dit is een meesterwerk. Ja. Ja.
0: Hey, je merkte een lijn in je keuzes.
1: Ja, plotseling viel mij op. We zijn nog maar 3 nummers ver. Dat het opmerkelijk vaak gaat over straten, plaatsen, routes daar naartoe. Dit ook, hè. Dat gaat over een Franse route naar het zuiden. En daarnet ging het over Brussel en de straten in Brussel. En nu valt mij ineens op, het volgende is gewoon een soort landkaart die gezongen wordt. Namelijk de trip naar luchthaven Schiphol in Nederland.
0: Peter Koelewijn.
1: Gezongen door Peter Koelewijn, die in een fictief verhaal, neem ik aan, zijn, ik neem aan, vriendin of vrouw wegbrengt op een ochtend naar de luchthaven. Zij vertrekt. Zij vertrekt. Dat zat eigenlijk net ook bij Ann Christie in dit nummer. En hij zingt gewoon op fantastische wijze de route naar de luchthaven. Ja. En ik denk dat veel Vlamingen bepaalde details niet gaan herkennen. Maar nee.

0: als ik God was, die KL slaat op een registratienummer van een vliegtuig.
1: Ja, dat is een foutje in het nummer trouwens.
0: Wat?
1: Martinair. Martinair, ja. KL is KLM.
0: Dat is natuurlijk KLM.
1: Maar maakt niet uit.
0: Martinair, de Nederlandse firma, die denk ik Vlamingen ook niet meer goed kennen. Maar dus heel dit nummer is een soort textuele beschrijving van een afscheid. Waarschijnlijk een definitief afscheid. En je kan het letterlijk volgen op Google Maps. Ik heb dat gedaan. Je kan dit nummer volgen op Google Maps.
1: En dat aan het einde van een route van levende lage landen die vandaag genasseld is. In Z33, een museum waar een tentoonstelling loopt over kunst aan de Maas. En we gaan morgen naar Maasdijk. Dit is Peter Koelewijn.

0: Leven de Lage Landen.
1: Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van

0: de KL 204 van Peter Koelewijn steeg op van Schiphol. En we bleven daarna in Amsterdam met Chris de Bruyne. Die landt de laatste paar jaar net buiten de top 10 van de lage landenlijst. Hij hoort volgens jou altijd in de top 10, Stijmeuris, de laatste voor dit jaar. Pleidooi voor volgend jaar.
1: Absoluut, dit is het hoogste. Ik meen dat echt, hè. Ik vind dit niet specifiek dit nummer, alhoewel, ik vind dit nummer het hoogste. Maar heel deze categorie waartoe Chris de Bruyne behoort, Wim de Kranen, Anne Christie, noem ze maar op, Ramon. Nu hoor ik het terug en dan denk ik, daar gaat muziek om wat mij betreft. En zeker als het in het Nederlands is. Heel die tekst, maar ook die begeleiding, die melodie, de manier waarop hij zingt. En de verwijzing naar Amsterdam, wat destijds, jaren 70, waarschijnlijk een heel belangrijke magneet was voor Belgische cultuur en artiesten. Ik was er toen al wel, maar als klein kind, dus ik wist daar niks van. Maar achteraf voel je dan dat magnetisme van, ah, dat snap ik. Ik snap dat die artiesten toen, hè, concertgebouwen, Randy Newman zelfs is geweest. Die zelfs vind ik heel belangrijk.
0: Ja, het knappe is ook dat hij die stad de sfeer schept. Ja. Tegelijkertijd gaat het over een stuk gelopen relatie.
1: Ja, ook, natuurlijk. Hè. Daar gingen wij vroeger heen en nu dus niet meer. Amsterdam als een soort vluchtheuvel. Maar ik vind dat zo. Het is ook heel fijn om Chris de Bruyne terug te horen. Ik heb deze zomer trouwens, wat een bizar toeval, het geluk gehad om zowel zijn zoon, Klaas de Zomer.
0: Goeie drummer.
1: Ontzettend goede drummer. Met die Atomic Orchestra te zien spelen, te horen spelen, mee te doen. En ik denk, wat een fijne muzikant, dat is zijn zoon. En twee weken later komt er een jonge dame op mij af, backstage. We speelden met Noordkaap in Roeselaar. En zegt er een jonge mevrouw, die zegt tegen mij, ja, ik heb van Klaas gehoord dat je ermee samengewerkt hebt, was heel leuk. Ik ben de dochter van Chris de Bruyne. Ik zeg, wat lief. Dus ineens komt ook de dochter. De
0: hele familie komt
1: Hanne, ja, ook een muzikante. Maar dat deed me allemaal terugdenken aan Chris de Bruyne. En wat een onvoorstelbaar figuur dat was.
0: Ja. Meuris kent zijn klassieken. Je maakt, klassiekers lees ik hier. Iedereen maakt je blij met de nummers die hier.
1: Ah, dat is tof.
0: Ook met deze, denk ik.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: uit de glorietijd van de Truckener Keks, 1987. Ja,
1: ik vond dat dit erin moest, een uiteraard minder gekend nummer voor de meeste luisteraars, denk ik. Maar de Truckener Keks in de beginperiode, fantastische Nederlandse band uit Amsterdam. De woorden komen telkens terug. Rick woont nu in Limburg trouwens, in het fijne, mooie dorpje Heks bij Borgloon. Maar ik stond dan vooraan op de eerste rij bij concerten van onder andere de Keks.
0: Die waren fantastisch, die concerten van de Truckener Keks.
1: Geweldig. Een overrompeling. Voor mij, ik associeerde dat dan in die tijd met inderdaad Nederlandse ongebreideldheid.
0: Ja.
1: Kijk eens wat die durven. Beetje punk, beetje rock and roll, beetje slordig. Maar keigoed gespeeld. Die band was heel goed, Truckener Keks. En dan had je natuurlijk die frontman Rick de Leeuw met een spanwijdte van een adelaar. Waardoor zijn zegging en zijn storytelling, want daar wou ik naartoe, vond ik altijd grandioos. Hij kon eigenlijk van alles een tekst maken.
0: Heb jij van Rick de Leeuw als frontman, hoe hij op het podium stond, heb jij daar iets van geleerd, hoe dat jij het zelf doet?
1: Ja, absoluut wel. Namelijk, being there. Verstop je niet. Zorg dat je er bent. Ook al loopt er iets mis, bij wijze van spreken. Ook al werkt er een versterker niet, of zit de drummer uit de maat. Jij bent er. En pak het publiek. En dit klinkt nu allemaal heel raar wat ik nu zeg, maar grijp het publiek bij het nekvel.
0: Ja.
1: En bij eender welk nummer. Dus nooit afgeven. Ik zie daar wel eens, ik kan nu geen namen noemen, Evert. Maar ik zie daar wel eens bij bands dat iemand zich verstopt. En daar hou ik absoluut niet van.
0: Okay.
1: Ik vind daar heel vaak ook geen goede concerten. En je kan zeggen, ja, maar een bepaalde intimiteit heeft ook wel iets. Dat klopt, daar ben ik het mee eens. Maar ongebreideldheid heeft nog meer.
0: We luisteren naar de Nederlandstalige favorieten van Stijn Meuris, die niet in de top 10 van de Lage Landenlijst staan. Morgen, dat is niet erg. Je kan daar wel nog op stemmen. Vanaf 9 uur kan dat. En dat kan tot morgen 4 uur 's middags, terwijl we bezig zijn met de lijst. Je doet dat bij Radio 1 op VRT Max. Stijn, we blijven in de jaren 80, die voor jou vormende jaren waren, met de Brassers van Limburg. We zitten in Z33, Limburgs Museum. Ja. Moet hier niet eens een tentoonstelling zijn over de Brassers?
1: Dat is een heel goed idee. Echt waar. Nu je het zegt, en dat meen ik zonder ironie, hier in Z33 een museum over Limburgse underground muziek. Dat zou perfect kunnen. Zij waren van Hamond, Noord-Limburg. Ik woonde twee dorpen verder. Het verhaal is een beetje bekend. Ik kreeg les van de bassist, Mark. De eerste punker die ik ooit zag in mijn leven. En ook een van de eerste concerten die wij met zijn hele klas destijds zagen. Dat was de finale van de Rock Rally 1980, waar zij in zaten. Heel straf. En iedereen kent natuurlijk, en toen was er niets meer, maar ik wou dit nummer nemen.
0: En in een live versie ook.
1: In een live versie, in de AB, het laatste concert dat ze ooit gespeeld hebben. Fantastische avond was dat, helemaal uitverkocht. Heel Hamond was daar, maar ook half Brussel.
0: Ja.
1: Hele goede liveband, want er wordt wel vaak meewarig gekeken naar die Coldwave-periode van destijds. Totdat je die dan ergens in een kelder of een club zag. En dan dacht je, fuck, er wordt eigenlijk heel goed gespeeld. Ja.
0: Live, er wordt gejuicht aan het begin. En een van de juichers is Stijn Meuris.
1: Jawel.

0: Pijn.
1: Ja.
0: Van de Brassers.
1: Dat is duidelijk.
0: De lage landenlijst morgen helaas niet, maar de Brassers natuurlijk wel. Met en toen was er niets meer, dat staat erin. Alleen niet in de top 10. Die bovenste 10 zijn de enige nummers waarop je vanaf nu nog kan stemmen. Je doet dat bij Radio 1 op VRT Max. Kijk, klik op Radio 1 op VRT Max en volg Radio 1 daar. Wel in die top 10 stemmeurs met Monza, hebben we al gezegd.
1: Ja.
0: En ook de levende legende met wie jij ons gaat verwennen nu, Boudewijn de Groot.
1: Ja, Boudewijn de Groot. Ik zat een paar maanden geleden op de fiets. Ik zit heel vaak op de fiets en dan luister ik naar muziek en naar radio en naar podcasts. En dit nummer kwam voorbij en ik echt waar, ik heb de rest van de rit, en dat was toch nog 20, 25 kilometer, dit op endless repeat gezet. Kinderballade van Boudewijn de Groot. Het greep mij ontzettend aan. Ik denk dat mensen die mij gepasseerd zijn, dat volgens mij gezien hebben aan mij. Die tekst, die melodie, die tekst vooral, maar ook de zegging weer al.
0: Betoverend en beangstigend.
1: Betoverend, een soort sprookje met een hele donkere horrorkant aan. Er ligt een lijk ergens in de venen, denk ik dan, in het ven. En het maakt ook verder niet uit wat je denkt. Wat een mooi nummer, dit.
2: Radio 1.
3: Leven de Lage Landen.

0: Rutte Joos luistert mee en stuurt. Gerrit Kommerij schreef de tekst geweldig.
1: Fantastisch, 1976, maar zo mooi op muziek gezet. En ik weet nog dat ik op die fiets, toen ik aan het luisteren was, heel veel woorden, goudlamé, dat is een mooi woord, Annabelle is ook een heel mooi woord. En dan iets wat ik niet kende, ik heb het opgezocht, glinsterende spangen. En dat bleek een gesp te zijn.
0: Een spang.
1: Een spang, met NG van achter. Glinsterende spangen. En dan denk ik, dat soort teksten wil ik. Teksten waar ik ook nog iets leer.
0: Ja.
1: En het baat dan ook nog eens een soort laat-middeleeuwse sfeer. Die heel moeilijk kan duiden. Je weet eigenlijk niet goed wat er gebeurt. En hij lag daar ongeschonden.
0: Dat vind prachtig.
1: Een heel mooi woord. Dit is een, meesterwerk, hè?
0: Je kan op Boudewijn de Groot stemmen met Avondstad in de top 10. Stem zeker vandaag of morgen tot 16:00 PM op jouw favoriet in die top 10 van de Lage Landenlijst. Je vindt de bovenste 10 bij Radio 1 op VRT Max. En je vindt ons met de hele Lage Landenlijst morgen van 9:00 AM tot 18:00 PM voor het stadhuis van Maaseik op de grens tussen de Lage Landen vlak aan de Maas, waarover we hier vandaag een expo zien in Z33. Stijn, we hebben nog één vraag voor jou van de gast van gisteren, van Kaat van Stralen. Zij wil dit van je weten.
2: Ik zou wel eens willen weten waarover Stijn Meuris fundamenteel is beginnen, anders is beginnen denken over iets. Ja, dus 20 jaar geleden, wat dacht je toen en wat is er veranderd nu?
0: Okay. Doe maar.
1: Wauw, wat een.
0: We hebben nog een dikke halve minuut, Stijn, voor deze levensvraag.
1: Ik ben eigenlijk beginnen anders denken door muziek. Ik moet daar eerlijk in zijn, dan was ik 16, 17, 18, zeg maar. En voor mij was muziek top op. Voor vele mensen. En dan ineens leer je mensen kennen, zoals net die Brassers of anderen, of Joy Division. En mijn wereld veranderde tot nu toe. En daar ben ik erg blij om.
0: Ik denk dat muziek veel mensen verandert. Hartelijk bedankt, Stijn, voor prachtige muziek. Heel veel mensen blij gemaakt. Afspraak morgen in Maaseik voor het stadhuis. Daar zitten we met de Lage Landenlijst. Van 9:00 AM tot 18:00 PM stemmen voor die top 10 bij Radio 1 op VRT Max.
3: Drie iconische indie bands op één avond. Metric, Broken Social Scene en Stars. Een emotionele reunie op 16 september in de Roma in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Metric, Broken Social Scene en Stars. Samen met Radio 1.
4: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
5: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Go Yellow!
7: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen. Ben Vols, Bill Callahan.
10: Remember the good things.
7: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
11: Wienerberger.
12: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
13: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
13: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
15: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
16: Renault.
6: nog voor je kan denken...
9: Pas op voor die borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
11: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
16: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
17: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
18: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
19: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
20: Go Yellow!
21: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
22: Wat? 3?
21: Yep. Info op telenet.be.
23: VRT Radio 1.
24: Alles begint bij luisteren.
25: 10:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens extra 50.000 jobs verdwijnen. In totaal zullen er de komende jaren daardoor 100.000 jobs verdwijnen bij de grootste autobouwer van Europa. Het gaat om ongeveer 15% van alle jobs bij Volkswagen. Het aantal modellen van alle Volkswagen-merken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd en het aantal opties in de wagens wordt met 3/4 verminderd. In Duitsland zullen ook 4 Volkswagen-fabrieken sluiten. De Chinese concurrentie is moordend, zegt Gien Balduk, correspondent in Duitsland.
26: Duitsland wordt op dit moment, zoals heel veel andere landen, ook overspoeld met relatief goedkope elektrische auto's uit China. En de Duitse automerken, dus dat gaat om Volkswagen, maar ook om merken als BMW en Mercedes en alle merken die onder Volkswagen vallen, zoals Seat en Audi, die zijn te laat eigenlijk op die trein gestapt om elektrische auto's te gaan produceren. En de Duitsers zijn eigenlijk te lang vast blijven houden aan de oude verbrandingsmotor. En ja, daar zit misschien ook een beetje een arrogantie bij, omdat de Duitse auto's zo goed waren dat ze ook wel wat meer mochten kosten.
25: In Frankrijk zijn er tussen eind juni en eind juli zo'n 7000 mensen meer gestorven dan normaal door de hitte. Er waren ook daar verschillende hittegolven deze zomer met temperaturen boven de 40 graden. In totaal waren er 53 hittegolfdagen in Frankrijk en nog nooit waren dat er zoveel sinds het begin van de metingen. Een delegatie van Oekraïense artsen en gezondheidswerkers is in ons land om expertise op te doen over de behandeling van ernstige brandwonden. Ze brachten gisteren een bezoek aan het brandwondencentrum van ZAS Antwerpen, dat meldt Gazet van Antwerpen. Tom van de Vreken van Ziekenhuis aan de Stroom was bij die opleiding.
27: Zij willen een soort referentie brandwondencentrum opstarten in Oekraïne, want het aantal slachtoffers is veel groter dan wat de ziekenhuizen daar aankunnen. Dat is ook de reden dat er momenteel een aantal Oekraïners in het buitenland worden verzorgd, waarvan 2 bij ons momenteel. En door hier veel kennis op te doen, kunnen ze ginder de kwaliteit van hun zorg de hoogte intrekken.
25: De Antwerpse politie heeft 3 familieleden opgepakt die verdacht worden van een handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse in Oost-Vlaanderen vond de politie 11 kilo wit poeder. En in een woning in Merksem lag nog ander materiaal om de pillen te maken, zegt Wouter Bruins van de politie.
28: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het gaat waarschijnlijk om een familie die goed georganiseerd was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
25: Er zat ook een illegaal geneesmiddel bij tegen epilepsie, dat tegenwoordig gebruikt wordt als drug. De 3 verdachten zijn intussen aangehouden. Het weer. Op de meeste plaatsen begon de dag droog. Hier en daar kan het druppelen. Later krijgen we ook elders regen. Temperaturen tot 25 graden en vooral aan zee staat er een stevige wind. Morgen vaak zon en soms wolken. En tot 22 graden dan. Zondag zonnig en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
23: Radio 1.
1: Compagnie Merkpoel.
2: Goedemorgen. In de eerste week van het nieuwe schooljaar is het belangrijk om meteen een klikje te vormen met een goede compagnie. En ik denk dat dat gelukt is. Welkom.

0: Korter goed gezind van Bruno Mars, On My Soul. Goedemorgen, welkom op de eerste vergadering van de compagnie.
1: Compagnie Merkel.
2: Radio 1.
0: De eerste vergadering van het nieuwe seizoen met Thomas Huygen aan mijn zijde. Hoi Thomas, zo blij dat jij hier bent.
3: Hallo, goedemorgen.
0: We spelen vanmorgen op verplaatsing met de compagnie niet in de studio, maar de KVS in Brussel. Je bent natuurlijk een man van de tv. We kennen jou van de Krokus Quiz. Je duikt op in alle leukste programma's op de televisie. Mm-hmm. Ga je ook vaak naar zo'n toneelhuis?
3: Nee, heel weinig eigenlijk. Ik ben toevallig dit jaar eens geweest naar een theaterstuk. Maar dat gebeurt eigenlijk heel weinig. Maar ik vind het wel altijd tof. Maar dat zit zo niet op mijn radar.
0: Nee, kijk maar heel goed. We gaan het misschien wel op jouw radar zetten vandaag. Want hier zitten we dan. Het is hier theaterfestival al heel deze week. En heel dit weekend en volgende week. En mijn collega Arno Boei die is erbij komen zitten. Arno, goedemorgen. Vertel mij, wat moeten we weten over dit theaterfestival?
4: Wel, zoals je het zei, het is het theaterfestival. Een festival dat zo goed is dat het zichzelf het theaterfestival mag noemen. Er is er maar eentje. Gewoon dat simpel, zo'n beetje zoals Beyoncé of Zendaya. Gewoon kort en duidelijk het theaterfestival. En dit festival is traditioneel het eerste grote ding dat aan het begin van het culturele schooljaar gebeurt. Het is het eerste wat we terug kunnen gaan doen als de theaters weer open gaan na de zomer. En dat doen we door nog één keer terug te kijken naar het voorbije theaterseizoen, naar de beste voorstellingen van het voorbije jaar. Het theaterfestival, dat is 10 dagen lang, steengoed theater. En dat is het fijne, die dingen die we gaan zien, die zijn sowieso goed. Want het zijn dus de beste voorstellingen. Ze zijn voorgeproefd door een professionele jury. Dus ik kan je al zeggen, Linde, je gaat niet teleurgesteld zijn. Het is sowieso de moeite.
0: Dat vind ik altijd goed. Daarom ga ik ook altijd naar een boutique in plaats van een grotere klerenwinkel. Omdat ik weet van, hier heeft iemand gekozen voor mij. Wat hier hangt, is sowieso oké.
4: Maar exact, het is een soort tapasschotel. De beste dingen.
3: Voorgeproefde tapas zijn nu wel niet het beste. Dat ik al in mijn mond heb gehad.
4: Iberico, maar dan nog net niet in je mond.
3: Ah ja, oké.
4: Het is ook de kans om dingen te gaan zien die je doorheen het jaar misschien niet hebt kunnen zien, omdat het al uitverkocht was, of omdat je niet zeker waart of het wel de moeite was. Wel, nu krijg je die kans, dus ik zou die zeker niet laten schieten. En wat ik ook tof vind, er is heel veel theater op locaties. Op plekken waar je anders niet zo snel zou komen. Bijvoorbeeld in het hartje Brussel is er een school, het Maria Boodschap Lyceum. Die speelplaats is het komend weekend open voor theater. Dus je kan gewoon op die speelplaats gaan staan. Er is een soort markthal in Molenbeek waar ook een voorstelling gaat zijn. Zeker checken. Het theaterfestival is gisteren begonnen. Het gaat nog 10 dagen door. Soms is het in Antwerpen, soms in Gent. Maar dit jaar dus in het centrum van ons land. Op de meest bereikbare plek van België, Brussel. Je hebt geen excuses om hier niet te zijn. Er staan kleppers. Sophie de Clare speelt vanavond en morgen. Benjamin Abel Meyerhagen, die stond hier gisteren. Dat is een naam, schrijf hem op, die nog heel vaak gaat terug horen. Ik beloof het u. Het Zuidelijk Toneel komt, een van de grootste gezelschappen van Nederland. Kortom, Linde, Thomas, ik ben een gelukkige mens als ik op het theaterfestival mag zijn.
0: Maar heel goed. Straks gaan we het sowieso hebben over een paar van de voorstellingen die je hier kan zien op het festival. Eén van die voorstellingen heet Hugs and Handshakes. Thomas, ik vraag het gewoon voor de vorm, want ik ken het antwoord eigenlijk al. Hou jij van zo'n lekker dikke knuffie Buffy?
3: Nee, ik ben niet super lichamelijk, nee.
0: Kijk, ik wist dat, dus ik ben dubbel zo benieuwd.
3: Behalve mijn kind en mijn vriendin natuurlijk. Okay. Maar zo mensen. Soms zijn er mensen die vragen in een knuffel geven en dat ze wel van, blijf misschien
0: op afstand.
3: Net een paar centimeter verder.
0: Oké, goed. We bewaren de afstand voorlopig. Maar we gaan het sowieso ook nog hebben over jouw nieuwe podcast. Die gaat over Belgisch voetbal en jouw leesobsessies gaan mensen ook interessant vinden. Dat hoor je dus allemaal hier om te beginnen in de compagnie. Welkom.

0: Measure of a Man van FKA Twigs.
1: Compagnie Merkpoel.
0: We zitten met de compagnie in Hartje Brussel. Onze gast van vandaag die woont in Brussel, dus dat was in feite een korte verplaatsing, Thomas Huygen.
2: Klopt.
0: Ja. De gast die hier bij ons zit is ook de man die van knulligheid zijn handelsmerk maakte. Sorry Thomas, ik wil jou echt niet beledigen, maar ik zag dat staan als kop van een interview en ik vond dat zo goed geformuleerd. Sta je er zelf achter, achter die omschrijving van jezelf?
2: Ja, behalve dat dat ook niet echt mijn bedoeling was. Dat is gewoon, ik was knullig en dan zijn camera's beginnen lopen. En dan, dus dat was ook niet bewust dat dat mijn handelsmerk is.
0: Gewoon. Nee, je bent er zomaar gewoon ook wat in, op knullige wijze erin gerold, ja, eigenlijk. Ja. Ja, ik vind het grappig, want je hebt ook een website. Wat is thomashuygen.be of zo? Daar staat ook jouw opsomming van jouw professionele activiteiten. En daar staat televisie tussen aanhalingstekens ook.
2: Ja, ik had die website al voordat ik voor televisie werkte. Dus dat moest ik er zo bij zetten, maar ik vond dat dat zo wat...
0: Knullig.
2: Knullig. Het is ook niet echt televisie. Het is niet dat... Blinkt, hè?
0: Nee, ja, maar ondertussen ben je het wel aan het doen, hè? Je presenteert de Krokusquiz met Farah Diagire. We zien jou passeren in, ja, ik zei het net al, de leukste programma's. Zoals De Ideale Wereld, Vrede op Aarde, De Slimste Mens. Maar dit jaar valt mij vooral jouw liefde voor sport op en specifiek je liefde voor voetbal. Kunnen mensen nu horen in een nieuwe podcast met de naam?
2: De Pro League Gnostiek.
0: Dat is een verschrikkelijk... Knullige naam ook al meteen, Thomas.
2: Ja. We hadden dat op een whiteboard geschreven. Als mop. En dan hadden we eigenlijk geen beter idee. Dus, dan we dan maar... dus voor even uitlijnen, het is dus een combinatie van het woord pronostiek en de Pro League, wat eigenlijk de naam is voor de Jupiler Pro League.
0: Ja, goed dat je het even uitlegt.
2: Ja, ik leg graag dingen uit.
0: Wat hoor je in die podcast?
2: Goeie vraag. Je hoort Woestijnwis collega's op maandag babbelen over de voorbije speeldag in de Jupiler Pro League. We hebben een soort klein pronostiekje gemaakt over het klassement. Mm-hmm. En daar praten wij dan over. Met niet altijd de meeste achtergrond. We zijn niet de grootste voetbalkenners.
0: Jullie zijn geen journalistiek geschoolde podcastmakers.
2: Het is ook niet echt voorbereid, mm-hmm, de podcast. En de host, zijn dictie is ook niet wat dat zou moeten zijn. Ja,
0: de host, dat ben jij dan, hè? Ja. Ik wou vragen, we hadden al Mid, we hebben 19 Minutes, we hebben de Shotcast. Waarom hadden we nog nood aan die extra podcast over voetbal?
2: Wel, ik ben dus de laatste, laten we zeggen, 5 jaar meer en meer sport van geworden. Mm-hmm. En ik, maar dat is een persoonlijke mening, ik vind dat sport een spel is. En de podcast daar rond doen alsof dat nogal iets vrij serieus is. En ik miste zo wat luchtigheid rond de sport dat we eigenlijk allemaal zo tof vinden.
0: Ja, er wordt mogelijk wat te veel geneuzeld over dat voetbal.
2: Ja.
0: Onderling, oké. Je moet iets weten over mij. Ik ben hoegenaamd niet geïnteresseerd in voetbal. Ik ben eigenlijk over het algemeen wel echt geïnteresseerd in sport. Wielrennen, basketbal, het WK basketbal begint vandaag. Ik lees het allemaal op Sportza. Maar voetbal 0,0. En toch heb ik met plezier geluisterd naar de Pro League Gnostiek. Jouw podcast met een draak van een naam. Wat is jullie geheim, denk je zelf?
2: Ik weet het niet. Het is gewoon het feit dat we op het gemak collega's zijn die babbelen. Ik denk dat daarbij al veel werk wordt verzet eigenlijk. We zijn op ons gemak en het is niet iets vijandig of zo.
0: Ja.
2: Je hebt niet het gevoel als luisteraar dat je... voelt hij niet dommer dan ons. Hij voelt hij, denk ik, heel wat slimmer dan ons als je luistert.
0: Dat is dus wel collega's aan het koffiemachine.
2: Ja,
0: die klopt. Babbelen over de voorbije speeldag.
2: Ja.
0: Nu, er moet wel bijgezegd worden, je hebt uitzonderlijk grappige collega's. Want wie zit er zoal bij jou?
2: Ja, misschien op de eerste plaats Lucas Lely. Die gewoon elke conversatie grappig maakt, ook in het dagelijks leven. Karel Dirkses, Birgit Aardgeert. We hebben nu ook een nieuwe collega, Emmanuel Borges.
0: Ja, ook leuk.
2: Ook een heel toffe kerel. Dat was ook gewoon in een meeting eigenlijk. Een week voordat we in opname gingen, zat hij in een meeting. En hij werd voorgesteld aan mij. En dan vroeg ik eigenlijk na die meeting, wilde hij in de podcast zitten. Pedro Elias komt binnenkort ook nog eens aanschuiven en zo. Dus ja.
0: Kijk.
2: Op Woestijnvis zijn er eigenlijk heel veel toffe collega's.
0: Humor, goede weetjes en toffe gasten. Dat is de key, denk ik. En zo heb ik dus onlangs bijgeleerd, niet geïnteresseerd zijnde in voetbal, dat OHL... Oud-Heveli-Leuven, de voetbalploeg, te koop staat en dat er voorlopig geen koper gevonden is. Ik hoorde het volgende.
3: Dus OHL heeft heel veel problemen.
2: Want de Genk... Ze hebben geen eigenaar ook niet.
3: Nee, we moeten, ja, er zijn problemen ook met de eigenaar.
2: Ik kan mij,
3: maar het gras lag er top bij.
4: Wat zijn de problemen met de eigenaar?
3: Dus, ja, dus ze staan eigenlijk te koop. En niemand wil ze kopen.
4: Oh, dat is zo zielig.
3: Ja, OHL staat in de vitrine, maar samen met Leicester. Dus ze zijn onderdeel van de groep van Leicester. En die zijn ook te koop. Dus alles...
2: Om die zijn gezakt naar de lagere derde. Klasse. Naar derde.
3: Ik denk zelfs dat die in derde zitten.
4: Dus Leicester is zo de stok en zwabber dat je kunt kopen.
3: Ja.
4: En OHL is zo'n extra zwabber nog ernaast dat in het pakket zit.
0: Kijk, ik leer bij over voetbal, maar ik moet ook lachen. Dat is leuk, de chitchat over voetbal waar ik graag naar luister. Hoe zijn de reacties eigenlijk?
2: De reacties zijn verrassend goed. Ik was onlangs uitgenodigd om bij Radio 1 's ochtends te gast te zijn om over te babbelen. En dat vind ik heel straf eigenlijk. Ik word er over aangesproken... Ik ben zelf Union-fan, in het stadion word ik aangesproken. Ik stond al langs bij de frituur en er vroeg een man aan mij, zei hij, die gast van die voetbalpodcast. En dat was ook zo van, maar hè?
0: Oh, wauw.
2: Ja, dus het is wel grappig hoe positief dat de reacties eigenlijk zijn. Ja. En dat we zelf ook wel beseffen dat voor sommige mensen ook wel echt te onnozel is eigenlijk.
0: Naast de podcast ben je ondertussen ook begonnen aan de voorbereiding van de Crocus Quiz, die je presenteert met Farah Diaghire, jouw co-host in die show. Zij heeft mij ooit in de wandelgangen, je weet hoe dat gaat in de wandelgangen, toevertrouwd dat dit haar lievelingsproject van het jaar is.
2: Dat weet ik niet of dat zo is, maar ik vind dat wel tof om te horen. Ja. Want ik weet dat ze altijd heel enthousiast bij ons is als we daarover aan babbelen zijn. Wij zien haar eigenlijk niet super vaak, vooral in die... De weken ervoor. Maar de redactie... ze zit niet bij de vaste redactie, maar ze is altijd heel enthousiast. Farah is een droom om mee te werken.
0: Kijk, wie had ooit durven denken, hè, dat jij en Farah een tv-duo zouden worden? Kan je al een tipje van de sluier oplichten en mij vertellen wie er gaat meekwissen volgend seizoen?
2: Dat is wel heel vroeg. We hebben wel een paar namen, maar ik ben altijd bang... Dus altijd bij de Crocus Quiz, de mensen weten dat niet, maar een week daarvoor regent het afzeggingen, af en toe. En dus...
0: Je durft niet zeggen.
2: Ik durf geen enkele naam eigenlijk zeggen, nee.
0: Hij twijfelt nog. We geven hem nog een radio-uitzending de tijd en wie weet wat we ontfutselen we nog vanmorgen. Thomas Huygen, heel blij dat je er bent. Ik ga een plaatje draaien van een collega Brusselaar van jou, die ook een hartje heeft voor sport. Dit is Zwangere Guy met het nummer Kim Kleisters.
5: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret, rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zo's koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee, nee, nee, nee.
1: De Ket, Der Kette, Zwangere Gie en Kim Kleisters. Goedemiddag.
2: Compagnie Merkpoel.
1: Thomas Huygen zit bij mij. En amai, ik ben daar blij mee. Want Thomas, ik denk niet dat jij al ooit iets gemaakt hebt dat ik niet tof vind. Jij maakt de Krokusquiz. Jij doet dingen op tv voor de ideale wereld. Een mens zou bijna vergeten dat je eigenlijk cartoonist van opleiding bent. Doe je daar nog veel mee?
3: Ik heb animatiefilmen gestudeerd in Gent aan het KASK. En toen maakte ik inderdaad ook af en toe cartoons en tekenfilms. Ik heb nog dat kunnen combineren toen ik nog geen kind had met mijn gewone job. Mm-hmm. Maar nu heeft dat de tweede plaats gekregen eigenlijk in de rangschikking.
1: Oké. Muzikant ben je ook. Je deed ook mee ooit aan de Nieuwe Lichting. Ik heb daar nog klank van gevonden. Dit is jouw band, de Ping Pong Tactics. En ik ben blij om te zien, je kijkt wel wat pijnlijk, maar ik vond het eigenlijk best nog oké. Ik vroeg me gewoon af, even luisteren. Is dat jouw stem die ik hoor?
3: Ja, dat is mijn stem. Maar ik keek wat raar, omdat ik dacht dat je onze live optreden van Op de Nieuwe Lichting ging laten horen. En dat was vals.
1: Dit klinkt heel goed.
3: Dit is een studioopname, ja.
1: Ja. Het is een nummer van 10 jaar geleden wel. Maak je nu nog muziek?
3: Ik ben nooit gestopt met muziek maken, maar wel gestopt met het uit te brengen.
1: Maar je gaat wel vaak naar concerten kijken, hè?
3: Ja, klopt.
1: Ja. Wat heb je zoal van goede dingen gezien dit jaar?
3: Het laatste dat ik gedaan heb, ik ben naar Primavera geweest. In Barcelona heb ik heel veel goede dingen gezien. Ik was daar voor My Bloody Valentine, maar net ervoor was Little Sims. Heb ik leren kennen daar heel goed. Disney Puritans, Men I Trust, Geese. Ja, heel tof, heel goed festival.
1: Ja, ik ga een nummer van Wilco voor jou draaien. Die heb je ook gezien, hè?
3: Ah ja, zwaar. Daar ben ik voor een week naartoe geweest.
1: Je was het al vergeten.
3: Ik was het al vergeten, ja.
1: Ja, maar ik heb ook gehoord, jij bent een soort van last-minute beslisser. Het is niet dat je dat echt in je agenda plant, of?
3: Nee, ik weet, er zijn ook te veel... dat is eigenlijk positief, er zijn te veel zalen. En zo. Ik ben er niet mee bezig, mee. Echt, wat komt er? En meestal is dat heel last-minute van... Dat ik het dan op de radio of in de krant lees van... Ah, vanavond speelt die band. En dan ga ik eigenlijk... altijd naar Ticketswap verplicht, omdat de tickets op zijn. En dan staan er altijd wel genoeg op om nog een ticket te kunnen vinden.
1: Kijk, een soort van impulsief muzieklovertje zit hier bij mij. Heel tof. We gaan luisteren naar Wilco en You Never Know.
2: Radio 1.

0: George McRae en Rock Your Baby. Het gaat traag op de A201 van Brussel naar de luchthaven. Daar is in Zaventem één rijstrook versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Elders op de snelwegen alleen lichte vertragingen. In Brugge kan het verkeer wel niet over de Gentpoortbrug.
1: Radio 1.
2: Compagnie Merkpoel.
0: Goedemorgen en een dikke knuffel voor jou. Want je luistert naar de allereerste aflevering van een nieuw seizoen. De Compagnie. Thomas Huygen, dikke knuffel ook voor jou. Want je bent mijn gast vandaag. Maar ik weet dus al ondertussen, je bent niet zo happig als het gaat over knuffelen.
3: Nee, dat klopt. Ik ben niet super lichamelijk algemeen.
0: Kijk, je gaat blij zijn, want ik ga jou voorstellen aan twee wildvreemden die niets liever doen dan fysiek contact zoeken met andere mensen. Dit zijn Toon van Gramberen en Hanne Mampuis. Goedemorgen, welkom.
4: Goedemorgen.
0: Ik overdrijf het een beetje, hè? Maar jullie zijn acrobaten en theatermakers en jullie knuffelen de laatste tijd echt wel veel. Mag ik jullie experts ter zake noemen?
5: Absoluut, ja. We hebben de voorstelling Hugs and Handshakes gemaakt, waarbij de knuffels en de handdrukken het uitgangspunt zijn om ons publiek mee te nemen in partneracrobatie, mee op het podium te nemen en vertrouwen tussen mensen op te bouwen.
0: Ja, het is niet zomaar een voorstelling, het is een hele goede voorstelling, dat weten we. Want ze staat hier op het theaterfestival in Brussel en hier vinden we alleen de crème de la crème natuurlijk. Maar dus, ik hoor jou zeggen, knuffels, handdrukken, kleine gebaren en uitwisselingen die eigenlijk doorheen ons leven lopen. Hoe zijn jullie daardoor gefascineerd geraakt, Hanne?
4: Wauw, amai, ik moet even nadenken. Ja? Hoe zijn we daardoor gefascineerd geraakt? We zijn partneracrobaten, dus we zijn in ons dagelijks leven, in ons beroep eigenlijk, heel fysiek met andere mensen.
0: Ja, partneracrobaten, dat wil zeggen dat je iemand anders nodig hebt om je acrobatie te doen.
4: Ja, ja. Dus je hebt acrobatie op de grond, dat kennen de meeste mensen. Flik, salto, dat soort zaken. En bij partneracrobatie, dan is het altijd met één of meerdere partners en word je in de lucht gegooid, je draagt elkaar op acrobatische
0: aanraken
4: manieren.
0: Is jullie leven.
4: Aanrakingen is ons leven, is een deel van ons beroep. Ja, dat klopt. Ik denk dat we daar nooit heel erg bij stilstonden tot corona kwam. En het is misschien stom om weer daarover te beginnen, maar toch, corona kwam en plots mochten we dat allemaal niet meer. We mochten onze voorstellingen niet spelen, maar we mochten ook niet samen trainen. We mochten niet samen werken, letterlijk. En dat bracht plots dat besef, we missen het, uiteraard missen we het om die dingen te doen. Maar het menselijk, het fysiek contact en de verbinding die daarmee ontstaat, dat was echt iets waarvan we dachten, oh wauw, dat is plots helemaal weg. In een positieve, als we dat dan positief bekeken, dachten we van, we willen daar eigenlijk iets mee doen. We willen tonen aan ons publiek, of ons publiek laten ervaren hoe dat is, dat acrobatisch samenwerken, dat daar ook dat menselijke meekomt.
0: Ja.
4: En daar is het idee eigenlijk ontstaan. Of alleszins het startpunt van hoe gaan we dat doen.
0: Ja, participatief theater. Als publiek ga je dus mee aan de slag. Ik kijk meteen naar jou, Thomas. Is dat iets voor jou?
3: Is dat gelijk iemand uit het publiek aan eruit gepikt worden? Of het is vrijwillig wel? Of?
5: Ja, we nodigen mensen uit. Dus als uw armen gekruist zijn en je kijkt boos naar ons, dan zeggen we oké, je hoeft niet mee te doen.
3: Nee.
5: Het is echt een uitnodiging.
3: Nee.
5: Consent in de voorstelling is heel belangrijk.
0: Uh-huh.
5: En het gaat echt over vertrouwen eigenlijk ook opbouwen. En in kleine stappen mensen laten zien van, ah ja, eigenlijk, het is niet moeilijk wat er gevraagd wordt. Ik word niet belachelijk gemaakt als ik op scène kom. Ik wil het eigenlijk ook wel proberen. Ik wil eigenlijk ook gaan meedoen. Dat is wat we proberen te installeren bij ons publiek.
0: Ja.
5: En wat vaak ook lukt. En wat we vaak horen is dat mensen zeggen, ik had schrik, want het was een participatieve voorstelling. Maar het is supergoed gedaan en het is heel leuk om mee te doen. Dus.
0: Maar inderdaad, Thomas, zijn reactie en misschien zo wat onwennigheid, denkend aan zo'n soort voorstelling. En eigenlijk zelfs gewoon mensen tegenkomen en zo de onwennigheid, zo gaan we nu handen schudden, gaan we nu kussen. Er zit al sowieso heel veel onwennigheid rond het thema en dan moet je ook nog meedoen. Moet je of mag je ook nog meedoen? Merken jullie dat vaak ook in het publiek, dat mensen daar zitten met die zowat verwrongen glimlach en hoogopgetrokken wenkbrauwen?
4: Ja, absoluut. In het begin, soms zitten mensen in het publiek die niet weten dat het participatief gaat zijn. En vanaf het moment dat ze dat beseffen, zie je die echt al die paniek. Sommigen kruipen naar achter. Maar om op terug te komen op die onwennigheid, dat is ook echt iets wat we willen dat zichtbaar is in de voorstelling. Omdat dat maakt dat het heel herkenbaar is. De publiek zit in een cirkel van 360 graden. Dus je ziet de voorstelling, je ziet de performers, maar je ziet ook elkaar. Dus je ziet hoe mensen zich al een beetje aan het opspannen zijn, omdat ze weten dat er iemand aankomt die handjes aan het schudden is en het is aan mij en zweet ik niet en ik zal even eerst aan mijn broek afleggen. Dus die kleine dingen, daar spelen we ook mee en die willen we ook zichtbaar maken, want dat zorgt voor van in het begin een heel grote herkenbaarheid, menselijkheid en je ziet mensen echt onttooien en zo denken, ik ben ongemakkelijk, maar die persoon die ik daar tegenover mij zit, die zitten eigenlijk ook en eigenlijk delen we dat.
3: En steekt dat niet af, jullie professionaliteit en jullie sportiviteit tegenover mensen die daar misschien iets minder borstkas hebben of iets minder armspieren?
5: Ja, dat is ook een stuk van het thema van de voorstelling, om te laten zien dat in die partneracrobatie heel veel van onze fysieke taal, zoals we dat noemen, daar zit eigenlijk al handen geven in, knuffels geven, om elkaar op te vangen, om handstand te doen op iemand anders handen. Dus wij willen echt die lijn trekken om te laten zien van ook in die spectaculaire bewegingen is ook nog altijd gewoon twee mensen die elkaar een hand geven. Daar is echt die menselijke interactie om die afstand die mensen soms bij acrobaten voelen van ja, dat zijn supermensen, om die te verkleinen en mensen te laten meedoen. Natuurlijk acrobatisch op een veel lager level, maar wel met dezelfde menselijke interactie.
3: En verwacht geen saltos. Hij verwacht geen saltos van het publiek.
5: Saltos niet, al gaan er wel mensen uit het publiek op onze schouders staan bijvoorbeeld. En omgekeerd, wij gaan op de mensen hun schouders staan. Dus zo'n dingen gebeuren wel. Ook steeds met de vraag of je dat ziet zitten om dat te doen, uiteraard.
0: Ja.
3: Amai.
0: Voel je iets ontdooien in jezelf, Thomas?
3: Ik ben 2 weken geleden met mijn fiets gevallen, dus het gaat deze keer niet lukken. Maar ik heb gehoord dat elk jaar theaterfestival is, dus volgend jaar zeker en vast. Rip duur langer dan maanden.
0: Excuses. Toon en Hanne, jullie toeren de wereld rond met deze voorstelling. Vorige week stonden jullie nog in Riga. Hoe zijn de reacties en variëren die afhankelijk van het land waar jullie spelen?
4: Ja, dat vind ik een heel leuk bijding ervan. Dat we de cultuurverschillen heel, heel hard aan den lijve ondervinden. Bijvoorbeeld in Riga, al bij het aankomen op de luchthaven, werden we afgehaald en dachten we, oei, er is hier iets raar aan de hand. Er was geen fysiek contact, maar zelfs geen oogcontact met de mensen die ons kwamen ophalen. Die waren heel lief, die waren wel aan het babbelen met ons, maar die keken dus naar de grond. Dus wij dachten, wat is er hier aan de hand? Misschien is dat die persoon. Maar we zagen dat terugkomen, dus dan werd dat ook besproken. En dan ontstaat er ook een heel verhaal over, ja, onze cultuur is zo, wij vinden fysiek contact, dat bouwt op. Dat is eigenlijk enkel tussen mensen die je heel goed kent. Dus we waren dan heel benieuwd, hoe gaat dat vallen, die voorstelling. Maar uiteindelijk krijgen we mensen op een of andere manier wel altijd mee. En die cultuurverschillen zijn voor ons net extra leuk. Het houdt ons scherp. Maar op het einde zijn we wel allemaal mensen. En het is ook herkenbaar. En mensen zijn ook toegeeflijker. Ze zitten in een voorstelling. Ze willen meedoen.
0: Ja. Zalig dat ze willen meedoen. Want het is ook, heb ik gelezen, uit wetenschappelijk onderzoek gebleken, dat het zelfs goed is voor ons. Elkaar aanraken, het fysieke contact zou helpen tegen depressie, angstige gevoelens en bij kinderen zelfs tegen pijn. Mm-hmm. Dus jullie zijn bezig met een goede zaak, Toon.
5: Ja, om terug te komen bij corona. Met corona, ik denk, dat is iets wat iedereen gemerkt heeft. Van, eigenlijk, daarvoor zou ik niet gezegd hebben, ik heb per se veel fysiek contact met mensen rond mij. Maar op het moment dat dat dan wegvalt, mist je toch ook die kleine dingen. En ik denk, op dat moment waren we met de voorstelling Carrying My Father bezig. Waarbij dat ik samen met mijn vader op zijn stond. En merkte ik ook van, het is nu eigenlijk dankzij die acrobatie dat onze fysieke relatie verbetert. En daarnaast dan ook, je bent makkelijker in gesprek, je besteedt meer tijd samen. En dat is ook wel ergens een stuk geweest wat we met deze voorstelling verder willen verkennen. Om te zeggen van, acrobatie kan een soort omwegje zijn, omdat het vertrouwen en het fysiek contact wel nodig is. Om daarmee de band tussen mensen te versterken.
0: Dus kijk, waarom zouden we het niet doen? Het is goed voor ons. Hugs en handshakes, Hanne en Toon. Leuk dat jullie er waren. Jullie gaan 3 keer spelen dit weekend in het Maria Boodschap Lyceum in Brussel. Daar zijn nog tickets voor.

0: een heel erg goede morgen. En welkom in Brussel. Want ik zit hier nog steeds met Thomas Huygen vanmorgen in de KVS in Brussel. We zitten hier om het theaterfestival te vieren met de Compagnie Theater. Is misschien een culturele liefde die nog wat kan groeien in jouw leven, Thomas. Maar je hebt er een andere. En de grootste culturele liefdes, die mogen mijn gasten in de compagnie altijd even extra in de verf zetten en in de etalage zetten. Wat zou je daar graag in plaatsen? Wat heb je meegebracht?
1: Ik heb het verzameld werk mee van Willem Elschot.
0: Ja?
1: Dat is een schrijver. Dat is een schrijver.
0: Ken hem, ja.
1: Ik heb eerst Kaas gelezen toen ik, 24, 25 was of
0: ja?
1: zo. Daar was ik eigenlijk direct wel fan, maar heb ik er nooit echt iets verder van gelezen. En dan heb ik een keer zijn verzameld werk gekocht. Dat is één boek gewoon te vinden. En al die verhalen, eigenlijk, al die boeken dat hij geschreven heeft, zijn er niet zoveel. Zijn eigenlijk gewoon 100% mijn ding. Ik was er plots volledig in toe. Ik heb die allemaal eigenlijk achtereen uitgelezen.
0: Het is wel maf. Je verrast mij een beetje, want ik heb het eens opgezocht. Hè. Villa de Rose, misschien zijn bekendste werk, 1913. Lijmen het been 10 jaar later, 1923. En Kaas, 1933. Het is een oude schrijver met oude werken voor een jonge gast zoals jij, Thomas.
1: Wel, ik weet heel weinig over hedendaagse literatuur, dus dat is al één ding. Maar ik ben heel erg fan van oude boeken, omdat dat naast de kwaliteit van een boek zelf heeft ook iets heel nostalgisch.
0: Mm-hmm.
1: Dat gaat over een vroegere tijd, ook al is dat niet echt de bedoeling van die boeken, omdat dat gewoon toen geschreven was. Voor hen was dat een moderne boek. Maar ik vind dat ontsnappen aan een vroegere tijd vind ik heel tof aan oude boeken. Dat
0: ja.
1: er altijd zo wat onder zit.
0: Wat voor oude boeken lees je nog zoal?
1: Ja, ik ben daar vrij klassiek in. Als in er zijn er zoveel geschreven die ik nog allemaal moet inhalen. Hemingway, Steinbeck. Mijn favoriete schrijver algemeen is John Fante bijvoorbeeld.
0: Uh-huh.
1: Dat zijn allemaal zo uit dezelfde periode. Ik vind dat wat dat mij daarin aantrekt is dat die allemaal de namen die ik nu heb opgenoemd en Elschot ook gewoon heel grappig zijn. En dat was
0: grappig?
1: Dat was ik verbaasd in toen ik Kaas las. Ik dacht dat dat een oude saai boek ging zijn, maar
0: uh-huh.
1: die heeft dezelfde soort humor als dat wij nu hebben. En die heeft dezelfde problemen als dat wij nu hebben, maar dan op een andere manier of zo. Maar die is gefrustreerd met mensen. Die wordt ook niet graag aangeraakt, bij wijze van spreken. Die vorm van humor, ik vind dat heel geruststellend of zo. Dat eigenlijk er heel weinig veranderd is in de wereld of zo.
0: Ja.
1: En dus dat plus het feit dat we dan dat je eigenlijk een soort een tijdsprong maakt, zijn dat heel rustgevende boeken voor mij.
0: Okay.
1: En grappig en rustgevend.
0: En zo zet jij Willem Elschot en bij uitbreiding gewoon een paar klassieke werken in de etalage vandaag.
1: Ja.
0: Kijk goed, bedankt daarvoor. Een omnibus, lieve mensen, van Willem Elschot.
2: Radio 1.

0: Young Cannibals en Good Thing. Straks gaan we het hebben over dubbelgangers. Benieuwd of jij er een hebt, Thomas Huygen. Ik wil er straks alles over weten.
1: Dit hoorde je eerder deze week in De Wereld Vandaag.
2: Wij denken in grenzen, wij denken in landen, politie en justitie. Maar ja, die drugsbendes die denken zo niet. Hè. Die denken gewoon in geld.
1: Uitgesproken in De Wereld Vandaag, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
3: Een dubbele moord.
4: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
5: Wat ik heb gedaan.
3: En achter één van de bekentenissen...
6: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
3: ...ligt een wereld vol leugens.
7: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
3: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
8: Dit is echt bullshit.
9: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
3: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september op VRT1 en VRT Max.
10: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
11: Amai, dat valt mee.
10: Waarom?
11: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
10: Ja, en?
11: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
10: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
11: Zijn dat kleine vrienden?
10: Nee.
11: Videocall dan, hè.
12: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Draait wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
14: Draait wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
16: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
17: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
15: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
18: Volkswagen. Lotto is op zoek naar voeten.
19: Hé? Voeten?
18: Die graag op grote voet leven.
19: Graag.
20: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
18: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
19: En na het eten, Rob.
21: C'est
18: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
22: Kies je voor.
23: Even een fun fact.
22: Of met de collega's voor.
23: De meest foute 80's hit.
22: Gelijk heb je. Want voor elke mood
24: is iets anders goed.
22: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
25: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
26: Goed, schatteke. Hier zijn een centje als beloning.
25: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
27: Allee, merci, moeke.
25: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
28: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
29: Mannekes, het is september, hè?
30: Ja, dat hadden we ook door.
29: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
30: Dat ook, ja.
29: Wat ook, ja?
31: Dat hadden we ook door.
29: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
30: Oh! Dat hadden wij niet door.
29: Dan is het nu door.
32: Ja, naar Gamma!
33: Hoe maak je het?
34: Samen met Gamma. Gamma.
33: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
35: Krevel.
36: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
35: Krevel. Leef beter.
1: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
37: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In het Verenigd Koninkrijk is de rechtsradicale partij Reform van Nigel Farage opnieuw in een schandaal verwikkeld. Twee medewerkers van Farage stappen op na een reportage op Channel 4. Daar deden twee undercoverjournalisten zich voor als Amerikaanse donoren die een groot bedrag aan de partij wilden schenken, wat volgens de Britse wet op de partijfinanciering verboden is. Farage en zijn partij liggen al langer onder vuur omdat ze verschillende grote donaties niet hebben aangegeven. En net vandaag houdt Reform zijn jaarlijkse partijbijeenkomst. Ook Bardella van het Franse Rassemblement National komt daar spreken. In Tourcoing in het noorden van Frankrijk zijn 3 jonge Belgen in verdenking gesteld voor een lidmaatschap van een misdaadbende. De 3 werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De 3 komen uit Brussel en zijn alle 3 19. 4 wetenschappers uit de Verenigde Staten gaan aan de slag bij de VUB om het klimaatonderzoek daar te versterken. Onder hen de Belgische Valérie Trouet, die sinds 2024 verbonden is aan de Universiteit van Arizona. De 4 krijgen een leerstoel voor 3 jaar en behouden intussen de band met hun Amerikaanse universiteit. Zo wil de VUB een brug vormen tussen Europa en de Verenigde Staten en zichzelf profileren als internationaal centrum voor klimaatonderzoek. Een delegatie van Oekraïense artsen en gezondheidswerkers is in ons land om expertise op te doen over de behandeling van ernstige brandwonden. Ze brachten gisteren een bezoek aan het brandwondencentrum van het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen. Tom van de Vreken van het SAS was bij die opleiding.
0: Zij willen een soort referentie brandwondencentrum opstarten in Oekraïne, want het aantal slachtoffers is veel groter dan wat de ziekenhuizen daar aankunnen. Dat is ook de reden dat er momenteel een aantal Oekraïners in het buitenland worden verzorgd, waarvan 2 bij ons momenteel. En door hier veel kennis op te doen, kunnen ze ginder de kwaliteit van hun zorg de hoogte intrekken.
37: De luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappij gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Argentijnse president Milei heeft vannacht een forse toespraak gehouden op televisie. Het ging over de Falklandeilanden. Die eilanden liggen voor de kust van Argentinië, maar zijn Brits. Milei wil die eilanden terug en heeft sancties aangekondigd. Het is geen toeval dat Milei dat nu doet, zegt correspondent Tom Dieussaar vanuit Argentinië.
2: Er wordt momenteel naar petroleum, naar olie geboord door een Engelse en een Israëlisch consortium. En dat, ja, dat zorgt natuurlijk wel voor wrevel bij de Argentijnen die vlak voor hun kust moeten toezien hoe daar de natuurlijke rijkdommen worden weggehaald door vreemde bezitters, zoals zij dat beschouwen. Hè?
37: Het weer op de meeste plaatsen is de dag droog begonnen. Het kan nu beginnen te druppelen. Temperaturen tot 25 graden vandaag. Vooral aan zee staat er ook een stevige wind. Morgen vaak zon en soms wolken en tot 22 graden. Zondag zonnig en tot 23 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Ga van
5: wegenwerken
4: naar
5: rustig wat werken
4: met de trein.
6: De top van de Radio 1 Lagelandenlijst is bekend. Maar jij kan de volgorde nog beïnvloeden. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister morgen live vanuit Maaseik en op Radio 1. Radio 1.
7: Compagnie Merkel.
8: Goedemorgen en welkom. Thomas Huygen, een bende dubbelgangers en ook cabaretduo Grof Geschut dat nog langskomt. Goeie compagnie vanmorgen. En jij bent erbij.

0: Locomotion van Orchestral Maneuvers in the Dark. Goedemorgen en welkom. De compagnie is in de eerste week van het schooljaar meteen op schoolreis vertrokken. Dat is vroeg, maar het is wel de moeite.
1: Compagnie Merkpool.
0: Want we zitten in hartje Brussel vanmorgen. Het zonnetje schijnt hier binnen door de glas in loodramen van de KVS, waar ik zit samen met mijn gast, tv-maker. Ik ga je toch zo noemen, Thomas? Thomas Huygen, tv-maker en leuk mens tout court. Je kent hem van de Krokusquiz, maar nu ook dus van zijn podcast over het Belgisch voetbal. De Pro League Gnostiek heet die. Het blijft nog altijd een draak van een podcastnaam, Thomas. Maar check hem, want het is wel de moeite als je houdt van lachen en eventueel ook van voetbal.
2: Dat is goed gezegd. Samenvat en ja. Ik vind dat je per keer dat je de titel uitspreekt het beter doet. Dus ik zou hem nog 8 keer uitspreken.
0: Pro League Gnostiek. Ja. Ja. Ik ga toch nog wat tijd moeten geven. Maar we zitten hier dus samen in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Want hier en op ook nog wel wat andere Brusselse plekken wordt het theaterfestival gevierd dit weekend. En heel volgende week nog kan je hier naar de beste voorstellingen komen kijken van het afgelopen jaar. En ik ga straks tickets weggeven voor een van die voorstellingen. Copyrights van Crap, een voorstelling, of krap, ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet uitspreken. Een voorstelling die veel sterren krijgt. Ze gaat over de dwangneurose van deze tijd, namelijk het modewoord authenticiteit. Timo van gezelschap Krap vertelt er zelf over.
3: Voor ons gaat copyright over ons ziekelijke verlangen om origineel te zijn in een wereld waarin we met meer dan 8 miljard mensen wonen. Maar het is misschien vooral een voorstelling over eenzaamheid. En over onze collectieve menselijke zoektocht naar een eigen plekje in deze wereld. Maar het is ook een grappige voorstelling natuurlijk. Want uw eigen dubbelganger tegenkomen is niet alleen het engste, maar misschien ook wel het grappigste wat u kan overkomen.
0: Je eigen dubbelganger tegenkomen. Is het jou iets overkomen, Thomas?
2: Ik heb wel al mensen gehad die mij aanspreken dat ik lijk op hun schoonbroer of zo van die zaken. En mijn profiel is ooit eens gebruikt geweest voor de catfishen. En dan had die persoon zijn eigen foto's gemengd met foto's van mij.
0: En leek je daarop?
2: Ik leek er wel een beetje. maar niet genoeg dat ik niet de politie wel.
0: Nee. Sowieso zijn de theatermakers van Krap niet de eerste die geboeid zijn door het fenomeen van de dubbelgangers. Maar wat is dat nu met dubbelgangers dat kunstenaars zo fascineert? Arno Boei, vriend van de show, mijn privé grasduiner. Jij hebt het uitgezocht, hè?
4: Ja, inderdaad. Ik heb het uitgezocht. Ik ben eens gaan zoeken bij de dubbelgangers. Die makers van Krap zijn inderdaad niet de eerste. Ze halen zelf de mosterd bij een boek, De Dubbelganger van Fyodor Dostoevsky.
0: Een klassieker. Thomas, kijk meteen naar jou. Heb je hem al gelezen?
2: Ik heb ooit eens geprobeerd Russische boeken te lezen in het Nederlands. En dat was nog altijd Russisch. Dus.
0: Ja, geen succes.
4: Wel, ik zal hem misschien even vertalen voor jou, Thomas. De Dubbelganger is een boek over een man die nogal veel faalt in zijn leven. De ene mislukking na de andere beleeft. Maar op hetzelfde moment loopt er in zijn leven ook een heel succesvolle dubbelganger rond. Oh. Die alles wel kan. Die alles wel weet te doen slagen. En dat brengt hem natuurlijk helemaal tot razernij. Dostoevsky heeft dat concept natuurlijk niet uitgevonden. Hè, van de dubbelganger, dat is zo oud als de straat. De oude Grieken, daar begint het meestal. Die speelden bijvoorbeeld al heel graag met dubbelgangers in verhalen. Het bekendste voorbeeld is Hercules. Die spierbundel die we kennen van de Disneyfilms. Wel, Hercules was het kind van een dubbelganger. Zeus, de oppergod, dat was zijn poepa, die had zich als 2 druppels water verkleed als de man van Alcmene. En Alcmene had dat natuurlijk niet door. Nee, zo gaat dat dan in verhalen. En terwijl ze daar met haar man in bed lag, had ze dus niet door dat niet echt haar man was, maar Zeus, hou het stil. En 9 maanden later bleek het boeleke Hercules dus niet het kind van de vader te zijn, maar van een god, van Zeus. Ah. Zo gaat dat. In die tijd noemden ze dat nog geen dubbelgangers. Op dat woord moesten we wachten tot 1796. Want dan komt Jean-Paul, geen Franse, maar een Duitse schrijver, Jean-Paul, komt met een boek waarin 2 identieke mensen rondlopen en op straat elkaar herkennen. En hij noemt die doppelgängers, zoals dat dan in het Duits heet. Dubbelwandelaars. Mensen die elkaar tegenkomen terwijl ze op straat gewoon een sigaretje lopen te roken en elkaar herkennen en zeggen, maar wacht, ik ben jij, jij bent ik. En dat hebben wij in het Nederlands letterlijk overgenomen. en genoemd Dubbelgangers. En vanaf dat moment is het hek van de Dam. Sinds 1796 zijn artiesten zot van dubbelgangers. Frida Kahlo bijvoorbeeld, de Mexicaanse schilderes, die heeft er schilderijen over gemaakt. Charlie Kaufman, een Amerikaanse regisseur, die heeft er een film over, Adaptation, met Spike Jones, uit 2002, waarin Nicolas Cage een soort dubbelganger heeft rondlopen. Het is een heel maffe film, een heel gekke film. Ik verstond er eigenlijk niet zoveel van. Een fun fact, die dubbelganger, Donald Kaufman heet hij, dat is het enige fictieve personage dat ooit genomineerd is voor een Oscar. Je moet eens gaan kijken. Het
0: maar staat niet gewonnen.
4: Guinness. Nee, genomineerd. Zover zijn we niet gegaan. Er is ook een Franse fotograaf, François Brunel, zeker de moeite om eens op te zoeken. Die heeft er zijn hele levenswerk van gemaakt om dubbelgangers van mensen te zoeken en dan te gaan fotograferen. François Brunel. Maar mijn favoriete dubbelganger in de kunstgeschiedenis is natuurlijk Manfred, de Duitse dubbelganger van Frank Bomans uit Thuis.
1: Bomans, Bomans, Bomans. Kleine Frank Bomans. Er was een persoon die zegt: hey Frank, ik draai me om. En die pistool onder die nase.
0: Onder die nase. Kijk, zelfs de meest verheven kunstvormen zijn gefascineerd door dubbelgangers. Als ik aan dubbelgangers denk, dan moet ik ook wel denken aan Twin Peaks natuurlijk. Daar zitten ook dubbelgangers in, hè?
4: Ja, David Lynch, toch wel de conciërge van mijn nachtmerries, die was gefascineerd door dubbelgangers. En dat waren dan vaak de slechte wederhelften van de personages.
0: Maar waarom, als we nu diep gaan graven, waarom zijn we zo gefascineerd door die dubbelganger?
4: Ik ben eens gaan luisteren bij mijn onkel Freud. En ik denk dat de fascinatie erin zit dat het ons tegelijkertijd heel hard aantrekt en evenveel afschrikt. Want het is enerzijds Linde, je dubbelganger, is toch de persoon die je het liefste zou willen tegenkomen? Want die lijkt niet alleen fysiek op mij, maar zal die zich ook gedragen als mij?
0: Ja, het lijkt mijn tweeling.
4: Ja, het lijkt je tweeling, dus. Maar tegelijkertijd wil je ook niet dat die zich gedraagt als jou, want dat is gewoon het engste wat je kan meemaken. Even voor alle duidelijkheid, wel wetenschappelijk, de kans dat je een genetische dubbelganger tegenkomt is 1 op een triljoen. Dus dat gaat niet vandaag gebeuren, denk ik. En als je er eentje zou tegenkomen, dan gaat hij zich niet gedragen zoals jou. Dat kan ik je verzekeren, want dat zei een professor genetica, Peter Klaas, een tijdje terug hier op Radio 1.
5: Alles hangt een klein beetje af natuurlijk, in hoeverre dat die faciale factoren, die genetische factoren die het gelaat bepalen, ook bepalend zijn voor andere eigenschappen. Uit mijn eigen onderzoek bijvoorbeeld kan ik u meegeven dat onze persoonlijkheid en ons gedrag niet dezelfde genetische factoren deelt als de genetische factoren van ons gelaat die we vandaag kennen.
4: Kortom, het is niet omdat je gezicht heel hard op elkaar lijkt, dat je daarom ook met gedrag op elkaar lijkt. Maar stel dat er toch iemand zou rondlopen die als twee druppels water op jou lijkt, dan kan dat toch niet meer zijn dan een nachtmerrie. Want we denken allemaal dat we uniek zijn, tot er ineens iemand binnenkomt lopen, net zoals jij, Linde. En dan blijk je ineens zeer vervangbaar. En exact dat is waarom kunstenaars zo zot zijn van dubbelgangers. Het is de perfecte verhalenmachine, want een dubbelganger die zorgt voor verwisseling, voor betrog, voor jaloezie, alles waar FC De Kampioenen uit bestaat. En natuurlijk ook de vraag, wie is de echte en wat betekent dat eigenlijk? Echt zijn.
0: Amai, ik ben er nog niet over uit of ik het eng of fascinerend vind. Thomas?
2: Ik vond het prachtig en een prachtige apotheose, maar ik had nu wel verwacht dat de dubbelhanger van Linde hier de trap zou opkomen. Dat was echt zo...
4: Dat houden we voor de slot. Het slot van deze show, ja. Thomas. Tot straks.
0: Dat is voor de seizoensfinale. Hoe dan ook, ik vraag mij af, als jij luistert, heb jij er een? En hoe zit dat dan precies? Ben jij ooit jouw dubbelganger tegengekomen? Zag je ooit iemand op een foto waarvan je dacht, wow, maar dat ben ik precies? Ik heb het dan niet over tweelingsbroers of zussen, maar over echte dubbelgangers. Laat het even weten via de Radio 1-app. En wie weet, win je wel op die manier een duo-ticket voor de voorstelling Copyright hier op het Theaterfestival in Brussel. Dat mag zeker en vast met een fotootje bij zijn. Hoe meer, hoe liever zelfs. Arno, Paul McCartney, die had toch ook een dubbelganger, hè?
4: Ja, inderdaad. Paul McCartney die is eigenlijk in 1966 gestorven in een auto-ongeluk. En die is dan vervangen door een dubbelganger, zoals iedereen wel weet. De man die je nu bezig ziet, is niet de echte. Zoek het maar eens op.
0: Dit is hem met de Beatles, Norwegian Wood.

0: Think of One. Goedemorgen.
1: Compagnie Merkpool.
0: Er komen wel wat berichtjes binnen in de Radio 1-app. Onder andere voor jou, Thomas. Een luisteraar die zegt, amai, Villa de Rose. Ik heb dat als kind ook gelezen. Ik vond dat geweldig. Ik was dat boek helemaal vergeten en ga het nu nog eens lezen. Bedankt voor de reminder.
2: Geen enkel probleem, hopelijk vind je het nog.
0: Ja, ja, moet wel lukken, denk ik.
2: Nee, maar bedoel, als kind het had,
0: ah, ja,
2: je weet waar
0: op
2: ligt.
0: Op die manier. Ja, hopelijk vindt ze het nog. Goedemorgen ook, want je hoort hier een tweede dame lachen aan ons tafeltje hier in de KVS in Brussel. Goedemorgen, Kenza Poulin.
3: Hallo, mijn naam is eigenlijk Lansari, maar Poulin kan ook.
0: Dat
3: is
0: ik weet niet waarom ik dat hier heb opgeschreven.
3: Ja, dat is mijn Instagramnaam.
0: Ah ja?
3: Ja, Poulin. Ah, ja. Ik ben een Poulinke.
0: Ah ja, kijk, ik wist dat niet. Ik volg jou op Instagram en ik dacht dus dat dat jouw naam was.
3: Ja, vele.
0: Ik ben een dubbelganger aan het zoeken, Kenza, maar er is er maar één zoals jij, zou ik denken.
3: Ik hoop het. Dat zou voor de wereld een goede zaak zijn.
0: Maar ik heb gehoord dat als jij op een festival rondloopt, dat jij wel soms wordt aangesproken voor iemand.
3: Ja, exact. Zeker bijvoorbeeld op Pukkelpop. Echt super vaak dat mensen foto's met mij komen vragen, omdat zij denken dat ik Mo ben, de zangeres. En zij is Nederlands en dan ga ik gewoon mee in het verhaal. Dus ik, tuurlijk, kom erbij.
0: Oh, enig.
3: Ja, het was echt super fijn om met Pommelien op het podium te staan. Daarna, het was echt
0: gezel.
3: Ja, zoiets.
0: Kenza, je bent natuurlijk een Brusselse. Werkt ook voor Stubru, maar je dartelt deze dagen vooral hier rond op het theaterfestival. Wat doe jij hier?
3: Ik kom kijken naar bijna alle voorstellingen, denk ik. Het is fijn als voorstellingen die een heel jaar overal in België gespeeld hebben, plots naar jouw eigen stad komen. En af en toe maak ik ook filmpjes voor het theaterfestival met makers. Dus.
0: Ja, onder de naam Kenza Poulin dan, dat weet nu iedereen. Waarom hou jij zo van theater?
3: Ik denk dat mijn liefde voor theater best op latere leeftijd of zo. Allee, ik ben 23, dus zo late leeftijd nu ook niet.
0: Dat wel.
3: Toen ik 17 was, ben ik aan het Ritz gaan studeren in Brussel. En ik heb daar zelf de opleiding radio gedaan, maar daar is ook een theateropleiding. En die hadden een aparte campus. En daar waren ook geen stoelen of tafels, maar daar stonden zetels. En er werd op de muren geschreven. En ik deed daarvoor eigenlijk altijd wetenschappen, wiskunde. En plots kom je zo in die omgeving terecht en denk je, wow, maar dit is mijn school. Als in, dit is waar ik altijd al had moeten zijn. En daardoor ook beginnen samenwerken met de theaterstudenten. En zo een beetje ingerold, denk ik.
0: Ja, och, en dan wordt jou de vraag gesteld of je alsjeblieft professioneel wil komen dartelen hier op het theaterfestival. Hoe leuk is dat?
3: Ja, dat is de droomjob, toch?
0: Wat wil je zeker nog zien hier op het theaterfestival?
3: Ik denk op mijn nummer 1 is sowieso Badke Remix, denk ik.
0: Ja. Ja. Wat kan je mij daarover vertellen?
3: Dus Badke Remix is eigenlijk een adaptatie op Dabke. Dat is de traditionele Palestijnse dans die iedereen in de straten, als je een protest passeert, wel eens heeft gezien. Iedereen staat in een lijn en houdt handen vast met elkaar. Ook met onbekende mensen dat je niet kent. En dat is eigenlijk een voorstelling die ooit gemaakt was door drie Belgische choreografen, maar met Palestijnse dansers. En Palestijnse choreografen hebben die voorstelling jaren later terug in handen genomen en hebben daar nu een volledige Palestijnse voorstelling van gemaakt. Wat wel chic is of zo, maar dat brengt natuurlijk ook heel veel moeilijkheden met zich mee deze dagen, want iedereen weet in wat voor situatie Palestina op dit moment leeft.
0: Ja.
3: Een
0: van de dansers, Mara Hadj, die is daar deze zomer nog over komen praten in Culture Club Zomer. En zij vertelde over het geweld dat zij als Palestijnen ervaren, niet alleen in Gaza, maar zo'n beetje overal.
4: Zeker nu is het erger dan ooit. Maar geweld bestaat overal in Palestina, niet enkel in Gaza. Bestaat in alle checkpoints en vluchthaven en papieren en op straat. Dus elk van ons kent heel goed wat racisme is.
0: Ja, geweld, racisme klinkt meteen als een redelijk pittig en hevig topic, uiteraard. Maar de voorstelling, Kenza, is ook heel licht, hè? Is ook een soort van feest.
3: Ja, want de dans Dabke zelf is echt gestart als een soort van viering van het leven en samen zijn en verbonden zijn met elkaar. Maar ik denk dat dat doorheen de jaren is die dans een super andere vorm gaan aannemen en is dat ook meer gaan staan als vorm van verzet of protest en hey, hallo, hoor ons. En ook, ja, de choreografen hebben dat zelf ook verteld. Het is gewoon super moeilijk dat samen zijn nu in Palestina. Want een van de twee choreografen bijvoorbeeld, dat zijn 10 dansers, hebben allemaal verschillende ID-documents in Palestina. Sommige mensen hebben Palestijnse nationaliteit, andere mensen andere nationaliteit. Maar een van de twee choreografen mocht bijvoorbeeld het land niet uit.

0: En dat is heel duidelijk ook als je met zo'n groep aan het feesten bent.
1: Ja, enorm de moeite dus, die voorstelling. Kenza Poulin, ik wens... Ach, nu zeg ik het weer.
2: Het is niet erg, sorry, Linde. Linde Dark.
1: Ik wens jou nog een heerlijk theaterfestival. Bedankt om bij ons langs te komen. We gaan luisteren naar C-Mats, When a Good Man Cries. Zij staat vrijdagavond op Krammerok.

C-Mets en When a Good Man Cries. Het gaat graag naar Antwerpen. Een kwartier extra rekenen daar op de 1-19 van voor Kleine Bareel. Ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel, moeizaam. 10 minuten erbij op de 1-19.

0: Je ziet vanaf Vilvoorde en elders op de snelweg alleen lichte vertragingen. Goedemorgen.
1: Compagnie Merkpoel.
0: We zitten in de KVS in Brussel. De zon die schijnt mij hier een pak binnen. Ik zie geen hand voor ogen, maar ik weet, omdat ik hem voel ergens dicht bij mij, zit Thomas Huygen. Dag Thomas.
2: Hier ben ik, Linde.
0: Ah, oef, daar
2: ben
0: je.
2: Volg mijn stem.
0: We zijn aan het zoeken, naar aanleiding van Copyright, een voorstelling hier op het Theaterfestival in Brussel, zijn we aan het zoeken naar een dubbelganger. We gaan even luisteren of we Danielle aan de lijn hebben. Danielle, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey Danielle. Een paar jaar geleden is jou iets maf overkomen.
3: Ja, het is al wel meer dan een paar jaar geleden. Ik denk ongeveer 20 jaar geleden.
0: Oh, Danielle, toen, relatief, hè? Vertel.
3: Ja. Ik werkte toen in de horeca. En dikwijls nadat we gewerkt hadden, dan gingen we nog ergens een ander café of discotheek binnen. En ik doe dat op een gegeven moment, hè, rond een uur of 11 of zo. En er staat een vriend van mij en ik ga goeiedag zeggen. En die draait hem gewoon om, die zegt niks. Ik zeg, oei, wat heb ik misdaan? Hè? Ik wacht zo 10 minuten, ik ga er toch nog toe. Ik zeg, wat scheelt er eigenlijk? Ah, zegt hem, nu kun jij goeiedag zeggen. Dat kon de vorige week niet. Ik zeg, vorige week, waar en hoe? Ja, bleek, ik was daar niet. Een paar weken later was ik niet op een discotheek gegaan, maar mijn vriend wel. En die komt thuis en die zegt tegen mij, zeg, nu had ik iets maf voor. Ik zeg, wat is het? Ja, zegt hem, ik ga de A4 binnen, al is een noemde discotheek. En jij zit aan een toog en ik zet mij daar nonchalant langs. En ik zeg, allee, geef mij dit en geef Danielle ook iets. En die draait erom en die zegt heel boos, ik ben Danielle niet en je bent nu al de derde en ik heb het wel gehad. Ik zeg, oei. Ja, en dan heb ik daar eigenlijk jaren niks meer van gehoord. En nu 2 jaar terug ga ik Spaanse les volgen. Een collega, iemand die bij mij in de les zit, die zegt zo na 2, 3 lessen. Het is echt raar, zegt hij, maar ik werk in Leuven op het UZ, ik ben op pensioen nu. En een van mijn collega's, dat is juist 2 druppels water als jij. Die spreekt hetzelfde, die ziet er hetzelfde uit. En dat is ongeveer mijn verhaal.
0: Oh, wauw, Danielle. Dus jij weet eigenlijk met een relatieve zekerheid dat jouw dubbelgangster ergens vlak bij jou woont, leeft, werkt en beweegt, maar je hebt haar nog nooit ontmoet.
3: Nog nooit ontmoet. Ik denk zelfs dat ze van Tiene was en ja. Ik ben van Diest.
0: Thomas, wat vind jij dat Danielle moet doen?
2: Ja, ik vind uiteraard dat Danielle die persoon moet opzoeken en jullie moeten een soort misdaadbestrijdingsduo worden.
0: Ja, jullie zouden wel eens perfecte partners in crime kunnen worden.
2: In tegen anti-crime.
3: Dat wel, ja.
0: Goed, Danielle, het heeft jou alvast een ticket opgeleverd voor Copyright, amai zeg. Een voorstelling
3: dat
0: hier op het Theaterfestival. Geniet daarvan, bedankt voor jouw verhaal. Thomas, ik ga jou ook laten gaan. Veel plezier met het weekendvoetbal. Ik hoop dat Union wint. Ik zal het wel horen in jouw podcast met de gruwelijke naam De Pro League Gnostiek.
2: Oké, komt zeker in orde. Dank u voor de uitnodiging.
0: Salutjes.
4: Radio 1.

0: Taylor Swift, Post Malone en Fortnite.
1: Compagnie Merkpool.
0: We zitten nog steeds in Brussel in de KVS, waar je dit weekend en volgende week nog kan genieten van het theaterfestival. En genieten is het, want hier staan de beste voorstellingen van het afgelopen seizoen. Ben je nog nooit op dit festival geweest? Wel, het is echt de moeite. Je moet het checken. Er zijn nog tickets voor heel wat voorstellingen. Onder andere voor Amai Speciaal Chapeau morgen. Alleen al voor de titel krijgen ze van mij 5 sterretjes. Het is een kleurrijke voorstelling voor kinderen vanaf 3 jaar. Gespeeld door Carlien en Nicolas. Dat zijn goede vrienden, geen koppel, die samen hun kindje opvoeden. Elk in hun eigen huis. En daar gaat die voorstelling ook over. Over alle huizen eigenlijk, waar verschillende soorten gezinnen wonen. Hoe dat bij Carlien en Nicolas klinkt, zocht collega Arno Boei uit.
2: Wat willen jullie graag op jullie pannenkoeken? Ik heb siroop, confituur, suiker, misschien nog een beetje chocola.
3: Wat?
2: Banaan.
4: Ik wil wel...
2: Hoe dat allemaal begonnen is, dat was op een rit tussen Brussel en Antwerpen op de E19. Ik reed alleen naar huis, denk ik. En ik dacht ineens, ik moet nu een kind hebben. Ik had een soort van draak in mij die echt zei, ik moet nu een kind, nu. En ik ga dat Nicolas en Pietriaan vragen.
4: Ik had het ouderschap wel al een beetje opgegeven of zo. Wij stonden eigenlijk op een adoptielijst. Ja, die hadden toen eigenlijk gezegd van, omdat wij de 500 en zoveelste plek waren, dan was het ding dat er maar 30 of zo geadopteerd worden per jaar. Dus dan, ja, als je dan rekent, dan zit je echt zo... Ja, dan zit je zo 50 of zo tegen dat je een kind kunt hebben. Dus we hadden dat een beetje losgelaten. Dan zijn we daarover beginnen babbelen. Van, hoe zou dat kunnen zijn? En zo wat beginnen fantaseren.
2: In de allerbegin fantasiefase zijn die gesprekken... Zo, en hoe gaan we het kind noemen? En dan zo, na een tijd, ja, wordt dat heel concreet. En gaat dat echt over, oké, maar hoe gaat dat leven? Hoe organiseren we dat leven?
4: Wie gaat in het eerste leerjaar de pennenzak betalen? En oké, wat als ze op kot gaat?
2: En ja, dat is mee een verdeling. En hoe zit dat? En dan moet je echt gaan nadenken, oké, ja, net na die geboorte, hoe is dat dan? En wat als er iemand sterft? Wat als... Allee, zo, je bespreekt alle dingen die je in het leven kunt tegenkomen. En daar... Dat wij heel vaak gezegd hebben, maar eigenlijk moet elke ouder, voordat hij aan een kind begint, deze vragenlijst een keer oplossen. Dat zou zoveel helpen.
4: Vanmorgen is Isaac mee op de fiets.
2: Ja, juist.
4: Wij hebben elk ons huis. Wij wonen zeer dicht bij elkaar, op 2 straten van elkaar. Dus ik ben samen met mijn man en Carlien woont alleen. En Gigi wisselt elke 2 à 3 dagen van huis. Ja, dat is een beetje zoals bij gescheiden ouders vaak, behalve dat het een bewust co-ouderschap is. Dus dat niet vanuit een conflict of vanuit een verdriet of zo is gegroeid, maar dat echt vanuit een keuze is gekomen om samen een kind op te voeden op die manier.
2: Zit maar op.
4: We hebben heel veel gesprekken gevoerd, maar ik denk dat we dan eigenlijk misschien minder gesprekken gevoerd hebben over... onze relatie, onze vriendschap, dat echt wel verandert.
2: Ik denk dat Gigi 9 of 10 maanden was of zo. Dat ik echt heel veel last had van angsten en van paniekaanvallen. En dat heel hard getriggerd werd door communicatie. Maar echt hele onnozele dingen. Soms dat ik echt helemaal van in paniek schoot. Ik weet dat ik in die periode echt zo dacht, mama, hoe moet ik dit doen? Hoe ga ik dit ooit? Dat, ja, momenten dat je zo...
4: Eigenlijk ontbreekt dat soms wat aan kader in zo dat net geboren zijn. Daar heeft echt niemand een idee over. Of zo, over hoe dat je dat zo kunt aanpakken.
2: En ook op een bepaald moment was het zo duidelijk voor mij. Zo van, ja, op dit moment, want ja, ik heb die natuurlijk 9 maanden in mijn buik gehad. Is dat voor mij alleen even minder en voor jullie alleen maar meer? Dat duurt lang tegen dat je dan eigenlijk op hetzelfde punt of zo uitkomt. Ik denk dat we daar ondertussen wel zijn.
3: Ah, mama.
2: Dat is een grappige micro. Dat is een beetje een hondje.
4: We gaan wat babbelen over het toneel van de pannenkoek. We wilden eerst die voorstelling maken eigenlijk om aan haar te tonen van... om dat referentiekader te geven of zo. Eigenlijk een breder referentiekader dan nou, wat je vaak in boekjes en zo of op tv ziet. Van mama, papa, kindje, hond eventueel, wonen in één huis en zijn gelukkig.
2: Ja, en dat eigenlijk hetgeen dat we dat dan uiteindelijk soort van uit die voorstelling komt, is dat je niet te snel moet denken dat er iets niet kan. Want misschien is er een mogelijkheid dat het wel kan. Of misschien bestaat het wel al ergens. Dan moet je gewoon een keer rond gaan kijken en in huisjes gaan binnenkijken of zo.
4: Maar eigenlijk hebben we gemerkt dat wanneer Gigi naar de voorstelling komt, ja, zij stelt daar echt absoluut geen vragen bij of zo. Bij de manier waarop dat wij wonen, dat is gewoon haar referentiekader. Ze vindt dat soms eerder raar dat andere kinderen zomaar in één huis wonen of zo. Of dat die maar één, dat die gewoon één mama en één papa hebben of zo. Dus dat aanvaardt, dat is. Het is niet judgmental.
2: Je hebt twee huizen.
4: Ja, hè?

0: Upside Down van Thundercat. En ziezo, dames en heren, we komen aan het einde van deze show. Dit was het dan, de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Compagnie. Dank u. Heel erg bedankt. Het was heel fijn om hier te zijn. Super dat jullie zo enthousiast zijn. En dat jullie blijkbaar ook allemaal gaan rechtstaan. Wauw. Ja. Oké. Wat las ik nu deze week in een Nederlandse krant? Er is sprake van een staande ovatie-devaluatie. Eerlijk, het was mij ook al een paar keer opgevallen. Een voorstelling is voorbij en bijna standaard gaat iedereen tegenwoordig staan om te applaudisseren. Tof natuurlijk, denk ik, voor de speler. Maar dus ook op momenten bij voorstellingen dat ik denk, oh, ja, het was tof, maar nu om te zeggen, een staande ovatie. Dat is wel echt heel enthousiast. Goedemiddag, Lander Severins en Mirthe van Velde van cabaretduo Grof Geschut.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Krijgen jullie vaak staande ovaties? Niet liegen, ik weet het, want ik ben er ook al bij geweest.
1: Wij krijgen vaak staande ovaties en dat is heel leuk.
0: Ja, maar wat willen ze nog zeggen? Dat is dus nu de vraag.
2: Zijn ze altijd terecht, Lander?
0: Ja. Klopt. Misschien eerst even checken. Hebben jullie een staande ovatie-evolutie gezien?
1: In Nederland hebben we geen staande ovatie-evolutie gezien, want daar is het gewoon al jaren ingeburgerd. Dat het is echt zelfs een soort afspraak dat de eerste buiging is zonder gaan staan.
0: Mo.
1: En dan gaan de artiesten af en dan gaat iedereen staan en dan komen de artiesten terug op. En het is gewoon altijd standaard.
0: Mo, cultuurverschillen.
1: Ja.
0: Lander, jij bent de Vlaming van jullie twee, want in Vlaanderen is het anders. Mirthe, dat moet jou dan heel hard opvallen als Nederlandse.
2: Ja, in Nederland is het inderdaad een vast gegeven. En in België is het, vind ik, maar daar heeft Lander, we hebben het er net al over gehad, een andere mening over. Maar in België is het wel echt, je hebt het verdiend of zo. Zo voelt het dan wel. Van, oh ja, als ze dan gaan staan, dan is het ook wel, ze zijn gaan staan.
0: Ja.
2: Want in België gaan ze niet altijd staan. Hè?
0: Zo was het toch tot voor kort, dacht ik. Maar er is een evolutie.
1: Het is snel aan het evolueren. En we waren er net al over aan het discussiëren, inderdaad. En we hebben ook een soort analyse waar het ook in een bepaald segment van de sector heel hard aan het gebeuren is.
0: Vertel me meer.
1: Er is ook een evolutie in een soort persoonlijkheidstheater of zo, van heel veel tv-persoonlijkheden of radiopersoonlijkheden die voorstellingen beginnen maken. En ik merk dat vooral zo in het comedy- en vertelcircuit, dat daar in de inflatie van de devaluatie van de staande ovatie het hardst speelt. Of zo.
0: Ja, en als er een personality op het podium staat.
1: Klopt. Dat is wel wat ik merk.
2: En dus nu zeg jij dat wij ook personalities zijn.
1: Nee, bij ons is het echt wel gewoon...
2: Omdat wij heel goed zijn.
0: Ik denk dat dat goed is, dat jullie wel een soort van personalities aan het worden zijn. Misschien heeft het daarmee te maken.
2: Ja, ik weet het niet. Ik heb niet per se het gevoel dat we nu meer staande ovaties kregen dan vroeger. Ja, vroeger. Ja. Maar dus daar kan ik niet zeggen dat we nu...
1: Nee.
0: Stel dat de staande ovatie een trend blijft. Iedereen doet het op een redelijk constante basis. Misschien moeten we dan iets nieuws verzinnen om echte extase en euforie bij iets waanzinnig goeds te uiten.
1: Ja.
0: Hebben jullie voorstellen?
1: Ja, ik zou het fantastisch vinden als iedereen met zijn handen begint te zwaaien boven hun hoofd. Heel enthousiast.
0: Ja, of romantischer, zoals vroeger zo, met bloemen gooien.
2: Ja,
0: confetti.
2: Ja.
1: Of dansen. Ja. Kan zeker. Maar ik wil ook wel echt een pleidooi doen voor durven...
2: Blijven zitten.
0: Ja, want dat is wel, heb ik dus ook al meegemaakt, heel moeilijk, hè?
2: Ja, als
0: rond jou iedereen gaat staan en je zit daar, dan voelt het alsof je een statement wil maken.
2: Ja.
0: Alsof je het bar slecht vond.
1: Maar je
0: ook
1: maakt
0: ongemakkelijk.
1: Ook een statement. Maar het statement is niet, ik vond het bar slecht. Want ik bedoel, je hebt al gradaties, hè? Je kunt ook niet klappen, dat is een statement. Maar als je blijft zitten en klapt, dan zeg je, ik vond het goed, maar ik ben niet in extase.
2: Ja, ik heb ook wel vaak, als mensen in het publiek bij ons niet gaan staan, dan denk ik dus vaak, en dat is echt heel stom te zeggen, misschien heeft hij gewoon kan die niet goed staan of zo. Dus het is ook zo. Dus niet als in van wij zijn zo goed, we hebben dat verdiend. Maar ik heb inderdaad.
0: Misschien is er een probleem.
2: Ja, er is een probleem.
0: Jullie zullen het binnenkort wel zien en merken. Of ik zal gaan staan, want ik heb tickets gekocht voor jullie nieuwe voorstelling. Jullie zijn nu aan het try-out. Hoe gaat het ermee?
1: Vanavond is het de allereerste.
2: In Middelkerk, dus als jullie allemaal zouden willen gaan staan na afloop van de voorstelling.
0: Iedereen die luistert weet het nu. Ik ga jullie alvast een welgemeend applaus geven van mezelf, maar ook van deze Merel. Blij dat jullie er waren. Veel succes met de nieuwe voorstelling.
1: Dank je wel.
0: En tot binnenkort. Mirte en Lander van Grof Geschut. Binnenkort kan je hen ongetwijfeld zien in een zaal vlakbij jou met hun nieuwe voorstelling.

0: Geniet nog van dit applaus. Dat was Merel. Heel veel plezier dit weekend. En straks ook al met Lieven.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: We moeten nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taigo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
8: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
11: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
10: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
11: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
10: Ja, tuurlijk.
12: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
14: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Je opwinden in de file?
16: Maar allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
15: Of een nieuw lief swipen op de trein.
16: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Ah, tjie, dat was zo'n knappe.
15: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
18: Jan-Jaap van der Wal is terug. Hij komt zo dadelijk de week afsluiten in Nieuwe Feiten. Heel spannend, maar eerst het nieuws.
19: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Waarschijnlijk zijn er dit weekend al diplomatieke gesprekken over een einde aan de oorlog in Oekraïne. En in het Verenigd Koninkrijk is de Reformpartij van Nigel Farage opnieuw in opspraak gekomen. Het ziet er naar uit dat er dit weekend diplomatiek overleg komt tussen de VS, Rusland en Oekraïne over de aanslepende oorlog. Amerikaanse onderhandelaars zouden dit weekend naar Moskou en Kiev trekken. Jens Fransen, wat weten we al?
22: Het Russische persbureau TASS zegt dat Steve Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner dit weekend dus al naar Moskou en nadien naar Kiev zouden trekken. De twee gingen eerder al naar Moskou, maar het zou de eerste keer zijn dat ze naar Kiev gaan. De twee moeten dan de vredesonderhandelingen tussen Moskou en Kiev opnieuw leven inblazen. Nieuws moet wel nog aan Amerikaanse zijde worden bevestigd.
21: Ja, en betekent dat dat er mogelijk ook vrede kan komen?
22: Dat is een andere vraag. Moskou en Kiev beseffen dat ze elkaar militair niet snel zullen kunnen verslaan. Maar Moskou zei zo net nog, het is misschien nog te vroeg om over vrede te spreken. Maar het betekent nu vooral dat alle partijen op zijn minst het de moeite vinden om opnieuw te gaan onderhandelen.
21: Oké, dankjewel Jens. En intussen is een delegatie van Oekraïense artsen en gezondheidswerkers in ons land om expertise op te doen over de behandeling van ernstige brandwonden. Ze brachten gisteren een bezoek aan het brandwondencentrum van het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen. Tom van de Vreken van het SAS was bij die opleiding.
0: Zij willen een soort referentie brandwondencentrum opstarten in Oekraïne, want het aantal slachtoffers is veel groter dan wat de ziekenhuizen daar aankunnen. Dat is ook de reden dat er momenteel een aantal Oekraïners in het buitenland worden verzorgd, waarvan twee bij ons momenteel. En door hier veel kennis op te doen, kunnen ze ginder de kwaliteit van hun zorg de hoogte intrekken.
21: Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is één Belg opgepakt, dat zegt het parket in Nederland. Tientallen mensen trokken toen 's nachts naar een boerderij waar een drugscrimineel woonde en ze begonnen daar te schieten. Er vielen 1 dode en 2 gewonden. Het parket wil nu 32 verdachten voor de onderzoeksrechter brengen. Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en dus ook een Belg. Bij de verdachten zitten ook 2 minderjarigen. Na de vechtpartij gisteravond in Tongerenborg-Loon in Limburg moeten tientallen seizoensarbeiders terug naar huis vertrekken. De vechtpartij vond plaats op een hoteldomein waar buitenlandse arbeiders verbleven die fruit komen plukken. 3 mensen raakten ernstig gewond. De burgemeester heeft daarop beslist dat alle seizoensarbeiders het domein moesten verlaten. Fruitteler Gaston der Waal moet daardoor 50 Roemenen laten vertrekken omdat hij geen andere woonplaats voor hen kan vinden.
2: Wij hebben zelf een huisvesting voor 66 mensen. En niet tegenstaande dat die mensen niets te maken hadden met het incident, moeten die nu ook vertrekken omdat we daar op korte termijn geen oplossing hebben.
21: In Tourcoing in het noorden van Frankrijk zijn 3 jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap van een misdaadbende. De 3 werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten. Met een zwaar wapen gebeurde dat. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De 3 komen uit Brussel en zijn alle 3 19. De partij Groen eist dat VRT het optreden van de Ketnet-band op de jaarlijkse N-VA-familiedag in Plopsaland annuleert. Op 20 september huurt de partij het pretpark af voor de leden voor de 25e verjaardag van de partij. Volgens Groen staat het optreden van de Ketnet-band op de familiedag haaks op het neutraliteitsbeleid van de Vlaamse openbare omroep. De N-VA zegt dat het optreden er niet komt op vraag van de partij, maar dat Plopsaland de Ketnet-band heeft geboekt. De VRT-woordvoerder laat weten dat een annulering niet aan de orde is, omdat het een evenement is dat in de eerste plaats draait om gezinnen. Piloten en cabinepersoneel bij Brussels Airlines mogen nog steeds vluchten weigeren naar de Israëlische stad Tel Aviv. Eerder deze week had de Christelijke Vakbond een stakingsaanzegging ingediend omdat Brussels Airlines voor die vluchten opnieuw personeel wou inroosteren, terwijl tijdens de zomermaanden personeelsleden enkel op vrijwillige basis naar Tel Aviv vlogen. De vakbond maakte zich zorgen over de veiligheid van het personeel. Stakingsacties op die vlucht komen er uiteindelijk niet, nu de luchtvaartmaatschappij heeft verduidelijkt dat personeelsleden altijd mogen aangeven dat ze niet willen meevliegen. 4 wetenschappers uit de Verenigde Staten gaan aan de slag bij de VUB om het klimaatonderzoek daar te versterken. Onder hen de Belgische Valérie Trouet, die sinds 2024 verbonden is aan de Universiteit van Arizona. De 4 krijgen een leerstoel voor 3 jaar en behouden intussen de band met hun Amerikaanse universiteit. Zo wil de VUB een brug vormen tussen Europa en de Verenigde Staten en zichzelf profileren als internationaal centrum voor klimaatonderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is de rechtsradicale partij Reform van Nigel Farage opnieuw in een schandaal verwikkeld. 2 medewerkers van Farage stappen op na een reportage op Channel 4. Veerle de Vos, wat is er aan de hand?
1: Wel, in de reportage is te zien hoe twee undercoverjournalisten zich voordoen als rijke Amerikanen die £500.000 willen schenken aan de partij, iets wat verboden is volgens de Britse kieswetgeving. Uiteindelijk zullen ze £32.000 betalen voor 3 opiniepeilingen in de aanloop naar de lokale verkiezingen. Reform is nu zelf een onderzoek gestart en heeft de twee naaste medewerkers van Farage meteen ontslagen. Net vandaag begint het jaarlijkse partijcongres van Reform. En de partij doet het de afgelopen maanden minder goed in de peilingen. Mogelijk een gevolg van eerdere financieringsschandalen, maar ook het aantreden van een nieuwe premier, de populaire Andy Burnham, heeft daar misschien wel iets mee te maken.
21: Oké, dankjewel Veerle. Het weer vanmiddag, regen en temperaturen tot 24 graden. Er kan behoorlijk wat wind staan. Morgen droog en vaak zonnig, met wat stapelwolken tot 21 graden dan. En ook zondag veel zon en tot 25 graden. We begonnen dit nieuws met mogelijk diplomatiek overleg dit weekend tussen de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne over de aanslepende oorlog. Twee Amerikaanse onderhandelaars, Steve Witkoff en Jared Kushner, zouden de komende dagen naar Moskou en Kiev gaan. Meer op vrtnieuws.be.
19: Radio 1. Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
18: En het was Toon Janssens die het nieuws van 12 uur las voor u. Waarvoor dank, Toon, maar het nieuws van de dag is toch dat op Mount Everest je plas ophouden goed is voor de gletsjer. 1000 klimmers ongeveer proberen elk jaar de top te bereiken van de hoogste berg ter wereld. En ja, vroeg of laat moeten die natuurlijk allemaal een nummer 1 of een nummer 2 doen. En de impact daarvan op de gletsjer is nu berekend, bij het basiskamp alleen al. In piekseizoen produceren de klimmers en hun gidsen per dag in totaal 6000 liter urine. En de warmte daarvan is genoeg om 154 ton sneeuw in één seizoen te doen smelten. De impact van een grote boodschap is beperkt. Want die worden namelijk verzameld, opgeraapt en terug naar beneden gebracht. Over een heldenjob gesproken, toch?
19: Het is vrijdag 4 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
18: Goedemiddag, Jan-Jaap van der Wal.
3: Zeker, ik ben er weer. Ik moet wel naar de wc nu, maar ik hou het ook. Ik hou het ook.
18: Ja, want het is hier al warm genoeg.
3: Ja, daarom.
18: Hey, Jan-Jaap van der Wal, vat zo dadelijk even de week voor ons samen. Waarvoor nu al dank. De Ig Nobelprijzen die zijn gisteravond uitgereikt. De grootste ontslagronde ooit in een bedrijf. 100.000 jobs in één keer verdwijnen bij Volkswagen. Maar we quizzen gewoon door, zoals altijd op vrijdag. En ik ben dringend op zoek naar kandidaten. Er valt een boekenbon te winnen van €25. En hoe kunt u meedoen? Wel, gewoon het woordje quiz sturen, samen met uw naam en telefoonnummer. En dat doet u via de app van VRT Max. Dat is op zich een quiz om bij ons te geraken, hè, via die app. Maar goed, je moet doorklikken via radio naar Radio 1. Het is eigenlijk vrij simpel. En dan een bericht sturen. En misschien wint u dan een dikke boekenbon. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Het was toch een nummer van Rod Stewart, hè, ooit. Young Turks.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Ja. Nee, dit is nu opgepikt door een Australische serie. Prachtige serie, overigens. My Brilliant Career. Te zien op Netflix. Young Turks en Isabella Manfredi.
2: Jan-Jaap op vrijdag.
0: Ja, je krijgt je officiële jingle natuurlijk, hè?
1: Ja, fijn.
0: Wat voor week was het?
1: Nou ja, wat voor zomer was het?
0: Bloedheet.
1: Nou ja, het is natuurlijk toch de eerste week na de zomer. We begonnen natuurlijk de zomer. We gingen de zomer in met de quote... Stop met zagen, ga in je zwembad zitten. Juist. En drink een Stella, vrij vertaald.
0: Met bijhorende foto.
1: Daarom. Maar we eindigen de zomer met de quote van Theo's partijgenoot Els. Namelijk, stop met zagen, ga baby's maken. Ja, dat was natuurlijk de quote van de week. Ga meer kinderen maken. Kortom, het is een hele hete zomer geweest. Er waren hittegolven, hitterecords, hittedoden. En voor al die mensen die nu onder aanvoering van Els van Doesburg kinderen willen gaan maken, denk wel aan je timing. Zorg dat je in de zomer niet hoogzwanger bent. Luister maar naar Vlaams minister Melissa de Prateren.
3: Bijvoorbeeld vroege boortes in zo'n warme zomer. Ja, die zijn ook veel meer gebeurd. Dus ik denk dat niet iedereen daar altijd even goed bij stilstaat. Dat toch zo'n grote impact heeft.
0: Wauw.
1: Het komt van alle kanten. Wij hebben ons aangepast aan een klimaat dat niet meer bestaat. Dat was een quote die ik deze week in de krant las. Dus we hebben een nieuwe aanpassing nodig. Ik geef nogmaals het woord aan de minister.
3: Onze infrastructuur is niet tijdig aangepast. Ja, dat is gewoon absoluut waar. Hè. We hebben heel lang gebouwd om warmte binnen te houden. Hè, omdat we hier een kouder klimaat hadden. Ja, dat moet echt gewoon anders. En we gaan ons echt moeten aanpassen. Zo snel mogelijk.
0: Anders gaan bouwen.
1: Ja, we krijgen die warmte niet meer weg.
0: Nee.
1: Wij moesten isoleren. Juist. Van de minister. Dus ja, sloop die isolatie er maar weer uit. Het hoeft niet meer. Het moet weer tochten in huis. Het moet weer kouder worden in huis. De federale regering heeft al besloten om de begrotingsonderhandelingen live uit te zenden. Zodat je dat thuis op kunt zetten, ook de televisie. Om de temperatuur in de woonkamer te laten dalen. Dat is een manier in ieder geval. Maak meer baby's. Dat klinkt enigszins contradictorisch in deze moeilijke tijden. Want ja, baby's zijn leuk. Hè? De roze wolk is een zaligheid. Maar die kinderen moeten ook op een bepaald moment naar school. En daar is de vraag-aanbodverhouding ook al behoorlijk scheef. De leraren moeten zich veel te veel bezighouden met andere zaken dan onderwijs geven. En de minister eist ondertussen een hoger niveau van onze leerlingen. Ook weer een flinke aanpassing, Zuhal de Mier.
4: Er zijn inderdaad nieuwe minimumdoelen. Een kennisrijk curriculum, dat is een hele switch. Hè? Dat is ook zo. Het komt goed. Dus,
0: Een kennisrijk curriculum? Wat was dat?
1: Ja, ik
0: heb het niet goed verstaan.
1: Maar ik heb onthouden, het komt goed.
0: Het komt goed, ja. Het komt sowieso. Goed.
1: Ik denk dat de kern van de politiek in deze tijden toch behoorlijk goed weergeeft. Het komt goed. Een mix van hoop en hopeloze naïviteit. Zuhal de Mier gaat de volgende klimaatop leiden, wat mij betreft. Toch? Ja. 1,5 graad opwarming.
0: Het komt goed.
1: Het komt goed. Al die kinderen die moeten waarschijnlijk mee gaan helpen om onze totaal uit de hand gelopen begroting weer op orde te krijgen. Ik denk dat de reden is waarom wij meer kinderen moeten gaan maken. Want oké, er zijn al dingen gebeurd wat betreft de begroting, maar
5: om die begroting nu op korte termijn, laten we zeggen tussen hier en het einde van de legislatuur, echt op orde te krijgen, ja, daarvoor is er toch nog wel een pak meer nodig. En met echt op orde krijgen bedoel ik minimum minimorum, om niet helemaal het slachtoffer te worden van een punt dat ons te wachten staat. En dat is dat de rentesneeuwbal zou gaan spelen.
0: De rentesneeuwbal.
1: Ja, dat is de rentesneeuwbal. Die hadden we in de zomer goed kunnen gebruiken, volgens mij. De rentesneeuwbal. Heb jij ooit een rentesneeuwbal gezien, lieven?
0: Ik denk het niet. Ik heb er wel nachtmerries van.
1: Een rentesneeuwpop? Ik heb wel die wortel gezien die ze ons altijd proberen voor te houden. Maar goed, terwijl wij hier kinderen aan het maken zijn, is onze vader, Bart de Wever, in India op dit moment om onze begroting op orde te krijgen en om te vluchten van de rentesneeuwbal waarschijnlijk. Bart de Wever is in India. Hij is daar trouwens niet alleen.
6: Theo Franken loopt daar ook ergens rond, zagen we. Wat is daar de bedoeling?
7: Theo Franken die loopt hier niet zomaar ergens rond. Die loopt daar waar het er toe doet.
0: Oh ja, Branden blussen.
1: Nee, Theo Franken probeert daar zwembaden en Stella aan de man te brengen. Alle beetjes helken natuurlijk. Want ja, probeer in het geweld van die geboortegolven en rentesneeuwballen ons begrotingsschip maar eens recht te houden. Dat vergt keuzes.
7: Bij ongewijzigd beleid zaten we nu totaal op de bodem van de Titanic, met de Titanic op de bodem van de zee. Maar we zullen die wel verder boven water moeten krijgen. En, of dat we dat nu graag hebben of niet, gezien de geopolitieke omstandigheden, hebben we weinig rugwind, het is allemaal wind op kop, zullen we toch over die kolbuitencategorie moeten fietsen.
0: Ja, het blijft de koning van de beeldspraak. Hè?
1: Het blijft de koning van de beeldspraak die ook weer gruwelijk misgaat. Maar we kunnen concluderen, lieve, de zomer is voorbij. We gaan met tegenwind ook de fiets, de Titanic, weer boven water moeten krijgen. Geen idee hoe en met hoeveel kinderen. Maar zoals Zwaldemier zou zeggen,
0: het komt allemaal goed. Dankjewel, Jan-Jaap.

0: Heerlijk nummer, toch? Origineel was al goed. Gerard Cox was al fantastisch. En dit is de versie van het Nieuwe Wereldorkest. Ja, radiogeschiedenis. Nieuwe feiten. Veel geestiger dan de echte Nobelprijzen. En maar een heel klein beetje minder belangrijk, dat zijn de Ig Nobelprijzen voor wetenschappelijk onderzoek. Dat je eerst doet lachen en daarna aan het denken zet. En de uitreiking die vond plaats gisteravond in Zürich. Voor het eerst dus niet in Amerika, maar in Europa. Met op het podium Lieven Scheire, onze Lieven Scheire, verkleed als pakfriet. En hij had als koning van Nerdland een belangrijke mededeling voor de bevolking.
1: In the name of the Nerdland Festival and under the high invitation of Matthias Diependalen, minister-president of the region of Flanders, minister of innovation and industry, minister of foreign affairs, minister of digitalization, first of his name, protector of the realm and mother of dragons. We invite you all to the region of Flanders in Belgium on September 7, 2027. You will do well there. After all, Belgium is a country that will first make you laugh and then make you think.
0: België, een land dat je eerst doet lachen en daarna aan het denken zet. Lieven Scheire gisteravond in Zürich bij de uitreiking van de Ig Nobelprijzen. Dag Lieven.
2: Een goeie dag.
0: Jij zit nog helemaal in je rol als koning van Nerdland, dat hoor ik.
2: Zeg. Ik probeer nog plechtig te praten. Trouwens, ik heb daar al direct de verkeerde datum gegeven. Het is 5 september in plaats van 7.
0: Maar 5 september, dus over, ja. Morgen over een jaar in Antwerpen, in de Elisabethzaal. Dat is toch echt geweldig nieuws, hè? De Ig Nobelprijzen naar Vlaanderen.
2: Het is een droom. Ik droom er al zoveel jaren van om er eens live bij te zijn in Boston, in Amerika, omdat het daar elk jaar was. Toen kwamen ze naar Europa, dus nu ben ik er voor de eerste keer bij geweest. Het is een heerlijk nerdfeestje. En volgend jaar gewoon bij ons, ja. Enorm blij mee.
0: Maar waarom niet langer in Amerika? Waarom verhuizen die Ig Nobelprijzen naar Europa?
2: Wel ja, wat Mark daarover vertelt, is, dus Mark Abrahams, de stichter, is dat vorig jaar hadden zij van de 10 winnaars, hadden er 4 afgezegd. En dat waren mensen die zeiden van ja, komende uit het land waar ik woon, voel ik mij niet veilig in Amerika. Ik ben bang dat ik aan de grens ga geweigerd worden. Ik ben bang dat ik ga gedeporteerd worden op straat. En dus zuiver van daaruit hebben zij gezegd van kijk, als meer dan de helft van, of als de helft van onze winnaars niet durft naar dit land komen, dan moeten we het elders doen.
0: En dus gisteravond waren alle winnaars, alle laureaten waren daar. Ze hebben hun prijs gekregen uit de handen van echte Nobelprijswinnaar. Dat geeft een beetje aan hoe serieus dit wordt genomen, ook in wetenschappelijke kringen. En jij had een rol gisteren op het podium, behalve dan als pakfriet aankondigen dat het België wordt volgend jaar. Wat was jouw rol?
2: Ik was Human Curtain Rod. En in die hoedanigheid mocht ik het Sacred Curtain dragen, waardoor de winnaars het podium opkomen.
0: Je was een levende gordijnstang.
2: Zeker, dat was ook mijn bijnaam in mijn studententijd, hoor. Maar voor de rest...
0: Echt waar?
2: Nee.
0: Goed, het belangrijkste zouden we nog vergeten. Dat zijn de laureaten natuurlijk. Hè? Want die Nobelprijzen, die Ig Nobelprijzen moet ik zeggen, die zijn niet onbelangrijk. Wie won dit jaar de Ig Nobel Technologie?
2: Ah, de geniale uitvinding dat je muggensteeksnuiten kan gebruiken voor hyperfijne 3D-printers. Dus ja, in 3D-printing zijn er ook versies waar je heel, heel fijn wil printen met fracties van millimeters. En daar worden dan speciale nozzels, heet dat dan. De nozzel langs waar de 3D-printer zijn plastics naar buiten duwt. Die nozzels worden daar speciaal voor gemaakt en die kosten duizenden euro per stuk. Tot iemand op het idee kwam, ja, maar zo een steeksnuit van een mug is eigenlijk een enorm fijn instrument dat ook onderling beweegt. En die is beginnen onderzoeken, kan ik niet gewoon een steeksnuit uit een mug trekken en dat gebruiken als 3D-printnozzel voor hyperfijne prints. En dat lukt gewoon.
0: Wauw. Eindelijk nut ontdekt aan de mug.
2: Ja, en ze hebben ze zeggen wij zijn de stichters van een nieuw veld in de technologie, namelijk het necroprinting. Dus printen met dode onderdelen van de dierenwereld.
0: Oké, prachtig. De Ig Nobelprijs technologie, die van natuurkunde is ook interessant, hè, dit jaar.
2: Ja, die had evengoed die van de vrede kunnen krijgen, denk ik. Want die gaat naar het spatvrije urinoir.
0: Het spatvrije urinoir. We hebben dat ooit toen het onderzoek... Want het is eigenlijk al een onderzoek van een paar jaren geleden. Hè, toen dat onderzoek uitkwam, hebben wij dat uitgebreid behandeld.
2: Uiteraard, ja. Dat is een van... Ja, dat is een van 2025, denk ik, die inderdaad nu pas op de radar gekomen is. Die waren daar, dus de vier natuurkundigen die het ontwikkeld hebben. Zij hadden allerlei natuurkundige formules bij uit de aquadynamica om te tonen waarom hun ontwerp eigenlijk het ideale was. En ik heb er eventjes mee staan babbelen en het was heerlijk. Het ging over oppervlaktespanning en opwaartse jets en filmvorming op oppervlakken en zo. Dus zeer, zeer grondig over nagedacht. Het spatvrije urinoir.
0: En het ligt dus ook aan de bouw van het urinoir, maar het ligt ook aan de hoek waarin je mikt.
2: Heb ik Ja, daarom is de achterkant van dat urinoir verder achteruit geschoven. Zodanig dat zelfs mannen die de lengte van hun ding overschatten, dat die toch niet te dicht tegen de achterkant van het urinoir staan. Ja.
0: Oké. Okay. Goed, het spatvrije urinoir, Nobelprijs, Ig Nobelprijs natuurkunde. De Ig Nobelprijs bodemkunde, wie heeft die gewonnen?
2: Ja, een paar geniale onderzoekers die de bodemgezondheid over de hele wereld onderzocht hebben door op alle continenten ter wereld onderbroeken te begraven.
0: Oké.
2: Ja, en eigenlijk is dat wel slim, omdat als onderzoeker wil je overal gestandaardiseerd dezelfde meting doen. Dus zij dachten, als we nu een merk onderbroeken nemen dat over heel de wereld te krijgen is, dan zeggen wij gewoon tegen zoveel mogelijk mensen ter wereld, begraaf deze specifieke katoenen onderbroek op deze specifieke diepte. En als wij die dan een jaar later opgraven, kunnen wij perfect vergelijken hoeveel bodemactiviteit er aangevreden heeft aan die onderbroek. En voilà, daar hebben zij de Ig Nobelprijs voor gekregen. Zij hebben onderbroeken uitgedeeld aan de aanwezige Nobelprijswinnaars. En het is gisteravond dus de eerste keer dat ik live een Nobelprijswinnaar heb zien dansen met een onderbroek over zijn kostuumbroek aangetrokken.
0: Ja, dat moet vroeg of laat moest dat gebeuren natuurlijk.
2: Zeker.
0: En dan kom je tot een soort onderbroekenindex. In die zin dat als de grond echt heel gezond is, dan gaat die grond, die katoenen onderbroek, goed kunnen verwerken, aanvallen, afbreken. Zoiets.
2: Inderdaad, ja.
0: Goed, elke winnaar krijgt $10 biljoen, heb ik me laten vertellen. Dat is gigantisch.
2: Klopt. Het zijn helaas ontdekken ze vrij snel dat het Zimbabweanse dollars zijn. Dus dat ongeveer overeenkomt met, ik weet het niet precies, denk €2 of zo.
0: €2. En ze krijgen een prachtige trofee.
2: De trofee is altijd in de vorm van het thema van het jaar. Het thema van dit jaar was fungi, schimmels, dus ook paddenstoelen. En het was in de vorm van een voet met paddenstoeletjes die tussen de tenen omhoog groeiden.
0: Ja, heerlijk. Ga jij volgend jaar in Antwerpen de uitreiking presenteren, lieven?
2: Ik denk dat Mark zijn taak blijft. Hè. Mark Abrahams is eigenlijk al 36 jaar de presentator, dus die gaat dat zo goed als zeker blijven doen. Er zijn gelukkig vele rollen op het podium. Hè. Ja. Wouter, die hier was van de Universiteit van Antwerpen, die was bijvoorbeeld banaan.
0: Mm-hmm.
2: En het is de taak van de banaan om als de spreker te lang spreekt en zijn tijd overschrijdt, om eigenlijk daar met een dreigende blik naast te gaan staan.
0: Oké, dat lijkt mij een echte ambitie om na te jagen.

0: Denk als een wetenschapper en vroeg of laat win je misschien een Ig Nobelprijs. De Ig Nobelprijzen die dus volgend jaar in Antwerpen worden gehouden. En dat moeten we toch even verwerken nog. Op de Antwerpse ring is het anderhalf uur file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Merksem. De weg is er wel vrijgemaakt richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten extra ook op de E19. Van voor Kleine Bareel en drie kwartier op de E313. Vanaf Massenhoven. Elders op de snelwegen op dit moment alleen nog wat kleinere vertragingen.
1: Nieuwe feiten.
0: Het is de grootste ontslagronde ooit in een bedrijf. 100.000 jobs verdwijnen bij Volkswagen. 4 fabrieken in Duitsland gaan dicht. Bas Kurtjens, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Bas, jij bent mobiliteitsexpert bij De Tijd, de krant De Tijd. 100.000 jobs. 4 fabrieken dicht. Ik schrik daarvan. Jij ook?
2: Ja, dat blijven toch ongelooflijke getallen. Hè? Ik weet niet of je het je nog herinnert dat er zo anderhalf jaar geleden de fabriek van Volkswagen in Vorst dichtging. Dat ging toen om ongeveer 3000 banen. Nou ja, daar stond het land van op zijn kop. Kun je nagaan wat 100.000 banen zijn. Zeker als die natuurlijk in het thuisland van Volkswagen Duitsland vallen, of in ieder geval de helft daarvan.
0: Hey Bas, kun je ietsje verder van je microfoontje praten, want het klinkt een beetje beroerd.
2: Is dit beter?
0: Ietsje toch. Nu, wat heeft Volkswagen verkeerd gedaan volgens jou?
2: Volkswagen heeft in de eerste plaats gewoon last waar bijna alle Europese autobouwers en vooral Duitse autobouwers last van hebben. En dat is China. Ze verkopen eigenlijk nauwelijks meer auto's in China, terwijl dat jarenlang het grote winstgevest was. En tegelijkertijd duiken hier in Europa ook steeds meer Chinese auto's op de weg. Dat gaat ten koste van onder meer van Volkswagen. Voeg daar nog een keer bij dat hier op de Europese thuismarkt de autoverkoop enorm krimpt. Het zijn in een jaar of 5 ongeveer 2 miljoen auto's per jaar minder die er hier verkocht worden. Nog een keer de tarieven van Trump en het feit dat je met het bouwen van elektrische auto's toch wel aanzienlijk minder geld verdient dan met de vertrouwde benzines en diesel. Ja. Nou, dan heb je eigenlijk wel een cocktail van problemen bij elkaar die een crisis snel verklaart.
0: Dus het bouwen van een elektrische auto is sowieso minder winstgevend dan van een auto met een verbrandingsmotor. Die winstmarges zijn sowieso minder, omdat je de motor zelf bouw je niet.
2: Ja, en je moet toch ook de hele productieketen heb je als Europese autobouwer niet in handen. Dat komt omdat je de batterijen, toch zo ongeveer het belangrijkste deel van een elektrische auto, die komen toch grotendeels nog uit China. Chinese bedrijven bepalen daar, omdat ze monopolist zijn, min of meer de prijs voor. Dus je hebt die prijzen maar te betalen. En daar komt ook nog bij dat eigenlijk Europese bedrijven nog altijd echt gewend zijn om klassiek benzines en diesels te ontwikkelen. Echte ingenieurs.

0: bedrijven zijn. En het heel erg moeilijk is om snel over te schakelen naar eigenlijk ja, die nieuwe techniek en ook de digitalisering. Hè. Als je ziet wat Tesla bij wijze van spreken heel goed heeft laten zien, dat je eigenlijk begint met een Tesla is eigenlijk een computer op wielen, wel beschouwd.
1: Juist.
0: Nou, dat heeft de Europese autobouwers ontzettend veel tijd gekost om daar enigszins bij in de buurt te komen.
1: Om die bocht te maken, zeg maar. Nu, Audi en Porsche, die delen dan ook in de klappen, want die horen ook bij de Volkswagen groep, toch?
0: Ja, ja, ja. Het is een grote groep, hè. Volkswagen, inderdaad, Porsche en Audi. En Porsche en Audi zijn extra belangrijk, omdat dat eigenlijk de klassieke winstmachines zijn van Volkswagen. De bedoeling is eigenlijk dat die premiummerken, die luxe merken, dat daar de nieuwste technologie wordt ontworpen, dat de rijke klanten die daarvoor zijn, dat die daar ook bereid zijn om er extra voor te betalen. En dat vervolgens die ontwikkeling, die technische ontwikkelingen, dat die weer doorstromen naar de massamerken, zogezegd, zoals Volkswagen, Skoda, Seat enzovoort.
1: Ja.
0: En dat was altijd een mooi werkend principe. Maar nu storten die verkopen van Audi en Porsche vooral ook in China, die ooit zo belangrijke markt, in. En zijn dus ook de winstmarges daar ingestort.
1: Ja. En pakken we BMW en Mercedes, om maar eens twee andere Duitse merken te noemen, doen die het dan beter?
0: Nou, die hebben daar ook wel heel erg veel last van. Maar wat bij Volkswagen een extra probleem is, is dat ze een hele vreemde structuur hebben eigenlijk. Je hebt in de eerste plaats de deelstaat Neder-Saxen, die uit historische redenen niet alleen 12% van de aandelen heeft, maar ook 20% van stemrecht in de raad van bestuur. En daarmee kunnen ze via een speciale wet, de VW-gezet, zoals dat zelfs in Duitsland heet, kunnen ze eigenlijk bijna elke belangrijke beslissing in de Raad van Bestuur bij Volkswagen tegenhouden. En omdat die deelstaat eigenlijk bijna altijd meestemt met de werknemersvertegenwoordigers, is het eigenlijk voor Volkswagen zo goed als onmogelijk om fabrieken te sluiten of eigenlijk gewoon hele harde maatregelen te nemen die ten koste gaan van fabrieken of werkgelegenheid.
1: En
0: daar hebben Mercedes en BMW iets minder last van.
1: Die zijn ietsje soepeler,
0: iets
1: elastischer, zeg maar, in hun bedrijfsvoering, in hun beslissingen. Nu, de oplossing die vandaag op tafel ligt, in totaal 100.000 mensen aan de deur, de helft van het aantal modellen schrappen, minder wagens produceren, is Volkswagen daarmee gered?
0: In ieder geval, het lijkt wel dat hiermee de basis is gelegd inderdaad voor wat dan toch een lean en mean Volkswagen zou moeten worden. Maar het onderliggende probleem, dat blijft eigenlijk een beetje. Het was ook de bedoeling van CEO Oliver Blume om die structuur van Volkswagen te veranderen. Om te maken dat ze dus eigenlijk, toch in ieder geval net zo lean en mean als bij wijze van spreken BMW en Mercedes zouden worden. Maar dat element uit het saneringsplan is toch geschrapt. Dat heeft Blume toch moeten toegeven aan de vakbonden. En dat betekent dat wat er ook nog zou moeten gebeuren de komende jaren, dat je steeds nog weer stuit op die combinatie van deelstaat en werknemersvertegenwoordigers. En dat maakt besluitvorming en eigenlijk ja, dynamiek toch wel heel erg moeilijk bij Volkswagen.
1: Helder, dankjewel Bas Kurtjens. Tot de volgende.
0: Ja.

0: En dat was waarschijnlijk een Volkswagen. Of misschien was het een Opel, wie weet. Het Cornell-trio, het was in ieder geval uit betere tijden voor de Duitse auto-industrie. Mijn onkel Anton had een automobiel. Wie we daar hebben, Giel Wijkmans. Goedemiddag, Giel.
1: Goedemiddag.
0: En was het weer fijn om een bloeddorstige vrijdagquiz samen te stellen?
1: Altijd. Altijd een waar genoegen.
0: Het is een mooie quiz geworden, hoop ik. We spelen voor een boekenbon van €25 te verzilveren bij een onafhankelijke boekhandelaar, weliswaar aangesloten bij Confituur. En we spelen met Gilijne, of Gislijne, wat moet ik zeggen?
2: Gislijn.
0: Gislijn.
2: Gislijn. Ja, Gilijne is op zijn Frans.
0: Gislijn.
2: Gislijn.
1: Maar we zeggen het op zijn Limburgs.
2: Ja, natuurlijk. Ik ben van Limburg.
0: Jij had het al geroken. Ze komt uit Limburg. Uit Lannaken meer bepaald. Gislijn.
2: Nee, correctie. Uit Rekem.
0: Dit gaat mooiste goed. Dit gaat ontzettend goed. Uit Rekem.
2: Ja.
0: En we krijgen nog allerlei mooie bijgeluiden. Prachtig. Wat was je aan het doen, Gislijn?
2: Ik ben een hemd aan het maken en ik was net mijn kraag er aan het opspelden.
0: Wauw, en ga je dat zelf dragen, dat hemd?
2: Ja, natuurlijk.
0: Op een speciale gelegenheid?
2: Nee, gewoon, alle dagen.
1: Wauw.
0: Wie naait nog zelf?
1: Ja.
0: Ik vraag het je.
1: Ja, Gislijn.
0: Gislijn. Je speelt tegen Greg of Greg, wat moet ik zeggen?
3: Greg.
0: Greg, kom jij ook uit Limburg?
3: Ja.
0: En waar? Ik durf het bijna niet te vragen.
3: Diepenbeek.
0: Diepenbeek, dat is simpel. Waar was jij mee bezig, Greg?
3: Ik ben op weg naar een teambuilding van kantoor.
0: En is het verplicht?
3: Nee, het is helemaal vrijwillig.
0: Helemaal vrijwillig. Ja, er is iets mis met ons telefoonsysteem van heel Radio 1. Dus af en toe klinkt het alsof je half in brand staat. Maar we doen gewoon door alsof er niets aan de hand is. Want we kunnen jou wel verstaan. Ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Gislijn, die zich als eerste heeft gemeld. Zolang ze juist antwoordt, blijft ze aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Greg. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Ik begin dus bij Gislijn. Gislijn. Uit Rekem.
2: Ja.
0: Wie is volgens modeblad Vanity Fair een van de 70 best geklede mensen ter wereld? Is dat A, de paus, B, Kim Jong-un of C, koningin Mathilde?
2: Oh, ik denk 3.
0: Je denkt?
2: 3, C.
0: Koningin Mathilde.
2: Valk!
0: Het had gekund, maar ja, Vanity Fair. Ik kan er ook niks aan doen. Greg.
3: Het is de paus.
0: Dat zeg je heel gedecideerd.
4: Dat is helemaal goed.
0: Jij hebt net nog even met hem gebeld. Zo klonk het.
3: Helemaal juist.
0: Nee, de paus, jij wist het, maar Vanity Fair, ja. die hebben zo'n lijst, hè?
1: Ja, die brengen ieder jaar een lijst uit met de best geklede mensen van het jaar. En paus Leo XIV, die staat erin. Hij wordt vooral geëerd, niet omwille van die mooie jurken die hij in zijn ambt draagt, maar wel omdat hij al voor zijn pauselijk werk zelfs Nikes droeg onder zijn soutane. En het feit dat hij ook af en toe baseballpetten draagt en toch zo een beetje een nieuwe flair geeft aan de katholieke kerk.
0: Een paus met swag.
1: Ja, dat is het juiste woord.
0: Goed, Greg had het goed, dus vraag 2 is voor hem. Waarvan wordt het koekje van de toekomst gemaakt? A. Uitwerpselen. B. Plastic. Of C. Autobanden.
3: B.
0: Je denkt B.
4: Dat is helemaal goed.
0: Je verrast mij, want het klonk niet alsof je gokte.
3: Nee, ik denk dat ik het gelezen heb.
0: Oké, hij heeft het gelezen.
1: Oké, dat kan. Ruimtereizen die gaan in het toekomst nog langer duren. Hè. We gaan verder reizen en astronauten die moeten ook eten. Alleen voedsel produceren is in een ruimteschip nogal moeilijk. Dus er wordt aan verschillende universiteiten en ruimteorganisaties gewerkt aan innovatieve nieuwe voeding. En in Amerika zijn ze er dus nu in geslaagd om van petflessen en landbouwafval, zoals de stammen van maïsplanten, om die om te zetten in een soort pasta, in een soort deeg dat je tot koekjes kan verwerken. Dus wat ze doen is eigenlijk met gist werken. Die bacteriën eten dan het plastic en dat landbouwafval op, zetten dat om in eiwitten.
0: Ze kakken dat uit in eiwitten, dus het is eigenlijk toch een beetje
1: kak. Vet en zuren, ja, een beetje wel.
0: Bacteriekak.
1: De koekjes zijn gebakken, maar geen enkele wetenschapper heeft er al van gegeten, want de consumptie ervan is nog niet goedgekeurd door de Amerikaanse overheid.
0: Ja, dus het kan zijn dat het allemaal nog met een sisser afloopt.
1: Het kan zijn dat het degoutant is.
0: Goed, Greg blijft aan de leiding. Vraag 3. In Nederland hebben ze een geneeskundige primeur. Wat hebben ze daar gemaakt in Nederland? A. Pleisters die hernia genezen. B. Mini-robots die na injectie inwendig operaties uitvoeren. Of C. In labo's gekweekte hersenen. Aha, nu heb ik je.
3: Ja, B.
0: Je denkt B?
5: Fout!
0: Het is goed, hè?
1: Nee, B is fout. Het waren niet de mini-robots.
0: Oh. Goed, dan heb ik het hier verkeerd. Gislijne krijgt nog een kans.
2: Dan zeg ik C.
0: C, in labo's gekweekte hersenen.
4: Dat is helemaal goed.
0: Oké.
1: Okay. Er moet iets mis zijn gegaan dan met de vertaling naar ons uitzendprogramma. Maar in ieder geval...
0: Het blijft mensenwerk. Ik wil een t-shirt.
1: Wij doen dit niet met AI. Hersenen die worden nu in Nederland in labo's gekweekt. Dat is voor een zeer nuttige reden, namelijk... Hersenmedicatie is zeer moeilijk te testen op echte mensen. Want wij hebben de bloed-hersenbarrière en dat is eigenlijk een filter rond de bloedvaten in onze hersenen. En ja, die filtert eigenlijk giftige stoffen uit onze bloedbaan. Het probleem is natuurlijk ook wel dat medicatie daardoor eruit wordt gefilterd. En wat ze nu in Nederland hebben gedaan, zijn dus hersenen gekweekt op basis van stamcellen met die bloed-hersenbarrière, waardoor dat we hersenmedicatie voor dementie, Parkinson, noem maar op, in het labo zouden kunnen testen.
0: En dat kon vroeger niet?
1: Dat kon vroeger niet. De twee apart zijn wel al ergens in labo's gekweekt, dus hersenen en de bloedbaanbarrière apart zijn wel gekweekt worden, maar in Nederland kunnen ze die twee nu samen doen en ze kunnen het zelfs zo ver trekken dat ze in de toekomst misschien zelfs jouw individuele hersenen zouden kunnen namaken om te kijken of een specifieke behandeling bij jou zou aanslaan.
0: Dat is nog prachtige toekomstmuziek.
1: Absoluut.
0: Maar goed, het kan het hersenonderzoek een geweldige boost geven. Gislijne?
2: Ja?
0: Laatste vraag. Heb je deze goed? Dan win je deze quiz. Welke...
2: Oh, is ze nog niet afgelopen?
0: Nee. Helaas voor jou heeft Greg nog een kans. Welke weekendactiviteit is best gezond? A. Op café gaan. B. Uitslapen. Of C. Naar het containerpark gaan.
2: C.
0: Je denkt C?
5: Fout!
0: Greg.
3: Men lijkt uitslapen wel wat.
0: Je denkt het uitslapen?
4: Dat is helemaal goed.
0: Het is gebeurd. Helaas, Gislijn, het zag er even uit alsof je had kunnen winnen,
2: ja.
0: Maar het is toch Greg geworden. Die wist dat
2: het officiat voor Greg.
0: Uitslapen was als weekendactiviteit die best gezond is.
1: Ja, er werd lang gedacht dat uitslapen slecht is voor je, want ja, je haalt je bioritme overhoop. Je moet strak van 11 tot 7 slapen om je lichaam gezond te houden. Maar wetenschappers die hebben nu slaap- en gezondheidsgegevens van 40.000 mensen geanalyseerd. En ze kwamen erachter dat 1,5 uur extra slapen in het weekend het risico op hoge bloeddruk met 9% kan doen dalen. Slaap inhouden, die zouden de nadelen van slaaptekort in de week, want als je genoeg slaapt in de week, dan hoef je dat niet te doen. Maar als je slaap slaaptekort hebt, dan kan slaap inhalen in de week goed zijn. Doe het wel niet te lang, want meer...
0: In het weekend inhalen bedoel
1: je? Ja, want meer dan 1,5 uur extra slapen, dan stijgt het risico weer op hoge bloeddruk.
0: Voilà, we knopen het in onze oren. Het mag dus bijslapen in het weekend als je een slaaptekort hebt opgebouwd. Greg, jij wint die boekenbon van €25. Weet je al welk boek je gaat... kopen.
3: Ik denk Connie Palme, haar nieuwe roman.
0: Uitstekende keuze, Connie Palme, Johnny Walker. Geen makkelijk boek. Er staan granieten zinnen in, dat wel. Veel plezier ermee.

0: En zo dansen we het weekend in aan het handje van Katy Perry. Katy Perry op Radio 1, inderdaad, Lifetimes. En Connie Palmer heeft een nieuw boek uit. Dat heet Johnny Walker. En Greg Grauwels, die de quiz won, die gaat het lezen. En het nieuws is, volgende woensdag zit Connie Palmer in Nieuwe Feiten. Kijk, voilà. Dit is Nico Dijkshoorn.
1: Nieuwe Feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, voor het eerst sinds ik u hier toe mag spreken, denk ik, wat is het toch ontzettend jammer dat dit radio is. Luisteraars, u zou mij nu eens moeten zien. Ik heb ongeveer 50 jaar te laat een nieuwe kledingstijl ontwikkeld die zo ongelooflijk goed bij mij past. En die hele worsteling van mij met de juiste kleren zoeken is ten einde. Wat ik nu aan heb, terwijl ik spreek, blijf ik voor altijd aanhouden. Driekwart van mijn leven heb ik kleding technisch maar een beetje aangerommeld. Ik durf hier nu wel toe te geven dat ik voorgescheurde spijkerbroeken heb gedragen. Een jaar lang kon iedereen mijn linkerknie zien. En zo kwam ik ook bij vrienden binnen met een spijkerbroek die ik dan zogenaamd al 19 jaar droeg. Machinaal tot op de draad versleten. En ik kocht hem omdat het gat bij de knie mij deed denken aan mijn jeugd. Het zal eens een keer niet. U kent dat wel. Een nieuwe fiets, een iets te rare bocht omdat Marianne uit de derde klas naar je staat te kijken, keihard op je knie vallen en dan thuis je moeder jammerend om je heen. Weet je wel wat mama voor deze broek heeft betaald? Dat riep die blote volwassen mannenknie van mij in een voorgescheurde spijkerbroek allemaal op. De neutrale toeschouwer zal echter hebben gedacht, kijk, daar loopt een kerel van 60 met de broek van een 15-jarige puber om zijn dikke schrijverskont. Maar goed, luisteraars, dat is allemaal geweest. Ja, ik heb fluoriserende hemden gedragen. En ja, ik heb vreemde jazzhoedjes op mijn hoofd gehad. Maar nu, veel te laat, heb ik mijn eigen stijl gevonden. Ik koop alles 6 maten te groot. Mijn broek, als ik die hier moet omschrijven, een broek die Volendamse vissers met een verstandelijke beperking altijd aan hebben. Mijn hemden, doe er 2 aluminium stokken in en je kunt er met 4 mensen in kamperen. Mijn schoenen, zolen zo dik als een kinderarm. Luisteraars, en het past mij allemaal zo goed. Iedereen die mij nu ziet lopen, die denkt, kijk, daar loopt een kunstenaar. En dan hoef ik dus niet eens verf op mijn broek te smeren of in mijn haar te smeren. Ik voel mij voor het eerst thuis in mijn eigen kleren. En dat heeft 66 jaar geduurd. Zo ontzettend verdrietig eigenlijk.
0: Ja, we zullen hem maar niet uit zijn droom halen. Hij zit nu op zijn roze wolk. Laat hem even zitten. Hij zal er vanzelf wel afvallen. Want overigens, Nico, shrinkmaxing. Daar alles van gehoord? Shrinkmaxing. Ja. Dankjewel voor een week lang middagjournaal. Zometeen na het nieuws van 1 zit hier Aiko voor u. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.
2: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Dit hoorde je eerder deze week in De Wereld Vandaag.
4: Wij denken in grenzen, wij denken in landen, politie en justitie. Maar ja, die drugsbendes die denken zo niet. Hè. Die denken gewoon in geld.
2: Uitgesproken in De Wereld Vandaag, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
5: 3 iconische indie bands op 1 avond. Metric, Broken Social Scene en Stars. Een emotionele reunie op 16 september in de Roma in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Metric, Broken Social Scene en Stars. Samen met Radio 1.
6: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
9: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
10: Wat eten we vandaag?
11: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de Dagelijkse Kost-app en laat je inspireren.
10: Onmisbaar in de keuken.
11: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de Dagelijkse Kost-app.
10: Gratis en voor niks.
12: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
13: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
14: Mevrouw? Ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
13: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
15: Eurostar. Together we go further.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
17: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er lijkt diplomatiek overleg op komst tussen Rusland en Oekraïne. En in het Verenigd Koninkrijk komt Reformpartij van Nigel Farage opnieuw in opspraak. Het ziet er naar uit dat er dit weekend diplomatiek overleg komt tussen de VS, Rusland en Oekraïne over de aanslepende oorlog. Amerikaanse onderhandelaars zouden dit weekend naar Moskou en Kiev trekken. Jens Fransen, wat weten we al?
19: Het Russische persbureau zegt dat Steve Witkoff en de zoon van president Trump, Jared Kushner, naar Moskou en nadien naar Kiev zouden trekken. De twee gingen eerder al samen naar Moskou, maar het zou de eerste keer zijn dat ze naar Kiev gaan. De twee moeten dan gaan spreken over vrede tussen Moskou en Kiev. Maar het nieuws moet wel nog aan Amerikaanse zijde worden bevestigd.
18: Betekent dat dat er mogelijk ook vrede kan komen?
19: Dat is een andere vraag. Moskou zei zo net nog, het is wellicht te vroeg om al over vrede te spreken. Maar Moskou en Kiev beseffen dat ze elkaar militair niet snel zullen kunnen gaan verslaan. En dat betekent dus nu vooral dat alle partijen het op zijn minste moeite vinden om opnieuw te beginnen onderhandelen.
18: Dankjewel, Jens. Bij de schietpartij in Overasselt in het oosten van Nederland is 1 Belg opgepakt. Dat zegt het parket in Nederland. Tientallen gewapende en gemaskerde mannen trokken maandagnacht naar een boerderij waar een drugscrimineel woonde en openden het vuur. Er vielen 1 dode en 2 gewonden. Het parket wil nu 32 verdachten voor de onderzoeksrechter brengen. Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en dus ook een Belg. Bij de verdachten zitten ook 2 minderjarigen. Ze worden allemaal verdacht van moord, pogingen tot moord, voorbereiding van moord of gijzeling en bezit van vuurwapens. Verder onderzoek moet uitmaken wie er precies geschoten heeft. Na de vechtpartij gisteravond in Tongerenborg-Loon in Limburg moeten tientallen seizoensarbeiders terug naar huis vertrekken. De vechtpartij vond plaats op een hoteldomein waar buitenlandse arbeiders verbleven die fruit komen plukken. 3 mensen raakten ernstig gewond. De burgemeester heeft beslist dat alle seizoensarbeiders het domein moeten verlaten. Fruita-teler Gaston Derwaal moet daardoor 50 Roemenen laten vertrekken, omdat hij geen andere woonplaats voor hen kan vinden.
20: Wij hebben zelfs een huisvesting voor 66 mensen. En niettegenstaande dat die mensen niets te maken hadden met het incident, moeten die nu ook vertrekken omdat we daar op korte termijn geen oplossing hebben.
18: Groen eist dat VRT het optreden van de Ketnetband op de jaarlijkse N-VA-familiedag in Plopsaland annuleert. Op 20 september huurt de partij het pretpark af voor de leden, in het teken van de 25e verjaardag van de partij. Volgens Groen staat het optreden van de Ketnetband op de familiedag haaks op het neutraliteitsbeleid van VRT. N-VA zegt dat het optreden er niet op hun vraag komt, maar dat Plopsaland de Ketnetband heeft geboekt. De woordvoerder van VRT laat weten dat een annulering niet aan de orde is, omdat het een evenement is dat in de eerste plaats draait om gezinnen. Piloten en cabinepersoneel bij Brussels Airlines mogen nog steeds vluchten weigeren naar de Israëlische stad Tel Aviv. Eerder deze week had de Christelijke Vakbond een stakingsaanzegging ingediend, omdat Brussels Airlines voor die vluchten opnieuw personeel wou inroosteren. Terwijl de voorbije zomer personeelsleden enkel op vrijwillige basis naar Tel Aviv vlogen. De vakbond maakte zich zorgen over de veiligheid van het personeel. Stakingsacties op die vlucht komen er nu uiteindelijk niet. De luchtvaartmaatschappij heeft verduidelijkt dat personeelsleden altijd mogen aangeven dat ze niet willen meevliegen. Vier wetenschappers uit de Verenigde Staten gaan aan de slag bij de VUB om het klimaatonderzoek te versterken. Onder hen de Belgische Valérie Trouet, die sinds 2024 verbonden is aan de Universiteit van Arizona. De vier krijgen een leerstoel voor 3 jaar en behouden intussen de band met hun Amerikaanse universiteit. Zo wil de VUB een brug vormen tussen Europa en de Verenigde Staten en zichzelf profileren als internationaal centrum voor klimaatonderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is de rechtsradicale partij Reform van Nigel Farage opnieuw in een schandaal verwikkeld. Twee naaste medewerkers van Farage stappen op na een reportage op Channel 4. Veerle de Vos, wat is er aan de hand?
21: Wel, in de reportage is te zien hoe twee undercoverjournalisten zich voordoen als rijke Amerikanen die £500.000 willen schenken aan de partij. Iets wat verboden is volgens de Britse kieswetgeving. Uiteindelijk zullen ze £32.000 betalen voor 3 opiniepeilingen in aanloop naar de lokale verkiezingen. Reform is nu zelf een onderzoek gestart en heeft de twee naaste medewerkers van Farage meteen ontslagen. Nu, net vandaag begint het jaarlijkse partijcongres van Reform. De partij doet het de afgelopen maanden minder goed in de peilingen. Mogelijk een gevolg van eerdere financieringsschandalen. Maar ook het aantreden van een nieuwe premier, de populaire Andy Burnham, heeft daar misschien iets mee te maken.
18: Dankjewel, Veerle. De populaire of oud-wielerkampioen Wilfried Wezemaal uit het Oost-Vlaamse Lebbeke is overleden. Hij werd 76. Wezemaal won in de jaren 70 onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne en de Ronde van Zwitserland. Hij koerste samen met José de Kouwer, Henny Kuiper en Joop Zoetemelk. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met lichte regen in het noordwesten. Maxima tot 24 graden. Er kan behoorlijk wat wind staan. Morgen blijft het droog. In de namiddag ontstaan er stapelwolken. Aan de kust blijft het overwegend zonnig. Temperaturen tot 21 graden. Zondag veel zon met temperaturen tot 25 graden. We begonnen met een mogelijk diplomatiek overleg dit weekend tussen de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne over de aanslepende oorlog. Twee Amerikaanse onderhandelaars, Steve Witkoff en Jared Kushner, zouden de komende dagen naar Moskou en Kiev gaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
22: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
23: De top van de Radio 1 Lage Landenlijst is bekend. Maar jij kan de volgorde nog beïnvloeden. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister morgen live vanuit Maaseik en op Radio 1.
24: Radio 1.
25: Aiko Duister.
0: Een hele goede middag. Het nieuwe radioseizoen is begonnen en elke vrijdag krijg je opnieuw live muziek te horen hier op Radio 1. We kijken ook naar de muziekactualiteit. We brengen naast muziek om het weekend mee in te gaan ook heel wat nieuwe releases. Het is fijn dat je erbij bent.

Save Me van Emma Jean Thackeray. En ik heb je live muziek beloofd. Die krijg je straks tussen 2 en 3 van Isolde Lassoen. De percussioniste bouwt ook al een heel aantal jaren aan haar solo-carrière. Ze heeft net een 3e album uit, My Kind of Drama. En daar komt ze in het volgende uur 3 nummers uit spelen. Pukkelpop ligt alweer 2 weken achter ons. En deze man was er dit jaar ook bij. Hij stond in de lift, een van de ontdekkingspodia. Tyler Ballgame en Live It Down. We'll be right back.

0: Live It Down van Tyler Ballgame.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Het festivalseizoen is nog niet afgelopen. Ik denk aan Krammerok dit weekend, Leffingen-Leuren volgende week. Maar het reguliere concertseizoen is wel al terug begonnen. Met dit weekend een aantal bijzondere evenementen. Zo is er de opvallende operabewerking van Melancholy and the Infinite Sadness. Het monumentale dubbelalbum van de Smashing Pumpkins uit 1995.

0: Ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de plaat wordt het album namelijk gebracht in een grootschalige klassieke productie. De voorstelling is opgevat als een werk voor een orkest, een koor en een mezzo-sopraan, waardoor het geheel eigenlijk meer neigt naar pakweg Mozart dan naar rock. Dit is wat Billy Corgan daar zelf over te vertellen had.
1: Well, we were looking at different ways to celebrate the anniversary and I'd been in sort of casual discussions with friends of the opera in Chicago. And I pitched them on this idea of an orchestral and operatic interpretation of Melancholy. And I emphasized that it really had to work within the operatic world, that it can't be just rock going, you know, classical or something. And that was the emphasis point. And they loved that. And that's what we lean into. And I think that's why the show was so successful is it's not compromised in any way, shape or form if you're a classical or an opera fan.
0: Ja, ze hebben het dus al opgevoerd, onder andere in Chicago. En dat klinkt dan zo.

Ja, toch wel speciaal. A Night of Melancholy and the Infinite Sadness met Billy Corgan. Die is erbij vanavond te zien in Bozar in Brussel en zondag in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Ook voor Hooverphonic wordt het een bijzonder weekend.

0: Want morgen zal het de allerlaatste keer zijn dat je Hooverphonic met Gijke Arnaert en met Raymond Geerts zal kunnen zien. Gijke en Raymond nemen allebei afscheid van de band. Gijke om zich te concentreren op andere muziek. Raymond om gezondheidsredenen. En dat zal dan toch een concert worden met veel emotie. Want Alex Callier heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat van alle zangers en zangeressen die ooit bij Hooverphonic passeerden, Gijke toch wel de meest bijzondere is.
1: Hey, dag iedereen. Voor mij is Gijke 200% kippenvel. Het is uiteindelijk de voice van Hooverphonic. Het is iemand die samen met Raymond en mezelf Hooverphonic groot gemaakt heeft. En als ze op een podium komt, dan gebeurt er iets magisch. Dan gebeurt er iets speciaals. En ik denk dat er heel veel mensen zo over denken. Ze is uiteindelijk natuurlijk ook de iconische stem van Mad About You. De iconische stem van Eden. En zoveel Hooverphonic tracks. En Gijke is gewoon fantastisch. Voilà.
0: Ja, morgen kan je Gijke en Raymond nog één keer met Hooverphonic zien op de Vredefeesten in Sint-Niklaas. En daarna gaat Alex Callier verder met Noemi Wolfs. Samen met haar viert hij vanaf midden september 30 jaar Hooverphonic met een lange tournee langs zowat alle culturele centra van ons land.
2: Radio 1.

0: Criminal van Fiona Apple en daarvoor The World Is Mine van Hooverphonic.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Midden augustus kwam Last Weekend uit, het nieuwe soloalbum van Phoebe Bridgers. Maar die wilden we toch nog heel graag aan je voorstellen. Dus de hele week lang al hoor je daar nummers uit hier op Radio 1. Het liedje dat ik voor je ga draaien heet Haunted. En daar doen haar maatjes uit Boy Genius op mee. Julian Baker en Lucy Dacus. Phoebe Bridgers schreef het als een soort bluegrass song in een moeilijke periode. En ze liet haar twee vriendinnen meezingen omdat zij ook voor plezier en afleiding zorgde tijdens een moeilijke periode. Een van de gelukkigste periodes uit haar carrière werd uiteindelijk die Boy Genius Tour. Haunted klinkt verrassend licht voor een nummer over demonen.
2: Radio 1.

0: Haunted uit The Lost Weekend, de nieuwe plaat van Phoebe Bridgers. Vertraagd verkeer naar Antwerpen, 20 minuten extra op de E17 vanaf Kruibeke en op de E19 vanaf Sint-Job en een half uur op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring is het meer dan een half uur file rijden richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout en richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
1: Aiko.

28 november komt ze die platen live voorstellen in ons land, in de AB en in de Roma. De Brit Rex Orange County en de Canadese R&B-zanger Daniel Caesar die zijn opnieuw samen de studio ingedoken. Op dit nummer Indecision zingen ze over het pijnlijke moment waarop je eigenlijk al weet dat een relatie voorbij is, maar toch nog blijft twijfelen of je weg moet gaan of blijven hopen dat het goed komt. Indecision.

0: Goddess on the Highway van Mercury Rev en daarvoor Rex Orange County samen met Daniel Caesar en Indecision. Morgen wordt het opnieuw de hoogdag van de Nederlandstalige muziek en jij kan nog altijd meebepalen hoe die zal klinken.
1: De top van de Radio 1 Lage Landenlijst is bekend.

0: vroom.
1: Maar jij kan de volgorde nog beïnvloeden.
2: Dus kom naar huis. Kom naar huis.
3: Kom me dran, ik ga er staan. Kom me dran, ik ga er staan.
1: Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max.

Marianne, de nieuwe single van Fontaines D.C. Het concert in de AFAS Dome op 12 november ging gisteren in verkoop en is al uitverkocht. Als je er niet meteen bij was, dan beland je dus op de wachtlijst. Daarvoor hoorde je Kom naar huis van Hannelore Bedert, een van de 10 nummers die sowieso in de top 10 staan van de Lage Landenlijst. Maar de volgorde van die lijst kan je dus nog bepalen door te stemmen bij Radio 1 op VRT Max. Isolde Lazoen die heeft een derde soloplaat uit, My Kind of Drama. Daar komt ze straks tussen 2 en 3 over vertellen en ook 3 liedjes uitspelen. Hier is Daan, de band waar ze vast bij speelt als drumster en ook het meest mee op de baan is. Daan en Victory.

0: Too Funky van George Michael. En daarvoor hoorde je Daan met Victory. Straks is er live muziek hier op Radio 1 van Isolde Lassoen met haar band. Blijf bij ons.
1: Friedel, hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Goh, ik neem graag de tijd voor een goed gesprek over alles wat het leven de moeite waard maakt.
1: Wat zou jij echt nog willen in het leven?
2: Dat iedereen het 15e seizoen van Touché mee viert door te luisteren. We beginnen trouwens zondag met jou, Tijmen Govaerts. En voor wie ongeduldig is, de podcast is er voortaan al op zaterdagochtend.
1: Bij de koffiekoeken. Heerlijk.
2: En dan stel ik wel de vragen, hè?
1: Ja, tuurlijk.
3: Touché blijft boeiende gasten uitnodigen. Elke zondagochtend om 11 uur op Radio 1. En vanaf nu al een dag eerder op zaterdag als podcast op VRT Max.
4: Een dubbele moord.
5: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
6: Wat heb je gedaan?
3: En achter één van de bekentenissen...
7: Gelooft er hier iemand wat hij te zeggen?
3: ...ligt een wereld vol leugens.
8: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke bv's gaat?
3: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
9: Dit is echt bullshit.
10: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
3: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september op VRT1 en VRT Max.
11: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
12: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
13: Goed, schatteke. Hier zijn een centje als beloning.
12: ...wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
14: Allee, merci, moeke.
12: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
11: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: koken. Vanavond iets Italiaans?
15: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
17: Amai, la vita is echt wel bella.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
19: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
20: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
19: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
20: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
19: Aha, oké.
18: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Krevel.
21: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel. Leef beter.
22: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 2 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De federale overheid heeft met de staatsbon in totaal €1,2 miljard opgehaald. Een staatsbon is een belegging. Je leent als particulier geld aan de Belgische staat. Dat kon voor 1 jaar of voor 10 jaar. Er is vooral ingetekend op de eenjarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. Steven Rombout, mogen we die 1,2 miljard nu een succes noemen?
23: Ja, het is natuurlijk niet te vergelijken met die 22 miljard voor die heel populaire staatsbon van 3 jaar geleden. Toen was er een belastingvoordeel en deze keer niet. Maar goed, dit resultaat voor een staatsbon met niet zo'n hoge rentevoet is zeker een succes.
0: En wat hebben de banken gedaan om te vermijden dat mensen te veel spaargeld zouden weghalen?
23: Met hun spaarrekeningen niet erg veel. Er is één spaarrekening van Keytrade zonder speciale voorwaarden die met 2% beter doet dan de staatsbon. Banken hebben hun rentes vooral opgetrokken op spaarrekeningen met speciale voorwaarden. Rekeningen bijvoorbeeld waarop je maandelijks een beperkt bedrag kan overschrijven. En voor de klassieke spaarrekeningen waarop de Belgen het gros van hun spaargeld hebben geparkeerd, blijft de rente heel laag. Wel hebben vooral kleinere banken de rente op termijnrekeningen verhoogd. Sommige brengen nu wellicht tijdelijk ietsje meer op dan de staatsbon.
0: Dankjewel, Steven. Bij de schietpartij in Overasselt in het oosten van Nederland is één Belg opgepakt. Dat zegt het parket in Nederland. Tientallen gewapende en gemaskerde mensen trokken maandagnacht naar een boerderij waar een drugscrimineel woonde en openden het vuur. Er vielen 1 dode en 2 gewonden. Het parket wil nu 32 verdachten voor de onderzoeksrechter brengen. Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en dus ook een Belg. Bij de verdachten zitten ook 2 minderjarigen. Ze worden allemaal verdacht van moord, poging tot moord, voorbereiding van moord of gijzeling en bezit van vuurwapens. Verder onderzoek moet nu uitmaken wie er precies geschoten heeft. De Amerikaanse president Donald Trump zou dit weekend 2 gezanten sturen naar de Russische hoofdstad Moskou en nadien naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De 2 zijn vastgoedmakelaar Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van Trump. De bedoeling is om vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Kushner en Witkoff trokken eerder al naar Moskou, maar het zal de eerste keer zijn dat ze ook naar Kiev gaan. Het nieuws moet wel nog aan Amerikaanse zijde worden bevestigd. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met lichte regen in het noordwesten, maxima tot 24 graden. Er kan ook behoorlijk wat wind staan. Morgen blijft het droog. In de namiddag krijgen we stapelwolken. Aan de kust blijft het overwegend zonnig, temperaturen tot 21 graden. Zondag veel zon met temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.

Heel erg goedemiddag. Je luistert naar Radio 1 met The War on Drugs and Change. Een jaar geleden kwam het album van Dressed Like Boys uit. En die verjaardag viert Jelle den Turk dit weekend in het OLT Rivierenhof met een speciale show met extra gasten. En we kregen deze week ook een gloednieuw nummer van hem. Want blijkbaar heeft hij tussen het live spelen door al een volledig nieuw album kunnen schrijven. Dit is And Then I Woke Up van Dressed Like Boys.

0: The Jesus and Mary Chain, Sometimes Always Na, Dressed Like Boys and Then I Woke Up, een gloednieuw nummer. Straks rond 2:30, over een kwartiertje, is er live muziek van Isolde Lassoen. Als je via VRT Max meekijkt en luistert, dan zal je de sessie daar ook kunnen zien.
1: Aiko.
2: Radio 1.

Cranberries en daarvoor Geese met Cobra. Hun eindeloze tour die gaat gewoon door, want na de Europese festivals zitten ze dit najaar opnieuw in Amerika voor een hele reeks uitverkochte shows. De hoogdag van de Nederlandstalige muziek die vindt morgen plaats. Dan hoor je de lage landenlijst van 9 tot 6 live vanuit Mazeik, vlakbij de grens met Nederland. Je kan de uitzending daar gaan bekijken en mee beluisteren. Dit is Grof Geschut en dan alles.

0: Vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring is het 35 minuten file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Beneden aan de afrit Hasselt-Oost op de E313 is de N20 door een ongeval volledig versperd. Dat is de Luik Steenweg in de richting van het centrum van Hasselt.
1: 1, 2. Live bij Aiko.
0: We hebben vanmiddag Isolde Lazoen op bezoek. Een persoon die natuurlijk al heel lang meedraait in de Belgische muziekscene. Als percussioniste in verschillende projecten, als vaste drummer bij Daan. Maar sinds een aantal jaar schrijft ze ook haar eigen muzikale verhaal. Ze is aan haar derde soloplaat toe, die heet My Kind of Drama. Een album dat nog wat groter klinkt dan de voorgaande platen. En ze is hier vandaag om het album ook live voor te stellen. We starten met het titelnummer. Dit is My Kind of Drama. Life.

0: My Kind of Drama live, Isolde Lassoen. Isolde, welkom.
1: Hallo.
0: Heel fijn om jou hier te hebben. Misschien eerst meteen vragen wie je hebt meegebracht, welke muzikanten erbij zijn.
1: Ben van Kamp op gitaar en Jérôme Pringé op keyboards.
0: Zijn zij ook de mensen waar je dit album live mee gaat brengen?
1: Ja,
0: of wordt het nog uitgebreider?
1: Ja, het wordt nog uitgebreider. Ja, ik maak natuurlijk geen albums die zo erg less is more zijn. Dus ik heb nog wel twee muzikanten extra op podium mogen passen. Cédric Haak en op vibrafoon en soms drums, dat ik een keer naar voren kan, Bernd Koenen.
0: Oké. Okay. My Kind of Drama, zo heb je de plaat genoemd. Als er één ding is waar ik jou niet mee associeer, dan is het zijn van een drama queen.
1: Klopt.
0: Het gaat over de muziek, die mocht wel wat bombastischer klinken. Wat trekt jou zo aan in dat soort geluid?
1: Ja, dat is al van kleins af. Ik ben opgegroeid met

0: klassieke muziek en met brassband muziek, fanfares, maar ook met heel veel filmmuziek. En dat lag altijd op thuis. En ik had daar als kind al een zwak voor de heroïsche, epische dingen met veel spanning en met mineur harmonieën en zo. Dus eigenlijk, ja, dat is mijn soort drama. Dus het is een dikke knipoog, ja. De plaat naar Give Me That Kind of Drama.
1: Ik snap dat je daar fan van bent. Is het moeilijk om dat te maken zelf?
0: Ah nee, je moest het mij laten doen. Dan maak ik veel dramatischer albums. Met veel strijkers en zo. Allee, dat heb ik ook het vorige album al gedaan.
1: Ja.
0: Maar het moet natuurlijk speelbaar blijven op podium. Hè. Maar och, wie weet, moest ik ooit budget hebben en zo. Om een symfonie te maken, ik zeg maar eens. Ik zou het wel graag doen.
1: Ja. Een van de invloeden die je hebt genoemd voor deze plaat is de French Touch sound. Dat is niet de 60s pop uit Frankrijk, maar wel meer de sound eind jaren 90, begin jaren 2000. Het retro-futuristische.
0: Klopt.
1: Wat trekt jou daarin aan?
0: Zij halen natuurlijk ook al hun inspiratie en de mosterd halen zij ook uit de jaren 70, jaren 60. Maar zij mixen dat met een heel snappy drumsound en gefilterde basjes en zo. En veel arpeggio's, veel synthesizers. En ik vind die combinatie heel tof. En voor mij was dat wel logisch, omdat ik ook wel vrij vintage-achtige muziek schrijf en vol zit van invloed van de jaren 60 en 70. Maar dat ik toch als drummer zo ook wel wil dat het nu genoeg kan zijn, dat het niet enkel refereert naar de jaren 60. En had ik daar dus echt wel zin in om dat in zo te benaderen op de French Touch manier. Dus ben ook met dat idee in het achterhoofd naar de producer gaan zoeken in Frankrijk.
1: Ja, want je bent met iemand gaan werken uit die scene. Wat heeft hij kunnen bijbrengen aan jouw sound?
0: Ik was een testje gaan doen. Of dat het klikte tussen ons. Ik had mijn drums mee, helemaal naar Rennes gereden, naar zijn studio. En dus we begonnen My Kind of Drama. Dat was het eerste nummer eigenlijk, begon ik te drummen. En dan zei hij, donne-moi 5 minuten, zei hij. En dan mocht ik naar zijn cabine komen in de studio en luisteren. En die drums klonken onmiddellijk zo heel, gebald en snappy. Je had er zo een paar dingen mee gedaan dat ik zoiets had van, oké, dat is wat ik zoek. Dus het was een onmiddellijke klik.
1: Wie was auditie voor wie aan het doen? Jij voor hem of omgekeerd?
0: Ja, het is dat.
1: De muziek is één ding natuurlijk, maar als je een soloplaat maakt, dan kan je ook je eigen verhaal vertellen. Wat zijn zo de onderwerpen die jou bezighouden, die ook een weg hebben gevonden naar dit album?
0: Nou, ik heb dat eigenlijk pas vannacht beseft, maar eigenlijk is dat toch een klein beetje drama. Maar dan eigenlijk een periode van zelfontplooiing, zelfontwikkeling. Je wordt 40, je wordt je bewuster van de dingen die je soms een keer tegenhouden in het leven. Of obstakels dat je altijd weer op botst. Of dingen die je raken of die erger worden met ouder worden. Van, daar gaat het wel ergens over of zo. Dingen dat ik vanaf wil, altijd zo de good girl zijn. Daar gaat er ook een nummer over op de plaat.
1: Mm-hmm.
0: Dus een beetje uitbreken of zo op een manier ook wel. Maar toch heel hard mezelf blijvend.
1: Oké. Heel fijn dat je hier vandaag bent. We gaan luisteren naar nog twee nummers uit de live sessie van Isolde Lassoen.

0: Isolde Lassoen live, je hoorde My Kind of Drama, Echo en Toi en Ego Land. Allemaal liedjes uit de nieuwe plaat. Het album heet My Kind of Drama, is uit op Mayway Records en ze speelt eind september, begin oktober, 5 try-outs. En op 15 oktober is er dan de grote release show in de Roma in Antwerpen.
1: Ico.

Acento staat op de nieuwe plaat Latidos van Chicos y Méndez. Dit is een nummer samen met Bugat. Ze gaan die nieuwe plaat uiteraard ook voorstellen. Er is een feestje op 19 september in de AB in Brussel. En daarvoor hoorde je Frans Kalf. Hij kiest deze week het classic album van de week. Dat is een plaat van Bob Dylan geworden. Straks na 3 uur hoor je zijn keuze. Dit is West Side Cowboy met Kickstones The Boys.

0: Mother and Child Reunion, Paul Simon en daarvoor West Side Cowboy met Kickstones. The Boys, blijf zeker bij ons bij Radio 1 voor meer muziek.
1: Dit hoorde je eerder deze week in De Wereld Vandaag.
2: Wij denken in grenzen, wij denken in landen, politie en justitie. Maar ja, die drugsbendes die denken zo niet, hè. Die denken gewoon in geld.
1: Uitgesproken in De Wereld Vandaag, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Oh,
6: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergo Sleep, exclusief bij Sleep Life.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
9: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
10: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
1: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 3 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De federale overheid heeft met de nieuwe staatsbon in totaal ruim 1,2 miljard euro opgehaald. Dat is het op twee na beste resultaat ooit. Alleen de Van Petekem-bon van 2023 en de Leterme-bon van 2011 haalden meer geld op. Een staatsbon is een belegging. Je leent als particulier geld aan de Belgische staat. Dat kon voor 1 jaar of voor 10 jaar. Er werd deze keer vooral ingetekend op de eenjarige staatsbon, die netto 1,93% rente oplevert. Maar de spaarrekeningen zijn niet echt gevolgd met hogere rentes, vertelt Steven Rombout.
12: Banken hebben niet erg veel moeite gedaan om hun spaarrekeningen aantrekkelijker te maken dan de staatsbon. Er is 1 spaarrekening van Keytrade zonder speciale voorwaarden die met 2% beter doet dan de staatsbon. Banken hebben vooral de rentevoeten van spaarrekeningen met speciale voorwaarden opgetrokken. Rekeningen bijvoorbeeld waarop je maandelijks een beperkt bedrag kan overschrijven. Voor de klassieke spaarrekeningen waarop de Belgen het gros van hun spaargeld hebben staan, blijft de rente laag. Wel hebben vooral kleinere banken de rente op termijnrekeningen verhoogd. Sommige brengen nu wellicht tijdelijk ietsje meer op dan de staatsbon.
0: De omstreden Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate wordt in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder meer mensenhandel en seks met een minderjarige. Zijn broer Tristan wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. De twee broers zouden hun slachtoffers geronseld hebben door hen een relatie te beloven. Maar uiteindelijk moesten ze onder dwang pornografische content maken. Zelf ontkennen de broers de aanklachten tegen hen. Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun ultraconservatieve ideeën over vrouwen. Ze noemen zichzelf ook vrouwenhaters. Zowel in Roemenië als in het Verenigd Koninkrijk worden ze verdacht van tientallen misdrijven.
13: Een ethisch hacker uit Houthalen-Helchteren in Limburg heeft een beveiligingslek gevonden in het populaire online spel Matcha Chameleon. Daardoor kunnen spelers met slechte bedoelingen inbreken in de computer van medespelers en daar alle bestanden in kijken. Robbe van Rooij, die de hack heeft uitgevoerd, denkt dat de ontwikkelaars van het spel, twee zelfstandige Japanners, te weinig ervaring hadden.
14: Die indie game developers die zijn vaak zo gefocust op hun spel en minder op die security daar rond. En die weten vaak ook misschien niet dat een spel zo gaat opblazen zoals dat hier is gebeurd. En zijn er dan totaal niet op voorbereid dat die security plotseling heel belangrijk wordt. Omdat je plotseling miljoenen spelers hebt versus een paar duizend.
13: Matcha Chameleon is een online videogame waarbij spelers verstoppeltje spelen met elkaar. Het is in de eerste maand nadat het was uitgekomen 15 miljoen keer gedownload. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met lichte regen in het noordwesten. Maxima tot 24 graden. Er kan behoorlijk wat wind staan. Morgen blijft het droog. In de namiddag ontstaan er stapelwolken. Aan de kust blijft het overwegend zonnig. Temperaturen tot 21 graden. Zondag veel zon. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Ga van...
16: Kijk, Fille.
15: Naar...
17: Ah, Serieke, kijk eens, hè.
15: Met de trein...
1: De top van de Radio 1 Lage Landenlijst is bekend. Maar jij kan de volgorde nog beïnvloeden. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister morgen live vanuit Maaseik en op Radio 1.
18: Radio 1.

0: Om goed gezind naar het weekend toe te leven. Light the Way hoorde je van Leon Bridges. Welkom terug bij Radio 1. We gaan samen een playlistje opstellen.
1: De Weekend Playlist.
0: Na de zonsverduistering was er deze week opvallend nieuws over de planeet Saturnus. Wetenschappers hebben een enorme 10-hoekige structuur ontdekt in de wolken rond de Zuidpool van Saturnus. Dat hebben ze kunnen zien op basis van onderzoek met de ruimtetelescoop Hubble op beelden die al in 2023 gemaakt werden. De Zuidpool van Saturnus was namelijk jarenlang heel moeilijk te observeren, omdat die vanuit de aarde grotendeels aan het zicht onttrokken is. Planeten, de ruimte, al die geheimen die blijven fascineren. En dus maken we vandaag een playlist met alleen maar planeten in, liedjes over Mars of Pluto. Ze zijn welkom in de app op VRT Max. VRT Max is dat. Daar ga je naar Radio 1 en daar kan je een bericht achterlaten. Dit is alvast een eerste aanzet. Claire and the Reasons met Pluto.
2: Radio 1.

0: mooi concert van gezien deze zomer op Gent Jazz. En vorig seizoen kwam hij ook hier langs voor een live sessie. José González met El Invento en daarvoor Claire and the Reasons met Pluto. We zoeken vandaag allemaal nummers over planeten en de ruimte voor onze weekendplaylist. Alle suggesties zijn welkom bij Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1.
2: Is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
3: Classic album van de week.
0: Met natuurlijk een van zijn bekendste nummers op deze Blowing in the Wind staat op de Freewheeling Bob Dylan. En die plaat is gekozen door Frans Kalf. En vandaag het bekendste nummer, Frans.
4: Of het nou het bekendste nummer is of niet, het is misschien wel het beste nummer van de hele plaat. Een van de bekendste nummers van Bob Dylan is Blowing in the Wind. Een nummer wat gaat over of het antwoord nou in de lucht waait of dat je zelf in de lucht moet blazen. Dat weet ik nooit zo goed. Maar hier is Blowing in the Wind.

Die mocht uiteraard niet ontbreken op het classic album van de week. Blowing in the Wind van Bob Dylan staat op de Freewheeling Bob Dylan. Gekozen door Frans Kalf. Er is ook een nieuwe plaat van Erykah Badu. En dat is toch bijzonder, want het was alweer zo'n meer dan 15 jaar geleden. Ze bracht af en toe nog wel losse nummers uit en wat samenwerkingen. Maar een volledig album, daarop hebben we moeten wachten tot nu. De plaat heet Before the World Blows en daarvoor heeft ze samengewerkt met The Alchemist en dat blijkt een hele goede match, want die twee geven elkaar de ruimte, dat hoor je op de plaat. Erykah Badu klinkt nog altijd helemaal als zichzelf, terwijl The Alchemist rond haar stem een warme, soms wat wazige sound heeft gebouwd. Er zit van alles in, soul, hip-hop, jazz, heel veel sfeer en dus Erykah Badu als belangrijkste ingrediënt. Dit is Witch Doctor.

En nu zitten ze ergens in een andere dimensie. Je hoort het, het klinkt allemaal heel spacey, maar wel interessant. Die nieuwe plaat van Erykah Badu samen met The Alchemist Witch Doctor hoorde je uit dat nieuwe album Before the World Blows. Volgende week dan hebben we uiteraard ook live muziek voor je. En we hebben deze fijne dame uitgenodigd. Volgende week komt de Sophia Amman spelen hier live bij Aiko. Dit is Sun Is Out, Make You Bleed.

0: daarvoor Sophia Amans en is out Make You Bleed. Zij komt volgende week langs voor een live sessie. Er staat 187 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek ruim een half uur aanschuiven tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Daar is een ongeval gebeurd op de rechter rijstrook. Richting Beveren een half uur vanaf Antwerpen-Haven tot aan de Liefkeshoek-tunnel door een defecte vrachtwagen. Naar Antwerpen ruim een half uur op de E313 vanaf Herentals West, verder niet meer dan 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel en op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de E314 van Leuven naar Lummen 20 minuten tussen Heverlee en Wilselen. De weg is daar wel vrijgemaakt en andere vertragingen zijn beperkt.
1: Aiko.

0: weekendplaylist.
1: Planeten en de ruimte die blijven fascineren. Zo beleefden we de zonsverduistering in augustus. En deze week was er opvallend nieuws over Saturnus. Want wetenschappers ontdekten een enorme tienhoekige structuur in de wolken rond de Zuidpool van de planeet. Dat hebben ze kunnen zien op beelden gemaakt door de ruimtetelescoop Hubble. En dat was heel bijzonder, want die kant van Saturnus zien we meestal niet. Die is grotendeels aan het zicht van de aarde onttrokken. We stellen samen een playlist op met daarin allemaal planeten en de fascinatie voor de ruimte. En Mark de Schepper stuurt dit nummer in van Doraus und Marinas. Vreed van Jupiter. Dieter de Bosseren heeft ook zijn steentje bijgedragen. Hij stuurt Boudewijn de Groot in met aarde.

0: En een plaat die volgens velen uiteraard ook niet mocht ontbreken in deze playlist is de classic Life on Mars van Bowie. Onder andere ingestuurd door Anna Polspoel, Michel Thijs en Marijke Olieslager.
1: Radio 1.

0: uiteraard mocht deze niet ontbreken in een playlist die gaat over planeten en de ruimte. Life on Mars van David Bowie, maar er kunnen nog een paar nummers bij. Dus als je nog suggesties hebt, laat het dan zeker weten bij Radio 1 op VRT Max. Ruud Roets, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zometeen om 4 uur de wereld vandaag en we gaan naar Limburg.
1: Ja, daar is gisteravond in Tongeren, Borgloon een vechtpartij geweest tussen seizoensarbeiders. Dat was op een hoteldomein waar zij allemaal logeerden. Er zijn 3 gewonden gevallen. De politie heeft dat hotel ontruimd, want ze waren daar ook met veel meer dan eigenlijk was toegestaan. En dan is de vraag, ja, hoe kon dat vermeden worden? Maar ook, waar zijn die mensen nu? Want dat hotel is ontruimd. Er is gekeken naar de mensen bij wie ze onder contract zijn om een nieuwe opvangplaats te vinden. Maar dus, er zijn heel veel vragen die nog niet opgelost zijn. Dus gaan we zeker naar Limburg. We volgen ook een aantal politieke congressen in onze buurlanden. Collega Jeroen Rijgaard is op een bijeenkomst nu bezig van Alternatieve für Deutschland in Magdeburg. Zondag zijn daar in die deelstaat Sachsen-Anhalt verkiezingen. En AfD, de radicaal-rechtse partij, zou daar wel eens de grootste partij kunnen worden. Dus we gaan daarheen. En in het Verenigd Koninkrijk is er dan weer een congres bezig van Reform UK. Met natuurlijk Nigel Farage. Dus we gaan ook eventjes meeluisteren daar. En om 6:30 beginnen onze basketvrouwen. Dus de Belgian Cats spelen op het WK in Berlijn hun eerste groepswedstrijd. Tegen Turkije is dat. En Karel Bertel is natuurlijk op post. Dus we gaan zeker ook met hem spreken.
0: Zeker, we luisteren mee.
2: Radio 1.

Op het podium zien we hem nog amper, Stromae. Maar hij is wel zeer aanwezig, vaak als gastartiest bij een andere. Of als producer voor andere artiesten. Hier hoor je hem bij Tovelo, Stromae en De Fleur. Zometeen Catriel en Paco Amoroso. Twee Argentijnse supersterren die vanavond in de AB spelen in Brussel. Eerst krijg je nog het zesde metaal. Dit is Label.

0: We gaan vanavond vrienden worden met de Argentijnse supersterren Catriel y Paco Amoroso. Je hoorde El Dia del Amigo. Ze spelen in de AB in Brussel en daarvoor hoorde je Label van het zesde metaal.
1: De weekendplaylist.
0: In onze weekendplaylist allemaal platen die iets te maken hebben met planeten of de ruimte. Dat heeft te maken met het opvallende nieuws over de planeet Saturnus. Wetenschappers hebben een enorme tienhoekige structuur ontdekt in de wolken rond de Zuidpool. Ze zijn daar bijzonder blij mee, omdat ze dat deel van de planeet meestal niet kunnen zien. Maar dankzij de Hubble-ruimtetelescoop is dat nu wel gelukt. We voegen deze plaat toe aan de playlist.

Venus van Shocking Blue. Een playlist vol planeten en de ruimte die gestart is bij Saturnus. En die ook eindigt bij Saturnus. Want Erik de Sutter, Ingrid Ploegmans en Cindy Powels, die herinnerden zich allemaal deze plaat nog van The Inspiral Carpet. Dit is Saturn 5. Geniet van je weekend. Straks is er De Wereld Vandaag. En vanavond ook een zeer uitgebreide sportza van, met heel veel nieuws van op de Memorial Ivo van Damme.

0: Dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat heb je gedaan?
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke bv's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september op VRT1 en VRT Max.
7: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
8: Volkswagen. De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
9: Ben jij een ochtendmens?
10: Die het liefst wakker wordt met van die zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
9: een vette schijf.
10: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
9: Even een fun fact.
10: Of met de collega's voor.
9: De meest foute ethisch hit.
10: Gelijk heb je. Want voor elke mood
11: is iets anders goed.
10: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
13: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
12: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
13: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
12: Ja, tuurlijk.
14: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
16: Als je nog voor je dood een boodschap zou kunnen inspreken voor je geliefden, zou je dat doen? En wat zou je zeggen? Daar gaan we het over hebben zo dadelijk in De Wereld Vandaag.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De federale overheid heeft met de nieuwe staatsbon in totaal ruim €1,2 miljard opgehaald. Dat is het op twee na beste resultaat ooit. Alleen de Van Petegem-bon in 2023 en de Leterme-bon in 2011 haalden meer geld op. Deze keer werd vooral ingetekend op de eenjarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. Maar de spaarrekeningen zijn niet echt gevolgd met hogere rentes, vertelt Steven Rombout.
20: Banken hebben niet erg veel moeite gedaan om hun spaarrekeningen aantrekkelijker te maken dan de staatsbon. Er is één spaarrekening van Keytrade zonder speciale voorwaarden die met 2% beter doet dan de staatsbon. Banken hebben vooral de rentevoeten van spaarrekeningen met speciale voorwaarden opgetrokken. Rekeningen bijvoorbeeld waarop je maandelijks een beperkt bedrag kan overschrijven. Voor de klassieke spaarrekeningen waarop de Belgen het gros van hun spaargeld hebben staan, blijft de rente laag. Wel hebben vooral kleinere banken de rente op termijnrekeningen verhoogd. Sommigen brengen nu wellicht tijdelijk ietsje meer op dan de staatsbon.
19: In Nigeria zijn zeker 37 mensen gestorven toen ze olie probeerden te stelen. Dat gebeurde toen een olietanker in een haven in het zuiden van het land werd volgeladen. Met kleine bootjes probeerden de dieven illegaal olie af te tappen. Wellicht zijn ze gestorven door het inademen van giftige dampen. Er zijn ook nog verschillende vermisten. Nigeria is de grootste olieproducent in Afrika. Diefstal van olie is er wijdverspreid. Het gaat om het dodelijkste incident in 3 jaar. De 27-jarige Vlaamse modeontwerpster Julie Kegels heeft de prestigieuze LVMH-prijs voor jong talent gewonnen. Kegels studeerde aan de Antwerpse Modeacademie en richtte 2 jaar geleden haar eigen modemerk op. Het belang van de LVMH-prijs voor de carrière van een jonge ontwerper valt niet te onderschatten, zegt modecoördinator Eva Konings van Flanders DC.
5: eigenlijk al gewoon genomineerd zijn, zit u al meteen op de radar bij de wereldtop in de mode. Je krijgt daar echt wel in de sectoren een validatie en een geloofwaardigheid. Dat kan je eigenlijk met geen enkele marketingcampagne kopen, zeg maar. Als winnaar krijg je een belangrijke geldsom. Het gaat toch om €400.000. Dat betekent dat je echt gaat kunnen werken op je productie, om die beter op te schalen. Je kan op zoek gaan naar betere materialen om mee te werken.
19: De ontwerpen van Julie Kegels worden intussen gedragen door wereldstellen. Sterren als Dua Lipa, Demi Lovato en Rosalia. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met lichte regen in het noordwesten. Maxima tot 24 graden. Er kan behoorlijk wat wind staan. Morgen blijft het droog. In de namiddag ontstaan er stapelwolken. Aan de kust blijft het overwegend zonnig. Temperaturen morgen tot 21 graden. Zondag veel zon met temperaturen tot 25 graden. Er staat dan wel een strakke zuidoostenwind. Meer op vrtnieuws.be.
11: Er staat 237 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost richting Gent. 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek 1 uur tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel door een ongeval op de rechterrijstrook. En richting Beveren 30 minuten vanaf Antwerpen-Haven tot de Liefkeshoek-tunnel. En dat komt door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Vaaslandhaven. Oost 25 minuten, 30 minuten op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job en 25 op de A12 vanaf Berendrecht. Op de buitenring rond Brussel 35 minuten file golven tussen Wezenbeek en Bemmel, op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. Naar Brussel op de E40 in Sterrebeek, daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Naar Lummen op de E314, 20 minuten tussen Heverlee en Aarschot en naar Aken op de E14. Bij Luik 30 minuten en dat komt door de werken daar.
21: Radio 1.
22: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
19: Een heel goede middag. Zo, het verkeer heeft u al gehad en wij kijken zo over de landsgrenzen straks naar een verkiezingsbijeenkomst van Alternatieven voor Duitsland in Magdeburg en het congres van Reform UK.

0: Wammeken, Wammeken, Teardrops in Duitsland zijn alle ogen gericht op de deelstaat Sachsen-Anhalt dit weekend, want komende zondag worden daar deelstaatverkiezingen gehouden. En het radicaalrechtse AfD zou daar volgens de peiling wel eens de grootste partij kunnen worden. En dus zijn er bijeenkomsten. Vandaag houdt Alternatieven voor Deutschland een grote rally in Magdeburg. Dat is de hoofdstad van Sachsen-Anhalt. En daar is de collega Jeroen Rijgaard. Goedemiddag.
1: Dag Ruud, goedemiddag.
0: Onze Duitsland-expert, je bent daar niet alleen, veronderstel ik.
1: Nee, ik sta op een gigantisch plein, een stoffige parkeerplaats. Alhoewel stoffig, het is hier net begonnen met heel hard te regenen en te stormen. Dus veel stof blijft er niet meer van over. Dus ik ben nu zowat aan het schuilen in een tentje waar ze ook braadworsten verkopen. Want dat hoort er hier ook bij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik sta namelijk op het AfD-familiefeest, zoals ze het hier noemen. Ja, er staan ook wat springkastelen, maar die zijn ze nu in alle rijlen aan het sluiten. Zie ik voor mij, omwille van de weersomstandigheden. Maar ondanks dat, toch duizenden mensen die hier inderdaad bijeengekomen zijn. Om te luisteren naar allerlei speeches. Het gaat er niet alleen meteorologisch stormachtig aan toe, Rut. Ook op het podium, waar vlammende speeches gegeven worden. Je hoort het misschien op de achtergrond. Mm-hmm. Van verschillende lokale kandidaten die het over van alles hebben en het volk nog proberen wat toe te spreken. En heel bijzonder, daarnet stond er een rij van ik gok toch wel zeker een duizendtal mensen om een selfie te nemen met Ulrich Siegmund, de lijsttrekker is dat van de AfD hier. Met de bedoeling om met hem op de foto te gaan. Dus ze zitten hier wel in een soort feestende winningmoed. En zelfs nu in de gietende regen blijven er toch echt nog honderden, ik schat zelfs misschien wel 1000 mensen voor het podium staan.
0: Ja. Wat is hun motivatie? Waarom kiezen zij voor de AfD? Wat vertellen zij jou?
1: Goh, eigenlijk van alles. Als je met de mensen hier praat, dan hoor je heel veel. Maar het komt er eigenlijk toch vooral op neer. Wij willen iets anders en de AfD luistert naar het volk. Dat zijn de twee zaken die het meeste hoort. En dan halen ze zwaar uit naar andere politici. Je hoort bijvoorbeeld zeggen, het leven is te duur geworden. We hebben het hier niet goed. En wat je vooral ook hoort bij heel veel mensen is, het Westen wordt ons opgedrongen. Wij moeten verplicht progressief denken. Wij moeten meegaan in iets wat we eigenlijk niet zijn en wat wij willen wordt verboden. Wat in de praktijk niet zo is, maar dat is wel het gevoel dat heel veel mensen hebben. En dan vooral, ontevredenheid. Ontevredenheid over de nationale regering, de politiek daar in Berlijn. Hoewel de deelstaatverkiezingen is, hoor je dat toch het meest van allemaal. Die in Berlijn, die bakken er niets van. Mm-hmm. En dus gaan we voor de AfD.
0: Ja, zondag die verkiezingen. Wat staat er op het spel? Dit is een deelstaatverkiezing.
1: Ja, en toch staat er heel veel op het spel. Want Ruud, er kan iets historisch gebeuren wat in Duitsland na de oorlog nooit gebeurd is. Namelijk die AfD hier voor mij. Hun slogan is, alles is mogelijk en alles is ook mogelijk. Ze zouden namelijk de absolute meerderheid kunnen halen. Op dit moment staan ze in de peilingen op zo'n 42%. Dat is net niet genoeg, maar dat is wel binnen de foutenmarge van de peilingen. Dus het zou ze maar kunnen dat ze een absolute meerderheid hebben. En dan zouden ze hier een deelstaat kunnen gaan besturen. Ja, en dat kan je toch wel nauwelijks onderschatten wat voor impact dat heeft. Dat net in een land als Duitsland, met zijn geschiedenis, dat hier dan extreem rechts een deelstaat zomaar zou kunnen besturen, gewoon omdat ze de absolute meerderheid hebben. Ja, daarover gaat het hier. En daarom zijn we hier ook, net trouwens als heel veel collega's uit het buitenland. Ja. Er is denk ik nog nooit zoveel buitenlandse pers in Sachsen-Anhalt geweest om het daarover te hebben. Ja, nog symbolisch, maar ook qua impact kan je dat toch nauwelijks onderschatten. Ja.
0: Stel dat dat gebeurt, hè, zondag, dat ze een absolute meerderheid halen, voldoende stemmen om te gaan besturen. Heeft dat dan ook nationale gevolgen?
1: Dat zal zeker nationale gevolgen hebben. Het zou ook niet voor het eerst zijn trouwens dat deelstaatverkiezingen in Duitsland ook nationaal gevolgen krijgen. Kijk, in Berlijn zit daar momenteel de kanselier Friedrich Merz en die heeft bij zijn aantreden gezegd, ik ben de laatste dam tegen extreem rechts. Ja, als de AfD erin slaagt om te besturen wat nog nooit zou gebeurd zijn na 1945, dan is die damfunctie natuurlijk mislukt en dan is de dam doorbroken, dan is alles weggespoeld. En sowieso, of ze nu die absolute meerderheid halen of niet. Het zal sowieso voor opschudding zorgen in alle Berlijnse hoofdkwartieren. Ja, en dan is de vraag inderdaad wat er kan gebeuren. In het verleden bijvoorbeeld heeft Angela Merkel ooit aangekondigd, ook na deelstaatverkiezingen, ook in Oost-Duitsland, dat ze zou mee stoppen, dat ze aan haar laatste termijn bezig was. Of we daar naartoe gaan, dat weet ik natuurlijk niet. Vervroegde verkiezingen, Rut, dat denk ik op dit moment niet. Al is het maar omdat de nationale partijen die nu besturen, de Christen-Democraten en de Socialisten, er heel slecht voor staan in de de peilingen. Dus ja, ze gaan in alle omstandigheden proberen te vermijden dat ze natuurlijk opnieuw naar de stembus moeten. Want als er nationale verkiezingen zouden zijn, ja, dan is voor de AfD ook alles mogelijk. Net zoals hier.
0: Zondag weten we meer. Jeroen Reijgaard in Duitsland, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Alabama Shakes en Garden. Gisteren spraken we hier in de Wereld Vandaag met Helene de Bruyne over het overlijden van Gloria Steinem. Steinem werd 92. Ze was een bekende Amerikaanse journaliste, activiste en ook feministe. En meteen na haar overlijden kregen we van Steinem een boodschap te horen. Netflix had haar namelijk voor haar dood geïnterviewd en haar gevraagd hoe ze herinnerd wil worden.
1: So then how would you want people to be talking about you, remembering you? What would you want people to say about you, both who didn't know you and did know you?
2: Well, there was this person who tried to make the world a little more equal, compassionate, joyful, funny than it was when I showed up.
0: Ik wou de wereld een beetje gelijker, rechtvaardiger, warmer, vrolijker maken dan voor ik er was. Het is een fragmentje uit Famous Last Words van Netflix. Ook biologe Jane Goodall en acteur Eric Dane, die het voorbije jaar stierven, werkten al aan de reeks mee. Dat is telkens met de afspraak dat het interview dat ze geven, dat dat pas na hun dood uitgezonden wordt. Jane Goodall wou vooral hoop geven in donkere tijden en Eric Dane, die aan ALS leed, had een boodschap voor zijn dochters.
3: I would say I was somebody sent to this world to try to give people hope in dark times, because without hope we fall into apathy and do nothing. And in the dark times that we are living in now, if people don't have hope, we're doomed.
4: Fight, girls, and hold your heads high. Billy and Georgia, you are my heart. You are my everything.
0: Vecht, meisjes, jullie zijn mijn hart, mijn alles. Aangrijpende woorden van Eric Dane. Ik kan de acteur kennen van de serie Grey's Anatomy. Uus Knops, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Psychiater en rouwexpert. Ja, je kan daar niet omheen dat als je plots die stem hoort van iemand die nog maar gisteren, waarvan nog maar gisteren is aangekondigd dat ze overleden is, dat dat dan ineens heel dichtbij komt, toch?
5: Ja, het wordt extra persoonlijk en het krijgt natuurlijk een extra emotionele lading als je weet dat die persoon er niet meer is en dat het dus inderdaad een vorm van laatste woorden zijn die je zo nog kunt horen.
0: Is het iets dat u ook dichter bij huis merkt, dat mensen graag iets willen nalaten als ze weten dat ze gaan overlijden, dat ze nog een boodschap willen meegeven?
5: Ja, klopt. We zijn eigenlijk bewuster aan het omgaan met ons afscheid en ook met de vorm van voortbestaan na onze dood. En ook minder bekende mensen zijn inderdaad meer bezig met hoe wil ik herinnerd worden, op welke manier kan ik dat nog tastbaar maken. Via beeld kan dat soms zijn. Hè. Mensen die nog tijdens een uitvaartdienst voor een filmpje hebben gezorgd en dan de mensen toespreken. Sommige mensen laten bijvoorbeeld een audioportret nog maken voor hun dood. Mensen schrijven brieven om bijvoorbeeld aan hun kinderen te geven op symbolische data. Mm-hmm. Dus er wordt wel meer vastgelegd dan vroeger. Er zijn ook natuurlijk meer opties, hè, door de technologie die meer opties biedt.
0: Meer opties, maar ik hoor jou ook wel zeggen dat we er misschien bewuster mee omgaan en dus meer over nadenken.
5: Ja, er kan opener over gecommuniceerd worden. Misschien heeft het er ook mee te maken dat mensen langer ziek zijn, omdat de geneeskunde hen langer kan in leven houden, waardoor die periode ook langer duurt. Er is meer lotgenotencontact, meer inspiratie die je bij elkaar kunt vinden. Mm-hmm. Dus er is in het algemeen wel een grotere openheid rond.
0: Ja, tegelijk, als je zo'n boodschap afspeelt op een uitvaart, dan kan dat ook wel heel confronterend zijn, toch?
5: Ja, dat is zeker confronterend en zal ongetwijfeld nog meer binnenkomen dan tijdens het leven of zo. Maar dat is dan ook wel iets waar mensen die sterven zich wel bewust van zullen zijn. Ik denk dat het een soort van georchestreerd orgelpunt is, een manier waarop je nog een laatste keer echt in het geheugen en de harten van mensen wil binnenkomen, mm-hmm, om op die manier dan na de dood voor te bestaan.
0: Heeft het ook te maken met de veranderende manier waarop we afscheid nemen van mensen? Dit vraagt ook een openheid, bijvoorbeeld van de begrafenisondernemer, om hierin mee te gaan, toch?
5: Ja, daar zijn zeker meer opties in en meer variaties ook. Mensen kunnen daarin bewustere keuzes maken. En het gebeurt inderdaad ook vaker en vaker dat mensen die de dood in de ogen kijken al op dat moment zelf in gesprek gaan met een uitvaartverzorger of begrafenisondernemer om zelf bijvoorbeeld hun levensverhaal al te vertellen. Er zijn ook mensen die op een andere manier bezig zijn met einde levensverhalen te noteren. Dus ja, het vastleggen en het nadenken over dat moment van afscheid na de dood, wordt zeker meer voorbereid op die manier.
0: Helpt het de mensen die achterblijven? Of is uw ervaring dat het ook soms net moeilijker is? Het is misschien nog waardevoller om tijdens het leven in gesprek te gaan met elkaar?
5: Ja, als het een keuze is, dan inderdaad zou het mooi zijn als het ook tijdens het leven kan. Wat vaak ook wel de situatie is, hoor, dat het een en-en-verhaal is. Ja. Maar dat is niet altijd mogelijk. Hè? Als je als ouder van jonge kindjes sterft, dan wil je misschien ook wel, of wil je vaak ook wel graag dat als je kinderen ouder worden, dat ze nog iets tastbaars van jou hebben of jouw goede raad dan alsnog krijgen. Dus zo heeft het zeker heel veel waarde. Soms merk ik vooral wat nadelen als iemand die sterven is een begrafenis heel fel orchestreert en heel duidelijk aangeeft wat hij wil, dat daar de nabestaanden niet altijd helemaal blij mee zijn. En dan is het soms wel heel moeilijk, want ja, wie laat je dan de eindbeslissing nemen? Ja. Dus dat kan soms een beetje voor wat delicate situaties zorgen.
0: Respecteer je alle wensen of ga je toch daar ook zelf nog iets persoonlijk van proberen te maken? Wat raadt u mensen aan die zich op een uitvaart voorbereiden en die hier mee worstelen of daar gewoon vragen over hebben?
5: Ja, probeer daarin die openheid te zoeken en gesprekspartners te zoeken. En soms kunnen die gesprekspartners heel nabij zijn. Iemand in je eigen gezin. Maar dat kan ook te pijnlijk zijn. Ja. Dat is ook heel goed mogelijk. En dan zijn er zeker professionals die je hierbij kunnen helpen. Er is echt een heel mooi aanbod, zeker in Vlaanderen. Daar mogen we trots op zijn. Van mensen die dan eigenlijk voldoende expertise hebben om jou nabij te zijn.
0: Ja, want het is ook niet het gemakkelijkste gesprek om te voeren. Hè. Voor sommige mensen zal dit zeker te confronterend zijn of te lastig.
5: Absoluut. Het is een pijnlijkheid, hè. Het einde nabij weten. Maar voor mensen die in die positie zijn, kan het net ook heel bevrijdend zijn om die pijnlijkheid er te laten zijn of samen die last te dragen. Dat zijn ook hele intense en heel betekenisvolle momenten.
0: Absoluut. Rouwexpert Uus Knops, dank je wel.
5: Met plezier. Goeie avond.

0: en de A12 vanaf Zandvliet. 20 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en een uur op de E313 vanaf Massenhoven. Brussel dan, de buitenring, 1 uur file golven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarden. De binnenring 3 kwartier tussen Vorst en Tervuren. Naar Lummen op de E314 20 minuten tussen Heverlee en Aarschot. En naar Aken op de E40 bij Luik een half uur. En dat komt door de werken daar.
1: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
2: Wat eten we vandaag?
3: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
2: Onmisbaar in de keuken.
3: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
2: Gratis en voor niks.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
8: Radio 1.
9: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Impala en The Moment, eurocommissaris voor uitbreiding Marta Kos annuleert een bezoek aan kandidaat-lidstaat Servië. En dat heeft alles te maken met het overlijden van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic. De Bosnisch-Servische militaire leider zat in Nederland in de gevangenis voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Gaf leiding aan de troepen die in Srebrenica meer dan 8000 mannen en jongens vermoorden. En vorige week donderdag is Mladic overleden daar. Vandaag is een kist aangekomen in Servië met daarover gedrapeerd de Servische vlag. Morgen staat er een herdenking gepland in het centrum van de hoofdstad Belgrado. Maandag zou de uitvaart zijn, al is dat niet officieel bevestigd. En hoewel dat geen staatsbegrafenis wordt, verwacht de Servische president Vučić dat tienduizenden mensen daar aanwezig zullen zijn. En dus annuleert eurocommissaris Kos nu haar bezoek om wat ze noemt de verheerlijking van Mladic. Ook onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevot, drukte vandaag op X al zijn verontwaardiging uit over die eerbetuiging voor Mladic.
1: De wereld vandaag.
0: Van Servië naar het Verenigd Koninkrijk. Met de prille herfstbladeren is daar ook het traditionele seizoen begonnen van de partijcongressen. En de partij die het seizoen aftrapt is die van Nigel Farage, Reform UK. En tussen de gastsprekers daar vandaag ook deze man.
2: My dear friends, it's an honor and a great pleasure to be here in Birmingham. At the invitation of Britain's leading political party and of your next Prime Minister, Nigel Farage.
0: Buitenland collega Veerle de Vos, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Een beetje dat Franse accent. Een beetje. Wie hoorden we hier?
3: Ja, dat was Jordan Bardella, voorzitter van het uiterst rechtse Rassemblement National en reizende politieke ster in Frankrijk. En in zijn beste Engels heeft hij de Britten beloofd dat als zijn partij volgend jaar de verkiezingen wint, dat er dan geen rubberbootjes meer zullen vertrekken van op de Franse kust met migranten die naar Engeland willen vertrekken.
0: Ja, Reform UK houdt zijn partijcongres, maar dat gebeurt wel onder moeilijk gesternte, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, en dat heeft alles te maken met Channel 4, de zender die gisteravond een documentaire, een reportage uitzond. Een undercover reportage met twee journalisten, een zoon en een vader die zich voordeden als rijke Amerikanen die de partij van Farage een donatie wilden geven van maar liefst £500.000. Mm-hmm. Farage was daar zelf voor opgedaagd tijdens een lunch om die dankbaar in ontvangst te nemen. Nu, dat is dat gaat in tegen de wet op partijfinanciering. En ze suggereerde een van de medewerkers van Farage dat ze het misschien konden regelen via de zoon die een Britse domicilie had. Uiteindelijk is die gift niet doorgegaan, maar hebben ze wel opiniepeilingen besteld ter waarde van £32.000 bij die zogenaamde Amerikanen, wat eigenlijk ook een vorm van partijfinanciering is. Die opiniepeilingen zijn trouwens gepubliceerd in de Britse pers in de aanloop naar de lokale verkiezingen. Nu, die documentaire is gisteravond uitgezonden en vanochtend heeft Reform UK twee nauwe medewerkers van Farage standtepede ontslagen. Mm-hmm. En zeggen ze dat ze zelf een onderzoek beginnen.
0: Ja, het is niet de eerste keer dat de partij in het nieuws komt met dit soort verhalen over schimmige partijfinanciering?
3: Nee, helemaal niet. Herinner je dat schandaal deze lente? En toen ging het om een donatie van maar liefst £5 miljoen... Nee. Die Nigel Farage vergeten aangeven was. Er is toen een parlementair onderzoek begonnen. Farage heeft toen vrijwillig ontslag genomen uit parlement en heeft gezegd, we gaan de kiezer laten beslissen, eens kijken of die dat belangrijk vinden of niet. Hij heeft die tussentijdse verkiezingen met glans gewonnen. We moeten er wel bij zeggen dat zijn enige tegenkandidaat iemand was met een vuilnis bak op zijn hoofd. Maar goed, Farage zit opnieuw in het parlement en pleit ook nu, opnieuw heeft hij vandaag al een paar keer herhaald, onschuldig.
0: Ja, onschuldig en toch reageert de partij. Ze hebben twee topmensen ontslagen.
3: Ja, en dat heeft waarschijnlijk wel wat te maken met de timing. Het is natuurlijk een beetje een vervelend schandaal dat opduikt de avond voor je congres. Ja. Dus daar zou het mee te maken kunnen hebben. De woordvoerder van Reform UK zei zelf, we're gonna nip this in the bud. En ze willen dit schandaal meteen doodduwen. Het zou ook te maken kunnen hebben met de peilingen. Want Reform UK doet het de laatste maanden niet zo goed. Op een bepaald moment haalden ze 30% van de stemmen. Nu nog 23%. Ze hebben intussen Labour moeten laten voorgaan. Mm-hmm. Dus Labour is opnieuw populairder. 6 maanden geleden zag Farage zichzelf, maar ook heel veel Britten, hem eigenlijk al op de drempel staan van Downing Street 10 als de volgende prime minister. Maar daar rijst nu toch wat twijfel over.
4: Ja, en inderdaad, het ging, het leek heel goed te gaan. En nu dan toch die ommekeer. Zijn daar verklaringen voor? Kunnen we zeggen het ligt daaraan of het ligt daaraan?
3: Ik denk dat er verschillende verklaringen mogelijk zijn. En één heeft te maken met ja, al die schandalen die Farage lijken te achtervolgen. Er werd lang gedacht, ja, Nigel Farage is ja, het boegbeeld van de partij, is een bonus. Nu beginnen een aantal partijleden, denk het is misschien eerder een last die we nog altijd meeslepen. En dan heb je natuurlijk ja, de aanstelling van een nieuwe premier in het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, iemand die zelf ja, heel goed de bevolking kan bespelen, die heel populair is. Heb ik zelf gemerkt in Manchester deze zomer, want daar is hij 10 jaar burgemeester geweest. En hij heeft bewezen dat hij Reform UK kan verslaan bij die tussentijdse verkiezingen waarmee hij in het parlement is gekomen. En dan is er nog iets wat er ja, een beetje onder de radar blijft. Dat is dat er kapers zijn op rechts, nog rechtser dan Reform UK. Je hebt nu Restore Britain. Het klinkt als een variatie op de partij, maar het is eigenlijk nog een veel radicalere als het gaat om, ja, om migratie bijvoorbeeld. Nemen ze nog extremere standpunten in. Ze flirten ook met iemand als Tommy Robinson, toch wel een extreemrechtse oproerkraaier. Dus ja, het gaat niet zo goed met Reform UK. Ik wil er wel meteen bij zeggen, Ruud, de volgende algemene verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn er normaal pas in 2029.
4: Ja.
3: Nigel Farage heeft al een paar keer bewezen dat hij de ultieme comeback-kid is. Ja. Dus ik zou hem nog niet helemaal afschrijven.
4: Zeker niet. Vandaag is er dat congres. Dankjewel om ons bij te praten, Vera de Vos.

0: Nordkap en ik hou van u.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Ongeveer een jaar geleden sprak ik met Jonathan Holslag, de burgemeester van Tienen, over een incident in zijn gemeente. Een Congolese journalist was er toen aangevallen door een groep mannen. Ik heb Jonathan Holslag opnieuw aan de lijn. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Burgemeester in Tienen voor de partij Durf, zeg ik er voor de volledigheid eventjes bij. Vorig jaar kwam u zelf nog tussen beiden om het conflict te ontmijnen. En nu is er dus opnieuw een aanvaring geweest waarbij diezelfde Congolese journalist is geviseerd. Wat is daar precies gebeurd?
3: Ja, dus gisteren in de late namiddag, eigenlijk vlak voor het stadhuis, bijna onder mijn venster, is die man aangevallen geweest door... Door een drietal personen is daarbij toch wel flink gewond geraakt. En dit is eigenlijk de derde keer dat hij op een gewelddadige manier belaagd wordt. Twee keer is dat gebeurd in onze stad. Eén keer in Louvain-la-Neuve. En ook via sociale media wordt hij nog altijd op heel veel manieren in het... vizier genomen toch wel. We merken ook dat de spanningen met de Congolese overheid zelf blijven oplopen. Er hebben een aantal ministers klacht tegen hem ingediend. Dus dit is in die Congolese middens wel een bijzonder controversieel en geviseerd figuur.
0: Want waarom wordt hij geviseerd?
3: Ja, dus het is in eerste instantie een dissident. Hè. Hij is heel erg kritisch voor de Congolese regering van meneer Tshisekedi. Omgekeerd beticht de Congolese regering hem ervan om banden te hebben met Rwanda en de M23-rebellen die in Oost-Congo actief zijn. Nu goed, daar hoeven wij ons ook niet over uit te spreken wat daar de ware toedracht van is. Mm-hmm. Maar het feit is wel dat die man verschillende keren belaagd is geweest. Ja. En dat er ook in het publieke domein heel veel bedreigingen tegen hem worden uitgesproken. En deze week, gisteren dan, is het opnieuw zover gekomen.
0: Ja, geëscaleerd. Op Facebook klaagt u aan dat u geen hulp krijgt van het federale niveau. Wat zou u graag zien gebeuren dan?
3: Ja, we kijken in eerste instantie, hebben we hier te maken met een politiek vluchteling. Hè. Dus dat zijn federale instanties die erkenning uitspreken. En dat is prima, zij mogen daar zo over oordelen. Maar het is natuurlijk één zaak om mensen te erkennen als vluchteling. Het is natuurlijk ook een andere zaak om dan als staat je verantwoordelijkheid op te nemen. En het internationaal recht is daarover heel duidelijk. Als mensen erkend worden als politiek vluchteling, moeten ze ook beschermd worden. De staat is daar dan voor verantwoordelijk. En wat nu gebeurt is dat blijkbaar mensen als politiek vluchteling worden geïdentificeerd en dat dan de verantwoordelijkheid voor de beveiliging naar lokale besturen wordt doorgeschoven. En dat is natuurlijk bijzonder lastig. Hè. Wij zijn een kleine politiezone. En om zo'n man 24/7 of 24/7 te gaan beveiligen, dat is gewoon voor ons onhaalbaar. Ja. We hebben eigenlijk al sinds vorig jaar hulp gevraagd van de federale politie. Wat die dan ook mag zijn. Maar tot nu toe en ook vandaag heeft men die geweigerd.
0: En waar loopt het dan mis? Is het een probleem bij de politie? Of heeft u het gevoel dat de overheden niet naar u luisteren?
3: Ja, ik denk dat er een aantal zaken vooral beter kunnen. Eerst en vooral de informatiedoorstroming. Ik heb de afgelopen maanden herhaaldelijk gevraagd van hoe evolueert het bedreigingsniveau. Ja. En dan krijgen wij het signaal dat er eigenlijk geen reden is tot bijkomende maatregelen. Wat gisteren dan toch wel enigszins anders uitdraaide. Dus ik denk dat correcte informatievergaring en informatiedoorstroming echt wel een issue blijft.

0: En dan is het vooral een kwestie van samenwerken. Hè. Ik denk dat ook lokale besturen zeker een steentje moeten bijdragen aan het beveiligen van zulke personen. Maar wij kunnen dat niet alleen. En zeker in dit geval, wij zijn geen grootstad. Hè, die beschikt over de middelen als bijvoorbeeld Antwerpen, Brussel en Gent. En dan denk ik vooral dat we samen moeten zoeken naar manieren om zo'n persoon, en minstens even belangrijk, de omgeving te beschermen. Hè? Want die persoon is natuurlijk iemand die belaagd en bedreigd wordt. Mm-hmm. Maar bij gevolg daarvan hebben ook heel veel bewoners nu echt wel de schrik te pakken. En vragen zich af, van, zijn wij nog wel veilig in eigen stad? Komen er binnenkort ook Kalashnikovs naar tienen? En dat is iets wat heel polariserend werkt binnen
1: lokale samenleving. En voor bezorgdheid kan ik mij voorstellen. Maar u zegt, we zullen samen moeten zoeken. Maar eigenlijk komt het erop neer dat u als burgemeester met uw stadsdiensten en uw lokale politiediensten moet kijken op dit moment.
0: Dat is inderdaad zo. En we hebben vandaag ook weer opnieuw te horen gekregen dat wij van de federale politie voorlopig geen extra steun krijgen hierin. En dan is het een kwestie van volledig op basis van onze eigen capaciteit en die persoon te beschermen. En opnieuw zijn omgeving, want wij kunnen de vrijheid van deze dissident niet inperken. Hè. Dat is ook grondwettelijk en naar internationaal recht niet mogelijk. Dus wij mogen die persoon bij wijze van spreken niet ergens verplicht in een kamertje zetten. Nee. Dus die mag zich vrij in de stad rondbewegen. Dat heeft gevolgen voor zijn eigen veiligheid, hè. Zo bleek gisteren ook. Maar dit gebeurde op klaarlichte dag op de grote markt voor volle terrasjes. Dus dit heeft ook een hele, hele grote impact op de veiligheid van onze stad.
1: Ja, het heeft ook een impact, denk ik, op u als burgemeester. Hè? Want ik kan mij voorstellen dat u zich niet gesteund voelt.
0: Nee, ik denk dat over steun dat we eigenlijk niet hoeven te spreken. Hè. We hebben daarom vorig jaar ook voor wat betreft de informatieklacht ingediend bij het comité I. Mm-hmm. Het comité I is ons daar ook in gevolgd en was effectief van oordeel dat de informatiedoorstroming beter moest. En ook dat de bedreiging vanuit die Afrikaanse diaspora niet onderschat mag worden. Ja, nu is het opnieuw gebeurd en je voelt je daardoor een stuk toch wel machteloos. En wederom, dit is natuurlijk een risico voor de persoon, maar dit werkt bijzonder polariserend en destabiliserend op een samenleving.
1: Dat kan ik mij voorstellen. Jonathan Holslag, u bent burgemeester in Tiene voor de partij Durf. Dank je wel om even tijd voor ons te maken vanmiddag.
0: Met plezier.
1: Dit is REM en Shiny Happy People.

0: Dit hoorde je eerder vandaag in Compagnie Merkpoel.
1: Stel dat er toch iemand zou rondlopen die als twee druppels water op jou lijkt, dan kan dat toch niet meer zijn dan een nachtmerrie. Want we denken allemaal dat we uniek zijn, tot er ineens iemand binnenkomt lopen, net zoals jij. En dan blijk je ineens zeer vervangbaar.
0: Uitgesproken in Compagnie Merkpoel, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
2: Friedel, hoe zou jij jezelf omschrijven?
3: Ik neem graag de tijd voor een goed gesprek over alles wat het leven de moeite waard maakt.
2: Wat zou jij echt nog willen in het leven?
3: Dat iedereen het 15e seizoen van Touché mee viert door te luisteren. We beginnen trouwens zondag met jou, Tijmen Govaerts. En voor wie ongeduldig is, de podcast is er voortaan al op zaterdagochtend.
2: Bij de koffiekoeken. Heerlijk.
3: En dan stel ik wel de vragen, hè?
2: Tuurlijk.
4: Touché blijft boeiende gasten uitnodigen. Elke zondagochtend om 11 uur op Radio 1. En vanaf nu al een dag eerder op zaterdag als podcast op VRT Max. Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen. J'aime le drame, j'aime l'écho. Ben Folds, Bill Callahan. Remember the good things. Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
0: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. We blikken vooruit op het WK basketbal voor vrouwen in Berlijn. En de Vlaamse modeontwerpster Julie Kegels wint de belangrijkste modeprijs voor jongtalent. Over een half uur beginnen de Belgische basketbalvrouwen aan hun WK. De Belgian Cats nemen het in Berlijn in hun eerste groepsmatch op tegen Turkije. De Cats werden al 2 keer Europees kampioen, maar konden op een WK nog nooit een medaille behalen. De eerste wedstrijd is meteen al pittig, zegt collega Karel Bertelen.
10: Het extra piment is dat Emma Meesman, Julie Almand, Antonia De Lare en Julie Van Loo in clubverband spelen of speelden in de Turkse competitie. Ze kennen elkaar dus en ze zullen zich tegenover elkaar willen bewijzen. Daarom is het voor Meesman een absolute must-win game. En je begint gewoon best aan het toernooi met een zege. Het zou ook perspectief bieden op groepswinst, want in dezelfde poelen won Australië wel van Puerto Rico, maar beide teams maakten geen indruk. We gaan dus kijken naar een duel tussen het nummer 5 en het nummer 16 van de wereld. Vandaar dat dit een haalbare kaart moet zijn voor de Cats. De dubbele Europese kampioen brengt veel meer ervaring, talent en snel basketbal in. En dat zou het verschil moeten maken.
9: De 27-jarige Vlaamse modeontwerpster Julie Kegels heeft de prestigieuze LVMH-prijs voor jong talent gewonnen. LVMH staat voor Louis Vuitton Moët Hennessy. Het is het grootste concern van luxe producten in de wereld. Het is ook een van de meest prestigieuze modeprijzen. Julie Kegels studeerde aan de Antwerpse Modeacademie en richtte 2 jaar geleden haar eigen modemerk op. Het belang van de LVMH-prijs voor de carrière van een jonge ontwerper valt niet te onderschatten, zegt Eva Konings, modecoördinator bij Flanders DC.
11: Eigenlijk al gewoon genomineerd zijn, zit u al meteen op de radar bij de wereldtop in de mode. Je krijgt daar echt wel in de sector een validatie en een geloofwaardigheid. Dat kan je eigenlijk met geen enkele marketingcampagne kopen, zeg maar. Als winnaar krijg je een belangrijke geldsom. Het gaat toch om €400.000. Dat betekent dat je echt gaat kunnen werken op je productie, om die beter op te schalen. Je kan op zoek gaan naar betere materialen om mee te werken.
9: De ontwerpen van Julie Kegels worden intussen gedragen door wereldstellen, sterren als Dua Lipa, Demi Lovato en Rosalia. VRT annuleert dan toch het optreden van de Ketternet Band op de N-VA Familiedag. De partij viert eind september haar 25e verjaardag in pretpark Plopsaland. Daar stond een optreden van de Ketternet Band gepland, maar er kwam steeds meer kritiek op die boeking, vertelt Sissy Michiels.
12: Het was oppositiepartij Groen die vanochtend als eerste eiste dat de VRT het optreden annuleerde. De aanwezigheid van de Ketternet Band op een N-VA-dag is in strijd met de politieke neutraliteit van de openbare omroep, zei de partij. De VRT verdedigde vanochtend de boeking nog, omdat het een evenement voor gezinnen is, zo zeiden ze. Maar ondertussen kwam er ook van binnen de meerderheid kritiek en een woordvoerder van de VRT laat nu weten dat het bij nader inzien toch beter is om het optreden te annuleren.
9: In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmiddag op klaarlichte dag een Russische drone ingeslagen op het hoofdkantoor van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU. Volgens de president Zelensky was het hoofd van de veiligheidsdienst het doelwit van de aanslag. Bij de aanval raakten minstens 9 mensen gewond. Volgens de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken bewijst de Russische aanval dat Rusland geen diplomatieke oplossing wil voor het conflict. Kiev is de afgelopen week voortdurend aangevallen, zowel 's nachts als overdag. De omstreden Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate wordt in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder meer mensenhandel en seks met een minderjarige. Zijn broer Tristan wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. De twee broers zouden hun slachtoffers geronseld hebben door hen een relatie te beloven. Maar uiteindelijk moesten ze onder dwang pornografische content maken. Zelf ontkennen de broers de aanklachten tegen hen. Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun ultra-conservatieve ideeën over vrouwen. Ze noemen zichzelf vrouwenhaters. Zowel in Roemenië als in het Verenigd Koninkrijk worden ze verdacht van tientallen misdrijven. In Nigeria zijn zeker 37 mensen gestorven toen ze olie probeerden te stelen. Dat gebeurde toen een olietanker in een haven in het zuiden van het land werd volgeladen. Met kleine bootjes probeerden de dieven illegaal olie af te tappen. Wellicht zijn ze gestorven door het inademen van giftige dampen. Er zijn ook nog verschillende vermisten. Nigeria is de grootste olieproducent in Afrika. Diefstal van olie is er wijdverspreid. Het gaat om het dodelijkste incident in 3 jaar. Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken. Morgen overwegend droog, maar in de loop van de dag komen er wel stapelwolken. Aan de kust blijft het vaak zonnig, maxima tot 21 graden. Zondag wordt zonnig met aan het einde van de dag hoge sluierwolken en temperaturen tot 25 graden. De start van het WK basketbal voor vrouwen in Berlijn, daar begonnen we mee. De Belgian Cats spelen over een 20-tal minuten hun eerste groepswedstrijd tegen Turkije. De Cats werden al 2 keer Europees kampioen, maar konden op een WK nog nooit een medaille behalen. Meer op vrtnieuws.be.
13: Er staat bijna 300 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost richting Gent. Ook een uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen telkens een half uur op de E34 vanaf Melzele, op de E19 vanaf Sint-Job en op de A12 vanaf Zandvliet. 20 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En 1 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Naar Brussel op de A12 in Londerzeel door een brand. Voertuig. Op de buitenring rond Brussel bijna 1 uur filegolven tussen Wezenbeek en Grootbijgaarden en op de binnenring 1 uur tussen Huizingen en Tervuren. Naar Lummen op de E314 20 minuten tussen Heverlee en Aarschot en op de E40 bij Luik in beide richtingen 1/2 uur doorwerken.
0: De top van de Radio 1 Lage Landenlijst is bekend. Maar jij kan de volgorde nog beïnvloeden. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister morgen live vanuit Maaseik en op Radio 1.
4: Radio 1.
0: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
13: Klopt, nog een uurtje de wereld vandaag en dat breng ik heel graag door met jou. Goedemiddag.

0: Radio 1. De wereld vandaag.
1: Ophef gisteravond in Tongeren-Borgloon. Daar is een vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders op een hoteldomein. 3 mensen naar het ziekenhuis en de politie heeft het hotel ontruimd omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden en omdat er ook gewoon te veel mensen aanwezig waren. De burgemeester van de gemeente vertelt ons dit, Joop Heitons.
2: We hadden daar eigenlijk een vergunning verleend van een 60-tal mensen die konden verblijven. We hebben dus vastgesteld dat er inderdaad een overaantal aanwezig was. Want ik ga eerlijk zijn, we hebben geen telling uitgevoerd, maar laat het ons houden dat het een veelvoud was van het aantal dat maar mocht aanwezig zijn.
1: Cédric van den Langenberg, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ruud.
1: Van VRT Nieuws in Limburg. Weten we waarom daar gisteren heibel is ontstaan?
3: Ja, dat wordt momenteel nog onderzocht, want dat is nog een beetje onduidelijk. Hotelgasten die we hebben gesproken hadden het over een diefstal van 2 jerrycans, eergisteravond dan. En daar is de spanning om begonnen. En de burgemeester heeft ons verteld dat doorheen de dag tijdens het werken op de plantages eigenlijk de spanningen zijn blijven oplopen. Je zit daar, zegt hij, met verschillende culturen door elkaar die dezelfde taal ook niet spreken. En gisteravond is dan de bom gebarsten, zogezegd.
1: Ja, met een vechtpartij tot gevolg, locatie. Zie dus dat hotel. Hoeveel seizoensarbeiders waren er daar eigenlijk?
3: Ja, je hoorde het daarnet al zeggen. Hè. Daar is heel veel onduidelijkheid over. Vanochtend circuleerde het cijfer 300 vanuit de stad. De eigenaar van het hotel zegt dan max 100. De stad heeft dat cijfer ondertussen bijgesteld naar 200... volgens hun eigen registratiesysteem voor seizoensarbeiders. Maar ja, dan inderdaad is daar die vergunning voor een 50 à 60-tal. Kleine kanttekening daarbij wel is dat die seizoensarbeiders niet in de luxe kamers van het hotel zelf verbleven, maar in bijgebouwen zoals het poortgebouw en ook boven een feestzaal.
1: Ja. Weten wij iets over de omstandigheden waarin zij daar dan leven?
3: Daar is heel weinig info over, omdat enerzijds de seizoensarbeiders vannacht standtepede moesten vertrekken. De politie is daar ook de hele nacht ter plaatse gebleven om te zorgen dat niemand terugkeerde. Bij het hotel zegt men daar zelf niets over te weten. En onze collega's van VRT Nieuws, zowel van het journaal als het radionieuws, die ter plaatse zijn geweest, mochten ook niet binnen in de verblijven. Nu, bij de politie valt wel te horen dat bij zulke controles, sociale controles of controles naar sociale tewerkstelling, wel echt erbarmelijke situaties worden aangetroffen waar je 6 personen hebt die elkaar niet kennen, niet dezelfde cultuur delen of taal spreken, dan een caravan moeten delen of soms zelfs 1 matras met 6.
1: Ja.
3: Die matrassen liggen dan soms in koelcellen die niet gebruikt worden. Ja, fraai is dat toch niet allemaal?
1: Nee, absoluut niet. En dan onduidelijkheid over dat cijfer, hoeveel mensen daar eigenlijk waren. Waarom zaten ze eigenlijk met zoveel in dat hotel?
3: Ja, dat is de vraag van een miljoen natuurlijk. Dat mag je letterlijk nemen. Iedereen wijst naar elkaar. We hebben een fruitteler gehoord die er een 50-tal mensen had ondergebracht. Volgens hem was dat volledig vergund. Was hem ook bevestigd door de instanties. Het hotel zegt daar dan dat er een vergunning is, maar dat die via een tussenpersoon loopt. Bij de politie horen we dan dat dat vaak om schimmige interimkantoortjes gaat, die zelfs in het buitenland zitten. En dus die vergunning was er bij de stad voor verblijf van 50 à 60 mensen. Maar dan tegelijkertijd heb je een ander register waar elke seizoensarbeider zich moet registreren. En daar hadden 200 mensen zich aangemeld op het adres. Dus hoe rijm je die 2 getallen? Heel moeilijk. En het is van die onduidelijkheid of die onoverzichtelijkheid, ook omdat die registers van verschillende Haspengouwse gemeenten blijkbaar ook niet gelinkt zijn met elkaar. Die onduidelijkheid en onoverzichtelijkheid laat fruittelers en huisvesters toe om mensen in verschillende gemeenten te gaan aanmelden. Ja. Want je moet dus als fruitteler ook per nacht een bepaald bedrag betalen, blijkbaar. Maar ja, als niemand weet hoeveel mensen daar net zitten, kunnen die bedragen, kan je als huisvester de bedragen uit de pan gaan laten reizen? Of kan je,
1: er is gewoon heel veel onduidelijkheid daar rond.
3: Er zit, volgens de politie, heel cru gezegd, zit er gewoon een heel goed verdienmodel achter.
1: Ja, ja, want ik hoor jou dit al wel een beetje open trekken dan naar meerdere gemeenten in Limburg. Is dit een gekend probleem bij de seizoensarbeid?
3: Ja, absoluut. Ja. Je hebt hier vanuit de federale politie het expertisecentrum ARIC. Dat staat lokale besturen bij georganiseerde criminaliteit. Dus denk bijvoorbeeld aan drugs, maar dus ook dit soort zaken. We belden daarnaar en de persoon die we aan de lijn kregen zei, ik kijk hier niet verrast van op. We zien dit regelmatig. Denk terug aan die matrassen, aan die koelcellen. Ja. En dat komt dus echt door het onduidelijk overzicht waar we het zojuist over hadden. Je moet ook rekening houden dat je hier spreekt over mensen uit het buitenland, mm-hmm. bijvoorbeeld Oost-Europa. Mensen spreken de taal niet, zijn hier op zichzelf, hebben geen voeling met de streek. Dus klachten over hun toestand gaan ook zeer moeilijk tot bij de instanties geraken.
1: Zijn daar dan al vaker problemen geweest die misschien niet dit nationale nieuws hebben bereikt?
3: Op de redactie zelf hadden we het gevoel in Tongeren-Borgloon zelf niet. Nee. Je hebt soms wel wat overlast aan winkels in de buurt. Mij persoonlijk staat nog wel een moordzaak van 2 jaar geleden bij, waarbij een seizoensarbeider een andere vermoordde. Is daar ook veroordeeld. 19 jaar cel heeft die man gekregen, maar dat was niet in Tongeren-Borgloon. Dus laat me ook duidelijk zijn, er valt zeker niet te generaliseren dat alle seizoensarbeiders gewelddadig zijn. En we spraken ook met fruittelers en een van hen zegt, de meeste van hen komen gewoon 2 maanden naar hier om goed te verdienen, willen eerlijk geld te verdienen. Maar het valt een beetje af te wachten. Bij VRT Nieuws hebben we vandaag opgevangen dat er ook nog een kasteel in de buurt zou zijn waar seizoensarbeiders verblijven. Dat hebben we nog niet kunnen verifiëren. We weten dus ook niet, stel dat dat is, in wat voor omstandigheden de mensen daar leven. Maar laat dus wel duidelijk zijn dat vanuit de politie de boodschap duidelijk is. Huisjesmelkerij met seizoensarbeiders is een gekend probleem.
1: Ja, en dat heeft gevolgen.
3: Ja, absoluut. Men is niet stil blijven zitten. Burgemeesters uit Haspengouw willen nu het aanmeldsysteem voor individuele seizoensarbeiders, dus je moet je registreren als seizoensarbeider, hervormen. Want wat was nu het geval? Je moet je wel aanmelden, maar als je vertrekt, moet je je niet afmelden. Dus zo kom je ook aan dat cijfer van 200. Ooit zaten daar in dat kasteel waarschijnlijk allemaal samen 200 mensen.
1: Maar eigenlijk heb je geen idee.
3: Je hebt totaal geen idee. En dus nu wil de burgemeester van Borgloon ook met andere gemeenten, of Tongeren-Borgloon liever, met andere gemeenten gaan bekijken hoe kunnen we dat scherp stellen en ook hoe we onze registers aan elkaar kunnen koppelen. Want er zijn nu fruittelers die mensen in verschillende gemeentes aanmelden om de aantallen ook een beetje te verdoezelen.
1: Ja.
3: En het parket van Limburg is ook een onderzoek gestart naar de vechtpartij zelf. Of er ook een onderzoek komt naar de woonomstandigheden en hoe dat daar allemaal kon, dat is nog niet duidelijk.
1: Want we moeten ook nog eens naar die fruittelers kijken. Vannacht is dan dat hotel ontruimd en zijn dus die arbeiders vertrokken en werd er dan richting hun werkgever gekeken om een nieuwe oplossing te vinden.
3: Ja, absoluut. De burgemeester was daar vrij duidelijk in. Ik heb de betrokken telers gecontacteerd. Ik wil tot op bepaalde hoogte meehelpen of meedenken naar een oplossing op korte termijn. Maar de hoofdverantwoordelijk ligt bij hen. En het kan ook maar zover gaan. Dus dat is vooral een domper voor de seizoensarbeiders zelf. Die komen hier enkele maanden goed geld verdienen in vergelijking met wat ze kunnen verdienen vaak in hun thuisland. Die mensen moeten nu naar huis. Die zijn vandaag uitbetaald en vertrokken, omdat er op korte termijn gewoon geen oplossing is.
1: Maar het fruit hangt wel daar.
3: Ja, het fruit hangt daar. Nu, wat het geluk is, geluk is misschien het verkeerde woord voor de telers. De oogst van de appels viel een beetje tegen, dus die is al grotendeels gedaan. En de oogstwerken zaten ook al wel in een redelijk vergevorderd stadium. Dus telers die we spraken hadden het over een klein deel van de oogst dat misschien later of uiteindelijk te laat geplukt zal worden door het gebrek aan mankracht.
1: Je hebt ons het hele verhaal heel helder gebracht. Grote dank daarvoor, Cedric van den Langenberg van VRT Nieuws, de regioredactie in Limburg. Goedemiddag.
3: Alsjeblieft.
1: En ondertussen is Steffi ook binnengewandeld en dat heeft alles te maken natuurlijk met de Ronde van Spanje. 13e rit daar in die Vuelta. Werd op voorhand gezegd, dat is er eentje voor Wout van Aert. Is het hem ook gelukt?
4: Ja, Ruud, inderdaad. Hij heeft het gehaald, Wout van Aert, in een spurt. Met 2 was hij sneller dan Paré-Peintre. En dus de overwinning vandaag in die 13e etappe voor van Aert. Het was al heel snel duidelijk vandaag dat hij er zin in had, want hij kwam al als eerste boven op de eerste klim van de dag. Eentje van eerste categorie was dat bovendien. Dus meteen 10 bergpunten voor zijn bolletjesmissie in de Vuelta, zal ik maar zeggen. Er ontstond dan een ruime kopgroep met naast Van Aert ook Krabs en Jarno Widaar erbij. Maar die kopgroep versplinterde al snel weer. Van Aert raakte dan in een achtervolgende groep. Maar op de slotklim van tweede categorie sloot hij wel al weer aan. En het was dan onder impuls van Van Aert echt wel dat de kopgroep geleidelijk aan uitdunde tot een groepje van 9. Het was best een nerveuze bedoeling op dat moment. Ook Jarno Widaar zat daar trouwens nog bij. En met Matthew Brennan had Van Aert ook nog zijn ploegmaat voorin, dus ze konden wat controleren. Maar op goed 3 kilometer ongeveer was het van de finish, kon Van Aert zich duidelijk niet meer bedwingen. Hij ging nog eens aan en alleen Paris-Peintre kon dan nog volgen. Maar veel meer dan aanklampen deed hij niet meer. Die nam eigenlijk niet meer over in die slotkilometers. De aankomst was nog licht oplopend, maar geen problemen voor Van Aert in de spurt. Hij haalde het dus vlot en pakte dus de ritoverwinning. Het zal hem deugd doen na de Tour waar hij niet kon meerijden. En 2 jaar geleden won hij trouwens al eens 3 ritten in de Vuelta. Dus nu een 4e erbij. En nog zeggen, misschien in het klassement verandert er weinig. Enric Mas zat in het peloton en gaat gewoon
1: en blijft gewoon op één staan. Dankjewel, Steffi.

0: Hello, I love you van The Doors. In Argentinië heeft een rechtbank beslist dat het geroofde doek, portret van een dame, dat dat definitief teruggaat naar de erfgename van de Nederlands-Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het schilderij werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's gestolen, dook vorig jaar plots op in Argentinië. En nu, dus 81 jaar later, keert het schilderij terug naar zijn oorspronkelijke eigenaars. Peter Schouten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Correspondent in Argentinië, jij hebt het proces daar gevolgd in de rechtbank. Wat was de redenering van de rechter?
1: Er was eigenlijk een deal in de maak het afgelopen jaar. We hebben vorig jaar dat schilderij hier in Mar del Plata, de Argentijnse kustplaats, gevonden. De familie Katrin hier in Mar del Plata, heeft altijd gezegd dat het van hun was. Terwijl het duidelijk was dat het van, inderdaad, zoals u zei, van de Joodse handelaar Jacques Goudsticker was. En zij vreesde denk ik toch een straf daarvoor te krijgen. Gisteren zei de aanklager dat zij mogelijk 6 jaar in de cel konden verdwijnen vanwege het illegaal bezitten van dit schilderij. Dus hebben zij het afgelopen jaar geprobeerd om een deal te maken met de tegenpartij. En daar heeft de rechter vandaag zijn goedkeuring aan gegeven. Dat betekent dat de familie expliciet afstand neemt van alle rechten van het schilderij, wat dus bij hun boven de bank hing. En dat zij een schadevergoeding zullen betalen aan een lokaal ziekenhuis als tegemoetkoming.
0: Oké. Dat is een beetje op een lullige manier opgedoken, hè, dat schilderij. Dat was via een IMO-zoekertje, toch?
1: Ja, wij stonden voor de deur. Wij wilden aanbellen bij deze mevrouw omdat wij het vermoeden hadden dat zij dit schilderij in haar bezit zou kunnen hebben, omdat haar vader, een hoge natieambtenaar, het mee had geroofd vanuit Nederland naar Argentinië, waar hij heen was gevlucht. Toen zagen wij een verkoopbord in de tuin staan van dit huis. Toen zijn we op de makelaarswebsite gaan kijken en toen inderdaad op foto nummer 5 van de in totaal pakweg 20 foto's, hing dat schilderij boven de bank. Toen dachten we, hey, het schilderij hangt dus binnen. Nou, deze dame deed het uiteraard niet open. En toen is een heel proces met Interpol, met de Argentijnse politie op gang gezet om dit schilderij in handen te krijgen. En een week nadat wij dit aantroffen in dat huis, heeft de politie het ook in beslag kunnen nemen, justitie. Ja. En dus nu, een jaar later, is er een deal tussen de familie hier in Argentinië en de erfgenamen van Goudsticker die in de Verenigde Staten leven. En dat betekent dat het schilderij teruggaat naar de oorspronkelijke familie Goudsticker.
0: Ja, de familie van Jacques Goudsticker, Nederlandse kunsthandelaar. Wie was hij eigenlijk? Mm-hmm.
1: Hij was een hele bekende in de jaren 30, 40, een Nederlands-Joodse kunsthandelaar met hele grote belangrijke werken, van Vermeer tot Rembrandt tot dit werk, wat iets minder waard is dan de genoemde werken. Maar hij was een hele bekende in de elitaire, in de hoge society kringen van Nederland, maar niet alleen in Nederland, maar ook in heel Europa. En in 1940 vluchtte hij met de boot naar Engeland. Mm-hmm. Omdat hij bang was dat het zijn leven niet veilig was in Nederland vanwege de inval van de nazi's. En daar valt hij op een hele vervelende manier, komt hij te val op het schip richting Engeland en overlijdt. En daarna is een heel proces in gang gezet van het wegnemen van de schilderijen door de nazi's. Want zij vonden een boekje met wat hij allemaal had aan schilderijen. Ja. En daar zijn ze naar op zoek gegaan in Amsterdam en omstreken. En hebben ze dus waarschijnlijk meer dan 1000 schilderijen van hem meegenomen. Juwelen, diamanten en geld. Om daarmee de oorlogsindustrie in Duitsland te kunnen financieren.
0: Ja, dus dit is niet mogelijk het enige schilderij dat verdwenen was. En misschien dan ook weer opduikt.
1: Nee, er zijn inmiddels al een paar honderd schilderijen teruggevonden de afgelopen tientallen jaren. Maar het is nog nooit op zo'n manier gegaan dat het via een advertentie op een makelaarswebsite teruggevonden is. De erfgenaam hebben we ook net gesproken. Die is, dat is een mevrouw Marij von Saer, 82. Woont in Amerika. Mm-hmm. En zij zegt ook dat het een gedenkwaardige uitspraak is. Ze is uiteraard zeer verheugd.
0: Ja, wat gaat ze ermee doen met dat schilderij?
1: Dat is een hele goeie. Zij wil graag dat het hier in Argentinië voor een tijdje blijft. En dat het wordt geëxposeerd. Zodat er meer bewustzijn komt over dit soort verhalen in de wereld. Dit verhaal trok sowieso al de aandacht over de hele wereld. Maar goed, zij wil dat het in Argentinië voor een tijdje blijft. En mogelijk, en daar zijn al gesprekken over gaande, wordt het dan geplaatst in het Holocaustmuseum hier in Buenos Aires.
0: Ja, dan is het zeer zichtbaar natuurlijk. Misschien een laatste vraag. Peter, wat staat erop op dat schilderij?
1: Qua waarde?
0: Nee, wat zien we op dat schilderij? Hoe ziet dat er eigenlijk uit?
1: Het is een portret van een dame uit de 17e eeuw. Het is, ik vind het niet heel mooi, maar goed. Het zou om een gravin gaan, inderdaad, die we afgebeeld zien. Het is gemaakt door een Italiaanse schilder, Cerruti. En het zou een waarde hebben van ongeveer 250.000 euro.
0: Kijk, zo zijn we helemaal mee. Peter Schouten, correspondent in Argentinië. Hartelijk dank daarvoor.
1: Geen dank.
2: Wereld Vandaag.
0: Sabine is ook binnengewandeld. We staan voor een weekend waarvan je al de hele week zegt dat het mooi wordt.
3: Stel je voor dat ik nu met iets anders afkom.
0: Dan gooi ik je zo weer buiten.
3: Ja, dat gaan we dus niet doen. We hebben hier net trouwens over Brussel serieuze plensbui gekregen. Dus op dit moment trekken er wel nog buien en regenvlagen over het land. En die schuiven dan in de loop van de avond nog verder naar het zuiden. Want daar hebben ze eigenlijk een groot deel van de dag niet alleen droog weer gekregen, ook nog wat langer opklaringen. En werd het net iets zachter. Vanavond dus die regen over het zuiden, vooral over de Ardennen. In Vlaanderen wordt het al grotendeels droog. En dan uiteindelijk wordt het vannacht overal droog. Het klaart op, brede opklaringen zelfs, bij temperaturen tussen 11 en 15 graden. En dan is daar het weekend met een hoge drukgebied. En dat tovert veel zon tevoorschijn. Dus voor morgen al veel zon, rustiger dan vandaag. Want er staat nog wel wat wind. Morgen rustiger. Aan de kust blijft het zonnig. In het binnenland in de loop van de dag enkele stapelwolken, maar het blijft droog. En er zijn nog vaak zonnige momenten. Temperaturen klimmen iets minder hoog dan vandaag, tot 20 of 21 graden. Maar er is ook minder wind. Dus het gaat allemaal best aangenaam aanvoelen. En zeker zondag, want dan gaan we naar temperaturen tot 24, lokaal 25 graden. Met veel zon, wat hoge sluierwolken, weinig wind ook. En volgende week krijgen we dan ander weer. Maandag, een beetje overgangsdag, zon, wolken en kans op een lokale bui. We zitten nog tijdelijk in die zachte lucht met temperaturen tot 27 of lokaal 28 graden. Dus echt wel warm weer. Mm. Maar vanaf dinsdag dan krijgen we in de loop van de dag een regenzone. En woensdag en donderdag ook hier en daar al is een bui, wel droger dan, af en toe ook wat zon. Maar die temperatuur ligt een pak lager dan, rond 18 of 19 graden.
0: Oké, we houden ons vast aan dit weekend. Dankjewel.
2: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
0: Er staat 300 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 3 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Beveren 1/2 uur tussen Antwerpen-Haven en de Thijsmans-tunnel. Ongeval daar op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waasland-Haven-Oost en de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. 3 kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. En op de E19 vanaf Sint-Job gaat het ook traag. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Naar Brussel op de A12 in Londerzeel staat een uitgebrand voertuig en dus daar ook hinder. Op de buitenring rond Brussel een uur filegolven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarden en in Groenendaal. Ongeval op de linkerrijstrook. Op de binnenring 3 kwartier tussen Huizingen en Tervuren. Naar de kust een 1/2 uur op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Afligem. Daar is iets gebeurd op de linkerrijstrook en op de E40 bij Luik. In beide richtingen een 1/2 uur door.

0: Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
1: Onmisbaar in de keuken.
0: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
1: Gratis en voor niks.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
3: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
2: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
3: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
2: Aha, oké.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
5: Amai.
7: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Radio 1.
0: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
9: En met een avond die nog heel wat sport brengt met de Memorial van Damme en Lommel Club Brugge. Ik wou alles ineens zeggen. Komt er met sport dan nog heel wat aan. Maar we moeten nu toch eens eerst eventjes horen. De Belgian Cats die zijn pas begonnen op het WK basketbal in Berlijn. Spelen zij hun eerste wedstrijd tegen Turkije. Dag Karel Vertele, goedemiddag.
10: Dag Ruud, hallo.
9: En Turkije, dat is meteen een stevige brok.
10: Dat is absoluut juist. En vooral de inzet van wie op het parket staat. Hè? Want ze kennen elkaar zo goed. Emma Meesman, Julie Van Loo, Julie Almand en Antonia Dallare spelen of speelden in Turkije. En dat betekent dat ze elkaar heel goed kennen. En de Turkse vrouwen, ja, die willen natuurlijk ook proberen om Emma Meesman een hak te zetten. En haar collega's. Dus dat is zeker het piment van deze wedstrijd dat kan meespelen. Ze willen straks, als ze terug bij hun club komen natuurlijk, in de kleedkamers niet uitgelachen worden bij manier van spreken.
9: Nee.
10: Dat is zo
9: een elementje
10: dat speelt. Voilà. Ja, 2 minuten en 10 seconden ver. Zijn wedstrijd staat 5-6 voor de Turken. België speelt zogenaamd thuis. En dus zijn we aan de wedstrijd begonnen met een score, openingsscore van Emma Meesman. Heel snel een mister van Linskens, maar daarna heeft ze dat goed recht gezet. Chiara Linskens. En dus op die manier de match nog zo goed als in evenwicht. In principe zouden de Cats deze match moeten kunnen winnen. Het is de eerste keer dat ze wel tegen elkaar spelen op een WK. Dat zeker. Maar onderweg in Europese kampioenschappen is dat zeker al gebeurd. En verloren van Turkije, dat hebben de Cats nog niet gedaan. Ze staan op plaats 16, de Turken. En de Cats staan op 5. Antonia Dallare met haar eerste driepuntspoging. En u hoort het aan het lawaai. En dat is wel een opsteker. Er werd gevreesd dat er hier heel veel Turkse Duitsers zouden aanwezig zijn om er een soort van hel van te maken, een heksenketel wel. Mm-hmm. Dat is totaal niet het geval. De Belgische supporters zijn in de meerderheid. Ik denk in deze zaal waar 9000 toeschouwers in kunnen, zitten er nu toch een goede 4000. En de helft daarvan is Belgisch. Dus dat is wel een opsteker voor de Cats dat ze zich gesteund gaan voelen door veel supporters. 8-9 op dit moment. We zijn 3,5 minuut verder. Ik probeer nog deze aanval te volgen. Jullie hallo. De drive naar de korf. De afgedwongen fout. Nee, ze heeft een aanvallende fout gemaakt. Of niet? Nee, heel goed gedaan. Een verdedigende fout van de Turkse vrouwen. En dus 2 puntjes erbij voor Julie Almand. Dus een van die speelsters die bij Fenerbahçe speelt in Turkije. Ondertussen ook in WNBA gaan spelen in Toronto. En een van de drie dus die wat later is komen aansluiten. En met een jetlag aan de voorbereiding is begonnen. Maar dat is nu natuurlijk allemaal verleden tijd. De voorbereidingsmatchen die gaan we ook gewoon vergeten. We gaan kijken naar nu. Het is nu dat het telt uiteraard. En het is nu dat er moet gewonnen worden. De bonusvrijworp van Almand gaat er niet in. De rebound is voor Turkije. En we zijn dus begonnen met een 8-9 voorsprong. Kleine voorsprong voor Turkije. Na 3,5 minuut spelen.
9: Dankjewel, Karel Vertele. We hopen natuurlijk dat de Cats winnen. Wie in elk geval al gewonnen heeft, is Julie Kegels, Belgische modeontwerpster. Zij heeft vanmiddag de LVMH Award gewonnen. Een van de meest prestigieuze modeprijzen in de wereld. Daar hoort ook geld bij, 400.000 euro. Waarom zij wint, dat ga ik dadelijk vragen aan modejournaliste Veerle Windels. Eerst Travis.

0: hoorde ontwerpster Julie Kegels wint dus die LVMH Award. De jonge Belgische krijgt lof van de jury voor haar visie, voor haar creativiteit en voor haar impact. Goedemiddag, Veerle Windels.
1: Goedemiddag.
0: Modejournaliste, voor wie haar nog niet zou kennen, wie is Julie Kegels?
1: Ja, dat is een jonge vrouw, 27 jaar, uit Antwerpen, afgestudeerd aan die fameuze modeafdeling van de Academie in Antwerpen in 21. Dus heel jong, 5 collecties heeft ze intussen op haar eigen naam. Heeft stage gelopen wel in Parijs bij die andere Belgische Meryl Rogge, die nu Marnie tekent. Ook stage gelopen bij Alaïa onder de Belg Pieter Mulier, die straks Versace in een nieuw jasje steekt. Dus iemand die eigenlijk op heel korte tijd ontzettend veel gedaan heeft en nu die prijs wegkaapt, de zoveelste Belg,
0: ja,
1: die zeg maar in de kijker loopt op
0: dat
1: vlak.
0: Dat is echt, hè? Ja. En deze award is echt heel prestigieus ook.
1: Ja, het is de belangrijkste. Andam is er ook zo in. Die is eerder dit jaar door een andere Belg gewonnen, Marie-Adam Leenaert, die in La Combre studeerde. Dit is dan weer een prijs voor Antwerpen. Dus zo wisselen ze elkaar wel af.
0: Mm-hmm.
1: Het is een prijs die belangrijk is, omdat uiteraard de naam zegt het al, Louis Vuitton, Moët & Hennessy. Dat is het concern van onder meer merken als Vuitton, Dior, Givenchy, Kenzo, noem maar op. In de jury zitten andere designers, andere topdesigners. Ik denk aan een Jonathan Anderson. Ik denk aan een Marc Jacobs, een Stella McCartney.
0: Mm-hmm.
1: En wat interessant is, is dat zij, als ze met die jury contact hebben, dan krijgen ze ook te maken met de CEO's en CFO's van die bedrijven. Dus
0: ja,
1: ze krijgen meteen toegang, zeg maar, tot dat selecte clubje. En dat heeft zijn voor- en zijn nadelen, want op die manier kunnen die LVMH-mensen ook natuurlijk meteen zien wie talent heeft en niet, en
0: mm-hmm,
1: kunnen ze die wegkapen. Dus dat is op zich interessant. Het is een fantastische prijs voor haar. En ja, waarom krijgt zij dat? Dat is dan de vraag die je stelt, hè, waarschijnlijk.
0: Want er staat dan visie, creativiteit en impact. Maar
1: ja,
0: als ik het aan u vraag om het in uw woorden te omschrijven, waarom haar werk deze prijs verdient?
1: Ze is onconventioneel. Mm-hmm. De manier waarop ze durft dingen bij elkaar zetten, dat zagen we ook in het werk van een Dries van Noten of een Marc Jacobs. Prints bij elkaar zetten, bepaalde vormen durven etaleren. Ze zegt zelf, mijn kleren wil ik gedragen zien, maar ik wil ook wel dingen tonen. 10% wat ze dan statement pieces noemt.
0: Ja.
1: Ze heeft bijvoorbeeld rokken gevuld met glitter. Ze heeft een jurk getoond in fineerhout. Ze durft buiten de lijntjes te kleuren en dat wordt gelukkig maar nog altijd beloond.
0: Ja. Wie draagt het?
1: Onder andere, ik keek nog even mijn mails na recent. Kim Kardashian is opgedoken, gespot in haar ontwerpen. Dan denk ik, ja, zelfs zij heeft het al gezien. Ik geef dat grif toe, ze is een onbekende naam voor de man in de straat.
0: Mm-hmm.
1: Maar de mensen binnen het modemilieu kennen haar. En op zo'n korte tijd al doen wat ze doet, ja. Dat zorgt ervoor dat mensen in het milieu, maar ook winkels van hier. Ik was een tijd geleden in Waregem in een winkel en daar verkochten ze ook Julie Kegels. Dus dan denk ik, zelfs in West-Vlaanderen kennen ze haar al.
0: Als het al zelfs in West-Vlaanderen is. Is het betaalbaar? Is het betaalbaar voor de man in de straat, zoals je zegt?
1: Maar wat is duur, hè? Een etentje op restaurant en een auto kan ook duur zijn. Dus dat is altijd moeilijk om te zeggen. Handtassen zijn heel duur en misschien te duur. Maar zo één stuk kan altijd je garderobe toch wel kleuren op een bepaalde manier. En zij bouwt ook wel aan een garderobe. Dat is heel belangrijk. Ze spreekt zelf over kledingstukken die ze van het ene seizoen naar het andere weer meeneemt. Vormen die ze laat doorstromen naar een volgend seizoen. Dus als je het zo bekijkt, je moet eigenlijk denken aan price per wear. Ken je dat? Dat
0: hoe
1: zijn
0: lang
1: kledingstukken,
0: het meegaat.
1: Ja, hoe lang het meegaat, hoe vaak je het aandoet. Zo heb ik er toch ook heel veel in mijn kast die ik al jaren draag en waarvan ik denk, ja, ik heb daar misschien ooit wel veel voor betaald, maar wat heeft het me opgeleverd?
0: Ja, na
1: echt
0: al die
1: wel
0: jaren is het dan ook weer afbetaald, zou je kunnen zeggen. Julie Kegels, het is een naam om te onthouden.
1: Ja, zeker weten, zeker weten.
0: Veerle Windels, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.
0: Zullen we dan meteen naar Berlijn springen, waar we duimen dat ook daar een prijs uit de kast kan vallen voor de Belgian Cats. Hoe doen ze het, Karel?
4: Wel, nog anderhalve minuut voor het einde van het eerste kwart. En ze staan achter, 20-21. En dat komt omdat er in de verdediging een paar keer echt gaten vielen, waar de Turkse vrouwen goed hebben kunnen van profiteren. Aan de andere kant, aanvallend, loopt het niet slecht. Onder andere 2 3-punters van Julie Van Loo, die dat prima heeft gedaan. De Laren, dat hebben we kunnen meepikken in een vorige tussenkomst. Maar de Turkse vrouwen klampen aan. En die kunnen ook scoren met een zekere regelmaat. En dat is vooral, heb ik gezegd, omdat er gaten vielen in de verdediging. Een 3-punter erbij en een beetje een weggegooide bal aan het einde van een aanval door Becky Messi die erin valt. Een 3-punter en dat telt natuurlijk ook van heel ver tegen het bord, bal binnen. En dus 23-21 in de laatste minuut van dit eerste kwart. Maar ze hebben er inderdaad werk mee met die Turkse vrouwen die heel, heel agressief de korf aanvallen en zeer bewegelijk zijn. En dat is een werkpunt zo dadelijk bij de time-out. Die moet gevraagd worden of bij de periode van 2 minuten tussen het eerste en het tweede kwart. De Turkse vrouwen ondertussen wel in foutenlast. Dat betekent dat per fout nu een speelster van België naar de vrijworplijn mag. En dat gebeurt nu met Antonia de Laren. Ik pak die 2 vrijworpen nog mee. Mm-hmm. Voor misschien een eerste kloofje. Er is een kloofje geweest bij 2016. Onder andere met die 2e 3-punter van Julie Van Loo. Die er lekker in ging van ver ook. Maar ook weer een goede play. Goed gespeeld ook. En Julie Van Loo helemaal vrij. En dat was dus een meevaller. De eerste vrijworp van de Laren gaat er niet in. De Laren die dus heel veel, ja, moet ik het zeggen, professionaliteit opgedaan heeft in de WNBA. Eindelijk is ze daar geraakt. En ze doet dat uitstekend bij haar ploeg Minnesota Lynx. Voilà, de tweede vrijworp gaat erin. Op 50 seconden van het einde van het eerste kwart leiden de Belgian Cats hier in Berlijn met 24-21 tegen Turkije.
0: Dankjewel, Karel. De Belgian Cats die met veel ambitie naar Berlijn zijn getrokken op dat WK. We gaan natuurlijk de hele tijd volgen wat ze daar allemaal uitrichten. Dit is Klaas en Zeventuinen.

0: WK basketbal in Berlijn is het eerste kwart ondertussen afgelopen. En de Belgian Cats staan 26-24 voor tegen Turkije.
1: De wereld vandaag.
0: In Kiev in Oekraïne is vandaag het hoofdkwartier van de Oekraïnse geheime dienst geraakt en dat door een Russische drone. Volgens de burgemeester van Kiev zijn daar 9 mensen gewond bij geraakt. Chris Colijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Journalist, onder andere voor Raam op Rusland. We bellen u meestal in Kiev in Oekraïne, maar u bent nu in Nederland en dat is misschien een opluchting dat u niet ter plaatse bent, want die buurt waar dit is gebeurd, die kent u heel goed.
2: Ja, zeker. Ik woon hier vlakbij. Dus ongeveer 300 meter van het gebouw van de geheime dienst die vandaag is geraakt. Dus ik ken de wijk heel goed. Ik loop elke dag langs.
0: Zo geheim is die dienst dan niet als iedereen weet waar die is?
2: Nee, zeker niet. Dit is echt het hoofdkantoor. Dus het bekendste gebouw van de geheime dienst. Deze is al decennia lang in gebruik. Is door de Sovjets gebouwd. En het is een heel groot, klassiek, grijs gebouw. Met hele zware bewaking. Het is misschien wel een van de zwaarst beveiligde gebouwen in heel Oekraïne. Er staan dag en nacht gewapende mannen naast het gebouw. En je mag er niet stilstaan. Je mag er geen foto's of video's maken. Er staan ook altijd gepantserde voertuigen. Dus ja, heel subtiel is het niet.
0: Nee, is het dan opmerkelijk dat de Russen erin slagen om die geheime dienst te raken? Of misschien moet ik het omdraaien. Het feit dat hij tot nu toe niet geraakt was, is misschien omdat ze hem spaarden.
2: Ja, dat zou best kunnen. De theorie is altijd, we moeten het doen met theorieën, maar men denkt in Oekraïne dat er een soort ongeschreven regel was, of misschien wel een akkoord achter gesloten deuren, dat de Russen sommige doelen niet zouden raken. Vooral in het centrum van Kiev, dat sommige overheidsgebouwen buiten schot zouden blijven. En dat is nu duidelijk niet meer het geval. In de afgelopen maanden lijkt Rusland nadrukkelijker geen rekening meer te houden met zulke regels en met zulke principes.
0: Maar dat kan ook overdag, hè?
2: Ja, precies. En ook aanvallen overdag. Voorheen ging het vooral 's nachts. En dat is nog steeds wel het geval, dat 's nachts de zwaarste aanvallen zijn. Maar de afgelopen week vuurt Rusland ook onophoudelijk overdag drones af op Oekraïne.
0: Ja, waarom doet Rusland dit nu? Net op een moment dat we ook toch horen dat de Russische president Poetin zegt, er zijn misschien mogelijkheden voor een vredesakkoord met Oekraïne.
2: Ja, die mogelijkheden zijn er eigenlijk niet. Kijk, er wordt af en toe gesproken over een vredesakkoord, maar de onderhandelingen zijn stil. Die liggen totaal stil. Er wordt niet gesproken en er is geen reden om aan te nemen dat er binnenkort een compromis komt. Maar wat wel duidelijk is, is dat Oekraïne wel onder druk staat. Er is weinig luchtverdediging. De Russen hebben op dit moment veel wapens die ze kunnen inzetten om Oekraïne onder druk te zetten. En ze voeren de druk echt op, met name op Kiev, op de hoofdstad. Ze hopen dat de Oekraïners daardoor misschien geneigd zijn om concessies te doen, om toch een onvoordelige vredesdeal te sluiten.
0: Wat vertelt ons dit over de luchtafweer waarover Oekraïne beschikt, de luchtafweer die Kiev zou kunnen beschermen?
2: Ja, dat is vrij slecht op dit moment. Kijk, je hebt aan de ene kant de luchtafweer tegen raketten, tegen ballistische raketten. Daarvan heeft Oekraïne heel erg weinig, want daarvoor heeft het de felbegeerde Patriot-raketten nodig. Nou, die zijn wereldwijd bijna op. En Oekraïne heeft daar ook heel weinig van. En in dit geval, dit ging om een drone-aanval met een nieuw type drone. En die gebruikt een snellere motor, een straalmotor. En ook daar heeft Oekraïne niet echt een antwoord tegen. Ze kunnen een deel van die drones wel uitschakelen, maar lang niet allemaal. Dus Oekraïne is nu hard op zoek naar een nieuw antwoord om deze nieuwe drones ook uit te schakelen. Ja. En misschien gaat dat nog maanden duren.
0: Ik hoorde van onze collega Marijn Trio in de afspraak gisteren dat hij binnenkort terug vertrekt naar Oekraïne, maar dat het voor hem ook wel voelt als de gevaarlijkste periode sinds de oorlog is gestart. Heeft u dat ook?
2: Ja, daar lijkt het wel op. Vooral in Kiev. Kiev is een bijna een frontliniestad geworden, in de zin van dat het constant onder aanval is. En de mensen zijn nooit meer veilig en zijn ook nergens meer veilig. Juist deze wijk in het centrum, daar wonen heel veel diplomaten. En daar voel je je relatief veilig altijd. Maar ja, dat is nu ook echt wel voorbij. En de aanvallen zijn echt onophoudelijk. Je hebt het gevoel dat Rusland zoveel mogelijk wraak wil uitoefenen en zoveel mogelijk schade wil aanrichten.
0: Vandaag dus op de geheime dienst. Chris Colijn, journalist, dankjewel voor jouw verslag.
2: Dankjewel.
0: En dan ga ik nog heel even naar Berlijn voor het WK basketbal. Onze Belgian Cats doen het goed, al is het niet makkelijk, hè, Karel?
3: Nee, maar een hele goede momentum nu op dit moment. Want plus 6, 35-29, driepunter van Sjaak Klaasens. Daarnet twee keer ook de scores van Billy Messi. En u hoorde het, zowel Klaasens als Billy Messi zijn erin gekomen van de bank. En dat is goed dat er punten komen van de bank. Want dat hebben we in de voorbije matchen vaak gemist. Dat het vooral rond de basis 5 draaide. Die zijn natuurlijk zeer goed. Maar er is heel veel geroteerd ook door de bondscoach. Nu al wordt er geprobeerd om de speelsters op het parket zo fris mogelijk op dat parket te blijven houden. Emma Meesman ook heeft een hele tijd op de bank gezeten in dat eerste kwart. En toch staan de Cats nu met 6 punten voor. Dat is dus heel goed nieuws. Die rotaties zijn er. En van de bank zijn ze heel goed wakker. Als ze nu nog de verdediging goed gesloten houden, dat ze daar niet meer kunnen door penetreren, de Turkse vrouwen. En vooral 3-punters van de korf houden, dan zijn we goed op weg om deze match te proberen te winnen. 7 minuten 42 nog tot aan de rust. Maar de Cats leiden wel op dit moment een beetje comfortabel met 35-29.
0: Dat horen we heel graag. Dit zijn nog Editors en The Rush.

0: Zometeen is er het kwartier hier op Radio 1. En dan veel sport met de Belgian Cats en de Memorial van Damme. Geniet ervan en heel fijne avond gewenst.
1: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
2: Leven we binnenkort in een narco-staat?
3: Nederland en België zijn productiehubs.
2: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
4: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan u boeien.
2: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
0: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
6: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
7: Goed, schatteke. Eerst een centje als beloning.
6: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag. Allee, merci, moeke. Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
0: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Het kwartier van VRT Nieuws gaat vandaag over de migrantencrisis in Ceuta, die maar niet ophoudt. Over crowdlending en wat de valkuilen daarbij kunnen zijn. En over psychoses bij pasbevallen vrouwen. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. We gaan live naar het WK basketbal, waar de Belgian Cats hun eerste wedstrijd spelen. Wout van Aert wint de 13e rit in de Vuelta. En in Kiev slaat een Russische drone in op het hoofdkwartier van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats bezig aan hun eerste wedstrijd tegen Turkije. Carver Telen, hoe doen ze het?
10: Op 4,5 minuut van het einde van de eerste helft staan de Cats voor. Maar nipt 38-37. Daarnet was er een kloof van 6 punten. Maar de Turkse vrouwen die blijven heel goed shotten met 3-punters. 7 op 11 op dit moment. En de Cats die doen daar een heel klein beetje onder voor 6 op 10. Dus op dat vlak zijn ze elkaar waard in de shots van onder de bucket. In de, onder de korf bedoel ik. Daar hebben af en toe de Turkse vrouwen vrijheid gekregen. Te veel vrijheid gekregen om te kunnen scoren met makkelijke layouts en dat is iets wat moet veranderen. Die verdediging die moet meer gesloten zijn. Aanvallend loopt het wel goed, maar de coach heeft ook al veel geroteerd, veel gewisseld. En dus staan we met zoveel mogelijk frisse vrouwen op het parket. En dat kan in de loop van deze wedstrijd, die een nek aan nek race gaat worden, wel heel belangrijk zijn. Op 4 minuten van het einde van de eerste helft, 40-37 nu, met een nieuwe score van Emma Meeseman.
9: Dankjewel, Karel. Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Van Aert reed de hele dag aanvallend en klopte aan de finish de Fransman Valentin Paré-Peintre in een spurt met 2. Wout van Aert is tevreden dat hij het haalde.
11: Een sprint à deux mogen toch nooit iemand onderschatten. En, ja, je zag dat het echt nog wel werkwerk bieden. Dus als voor zo licht is dat heel explosief en gelukkig wist ik dat wel. Dus, ja, het was moeilijk inschatten hoeveel dat we net voor hadden in die laatste kilometer. En drong me natuurlijk de kop op. Dus ja, we moesten proberen nog één keer adem te halen en dan alles eruit te persen. Dus ja, lukt.
9: Voor Van Aert is het zijn 4e ritoverwinning in de Vuelta. 2 jaar geleden won hij 3 etappes. De Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. De 27-jarige Vlaamse modeontwerpster Julie Kegels heeft de prestigieuze LVMH modeprijs voor jong talent gewonnen. Goed voor €400.000. Kegels studeerde aan de Antwerpse Modeacademie en richtte 2 jaar geleden haar eigen modemerk op. Volgens modejournaliste Veerle Windels wint Kegels de prijs voor haar durf en lef.
12: Ze is onconventioneel, de manier waarop ze durft dingen bij elkaar zetten, bepaalde vormen durven etaleren. Ze zegt zelf, mijn kleren wil ik gedragen zien, maar ik wil ook wel dingen tonen, wat ze dan statement pieces noemt. Ja. Ze heeft bijvoorbeeld rokken gevuld met glitter, ze heeft een jurk getoond in fineerhout. Ze durft buiten de lijntjes te kleuren en dat wordt gelukkig maar nog altijd beloond.
9: De ontwerpen van Julie Kegels worden intussen gedragen door wereldsterren als Dua Lipa, Demi Lovato en Rosalia. VRT annuleert dan toch het optreden van de Catnet Band op de N-VA Familiedag. De partij viert eind september haar 25e verjaardag in pretpark Plopsaland. Daar stond een optreden van de Catnet Band gepland, maar er kwam steeds meer kritiek op die boeking, vertelt Sisse Michiels.
13: Oppositiepartij Groen eiste vanochtend als eerste dat de VRT het optreden zou annuleren. De Catnet Band op een N-VA-dag, dat is in strijd met de politieke neutraliteit van de openbare omroep, zei de partij. De VRT die verdedigt de eerste boeking, het is een evenement voor gezinnen, was de argumentatie. Maar ondertussen kwam er ook van binnen de meerderheid kritiek. En nu zegt de VRT dat het bij nader inzien toch beter is om het optreden te annuleren.
9: De man die gisteren in het Brusselse Zuidstation is opgepakt met een geladen Kalashnikov, is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat bevestigt zijn advocaat. De 23-jarige Marokkaan was vanuit Frankrijk met de trein aangekomen. Douaniers vonden in zijn tas het geladen machinegeweer. Het is nog niet duidelijk wat zijn plannen waren. Het Franse en Belgische gerecht hebben samen 65 miljoen euro in beslag genomen bij consultancybedrijf McKinsey in Brussel in een groot onderzoek naar belastingontduiking. McKinsey is een van de grootste internationale consultants. 4 jaar geleden begon het gerecht in Frankrijk een onderzoek naar mogelijke fraude. Het parket van Brussel heeft nu op vraag van Frankrijk 65 miljoen in beslag genomen bij McKinsey. Volgens de parketten zou het gaan om bijna het volledige bedrag dat ontdoken zou zijn. McKinsey zelf zegt dat het de Franse belastingregels nageleefd heeft. In een onderzoek naar McKinsey wordt ook nagegaan of president Macron illegaal geld zou hebben gekregen van McKinsey en of hij hen in ruil opdrachten zou hebben gegeven voor de Franse overheid. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmiddag een Russische drone ingeslagen op het hoofdkwartier van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Bij de aanval raakten minstens 9 mensen gewond. Veerle de Vos, wat weten we hierover?
14: Wel, de aanslag vond plaats in het oude centrum van Kiev op klaarlichte dag en was volgens de Oekraïnse president Zelensky gericht tegen het hoofd van de Veiligheidsdienst. En Zelensky dreigt meteen met vergelding. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken noemt het een ernstige escalatie van het conflict en zegt dat de aanval bewijst dat Rusland geen diplomatieke oplossing wil voor de oorlog.
9: Ja, vanochtend meldde het Kremlin dat er morgen voor het eerst 2 Amerikaanse gezanten naar Kiev reizen om de vredesonderhandelingen herop te starten. Gaan die nu nog door?
14: Wel, dat blijft onduidelijk. Het gaat om Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, en speciale gezant Steve Witkoff. Ze zouden eerst naar Moskou reizen en daarna naar Kiev. Maar volgens een aantal Amerikaanse bronnen zouden er nog niet genoeg garanties zijn voor hun veiligheid. Het wordt dus afwachten of die besprekingen doorgaan, ook na wat er vandaag gebeurd is in Kiev.
9: Dankjewel, Veerle. De supporters van voetbalclub Antwerp zijn morgenavond niet welkom in Luik voor de wedstrijd tegen Standaar. Dat heeft de burgemeester van Luik, Willy de Meijer, beslist. Volgens de Meijer zijn er niet voldoende politiemensen beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Bij voetbalclub Antwerp vinden ze het niet kunnen dat dit pas de dag voor de wedstrijd wordt beslist. En zullen ze actie ondernemen, zegt communicatiemanager Dimitri Huijen.
15: Het gaat uiteindelijk over meer dan 1000 mensen die daar naar uitkijken. 21 bussen die we inleggen, bussen die gereserveerd worden, tickets die gekocht worden, dat gaat over meer dan 30.000, 40.000 euro, waar we vandaag wat we gaan verhalen of proberen te gaan verhalen op de stad Luik ook.
9: Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken, ook morgen overwegend droog. In de loop van de dag ontstaan er wel stapelwolken. Aan de kust blijft het vaak zonnig. Maxima morgen tot 21 graden. Zondag wordt zonnig met aan het einde van de dag hoge sluierwolken en temperaturen tot 25 graden. We begonnen met de eerste wedstrijd van de Belgian Cats op het WK. De Belgische basketbalvrouwen nemen het in hun eerste groepsmatch op tegen Turkije. Turkije leidt voorlopig met 40-44. Meer op sportza.be.
16: Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen Oost. En richting Gent 3 kwartier erbij tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. Naar Antwerpen ruim een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. En op de A12 vanaf Antwerpen Haven 20 minuten erbij. Naar Brussel op de E40 tussen Beernem en Aalter gaat het traag door een brandend voertuig. En ook op de A12 in Londerzeel door een uitgebrand voertuig. Op de buitenring rond Brussel gaat het een half uur trager tussen Wezenbeek en Vilvoorde en op de binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Tervuren. Naar de kust 1 uur op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Afligem door een ongeval op de linkerrijstrook. En naar Veurne op de E40 een half uur tussen Middelkerken en Nieuwpoort, ook door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E314 van Nederland naar Leuven een half uur erbij. Bij Lumme ook door een ongeval links en op de E40 bij Luik gaat het in beide richtingen een half uur trager, dat door werken.
17: La situación es insostenible. Caótica.
18: Ceuta. Ja, daar lopen gewoon superveel migranten rond.
19: Iedereen, zowel de migranten als de bewoners, vinden hetzelfde. De regering van Spanje zorgt niet voor een oplossing.
20: Waarom raakt die chaotische situatie in Ceuta maar niet opgelost?
21: Wie van jullie heeft al eens meegedaan aan een crowdlending?
18: Nee.
21: Nog nooit?
22: Nee, nog nooit.
21: Nee.
23: Influencer Average Rob wil zijn frituurketen uitbreiden en zoekt daarvoor geld bij het grote publiek.
18: En dat is iets anders dan een crowdfunding?
21: Dat is iets anders.
18: Dat is lenen.
23: Ja, wat is crowdlending eigenlijk en wat riskeer je ermee?
24: Lindsay Clancy admits to killing her children, but says she wasn't in her right mind when it happened.
18: Ondertussen zit de jury in die zaak al super lang samen. Het zit compleet geblokkeerd.
23: Ah ja, zegt zij zelf ook, ik was in psychose?
18: Zij zegt, ik heb een mannelijke, luide, dwingende stem gehoord die de hele tijd tegen mij zei dat ik dat moest doen.
23: En waarom is het zo moeilijk om een psychose op te merken bij pasbevallen vrouwen? Ik ben Katrien Bon en ik wil het allemaal weten. Ik hoop jij ook. Dan zit je goed bij het kwartier van VRT Nieuws. Mijn werk als podcasthost speelt zich vooral af tussen de vier muren van deze studio. En dus ben ik altijd benieuwd om de verhalen te horen van collega's die de wereld intrekken om verslag te doen. En Stijn Verkruijsen van de buitenlandredactie was deze week in Ceuta. De Spaanse enclave in Noord-Marokko, waar begin augustus plots tienduizenden migranten aan zijn gekomen, over zee en over land.
19: Ja, ik moet zeggen dat ik wel onder de indruk was van wat ik zag. Op het strand, in een Europese badstad, want dat is Ceuta toch eigenlijk. Het is een Europese Spaanse stad. Daar zie je dus mensen in bijeengescharrelde tentjes wonen. Wat zeildoek, wat bamboestokken met touw bijeengehouden. Ik was heel erg onder de indruk van de erbarmelijke omstandigheden waarin die migranten moeten leven.
25: Everyone is have a big dream. No one here is not.
19: Voor de mensen van Ceuta is dat echt wel een fundamenteel ander leven. Er zijn migranten die slapen op het trottoir voor hun deur. Als ze naar de bakker gaan, 2 straten verder, ja, dan hebben ze al enkele honderden migranten zien liggen op de bankjes die allemaal bezet zijn.
26: They speak about maybe 10.000 people in all Ceuta.
19: Als ze naar het strand willen gaan in die laatste vakantieweek, ja, dan hebben ze het strand niet meer voor zich alleen, maar dan moeten ze het delen met duizenden migranten die daar in zelf gemaakte tentjes op het strand leven. Voor de migranten anderzijds is het natuurlijk nog moeilijker. Zij krijgen 1 keer per dag een voedselbedeling. Maar dat is te weinig. En dus zie je heel veel migranten die aan het vissen zijn. Een touwtje en een haak aan een bamboestok. Die op zoek gaan naar een inkomen. Als ze vroeger kapper waren, dan zijn ze nu kapper op het strand. Of ze gaan broden kopen in de supermarkt om die dan met kleine winst te verkopen op het strand. Daar zie je nu allemaal allerhande marktjes ontstaan. Een situatie die onhoudbaar is voor zowel de migranten die daar zijn als voor de bewoners.
23: Het is wel duidelijk in het verhaal van Stijn. Het leven in Ceuta is op dit moment nog altijd moeilijk voor iedereen. Druk, chaotisch, onzeker. In Spanje zijn er daarom massa's mensen op straat gekomen met de eis om de situatie in Ceuta dringend aan te pakken. Maar het duurt nu al zoveel weken. Waarom geraakt het daar maar niet opgelost?
2: Wel, het probleem is zeer ingewikkeld.
23: Dat is een vraag voor Sven Tuitens.
2: Hallo.
23: Onze correspondent in Spanje.
2: De enige manier om dat heel snel op te lossen is te beginnen met minderjarigen over te brengen naar andere centra in Spanje zelf. Maar dat is natuurlijk een politiek, ligt daar heel gevoelig. Of aan de andere kant, en dat is wat de oppositie vraagt, ja, wie dat er vandaag nog in Ceuta blijft, moet naar de grens gebracht worden. Daar zal dan geweld bij gebruikt moeten worden. Dat is een andere zaak. Dus we zitten er nu eigenlijk tussenin. Het is een soort Sanchez, de premier Sanchez, een politiek probleem. Hij heeft dus te maken met een harde oppositie die van de crisis gebruik wil maken om hem ten val te brengen. In heel Spanje vraagt men nu aan Sanchez om duidelijkere taal te spreken en Marokko te veroordelen, wat hij tot nu toe niet gedaan heeft. En Sanchez weet dat Marokko kan dreigen met grensoverschrijdingen. Het is niet de eerste keer dat er zoiets gebeurt. En hij wil dat dus vermijden. Hij heeft al genoeg met een intern probleem, dat hij daar nog eens een diplomatiek probleem bij krijgt door ruzie te maken met Marokko.
23: Weten we nu al 100% zeker dat Marokko deze migratiegolf mee veroorzaakt heeft door een oogje dicht te knijpen aan de grens?
2: Hij zegt dat hij die harde bewijzen nog niet heeft en hij wil tijd geven aan zijn geheime diensten om een sterk dossier samen te stellen met duidelijke bewijzen. Maar iedereen weet dat Marokko heel goed weet wat er aan haar grens gebeurt. En dat dat natuurlijk geen enkele verrassing was. Dat er ineens op 24 uur 80.000 mensen oversteken. Dus hij wint tijd, maar vroeg of laat gaat hij dus wel met de vinger moeten wijzen naar Marokko. Ik blijf het opvolgen, inderdaad. Dit is een crisis die nog lang niet opgelost is. Die waarschijnlijk gevolgen gaat hebben voor de regering van Sanchez. Want volgend jaar zijn er verkiezingen. En de vraag is nu, gaat premier Sanchez deze crisis overleven?
23: Vanmorgen zat er in onze mailbox een e-mail van de bekende influencer Average Rob.
3: Who wants some fries?
23: En ja, het gaat dus over zijn frituurketen. Average Rob wil die uitbreiden en daarom start hij een crowdlending.
4: Er zijn momenteel inderdaad twee vestigingen in Antwerpen en in Leuven. Binnenkort komt Oostende daarbij, maar de ambitie, ja, die gaat veel verder. Op lange termijn wil La Patate wel doorgroeien naar echt, ja, nationale keten, hè, als het ware.
23: En nee, dit is niet Average Rob, maar Cedric Proost.
4: Beleggingsadviseur bij Crelan en ook de auteur van het boek Je bent jong en je wilt beleggen.
23: En Cedric legt uit wat een crowdlending precies is.
4: Dat betekent dat hij geld wilt ophalen bij het grote publiek om, ja, de verdere groei van zijn frituurketen te kunnen financieren. Mensen die deelnemen, die worden geen aandeelhouder van zijn frituur, maar die lenen eigenlijk als het ware geld aan het bedrijf en, ja, in ruil krijgen ze dan een vaste rente terug. En normaal gezien op het einde van de looptijd ook hun geld volledig terug. Indien alles goed verloopt natuurlijk.
3: Een vriend, satékraten, bouletteke en een speciaal sausje. Ça va?
4: Hier spreken we over een crowdlendingcampagne, crowdfunding. Is eigenlijk een soort van verzamelnaam, hè, voor verschillende manieren waarop dat grote groepen mensen een project kunnen financieren. Hè. Dat kan op meerdere manieren. Denk aan bijvoorbeeld gewoon vrijwillig, dat mensen geld storten voor een campagne te kunnen financieren. Denk bijvoorbeeld aan dat ze geld storten en dan bij de lancering van een product het eerste product in ontvangst kunnen nemen. Of anderzijds heb je ook crowdfunding waarbij dat mensen eigenlijk, ja, geld geven, maar dan effectief aandelen krijgen in dat bedrijf. En dat is eigenlijk verschillend met deze campagne, want hier gaat het dus over crowdlending, wat de Average Rob doet. Je krijgt geen aandelen, je schenkt geen geld, maar je leent elk geld aan het bedrijf in ruil voor een bepaalde rente.
3: I go there and then all the way there. Seating, down here there will be seating.
4: Crowdlendingprojecten in het algemeen worden ze wel vaker gedaan, maar dat is vaak wel voor een bepaald type van projecten. Vaak, ja, kleinschalige opstartende bedrijven, grootschalige bedrijven die al gevestigd zijn, gaan over het algemeen minder doen. Dus het is echt wel een typisch project dat binnen zo die crowdlending past.
23: Wie investeert en dus geld leent aan Average Rob, krijgt een rente van 5,5%. En ook een jaar lang wekelijks een gratis portie friet. Dat klinkt aantrekkelijk, maar toch zitten er enkele risico's aan.
4: Er wordt natuurlijk een rente geboden van 5,5%. En er is in de berichtgeving gezegd dat dat over een bruto rente gaat. Maar in dit geval, aangezien het over een jong bedrijf gaat, is die 5,5% bruto ook effectief de netto rente die er op die investering te verdienen valt. We love to vlees with friet. Wie de kwakske mayonaise on the side is to please. Als La Patate, de frituurketen van Average Rob, failliet zou gaan in die periode, en die bepaalde looptijd die wordt vooropgesteld, dan kan je eigenlijk een deel of zelfs je volledige investering verliezen. En daarnaast kan je ook niet zomaar uitstappen wanneer je wilt. Je geld zit wel effectief vast voor een bepaalde looptijd. Die looptijd is op deze moment nog onbekend. Stel dat die looptijd over een paar jaar zou lopen, dan kan je niet na een jaar of twee jaar ineens daar uitstappen. Ja, natuurlijk, de horeca blijft natuurlijk een riskantere onderneming of een riskantere sector. Maar ik denk wel met de bekendheid en het netwerk dat Average Rob heeft, dat het risico wel beperkter is dan in andere scenario's.
23: Je moet je dus goed bewust zijn van die risico's. Maar tegelijk ziet Cedric ook de voordelen van een crowdlending.
4: Crowdlending-campagnes kunnen zeker een goed idee zijn. Er is altijd een bepaald risico aan verbonden, uiteraard. Ja, afhankelijk ook van de interestgoed die geboden wordt. En natuurlijk, als dat project dan succesvol aanslaagt, dan heb je natuurlijk als investeerder wel een mooi rendement kunnen scoren. Maar ja, dat crowdlenden, dat zit eigenlijk een beetje tussen sparen en ondernemen in. Je krijgt de kans op een hoger rendement op een spaarrekening, maar er zit dus ook wel een bepaald ondernemingsrisico. Hè. Bij La Patate specifiek komt er natuurlijk nog een beetje iets extra bovenop. Veel mensen investeren waarschijnlijk niet alleen in die frituurketen, maar ook door de community die er aanhangt. Er zullen ook heel wat mensen zijn die gewoon mee in het verhaal willen stappen, ook, hè, van Average Rob en zijn projecten.
23: Voor ik begin aan het volgende onderwerp wil ik even waarschuwen, want ik ga het hebben over mentale problemen, moord en zelfmoord. Geen probleem dus als je daar even niet naar wil luisteren. Er is een zaak in de Verenigde Staten die al heel de zomer de gemoederen beroert. De zaak rond Lindsay Clancy.
0: A trial that has captured America. The trial of Lindsay Clancy. The Massachusetts mother claims that postpartum psychosis led her to kill her three young children.
1: The central question for jurors is if she was legally responsible at the time.
23: Het is een verschrikkelijk verhaal. In 2023 vermoordt Lindsay Clancy haar drie kinderen en ze probeert zelfmoord te plegen door uit het raam te springen. Ze overleeft dat en geeft later ook toe dat zij de kinderen heeft vermoord. Case closed, zou je denken, maar niets is minder waar. Want Clancy vertelt ook dat ze een dwingende, luide mannenstem heeft gehoord die haar opdroeg om haar kinderen iets aan te doen. En volgens haar advocaten is dat het bewijs dat ze een postpartum psychose had en dat ze dus niet besefte wat ze aan het doen was.
5: Het is belangrijk te benadrukken dat infanticide, het nemen van het leven van iemands kinderen, dat dat heel uitzonderlijk is. Het is heel uitzonderlijk dat een ouder zijn kinderen om het leven brengt. Dus het is wel belangrijk om dat mee te nemen. Ik weet niet of het u helpt dat ik een beetje duid wat postpartum psychose precies is.
23: Je hoort het, ik heb een expert ingeschakeld, Titia Hompes, professor zwangerschapspsychiatrie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. En ja, ik wil heel graag dat ze ons uitlegt wat dat is. Want ik wil hier in het kwartier niet ingaan op de vraag of Lindsay Clancy nu wel of niet schuldig is, of ze nu wel of niet een psychose had. Daar raakt zelfs de jury op dit moment niet uit. Ze zijn er al 6 dagen over aan het discussiëren. Maar ik wil wel graag weten waarom het zo moeilijk is om daar uitsluitsel over te geven. En daar hebben we dus die definitie voor nodig.
5: We zien twee polen. De ene pool is de depressieve pool, waarin we dames zien die net na de bevalling voornamelijk depressieve symptomen doen, angstige symptomen, innerlijke onrust kennen. En waar er ook realiteitsloslating kan optreden. Dat kan gaan over bepaalde gedachten die wij dan als wanen bestempelen, waar we van zeggen, ja, dat is niet meer realiteitsgetrouw. En geregeld is dat ook wel gerelateerd aan het kind, de zorg rond het kind. Dan heb je de tweede pool en die is het makkelijkst te onderscheiden. En dat is dan de manisch-psychotische pool. En daar zien we dan vrouwen die heel voor zijn, die belangrijke realiteitsloslating vertonen, zowel wanen als ook hallucinaties, dus het horen, zien van dingen die er niet zijn. Dat is niet zo moeilijk te onderkennen, het tweede beeld. Het eerste beeld is wel moeilijk te onderkennen. Dus het angstig-depressieve is veel moeilijker te onderkennen, omdat dat ook parallellen heeft met wat we noemen een postpartum depressie. En het ontstaat ook meestal trager dan het manisch-psychotische beeld.
23: Het is ook dat wat de advocaten van Clancy aanhalen, dat Clancy misschien niet juist is gediagnosticeerd en geholpen. Want haar ex-man vertelde dat dit haar symptomen waren.
6: She started to lose a lot of weight and she became very depressed and she was having a really hard time.
7: And did she describe to you some thoughts or feelings that she was having at that time?
6: Yeah, she started to say she was suicidal.
23: En het feit dat ze misschien niet de juiste hulp gekregen heeft, is onder meer de reden waarom deze zaak online zo hard leeft.
8: I think you guys are judging the wrong person.
10: We're here to send one message. And that message is that it should not take tragedy for people to start paying attention to mental health.
23: De aandacht voor de zaak is er nu wel. Maar daarmee weten we nog niet hoe we goed moeten omgaan met zo'n stoornis.
5: Voor mij is het natuurlijk makkelijk, hè, want dit is mijn dagelijkse business. Ik kan het sneller zien, hè, doordat ik weet welke bril ik moet opzetten om het te zien. Dus ja, ik neem dat niemand kwalijk, maar wij voelen wel dat er inderdaad nog een gebrek aan kennis is. Enerzijds om het te onderscheiden en anderzijds ook om de juiste behandeling in te zetten. Bij een postpartum psychose gaat men enerzijds gebruik maken van stemmingstabilisatoren en dan de meest effectieve is lithium. En vaak doen we dat dan nog in combinatie met antipsychotica. Dus dat is een andere behandeling dan bij een postpartum depressie, waar we zullen inzetten met antidepressiva.
23: En als er één goed ding uit deze zaak kan komen, dan is het wel een groter bewustzijn.
5: Ik ben wel blij dat we erover kunnen spreken, omdat op die manier er wel wat sensibilisering mogelijk komt. En ja, dat kan ik alleen maar als perinataal psychiater toejuichen. Hè?
23: Bij deze is het dus besproken en we hebben weer wat bijgeleerd. Dat proberen we vanaf maandag weer elke dag opnieuw in het kwartier, maar eerst weekend. Ciao!
11: Je opwinden in de file.
12: Maar rechts. Allee, ik moet naar rechts.
11: Of een nieuw lief swipen op de trein.
12: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
11: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
22: Radio 1.
27: Sportza.
22: Met Niels van Duizen.
28: En we zijn er vroeger dan gewoonlijk bij deze avond. En daar hebben we twee hele goede redenen voor. Die feestelijke 50ste editie van de Memorial Ivo van Dam in het Koning Boudewijn Stadion. Vandaag die eerste van twee dagen. En ook ja, de rest van die openingsmatch natuurlijk van onze Belgian Cats op hun wereldkampioenschap in Berlijn. En dan moeten we beginnen misschien met een andere geluksvogel vandaag. Wout van Aert, hij heeft hem eindelijk te pakken. Een overwinning in de ronde van Spanje. De 13e etappe bleek de goede te zijn. Hij was er al een paar keer dichtbij. Maar dus nu kwam hij als eerste over de finish. Laten we eens luisteren hoe gelukkig dat hij was bij Rutger van Severen.
29: Wout van Aert, dit was een meesterwerkje, vind ik.
30: Ja, ik ben er eigenlijk wel mee akkoord. Vooral hoe we het als ploeg vandaag gedaan hebben, was een samen winnen masterclass.
29: Ja, je zit in een goede situatie natuurlijk, met twee ploegmaats mee, maar jullie worden langs alle kanten aangevallen natuurlijk. Niemand wil met jou naar de meet, maar jullie hebben het allemaal kunnen pareren.
30: Ja, eigenlijk is dat nooit een makkelijke situatie als je daar met meerdere vooraan zit. En zeker zowel ik als Matthew zijn gasten waar ze misschien toch liever niet meer naar de meet willen. Dus ik denk dat in zo'n situatie altijd de aanval de beste verdediging is. En dat hebben we eigenlijk gedaan. We hebben altijd voordat we in het defensief gedrongen waren geprobeerd om zelf een nieuwe situatie te creëren. Matthew die vanaf het begin supergoed mee zat en mij en Bruno ook in de zetel zetten. En op die laatste klim konden we dan oversteken. En vanaf die laatste 30 kilometer, als ik en Matthew in een groep van een man of 30 zat, ja, dat was de ideale situatie. Want zolang we met alles mee zaten, hadden we altijd het voordeel van de snelste te zijn. Dus dat pakt heel goed uit.
29: Ja, er waren constant speldenprikjes, maar jullie leken wel over heel veel krachten te beschikken. Je bent al weg. Maar die sprint ook nog gevaarlijk natuurlijk. Oké, Parapinter is geen sprinter, maar het was nog een verraderlijk stukje.
30: Ja, een sprint dat deur mocht je toch nooit iemand onderschatten. En ja, je zag dat het echt nog wel werkwerk bieden. Dus voor zo'n licht is dat heel explosief. En gelukkig wist ik dat wel. Dus ja, het was moeilijk inschatten hoeveel dat we net voor hadden in die laatste kilometer. En drong me natuurlijk de kop op. Dus ja, ik moest proberen nog één keer adem te halen en dan alles eruit te persen. Dus ja, blijf het gelukt.
29: Laatste vraagje. Valt het nu toch een beetje stress van je af? Want je hebt die groene trui, dat is zo goed als binnen. Oké, tussen aanhalingstekens. Maar die ritwinst, dat ontbrak nog. Valt er nu toch een beetje druk van je?
30: Ja, nee. Ik wou heel graag een rit winnen, maar dat was totaal geen druk die ik mezelf oplegde of die ik voelde ofzo. Dus dat was gewoon iets dat ik heel graag wou. En ja, waar we ook hier voor zijn, is ondertussen onze vierde ritwinst als ploeg. En dat was ons hoofddoel om hier zoveel mogelijk ritten te winnen. Dus ja, we wilden dit heel graag, maar ik heb al genoeg gewonnen. Dus het was niet dat ik daar extra druk van voelde.
29: Proficiat.
28: Sportza. Ja, over overwinning dus voor Wout van Aert. En dan is het nog afwachten natuurlijk of de Belgian Cats beginnen met een overwinning aan hun WK daar. Karel, we zitten ondertussen in het derde kwart. De pauze die is voorbij, dus we pikken terug opnieuw in bij jou.
9: Ja, de eerste minuut is verlopen in het derde kwart. De Cats hebben gescoord, de Turkse vrouwen niet. Dus staan ze nu één puntje voor, omdat ze één puntje achter stonden bij de rust. Dat was Kiara Linskens en die scoort nu voor een tweede keer. Goed dat ze zich daar onder de korf heeft gepositioneerd. Ook gevochten voor de bal die er eerst niet inging. Haar eigen rebound gepakt en dan, we kennen Kiara Linskens, als dat vol inzet onder de korf gebeurt, dan kan die wel makkelijk scoren. 48-45. Driepuntspoging voor Turkije. Geen verdedigende rebound bij de Cats. Dus de Turkse vrouwen blijven in de aanval. Nog eens proberen, maar een foute pas hier van de genaturaliseerde Amerikaanse bij Turkije. Kennedy Burke. En die Burke, die heeft de Cats wel een paar keer pijn gedaan in de eerste helft. Heel duidelijk. Zij staat op dit moment met 12 punten. Is topscorer in haar team en ook in de wedstrijd, want Emma Meesman heeft er 11 tot nu toe. Maar de Cats hebben hopelijk vooral elkaar een beetje aangevuurd dat ze wakker en meer wakker moeten zijn in verdediging, want daar liep het heel vaak fout in de eerste helft. In het jargon van het basketbal, pick and roll heet dat dan. Ik moet dat misschien wel wat vertalen naar wie het basketbal niet in detail volgt, maar dat zijn dus van die momenten waarop er een verdediging op jou komt bij de vrouw met de bal. En dan wordt er weggedraaid naar dat screen. En dan moet er eigenlijk gevolgd worden in de verdediging. En als dat niet gebeurt, dan krijgen die speelsters die weggedraaid zijn van dat screen heel vaak de vrijheid en de ruimte om naar de korf te gaan. En dat is veel te vaak gebeurd in de eerste helft bij de verdediging van de Cats. Vandaar dat Turkije kon aanklampen ook. Dat het een gelijkopgaande match werd. Want ook nu weer met die 48-45 is niks gespeeld. En Emma Meesman onder de korf mist haar poging. Een paar keer ook dat Emma Meesman zwaar werd aangevallen in de eerste helft. En weinig gefloten door de scheidsrechters. Dat mag ook wel eens gezegd worden. En Emma Meesman zit er nu goed tussen. Snoept de bal af van een van de Turkse aanvalsters. Maar maakt daarbij een fout. En dat is denk ik haar tweede in deze wedstrijd. Ja, zo is dat inderdaad. En dus Turkije nog in de aanval. We pakken die aanval nog mee. 48-45. 2:50 ver in het derde kwart. Cats leiden dus. En of dat nu met 1 punt is straks of met 25, dat doet er in feite niet echt toe. Die eerste match moet gewoon gewonnen worden. We hebben gezien dat Australië en Puerto Rico ook een match hebben gespeeld heel lang gelijkopgaand. Het is maar in het vierde kwart dat Australië zich voorbij Puerto Rico heeft gewerkt. Maar beide teams hebben toch niet te veel inhoud gemaakt. Oh, en een derde fout nu voor Emma Meesman. Kijk eens aan. Dat gebeurt toch ook niet zo vaak. Dat Emma in de verdediging op die manier wordt geviseerd, zal ik maar zeggen. Want dit is haar derde fout al nu. En we zijn amper 3 minuten ver in het derde kwart. Dat betekent dat ze toch een beetje gaat moeten beginnen opletten. En dat ze misschien zo dadelijk naar de bank gaat verdwijnen. De coach heeft daar in de eerste kwart ook wel op de bank gehouden. Maar goed, dat was dan in functie van zo fris mogelijk deze match verder te kunnen afwerken. Maar dat gaat wel belangrijk zijn.

0: decisions I have made in my public life, I have always tried to do what was best for the nation. I have never been a quitter.
1: Manic Street Preachers met The Love of Richard Nixon. Gaan we terug naar die nog steeds een spannende wedstrijd voor onze Belgian Cats, Karel?
2: Ja, minder. En ik bedoel dat positief. Want de Cats zijn gaan uitlopen tot plus 8. 8 punten de voorsprong. En vooral, we zijn over halfweg het derde kwart. Nog 4 minuten 47 te spelen. En Turkije heeft nog niet gescoord. En Julie Ballon maakt er een vijfde driepunter van. Alsjeblieft, 55-45. De kloof tot 10 punten. Ze stond op de lijn. Het is geen driepunter, excuus. Maar het is wel de Cats die op dit moment toch aan het tonen zijn wie ze echt zijn. Dit zijn de Cats zoals we ze graag zien. En dit zijn de Cats die met snel en efficiënt basketbal en vooral met een veel beter gesloten verdediger de Turkse vrouwen van de korf houden. En vandaar dat het tot nu pas geduurd heeft tot op 5 minuten en 40 van het einde van de eerste helft van de derde kwart. Moet ik zeggen, om ervoor te zorgen dat die kloof aan het groeien is. En een lachende Julie van Loo, want deze keer was het wel een driepunter. Een echte driepunter. En dit is haar vijfde van de wedstrijd voor 58-47. Ze zijn los aan het komen, de Cats. En ze zijn tot wanhoop van de Turkse vrouwen. Nu echt wel prima aan het verdedigen. Veel wakkerder. En de verdediging sluit gewoon. Ik durf bijna zeggen 10 keer beter dan in dat openingskwart. Want dan was het een beetje... Dit was pijn aan de ogen, moet ik zeggen. Hoe de Cats een paar keer voorbij werden gelopen in die verdediging. En dat is toch wel

0: typisch Omkets, moet ik zeggen. Zeker tegen een ploeg als de Turkije, want die zijn niet groter. Maar ze waren wel sneller. En daar moesten ze toch een paar keer met de ogen knipperen. Wij ook, de toeschouwers zeker. Het werd op bepaalde momenten toch een beetje stil in de zaal. Die goed gevuld is met zeker 2000 Belgische supporters. Heel mooi om te zien. Heel veel Belgische vlaggen hangen hier op de tribunes. En de heksenketel waarvoor gevreesd werd met de Turkse Duitsers. Ja, dat is er helemaal niet gekomen. Derde punt nu. Nu pas amper voor Turkije in het derde kwart. In het begin van de tweede helft. Dat is op 3:45 van het einde. Leiden de Cats nu nog altijd met 10 punten. Dat is een riante voorsprong, durf ik zeggen. Als we de match in zijn geheel bekijken, waar het toch wel bij momenten toch wel heel close was. Nek aan nek, gelijk opgaand. Mooie beweging nu van Julie Van Loo voor Ramet. En Ramet voor de driepunter van de Laren. Die gaat er net niet in. Geen rebound voor Betty Mununga. U hoort dat er dus ook speelsters van de bank zijn gekomen om het te helpen bij de Cats. En nu is er weer zo'n score die we te vaak zagen in de eerste helft. Doordat er heel veel vrijheid wordt gecreëerd door de Turkse speelsters. Door die snelheid van uitvoering was een beetje à la de Cats. Waarop Turkije ons bij momenten te kijken heeft gezet. Nu is dat toch wel wat bijgestuurd. De voorsprong is nog altijd 8 punten. Ramet naar de korf en die scoort. Met een gelukje moet ik zeggen. Want de bal ging heel vroeg van haar hand. En tikte een paar keer op de ring om er dan uiteindelijk in te vallen. En dan telt hij ook nog 2:52 voor het einde van het derde kwart. Tweede helft is zeer goed begonnen voor de Belgian Cats. Die nog altijd zeer goed aan het verdedigen zijn. Nu prima. Veel meer secuurder ook. Veel meer, hoe moet ik het zeggen? Agressiever, maar gezond agressief. En willen werken en willen er vooral voor zorgen dat die Turkse vrouwen niet meer die vrijheid krijgen om naar de korf te lopen. Er worden weer wissels doorgevoerd. Van Loo, Linskes, De Laren. 3 van de basis, 5 dus naar de bank. Almand en Meeseman er weer op. En dan samen met Ramet, met Mununga en met Lissoua zijn ze op dit moment op het parket met dat vijftal. Zoals gezegd, Meeseman 3 fouten al achter haar naam. Dus ze moet toch een beetje gaan opletten. Zeker geen vierde fout meer maken in dit derde kwart. En als het nog een beetje met geluk gaat in de afwerking. Zoals nu, shotje van half weg. Maar dat neemt ze wel goed. En daar vecht ze voor haar rebound omdat het shot niet binnenging. En tikt ze de bal tot bij Lissoua. En dat is de score. En dus plus 12 op dit moment. Dat begint er al een beetje, hoe moet ik het zeggen, verhoudingsgewijs te kloppen. Het nummer 5 dat wint van het nummer 16 op de wereldranglijst. Dat mag wel met een punt of 12 zijn. Weer een misser bij Turkije. Dat dus helemaal hopeloos aan het shotten is nu. En de missers te rekenen laat optekenen. Iets wat in de eerste helft zo blijkbaar een fluitje van een cent was. Meeseman, 3-punter. Jawel. En nu gaat hij binnen. En dan staan ze daar op de bank. Allemaal recht. En tonen ze dat met duim en wijsvinger een nul maken en de andere drie vingers die dan getoond worden met een driepunter. Het is ook de beweging die door de scheidsrechters wordt gemaakt als er gescoord wordt met een driepunter. 64-50. Dit is de hand uitsteken naar de overwinning. Dit is de kans grijpen die zich voordoet. En dit was vooral met veel meer wakkere Cats uit de kleedkamer gekomen. En met een soort van over mijn lijk mentaliteit van dit gaat niet meer gebeuren. Deze Turkse vrouwen die mogen niet meer een vrije doorgang krijgen naar de korf. Dat gaan we proberen te vermijden. En dat is dus goed gelukt. Want Turkije heeft op 1:40 van het einde van de derde kwart amper 5 punten gemaakt. En dan kun je geen match winnen. En als je niet scoort, dat is heel duidelijk. Nu nog een score erbij. Dat is hun 7e punt voor 64-52. De Cats moeten wel zorgen dat ze aan de overkant regelmatig blijven scoren. Naar Chaklazes nu voor de drive naar de korf. Naar buiten voor Mununga. Die mist haar shot. En nu opletten in de verdediging terugkomen. Op 1:20 van het einde van het derde kwart. Kan Turkije nog dichterbij komen? De defense van Meeseman was goed, maar die van Nasha Klaasens niet. Ze tikt de bal uit de handen van, even kijken, wie is dat? Met het nummer 33, Israël Oeral. Dat is de grootste speelster op het parket met haar 1,98 meter. Ze heeft niet zoveel gespeeld in deze wedstrijd. Amper 5 minuutjes. Ze zou het verschil kunnen maken met haar lengte, maar dat is dus niet gebeurd. Turkije heeft gekozen voor snelheid van uitvoering. En dat hebben we dus in de eerste helft, ik zeg het misschien tot treurens toe, nu wel een beetje te veel gezien. Turkije in de aanval. Bal gaat rond met de beste speelster op het veld, Ouzoun. Dat was ook degene waarvoor Antonia Dallara had gewaarschuwd in het interview voor de match. Een van de twee topspeelsters bij Turkije. En zij heeft meer dan haar deel van het werk gedaan om ervoor te zorgen dat Turkije zeker kon aanklampen. Meesman, shotje, gewoon op de voetjes op de driepuntslijn. Dus een gewone korf, twee puntjes erbij. Plus 14, laatste minuut in het derde kwart. De Cats hebben de scheve situatie, als er al een scheve situatie was. Want goed, ze stonden met één punt achter. Geen drama natuurlijk, maar dat hebben ze toch wel heel goed rechtgezet nu. Goeie defense dacht ik nu toch van Mununga, maar die tikt Burke daar toch onderuit. En dan is het toch een bestraffing met de fout voor Mununga. Haar tweede in deze wedstrijd. Maar het duidt er toch wel aan dat de Cats veel meer in zichzelf zijn beginnen geloven. En vooral die open deurdag die we zagen in de eerste helft. Dat is een gesloten deurdag geworden, als ik het zo mag zeggen. Het is denk ik geen juist of goed Nederlands, maar u begrijpt wat ik bedoel. De doorgang werd afgesneden en Turkije heeft heel wat moeite gehad om het te scoren in deze tweede helft. Eerste vrijworp van Burke gaat binnen. Na die fout van Mununga. Laatste 40 seconden op het bord. En dan kunnen we toch wel met een gerust gemoed naar dat vierde en laatste kwart met de voorsprong boven de 10 punten. Denk ik wel, dat zou toch moeten blijven. Nog een vervanging bij Turkije. Burke eventjes gaan rusten voor dat vierde en laatste kwart. Meeste man dus op het parket met Alman, Lissowa, Klaasens en Mununga. Voor wat zowat de laatste aanval zal zijn in dit vierde kwart. Nog een wissel bij Turkije. Ouzoun ook naar de kant. Ja, een beetje de toppers sparen voor straks. Want je weet nooit wat er gaat gebeuren in money time straks. Het vierde en het laatste kwart. Alman en Meeseman die wat moeite hadden om de bal los te krijgen. Meeseman verliest daar bijna de bal, maar nu alles onder controle. Nog 14 seconden voor deze aanval. Julie Alman. Nog niet haar stempel kunnen drukken over deze match. Wel een schitterende assist voor Meeseman die eindelijk een foto krijgt in haar beweging naar de korf. Plus 1 dus. Bonusvrije worp komt erbij. Dit zijn de Cats zoals we ze willen zien spelen. Dit is het basketbal dat de coach ook predikt. Dat snelle, bewegelijke basketbal waar we eigenlijk ja, toch een beetje een lesje hebben gekregen in de eerste helft. Dat toveren de Cats nu op het parket. Emma Meeseman voor haar 18e punt in deze wedstrijd. Zij heeft wel haar stempel gedrukt op deze wedstrijd tot nu toe. En de laatste aanval voor Turkije aan het eind van het derde kwart. Ze hebben met moeite om de bal in ploeg te houden. Daar zit Mununga goed tussen. Die intercepteert de bal. Turkse vrouw zegt dat eventjes recht door de bal uit de handen te tikken van Mununga. Dat betekent dat België in de aanval blijft voor de laatste 7 seconden. En dan kunnen wij er weer even uit. Is er ook 2 minuten pauze hier in de Max Schmeling Arena. De vroegere Duitse topbokser. De jaren 30 hier nog gevochten in deze hal. Tegen Joe Louis onder andere. Ik geef het maar mee voor wat het waard is. Nou weer een heerlijk assist zoals we herkennen. Julie Alman, voilà voor de doorlopende Emma Meeseman. En de twintiger staat op het bord. 20 punten voor Emma Meeseman. Nog altijd met haar 3 fouten. Maar veel applaus, gretig applaus. Rechtstaand staan ze allemaal, de supporters hier van de Belgen in deze hal. En dus een mooie, hele mooie voorsprong van de Cats opgebouwd in dit derde kwart. Van 44-45 achterstand naar 71-54 voorsprong. Het ziet er goed uit. De Cats mogen dit niet meer uit handen geven. En zouden dus op die manier, als ze op die manier blijven spelen, een mooie overwinning kunnen boeken. Openingsmatch van dit WK. En dat doet deugd. Dan zet je een zekere standaard. En dan ben je vertrokken. En in die flow zouden ze denk ik ook wel zondag zonder problemen moeten kunnen winnen tegen Puerto Rico. 71-54. Het ziet er heel goed uit.
1: Dankjewel, Karel. Sportza. Ja, bij de Cats is de turbo aangeslagen in het Koning Boudewijnstadion. Daar gaat er ook geknald worden vandaag. De piste die is daar nog aan het opdrogen. Want het is een feesteditie van de Memorial Ivo van Damme, de 50ste ondertussen. En ze mogen ook Diamond League afsluiten. Dus ja, dubbel feest en 2 dagen dus om te genieten van atletiek van het allerhoogste niveau. En Bert Sterks, een hele goede avond daar. Je hebt al plaatsgenomen daar in de tribune in het Koning Boudewijnstadion liever. Naar welke landgenoten en wereldwedstrijd praten. Is het uitkijken deze avond?
2: Wel, het zijn er nogal wat, Niels. En koud is het gelukkig niet. Het regent ook niet meer. De piste is aan het opdrogen. En de wind is, lijkt mij, ook wel gaan liggen. Als je het vergelijkt met eerder deze namiddag, toen het toch flink aan het waaien was. En dat kan heel nadelig zijn natuurlijk voor atletiekprestaties. Denk maar aan de mannen in het poolstok springen die er straks aan beginnen. En dan zijn we meteen bij de grootste namen misschien wel, die hier vandaag in actie komen in het Koning Boudewijnstadion, met Mondo Duplantis en de Griek Karalis, die het zo goed heeft gedaan dit jaar. Karalis ging over 6,20 meter. Duplantis in openlucht over 6,25. En in zaal zelfs een wereldrecord eerder dit jaar in de winter, 6,31 meter. Maar het is dus niet meer zo dat Duplantis er alleen voor staat. Het is plots een duel geworden. Niet meer Duplantis die zomaar zal winnen. Nee, nee, de Griek Karalis zou het hem vandaag misschien wel een keer lastig kunnen maken. En dat is natuurlijk leuk voor het publiek. En daar komt het publiek ook voor naar het Koning Boudewijnstadion. Twee dagen na elkaar komen er 30.000 mensen. Voor het overige, Jacoby Tarp, die eerder deze zomer het wereldrecord heeft gelopen op de 110 meter horde. Het was een wereldrecord dat 14 jaar oud was en op naam stond van Arias Merritt. En die Merritt liep dat hier in de Memorial Van Damme, dat wereldrecord. Dus dat is de Memorial ontnomen, zou je kunnen zeggen. Je weet maar nooit dat die Tarp, heel jong nog, die Amerikaan, vandaag nog een keertje beter zou doen als alles wat mee zit. Er is een 1500 en een 800 meter bij de mannen met een erg mooie bezetting, met daarop telkens een Belg bij met Ruben Verheijden en Elliot Crestin. En er komen drie Belgen in actie die van het EK in Birmingham terugkeerden met een medaille. Simon Verherstraeten op de 100 meter. Salia Gis in het hingstap springen. Zij sprong daar naar het zilver, weet je wel. De dame met haar pluche giraf Raymond. En we hebben ook Jana van Lent, medaille op de 10.000 in Birmingham. Zij komt hier aan de start op de 5.000 meter. Op dit moment zijn er al wat disciplines begonnen in de kampnummers dan. Onder meer het kogelstoten bij de vrouwen. Daar zijn ze al aan hun derde poging toe. En daar staat de Amerikaanse wereldkampioen Chase Jackson aan de leiding met 21 meter en 14 centimeter. En ook het verspringen bij de mannen is al begonnen. Daar zijn ze nog maar aan hun eerste poging toe. En de Griek Miltiadis Tentoglou, de grote man, heeft meteen 8 meter en 7 gesprongen. Ook de enige die de 8 meter grens al heeft overschreden. En zo net heeft ook Yanni Sampson een eerste keer gesprongen. 7 meter 82 voor onze jonge landgenoot die er ook bij was in Birmingham en die daar de finale mocht beslechten, Yanni Sampson. Maar daarin liep het toen allemaal net wat minder. Eerst komt er nog een ceremonie voor het hoofdprogramma gaat beginnen. Dat is zo rond 8 uur dat dat van start gaat. Een ceremonie waarin Helmut Lotti zal komen zingen. Hij zal onder meer het Belgische volkslied zingen, de Brabantsonne. De koning en de koningin zullen ook plaatsnemen in de tribune. Het is niet ver voor hen. Ze kunnen natuurlijk goed komen vanuit het paleis in Laken als ze willen. Ik denk niet dat het op die manier zal gebeuren. Ik heb wel gezien dat de veiligheidsmensen hier beneden al waren, de bodyguards. En alles werd al een keertje gescand om te bekijken en te checken of alles wel veilig is. En zoals het toch een traditie is geworden al vele jaren lang op de Memorial, er worden enkele grootheden rondgereden over de piste. In meestal zijn dat dan oude auto's. En de grootste naam die daar dan bij is, is natuurlijk negenvoudig Olympisch kampioen Carl Lewis. De voorbije dagen al wel meermaals opgedoken in de kranten, op de televisie en op de radio, omdat hij in Brussel aanwezig is voor deze feesteditie, deze jubileumeditie van de Memorial Van Damme. Hij maakte hier jaren geleden in de jaren 80 ook grote sier. En gisteren tijdens het gala-diner van de Memorial liet hij zien dat hij het nog altijd leuk vindt om een keer in de bloemetjes gezet te worden. Hij kreeg ook een mooi schilderij cadeau daar in het stadhuis van Brussel. En er werden verhalen opgedist door Wilfried Meert en Carl Lewis, waar iedereen met veel smaak naar heeft kunnen luisteren. Voilà, dus eerst een voorprogramma en wat kampnummers voor we overgaan naar het officiële deel zo rond de klok van 8 uur.
1: Tot dan, dankjewel Bert. Naar de kust, nog steeds een uur trager op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Afligem door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Veuren op de E40 een half uur tussen Middelkerken en Nieuwpoort ook door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel 3 kwartier extra op de E40 tussen Beernem en Aalter. Door een brandend voertuig zijn daar 2 rijstroken afgesloten. En filegolven tussen Aalst en Groot-Bijgaarden door een ongeval links. Op de buitenringen rond Brussel een half uur tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 35 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent, 3 kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen, een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. En op de E40 bij Luik in beide richtingen een half uur extra doorwerken.
3: Sportza.
1: Dus atletiek later deze avond. Maar dan zijn we nog heel benieuwd natuurlijk of de Cats nu helemaal aan het doorduwen zijn tegen Turkije. Bij jou, Karel?
0: Er staan 17 punten plus op het scorebord. 75-58 time-out gevraagd door de Turkse coach. Want ja, ze zijn een beetje het noorden kwijt. Dat is heel duidelijk bij Turkije, waar ze misschien door die uitstekende eerste helft uit hun oogpunt dan gezien misschien een beetje te veel vertrouwden op. We gaan dit varkentje wel wassen. En dan had je natuurlijk bij de Cats een ander gevoel in die kleedkamer. Van, hey, wat gebeurt er hier? We zijn een paar keer te kijk gezet. Dat gaan we niet meer laten doen. En dan zal er misschien wel een donderspeech gekomen zijn van Mike Thibault. Een beetje op zijn Amerikaans. Zal hij toch wel, misschien niet met veel woorden, maar wel met de juiste woorden gezegd hebben waar het op staat. En dan toch zie je dat hij dan het vertrouwen weergeeft aan diegenen die aan de match zijn begonnen. Die dus basis 5, die een paar keren koud werd gepakt. We moeten het zeggen zoals het is. En dan heb je dan toch die waarschuwing die de meesten goed in hun oren hebben geknoopt. Om er dan bij manier van spreken een kleine demonstratie van te maken in dat derde kwart. Om echt erop en erover te gaan. En nu alles onder controle natuurlijk. Almond probeert een assist voor de inlopende Billy Messi. Dat mislukt omdat er een Turkse vrouw haar voet tussen stak. Ze heeft ondertussen alweer 8 assists, Julie Almond. Ze deelt het record met een Japanse. Met 13 assists. Dus wie weet kan dat in de loop van dit vierde kwart nog eens gebeuren. Voilà, daar is nummer 9 al. Pas voor de vrijstaande Emma Meeseman. Meeseman die haar 25ste punt maakt in deze wedstrijd. En Almond die inderdaad naar assist nummer 9 gaat. We gaan dat toch een beetje in de gaten houden. Want dat zou wel een elementje kunnen zijn dat deze wedstrijd dan heel mooi kleurt. Naast de overwinning, de broodnodige overwinning die je toch wel best boekt in een openingsmatch van een toernooi. En de manier waarop. Ah, heerlijk assist weer van de Laren nu voor de inlopende Billy Messi. Die prima aan het spelen. Een zeer goede invalsbeurt van Billy Messi. Die mee in de flow meteen is kunnen stappen. Het was nog een beetje moeizaam in de eerste helft. Maar in de tweede doet ze puik mee. En krijgt daarvoor de credits van de coach. Kijk, gaat ze nog een driepunter maken ook? Ah, botst op de achterkant van de ring. Jammer. Terug naar verdediging nu. Nog 6 minuten 41. 78-61. Die 17 punten kloof blijft op het bord staan. Wordt er nu 15. Doordat de doorlopende captain, aanvoerster Shakir mag doorlopen langs de laren heen. Om met een eenvoudige drive en bal tegen het bord kon scoren. Julie Valo maakt haar 6e driepunter van de wedstrijd. Alsjeblieft. Ook voor haar. 20 punten. En meteen weer een puntje meer de voorsprong. Het is plus 18 nu. Het staat 81-63. We moeten nog 6 minuten spelen. En nu is die kloof al tot 18 punten gegroeid. Kunnen ze er een 20er van maken? We gaan het straks zien. Goed rondgespeeld de bal. De Turkse vrouwen. Nee, dat lukt niet meer. Die driepunters. Dat niveau van dat of dat percentage van driepunters, wat een hele tijd boven de 50% is geweest, is nu gezakt naar 33%. Ze scoren amper nog met driepunters. 8 op 24. Ja, dat zijn geen cijfers om naar huis te schrijven. Hè. Dat is heel duidelijk. Dit kan je beter maar vergeten. Zeker omdat het zo goed begon en dan helemaal is stilgevallen. Valo, toch niet voor de 7e driepunter. Maar ja, why not? Alsjeblieft. Julie Valo in het tussenseizoen niet naar de WNBA gegaan toen ze terug moest komen van haar avontuur daar. Weet u nog wat er allemaal gebeurde met haar? Is ze dan maar thuis gebleven? Heeft ze zich voorbereid op de Cats? En als een frisse Julie Valo dit op het parket tovert, ja, dan gaan we erop en erover. Hè. Plus 20, voilà, 83, 63. Almond, kroon op het werk, net niet van haar assistenmatch. Scoren lukt een beetje moeilijk bij Almond, maar ze deelt passes uit die ervoor zorgen dat anderen makkelijk kunnen scoren. Ook dat is een onderdeel van de match van deze Cats. 83, 63, we gaan eruit. Heel graag voor het nieuws van 7 uur met deze positieve boodschap. De Cats hebben de rug gerecht, hebben alles recht gezet in deze wedstrijd. En leiden comfortabel tegen Turkije met 20 punten.
1: Dankjewel, Karel. We blijven het natuurlijk verder volgen, maar het ziet er inderdaad uitstekend uit in die openingswedstrijd. En straks is er ook volleybal natuurlijk. Onze nationale volleybalmannen die zijn nog aan het oefenen voor hun Europees kampioenschap en de Memorial van Damme.
3: Dit hoorde je eerder vandaag in Compagnie Merkpoel.
4: Stel dat er toch iemand zou rondlopen die als twee druppels water op jou lijkt, dan kan dat toch niet meer zijn dan een nachtmerrie. Want we denken allemaal dat we uniek zijn, tot er ineens iemand binnenkomt lopen, net zoals jij. En dan blijk je ineens zeer vervangbaar.
3: Uitgesproken in Compagnie Merkpoel, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
5: Friedel, hoe zou jij jezelf omschrijven?
6: Ik neem graag de tijd voor een goed gesprek over alles wat het leven de moeite waard maakt.
5: Wat zou jij echt nog willen in het leven?
6: Dat iedereen het 15e seizoen van Touché mee viert door te luisteren. We beginnen trouwens zondag met jou, Tijmen Govaerts. En voor wie ongeduldig is, de podcast is er voortaan al op zaterdagochtend.
5: Bij de koffiekoeken. Heerlijk.
6: En dan stel ik wel de vragen, hè?
5: Tuurlijk.
7: Touché blijft boeiende gasten uitnodigen. Elke zondagochtend om 11 uur op Radio 1. En vanaf nu al een dag eerder op zaterdag als podcast op VRT Max.
8: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord, naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
9: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
10: Ben jij een ochtendmens?
11: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
11: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
12: is iets anders goed.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 7 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats nog altijd bezig aan hun eerste wedstrijd tegen Turkije. Karel Bertelen, hoe staat het daar?
0: Het staat heel goed. In tegenstelling tot de ruststand, toen het 44-45 was, 1 punt voorsprong voor Turkije, werd er in een wervelend derde kwart de Turken van het kastje naar de muur gespeeld. En een heel goede teamprestatie. De verdediging die opnieuw sloot. De aanval die, zoals we van de Cats kennen, heel snel in transitie. Perfect werd afgewerkt bij momenten. Heel mooi basketbal om te zien. En de Cats die liepen uit naar 71-54. Die voorsprong die staat nu ongeveer nog altijd op het bord. Op 2 minuten van het einde van de wedstrijd leiden de Cats met 85-70. En ze gaan die openingsmatch van het WK dus winnen.
13: Dankjewel, Karel. De 32 verdachten van het geweld in het Nederlandse Overasselt blijven 2 weken langer in de cel. Dat heeft de rechtbank in Arnhem beslist. Een van de verdachten is een Belg. Eerder deze week vielen tientallen gewapende en gemaskerde mannen het huis aan van een veroordeelde drugscrimineel. Daarbij kwam een bewaker om het leven en raakte 2 agenten gewond. Alle 32 verdachten worden verdacht van moord of doodslag. Volgens verschillende media zou het geweld te maken hebben met een verdwenen lading cocaïne. De Oekraïense president Zelensky bevestigt dat er dit weekend een Amerikaanse delegatie naar Moskou en Kiev reist, in een poging om de vredesgesprekken herop te starten. De delegatie zal eerst naar Moskou gaan en daarna naar Kiev. Zelensky zegt dat hij garant staat voor de veiligheid van de onderhandelaars wanneer ze in Moskou zijn, en hij roept Rusland op om de aanvallen op Kiev te staken tijdens de gesprekken daar. De Amerikaanse delegatie wordt geleid door Jared Kushner en speciaal gezant Steve Witkoff. Vandaag voerde Rusland op klaarlichte dag een aanval uit op het gebouw van de Oekraïense inlichtingendienst in Kiev. Wout van Aert heeft de dertiende rit in de ronde van Spanje gewonnen. Van Aert reed de hele dag aanvallend en klopte aan de finish de Fransman Valentin Paré-Peintre in een spurt met 2. Van Aert is tevreden dat hij het haalde.
12: Een sprint dat deur mocht je toch nooit iemand onderschatten. En, ja, je zag dat echt nog wel werkwerk bieden. Dus als voor zo'n licht is dat heel explosief. En gelukkig wist ik dat wel. Dus ja, het was moeilijk inschatten hoeveel dat we net voor hadden in die laatste kilometer. En hij drong me natuurlijk de kop op. Dus ja, ik moest proberen nog één keer adem te halen en dan alles eruit te persen. Dus ja, blijf het lukt.
13: Voor Wout van Aert is het zijn vierde ritoverwinning in de Vuelta. 2 jaar geleden won hij 3 etappes in Spanje. De Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken. Ook morgen overwegend droog. In de loop van de dag ontstaan er wel stapelwolken. Aan de kust blijft het vaak zonnig. Maxima morgen tot 21 graden. Zondag wordt zonnig met aan het einde van de dag hoge sluierwolken. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op sporta.be.
3: De top van de Radio 1 Lage Landenlijst is bekend. Maar jij kan de volgorde nog beïnvloeden. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister morgen live vanuit Maaseik en op Radio 1. Radio 1.
7: Sportza.
3: Met Niels van Duizen.
1: En we gaan onmiddellijk terug naar die openingswedstrijd van onze Belgian Cats. Karel, zeg maar.
0: Wel nog 45 seconden en de demonstratie bij momenten van de Cats is stilaan achter de rug. Het vierde kwart hoefde het allemaal niet meer. Maar toch een voorsprong van 20 punten opgebouwd bij 83-63. En toen vonden ze het eigenlijk allemaal wel een beetje welletjes. De kopjes gingen naar beneden bij Turkije. Dat ook wel snapte dat de Cats uiteindelijk over het geheel van de match beter waren. Dat ze het verschil hebben gemaakt in het derde kwart. En dat er toen geen lieve moeder aan was om dat spel van de Cats te stoppen. Daar zijn weinig ploegen tegen bestand. Het was wervelend bij momenten. En het was onder andere met 7 driepunters van Julie Van Loo, die op dit moment een applausvervanging krijgt. Omhelst wordt door Ramet, door Lisoa. Handshakes met de coach ook. En ze mag met een heel, heel goed gevoel naar de match. Onder het applaus ook van de vele toeschouwers hier in deze Max Schmeling Arena in Berlijn. De Cats gaan nog hun eerste match van dit WK winnen. Dan kom je in een zekere flow. En we hebben daarnet ook Puerto Rico zien spelen tegen Australië. Ja, dat mag zondag namiddag totaal geen probleem zijn voor de Cats om die tweede match te winnen. En ik denk dat Australië dan ook wel kan winnen tegen Turkije. En dan krijg je maandag voormiddag om 11:30 al moet er gespeeld worden. Krijg je België tegen Australië voor de groepswinst. En dat is heel, heel belangrijk. Want dan ga je rechtstreeks naar de kwartfinales. Moet je pas op donderdag weer spelen. Krijg je een extra rustdag. Krijg je niks en moet je een match minder spelen. En krijg je vooral een haalbare tegenstander, denk ik toch wel, voor die kwartfinales. Voilà, het is afgelopen. Eindstand België-Turkije 89-75. De eerste overwinning is binnen. Het was een moeizame eerste helft, maar het was een prachtige tweede helft. Dat is de samenvatting van deze wedstrijd. 89-75 België-Turkije.

0: Tony Joe White met de Steamy Windows. De Cats winnen dus hun openingswedstrijd op dat WK. Dat is positief nieuws. En wie er op dit moment aan zet zijn, dat zijn onze Belgische volleybalmannen. Die zijn zich liever gezegd volop aan het voorbereiden voor het EK dat er zit aan te komen. En deze avond nemen ze het op tegen Tsjechië. En dat is bij jou, Eddy Botteldoorn. Goeie avond daar in Roeselare.
1: Goedenavond Niels. Het is inderdaad de laatste rechte lijn vooraleer de Red Dragons woensdag afzakken naar Finland, naar het EK. Dat dus betwist wordt van 9 tot 26 september in vier landen. Italië, Bulgarije, Finland en Roemenië. Ik geef toch even de setstand mee. In de eerste set 5-7 voor de Tsjechen. Daar meteen zo wat meer over. Maar voor de nationale mannenvolleybalploeg kan het een foutloze voorbereiding worden. Want na een 3-op-3 twee keer winst tegen Nederland. Vorige week en gisteren al een 4-0 tegen Tsjechië. Dat na de derde set nog een vierde wilde spelen. Zo leuk en vooral leerrijk vonden de Tsjechen het. Vanavond dus match 4 op 1 week tijd. Een strakke opeenvolging van wedstrijden. Maar dat zal op het EK niet anders zijn. De winst tegen vooral Nederland, 21ste op de ranking, met 2 keer 3-1, is dus vooral positief, want Oranje is ook de eerste tegenstander in de poelenfase van het EK. Het is trouwens belangrijk dat de Red Dragons de poelenfase goed doorkomen, zodat ze een beter parcours hebben en toplanden zoals Italië, tweede op de ranking, en Slovenië, vierde, kunnen ontlopen in de achtste finale. De tegenstanders in het begin van die groepsfase, daar zitten ze met 6 in, dus België, Nederland, Finland, Estland, Denemarken en Servië. En die laatste groepmatch is tegen Servië, 13e op de ranking. En daarin hopen de Belgen dus op groepswinst of toch minstens een top 2. Een aantal Belgen die sukkelden nog wat met blessures. Onder meer Plaski en geblesseerd geweest. Dulst ook aan de pols. Sepp Rotti gisteren nog een blokkage in de rug. En Pierre Perrin is misschien wel de belangrijkste afwezige die niet zal meereizen naar het EK. Dat is toch wel een man in de receptie en op de service die ze zeker zouden kunnen gebruiken. Over dat schema van dat EK misschien straks dan nog wel wat meer. Want ja, er staat wel wat te gebeuren. Tsjechië niet de eerste, de beste ploeg. Gisteren wel gewonnen met 4-0. Maar vierde op het afgelopen WK. Bijna de ganzezelfde ploeg die speelt hier nu vanavond. En ja, ze gaan proberen om België dan toch te laten zien dat ze met sterke papieren zullen moeten naar voren komen om op dat EK goed te presteren. Daar behangt ook nog het een en het ander vanaf. Maar ik denk dat we voorlopig met de tussenstand die ik nu op het scorebord zie, het gaat niet zo goed met de Red Dragons. De beginfase was heel goed, want ze liepen uit naar 3-1. Maar nu dan toch de Tsjechen die onder andere via de aanvaller Sotola, de man die in de Turkse competitie speelt, daar aan het net het verschil proberen te maken. Maar de Belgen die maken die kleine achterstand, maximum 2 punten, voorlopig goed. En zo kan ik zeggen dat in set 1 tussen België en Tsjechië de Belgen met 1 puntje achterstaan met 8-9.

0: Isolde Lazoen met Echo on Twaan. Dan gaan we ook nog eens kijken naar de situatie op de weg. Want er staat nog zo'n 106 kilometer file naar de kust. Gaat het 20 minuten trager op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Aflichem. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Brussel nog 20 minuten extra op de E40 tussen Beernem en Aalter. Door een uitgebrand voertuig is de rechterrijstrook afgesloten. En op de A12 20 minuten in Londerzeel. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En op de binnenring tussen Tervuren en Oudergem door een defect voertuig gaat het daar traag op de aansluiting met de E411. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent drie kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen komen er 20 minuten bij op de E313 vanaf Massenhoven. En andere vertragingen die zijn allemaal beperkt.
1: Radio 1 Sporta.
0: Straks is er ook nog voetbal, later deze avond vanaf 9:15. Dan is het Peter van den Bemt die op Lommel zit voor de openingswedstrijd van de vijfde speeldag. Lommel Club Brugge is dat. En eerder vandaag was Peter te gast in onze podcaststudio om er samen met Steven de Voer vooruit te blikken op het nieuwe Champions League seizoen dat de komende week van start gaat. De Sportza Daily Plus aflevering die staat pas morgen vroeg om 9:00 online. Maar toch geven we jullie al een klein voorbeeld. Proefje wat staat Club Brugge allemaal te wachten natuurlijk in die Champions League.
2: Een paar jaar geleden zouden we gezegd hebben, moeilijk, Inter, Napoli, Liverpool, Villa. Maar ja, Club Brugge heeft zich die reputatie bij elkaar gevoetbald en heeft ons vertrouwen gewonnen, zal ik maar zeggen, door wat het heeft gepresteerd de voorbije jaren. En dat is, hebben ze zelf ook, hè. Bart Vragen wil graag kwartfinale halen, wat voor een Belgische club toch ongelooflijk zou zijn.
3: Ongelooflijk wel, maar Steven, ik herinner me de beelden van Laporta, de grote baas van Barcelona, bij die match tegen Club Brugge met Bart Verhagen naast hem. Club Brugge heeft inderdaad echt wel respect afgedwongen in Europa.
4: Absoluut, en het is ook wat Peter zegt, hè. Als je nu naar die loting kijkt van Club Brugge, dan denk je van oké, er zitten wel een paar moeilijke namen in, maar ze maken wel kans. En dat is wel een soort van reputatie dat Club Brugge zich bijeen heeft gevoetbald. Want als ze dat 5 jaar geleden hadden gezegd, dan denk je van hier gaan ze waarschijnlijk heel veel moeilijkheden kennen. Maar dat is niet zo. En nu heb ik ook wel de indruk van dat het een minder moeilijke loting is als vorig jaar. Ik heb ook wel de indruk dat de ploeg nog niet zo sterk is als vorig jaar. Maar het zijn ook wel tegenstanders waarin Club Brugge wel top gaat moeten zijn. En het zijn geen tegenstanders die jou gaan wegspelen met ofwel de actuele vorm niet goed genoeg is. Maar een Inter Milan speelt niet dat soort voetbal gelijk een Barcelona dat kan spelen. Liverpool heeft dat ook niet. En je hebt Liverpool toch thuis, dus dan kan je wel in overdrive gaan, laat ons zeggen. Maar het zijn ook wel ploegen waarin, als je een minder dag hebt, je ook wel makkelijk van kunt, als je in Stuttgart gaat spelen, in PSV, als die goed zijn, in Napoli. Dat zijn dan ook wel wedstrijden waarin je echt wel 100% gaat moeten zijn om die resultaten te kunnen halen.
0: Verder in de aflevering hoor je ook wat het Champions League debuut van Peter was en hoe het voelde voor Steven de Voer om op het veld te staan en die Champions League hymne te horen. En natuurlijk, belangrijk ook hoe realistisch het is voor PSG om een 3 op een rij neer te zetten. Morgen vroeg dus op je favoriete podcastkanaal, liever gezegd, of in video op VRT Max of YouTube. Vanaf 9:00 dus, die Sportza Daily Plus aflevering. Tot zover dat. En dan gaan we terug naar volleybal natuurlijk. Nog steeds die laatste oefenmatch voor onze Red Dragons. Hoe staat het daar voorlopig, Eddy?
5: Voorlopig is het 13-14. De Tsjechen die zijn op voorsprong gekomen op een 4-5 stand. En daarna ging het allemaal wel goed. Een stevig blok bij de Tsjechen. Goed verdedigen. De Belgen die proberen er wel alles aan te doen. Met onder andere Sam de Roo. Weet wel, de man die de diagnose kreeg in november vorig jaar van teelbalkanker. Die chemokuren die zijn allemaal goed verlopen. En uiteindelijk is hij in de loop van het 26 kunnen aansluiten bij de groep. En gaat hij ook mee naar het Europees kampioenschap. Een man die ze zeker kunnen gebruiken en die hier ook in deze set al goed is voor een drietal smashes. Maar er was even een klein momentje van time-out. Op 8:12 vroeg de coach Emanuele Zanini, een Italiaan, en de finale van het EK. Mochten ze die spelen, die wordt in Milaan betwist. Dus ja, dat is een man die misschien daar in eigen land dan wel heel graag zijt dan met de Red Dragons, met België, de halve finale of de finale. Want die worden dan gespeeld daar in Milaan. De kwartfinales in Turijn, de achtste finales ook. En daarvoor speelt België zijn 5 wedstrijden in Tampere. Woensdag afreizen en vrijdag al de eerste wedstrijd tegen Nederland. En dan spelen ze eigenlijk op 7 dagen 5 wedstrijden. Hier ook in de match veel roteren door coach Zanini om iedereen speelgelegenheden te geven. En om zeker vandaag daar geen blessures meer bij te krijgen bij de ploeg. Maar ze willen natuurlijk met een 4-op-4 hier ook die testmatchen, laat het ons zo zeggen, voorbereidingsmatchen op dat EK positief afsluiten. En dan toch wel winnen tegen het Tsjechië, waar ze gisteren ook tegen wonnen. 3-0 en dan nog een extra setje gespeeld. 4-0 om ja, iedereen een beetje de kans te laten om een goed gevoel te hebben. En om zoveel mogelijk, want als je naar hier komt van Tsjechië en je komt maar om 1 match en misschien 6 sets te spelen. Ja, je wil zoveel mogelijk volleybal spelen. De challenges, ja, die volgen elkaar hier in snel tempo op. Ik heb het even genoteerd. We zitten al aan de 7e challenge. Dus als we de VAR hebben in het voetbal, dan hebben we de challenges hier in het volleybal. Maar de meeste waren dan wel correcte beslissingen. Maar ik kijk even naar het scorebord. 14-17, ja, wel een achterstand opnieuw van 3 punten. En opnieuw een time-out gevraagd door coach Zanini, de 61-jarige Italiaanse coach, die voor de mensen die het niet zo allemaal goed volgen, in januari 22 het overnam van de Spaanse bondscoach Fernando Muñoz. Hij mocht de Red Dragons opnieuw proberen naar grootse toernooien te loodsen. En dat is nu met deze gelukt, want ze gaan dus naar het EK en daar hoopt hij goede resultaten te bekijken. Ik geef nog 1 keer een opslag, zal het nu zijn daar voor de Tsjechen met Bartunek. Ja, er zijn veel spelers, geen vedetten bij Tsjechië. Ze spelen ook niet bij topclubs, maar het is een collectief sterke geheel. De opslag die komt er, een floater via het net in het kamp bij de Belgen. En dan een smash is het door het blok heen. De smash die was van Simon Plaski. Ook even een hele kleine blessure. Maar uiteindelijk gaat de bal mooi in het vak van de Tsjechen en wordt het 15-17. De Belgen die willen zeker foutloos blijven tegen Tsjechië. Ze zijn op weg om terug te keren. Maar in set 1 is de tussenstand tussen de Red Dragons en Tsjechië 15-17.

0: Jungle met Let's Go Back. Ook in de ronde van Groot-Brittannië werd er vandaag gereden. Derde etappe, daar waren ze aan toe. Gisteren was het nog Tim Merlier die daar won. Hij ging van ver aan en won met een grote voorsprong. En de Nederlander Olaf Kooi die werd toen tweede. Vandaag is het omgekeerd. Tim Merlier, ja, die geraakte er niet goed uit. En het is Olaf Kooi dus die die derde etappe wint in die ronde van Groot-Brittannië. Nog andere twee landgenoten die finishten in de top 10. Timothy Dupont en Arne Santi, die zaten er dus ook. De Brit Lewis Ayski, die blijft daar aan de leiding.
1: Sportza.

0: safe and sound. Oscar en de Wolf samen met S10, Safe and Sound. Gaan we terug naar Roeselaar, terug naar het volleybal. En de vraag is maar, Eddy, bij jou of onze nationale volleybalmannen een gelijke tred kunnen houden met de Tsjechen?
1: Ja, voorlopig wel weer. 20-21 in set 1. Dat was anders toen ze 12 achter stonden op een bepaald moment. En dan ook 15-18 achterstand. Toen greep de coach Zanini een tweede keer in. En daarna wat meer fouten bij de Tsjechen. Collectief wel heel sterk bezig. Ook Ferre Reggers die ons is er ondertussen ingekomen. Die mag misschien wel in Milaan. Dan de man die Milaan daar heel goed kent. 52 caps ondertussen. Die mag daar dan misschien de halve of de finale spelen. Nu zijn ze ondertussen langs zij gekomen. 21-21. Een opslag is dat daar van Coulson die erin gekomen is. Ja, af en toe nieuwe namen. Ik kan u en ik wil u niet alle wijzigingen meegeven. Maar ik zei het al bij het begin van de set. Er wordt veel geroteerd. Iedereen met een goed gevoel laten afreizen naar Finland, naar Tampere. Waar dus de eerste 5 wedstrijden in de groepsfase met 6 ploegen dus met de Red Dragons erbij zal gespeeld worden. 21-22. Dat was een goede smash van Sotola. Ja, de hoofdaanvaller daar, ook de aanvoerder van de ploeg. En daar nu toch een mooie midden door een smash die wordt binnengeslagen door Manuel Favchon. De man van Mazeik met zijn 2,01 meter kan er natuurlijk ook midden door makkelijk een balletje plaatsen. 22-22, we zitten in de slotfase van set 1 en het

0: De tribunes via de armen van de Tsjech. Wie was dat daar? Dat was Pasternak. Ik hoop dat ik de naam een klein beetje goed uitspreek. Maar nu nog een time-out gevraagd door de coach van de Tsjechische Republiek. Zo staat hier op mijn blad. Maar eigenlijk is dat Tsjechië. Dat is Jiří Novák. Die gaat proberen ja, dat ritme dat de Belgen opnieuw in de wedstrijd gebracht hebben. Na die achterstand van 17-19. Nu in één keer door naar 23-22. De time-out zit er bijna op. Nog 10 seconden. En zien of de Belgen dan misschien op een side-out kunnen naar 24-23 gaan. En dan misschien zelf het mogen uitmaken op de eigen opslag. Iedereen ondertussen terug op het terrein. Nog eens zeggen, woensdag afzakken. En dan donderdag eigenlijk maar één rustdag. En volgende week vrijdag tegen Nederland. De eerste match in de groepsfase. En daarna gaat het helemaal vlug. De zaterdag tegen Finland. Zondag even rusten. Maandag Estland. Dinsdag Denemarken. Woensdag rustdag. En dan de donderdag misschien wel de belangrijkste of beslissende match tegen Servië. 23-22 opslag voor verreleggers van de Red Dragons. Helemaal tegen de boord. Daar een lange aanloop, de bal een draadje meegeven. En dan met Trekse staalhard, goede receptie bij de Tsjechen. En wie mag het hier proberen uit te maken? Nee, Le Klik, Draganovski, maakt het niet uit. En dan een blok, gaat dat op de lijn? Nee, net buiten duidt de ref aan, de hoofdscheidsrechter. En zo krijgen we een setbal. Ja, die hoofdscheidsrechter, het was wachten op de man, want het is in Limburg. Er was op de autosnelweg blijkbaar een ongeval gebeurd. Heeft even in de file gezeten, maar net op tijd om op het gestoel te daar te gaan staan en om de wedstrijd dan in handen te nemen. Ze vragen nog een challenge aan, die van Tsjechië. Misschien kan ik dat kort nog meegeven en dan kan ik bevestigen dat de Belgen set 1 tegen Tsjechië meenemen. 24-22. Dus Milaan, daar is het uiteindelijk om te doen. Ook niet onbelangrijk natuurlijk dat Europees kampioenschap, want we kijken al even vooruit. Volgend jaar is er het WK in Polen. De Europese kampioen die is automatisch geplaatst voor dat WK. En dan de top 3 van het WK, die mag dan ook meegaan naar, en dat is al ver vooruitkijken, de Olympische Spelen van 2028 in LA. En dat is dan voor het grootste deel op basis van de ranking. Setbal, verreleggers, opnieuw. Wordt het een staalharde? Jawel, het zal een staalharde worden. De bal een draadje meegeven en dan met de rechterhand, goede receptie toch wel hoor bij de Tsjechen. En nu een smash hier en die gaat uit. Nee, via de vingertoppen is dat daar in het blok van Manuel Favchan. Ja, met de vingertoppen toch nog geraakt. 24-23. Kunnen ze het uitmaken op een side-out? Dat wil zeggen dat je op de opslag van de tegenstander het spel, de set of het punt kan maken of uitmaken in dit geval. 24-23. Aan de opslag bij de Tsjechen is het Lubos Bartunek. Ik zeg het, geen grote verdette spelen, niet bij grote ploegen, maar het is een collectief sterke ploeg. Vierde op het afgelopen WK geëindigd. Daar komt hij, een floater, goede receptie. Stijn Duls, de passeur. En dan een smash. Maar die gaat via het blok in het Belgische kamp. En dat wordt 24-24. Ja, we dachten, het is hier over en out. En er wordt er nu toch nog een challenge. Jawel, er wordt een challenge gevraagd. Maar voor zover ik het hier zag, was die bal dan toch wel op de lijn. We gaan het niet meer volgen. Ik laat het jou dan weten, Niels, hoe het hier afloopt. Maar voorlopig in set 1, gelijke stand in de slotfase. 24-24 tussen de Red Dragons en Tsjechië.
1: Dankjewel, Eddy. Dan moeten we ook naar het Koning Boudewijn Stadion. Het is natuurlijk een heel bijzondere editie. En daar hoort een heel bijzondere openingsceremonie bij. En die is van start gegaan bij jou, Simon.
2: Ja, en iedereen is hier recht gaan staan in de tribunes van het Koning Boudewijn Stadion voor het volkslied La Brabanson, de Brabanson, gebracht door Helmut Lotti. Ik stel voor dat we even gaan meeluisteren naar de Brabanson hier op de 50ste editie van Memorial van Damme.

0: Helmut Lotti met het volkslied gesteund door een orkest hier in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde op de 50ste editie. Het koningspaar heeft prins Gabriel meegenomen en voor de gelegenheid een volkslied in de drie landstalen voor deze bijzondere editie van de Memorial van Damme die nu ook op gang wordt geslagen door heel wat trommels. Door heel wat trommelaars hier in het Koning Boudewijn Stadion. Er komt ook Norge vuur bij te pas. Ja, deze 50ste editie die is officieel op gang gezongen. Zeg maar, niet geschoten, maar gezongen. En dan wil ik graag ook nog meegeven dat zo net in het voorprogramma, het laatste nummer van het voorprogramma, zeg maar, de 400 meter bij de mannen, Jonathan Sakkoor een knap record heeft neergezet. Hij werd vierde op de 400 meter in 44-85. Zo gaat hij sneller dan zijn record dat hij twee jaar geleden heeft neergezet. De winst ging naar Lee Eppie uit Botswana. Maar dus meteen een persoonlijk record voor Jonathan Sakkoor. Wat wil zeggen dat de omstandigheden hier voor deze 50ste editie hier op vrijdagavond toch beter zijn, denk ik, dan velen zullen denken. Er staat wel wat wind. Er is flink wat regen uit de lucht gevallen vandaag. Maar dus ondertussen vrij goede omstandigheden. En de openingsceremonie gaat hier nog even door. Ondertussen met een aantal dansers. Heel wat atleten die hier mogen meelopen. We zien wel wat jeugdatleten hier in het Koning Boudewijn Stadion. Die deel uitmaken van deze speciale openingsceremonie van de 50ste editie.
1: Dankjewel Simon. Eddie Botteldoornen, kom ook nog eens terug naar jou. Zijn ze er eigenlijk ondertussen al uit in die eerste set?
2: 29-29. Zes setballen hebben de Red Dragons al gehad. Geen enkele kunnen afmaken. Wel goede smashes, maar daar telkens goede recepties. Met zelfs op een bepaald moment van de libero een hele mooie pancake. Het is altijd mooi als je met die hand op de grond en dan de bal op je hand kan laten botsen. Opslag nu bij de check. Maar twee keer op een rij gaat de bal in het net. 30-29. Setbal nummer 7. En aan de opslag, hij mag het misschien afmaken, Ferre Reggers, de opposite. 2 meter en 2. Toch nog maar 23 en al 52 caps voor de Red Dragons. Hij mag set 1 met de 7e setbal misschien binnenhalen voor onze Red Dragons. Daar komt hij aan. Ook in het net. 30-30. Oké. Ja, we kunnen hier nog zo'n tijdje doorgaan. Ik kijk even naar alle setstanden van de voorafgaande wedstrijden. Er is geen enkele set die op meer dan 25 punten geëindigd is. Dus het is de eerste keer. Het is wel leuk voor het niet zo talrijk, mag ik toch wel zeggen, opgekomen publiek voor deze laatste testmatch. Opslag dit keer erover van de Tsjechen. Dulst een goede paas. En dan een staalharde smash van Ferre Reggers. Dat betekent 31-30. Setbal nummer 8. We proberen het hier allemaal bij te houden. Op de eigen opslag mogen ze het nu uithalen. Uitmaken, moet ik zeggen. En het zal Simon Plaski zijn, die ook een beetje geblesseerd was. De man die in Berlijn speelt. 1,94 meter, nog maar 6 caps. Daar komt die opslag. Die gaat... Waar gaat die? Die gaat oud, want de Tsjechen... Ja, het is soms moeilijk om het te zien met die staalharde opslagen. Nee, 31-31. Niels, we kunnen misschien nog een tijdje door. Hij heeft maar een seintje als ik naar jou moet komen. Maar de Tsjechen opnieuw op de opslag. Op een side-out kunnen ze misschien weer op setbal komen, de Belgen. De opslag, die komt eraan. Die is van Bartunek. Goeie receptie bij de Belgen. En dan een schijnaanval was het eerste van Simon Plaski. En dan uiteindelijk is het Ferre Reggers die het daar mag afmaken. 32-31. Dat betekent setbal nummer 9. Jawel, 9e setbal voor de Belgen. Wie mag het dit keer proberen uit te maken? Ook goed geroteerd, de man van Mazeik, Manuel Fachan, mag het proberen uit te maken. Daar even, ja, bij de Tsjechen is iemand tegen de grond gegaan. En dan is daar wat zweet of zweetdruppels. Dat wordt allemaal mooi weggeveegd. En nu de opslag van Simon Plaski. 32-31, setbal nummer 9. Kan hij het afmaken met een opslag? Goeie opslag, goede receptie ook. En dan een smash is het van Dragunovski. En je mag het raden, 32-32 opnieuw gelijke stand. We hebben ondertussen al 9 challenges gehad. Je zou soms denken bij het voetbal, de VAR, veel spelonderbreking. Wel, ik moet eerlijk zeggen, hier zijn ook al veel spelonderbrekingen geweest door die challenges. Aan de opslag daar, de man met het nummer 4, Dragunovski, die daarnet met het smash mocht afmaken. 32-32. We gaan het niet meer helemaal blijven volgen. Misschien enkel dat punt. De smash daar van Verreggers. En het wordt 33-32. Setbal nummer 10. Je hoort straks wel hoe het afloopt, Niels. Maar ja, de zoveelste, de 10e setbal voor de Red Dragons.
1: Dankjewel, Eddy. We blijven het zeker volgen. Terug naar het Koning Boudewijn Stadion. Simon, bij jou staat een van de sterren uit de Belgische atletiek, zeg maar.
3: Ja, ik sta hier bij Jonathan Sakhoor, die even op zijn hurken is moeten gaan zitten, even voorover is moeten gaan buigen. Hij voelt denk ik de inspanning van de 400 meter van zijn nieuwe record. 44-85 over 400 meter. Dus ik weet niet of het nu het goede moment is voor het interview. Ja, jij heeft een duimpje. Jonathan, je bent nog een beetje aan het bekomen, hè, van dat record op de 400 meter.
4: Ja, het is het einde van het seizoen. De benen zitten nog fris, maar de rest van het lichaam is een beetje moe. Maar bon, ik heb het toch maar laten zien dat voor het thuispubliek op de Moria kan alles.
3: Is dat wat het verschil heeft gemaakt vandaag? Want het is jouw laatste individuele wedstrijd van het seizoen. Je loopt een record. Dat is niet meteen het gebruikelijke verloop van een seizoen, zeg maar.
4: Nee, maar ik denk dat dit er ook wel zeker had ingezeten op het EK. Moest ik mijn wedstrijd beter hebben uitgevoerd. Vandaag met veel meer rust in het hoofd kunnen lopen. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat ik op het einde nog mee kan versnellen. Wat ik op het EK helemaal niet meer kon. Dus ik wist dat erin zat. Maar het is ook altijd deugd om te presteren wanneer dat moet.
3: Heb je iets meegekregen van de openingsceremonie hier van deze 50e editie van de Memorial van Damme?
4: Ja, het is heel mooi. Je merkt nu dat de sfeer er goed in zit. Dus ik denk dat het zeker nog een hele mooie avond gaat worden.
3: Maar jouw seizoen zit er nog niet volledig op. Individueel wel, maar er komt nog iets anders aan.
4: Inderdaad, individueel afsluiten met een persoonlijk record is heel fijn. En ik denk dat dat steun gaat geven en een aflossing. Want er komt inderdaad nog één mix aan op het Ultimate Championship volgend weekend. Nog eentje. Laatste de beste. En hopelijk een beetje revanche nemen voor die aflossingen waar we geen medailles hebben kunnen halen in de 400 meter op TK. Toch laten zien dat onze aflossingen nog steeds van de beste van de wereld zijn.
3: Slotvraag. Er doen heel wat Belgen mee aan deze Memorial van Damme. Is er één Belg die ons deze tweedaagse gaat verrassen? Iemand waar je van denkt, die race wil ik zeker zien. Daarvoor ga ik op het puntje van mijn stoel zitten.
4: Goh, ik wil natuurlijk zeggen Daniel Segers. Vanavond in de 400. Of Helena. Maar dat is misschien een beetje vastspelen op mijn teammates te betten. Ik wil graag Simon. Simon de Vrijstraten. Als de condities goed zitten, heb ik toch wel hoge hoop. Dat daar eerste bal onder de 10 seconden. Dat zou een klein mirakel zijn. Dus dat wil ik zeker zien. En dat gaat de ambiance heel goed zetten.
3: Jij bent nog eens onder de 45 seconden gedoken met een nieuw record. Gefeliciteerd daarvoor, Jonathan Sakhoor.
4: Dank je wel.

0: Specials met Gangsters. In het volleybal werden er al flinke overuren geklopt in die eerste set tussen onze Belgische volleybalmannen. En de Tsjechen, zijn ze er uiteindelijk uitgeraakt, Eddy?
1: Ze zijn eruit geraakt. 36-38. Eerste set gewonnen door de Tsjechen. Het is pas de derde set in het ganse voorbereidingsprogramma dat de Red Dragons verliezen. Eén keer een set tegen Nederland en dan nog in de tweede wedstrijd tegen Nederland. Maar voor de rest eigenlijk alle sets gewonnen. De Belgen kregen maar liefst 12 setballen. Konden het niet uitmaken, maar de tweede setbal bij de Tsjechen, die was meteen een goeie. Een smash van Sam Dereau. Jawel, hij die ging out en zo werd het 36-38. Allemaal niet zo belangrijk natuurlijk. Het belangrijkste is om met een goed gevoel te vertrekken naar daar. Maar ja, in die laatste wedstrijd dan een setje verliezen. De eerste set dan nog is misschien dan toch niet zo leuk. Maar ze gaan zich herpakken. Ze gaan blijven roteren. Dat gaf coach Zanini voor de wedstrijd ook aan. Ik wil iedereen zien spelen. Ik wil dat iedereen ook de kans krijgt om te laten zien dat hij helemaal fit is. En dat is ook de bedoeling van die voorbereidingswedstrijden. Gaat het beter gaan in set 2? Dat zullen we zo meteen weten. Hier zijn ze nog ondertussen wat aan het wisselen van kamp en nog aan het opwarmen. Maar het belangrijkste nieuws is dat de Red Dragons tegen Tsjechië in de laatste testwedstrijd set 1 verloren hebben. Na 14 setballen in totaal werd het uiteindelijk 36-38 voor de Tsjechen.
0: Dankjewel, Eddy.
2: Radio 1.
3: Sportza.
0: Dan kunnen we ook terugkomen op die wedstrijd van onze Red, onze Cats natuurlijk, de Belgian Cats. Zo is het, het WK dat begonnen is. Ze konden direct winnen met een wedstrijd tegen Turkije. Laten we ook eens luisteren naar een reactie die we ondertussen te pakken hebben, die van Julie van Loo bij onze Karel Bertele.
4: Julie van Loo, gefeliciteerd. Is dit wat je krijgt met een frisse Julie van Loo?
5: Ja, misschien wel. Het is zeker geen frisse Julie van Loo. De laatste dagen heb ik weinig geslapen, heb ik zonnekop. Maar ja, lichamelijk uiteraard wel. En inderdaad, zoveel zin om aan dit toernooi te beginnen. Ja, misschien wel, ja.
4: Wat gebeurde er in de eerste helft bij jullie?
5: Niets speciaals.
4: Op een deurdag wel?
5: Ja, we gaan toch niet weer beginnen. Nee.
4: Het was wel waar, ze kregen veel ruimte.
5: Ja, oké. Let's be positive. Niet direct die negativiteit. We hebben dat niet nodig. We hebben dat toch mooi afgemaakt. Zeker oké. Ja, er waren inderdaad wat dingen die moesten aangepast worden in defense. We hebben daar ook over gesproken. We hebben het gameplan aangepast in de rust. En die agressiviteit wat we mogen gedaan. En het is in orde gekomen. Dus voilà.
4: Dat is absoluut waar. Over een match van 40 minuten bekeken, jullie zijn beter dan Turkije. Punt aan de lijn.
5: Dank u wel. Toch iets.
4: Ja, maar zeker. Want dat derde kwart was wervelend.
5: Ja, inderdaad. Ik denk dat het derde kwart was kaatsbasketbal, maar ook defensief. Inderdaad, klopt wel. Daar hebben we natuurlijk een tandje bij gezet. En dan zorgt ervoor dat we terug in ons spel kunnen komen. Ergens haal je wel vertrouwen uit defense, omdat je niet constant dat balletje onder het netje moet halen. Dus dan kan je beginnen lopen en dan weten we dat we op ons sterk zijn. Dus ook wel dat Turkije moe werd en dat die ook wel wat slechter shots aan het pakken waren. En onze shots waren kwaliteitsshots, dus voilà.
4: Zijn er puntjes op de i gezet tijdens de rust?
5: Ja, toch wel. We hebben een paar video's getoond eigenlijk. Aan de hand van die video's zagen we eigenlijk waar dat de ruimtes lagen en waar dat we eigenlijk een stapje te laat kwamen of iets te laks waren. En dat had natuurlijk wel de technologie van tegenwoordig. En video never lies, dus voilà.
4: Je wist misschien op voorhand dat er in een match van Japan een Japanse 9 driepunters had gescoord, ja. Een nieuw record. Was dat een motivatie voor jou?
5: Nee, totaal niet. Totaal niet mee bezig, maar ik vond dat wel indrukwekkend. Maar ja, Japan is toch een ander soort basket dan wij. We shotten niet zoveel driepunters, maar zijn wel vlotjes binnen. Ik ben blij. Ik hoop dat het zo blijft duren, want het kan snel anders gaan. Ik weet ook wel, soms zijn goede dagen, soms zijn slechte dagen. En vandaag was een goede dag, dus ik ben blij.
4: Dat blijft jouw handelsmerk en het is heerlijk om te zien. 7 driepunters. Proficiat.
5: Ja, ik wist het zelf niet. Oké, 7 driepunters. Maar ik zeg het. Ik ga eerlijk zeggen, shout-out to the team. Want ik heb enorm moeilijke dagen gehad en zij hebben ermee doorgesleurd. De staf, mijn ploegmaten. Ik zeg het, zonder hen had ik zelfs niet zoveel vertrouwen gehad vandaag. Dus echt waar. Superploeg gewoon.
4: Het was ook mooi dat je gesteund wordt door mensen rondom jou die jou misschien ook gunnen om dat verdriet te verwerken.
5: Absoluut. Ik kan niet thuis zijn, maar dit voelt als thuis. Cats is mijn thuis, dus dat kon geen betere plek zijn. Naast mijn familie uiteraard waar ik zou willen bij zijn, maar zij zijn mijn tweede familie en dat heb ik echt heel hard gevoeld. Dus voilà.
4: Zijn we vertrokken voor een toptoernooi?
5: Ik hoop het. Hopelijk heeft het ons vertrouwen, maar toch vind ik dat we nog beter kunnen en dat er nog kan geruid worden in het toernooi. Dus het is zeker nog werkpunt. Sowieso.
4: Puerto Rico mag geen probleem zijn. Australië dan, ja. De match voor de groepswinst.
5: Ja, een beetje een test in het toernooi en sowieso. Ja, groepswinst willen we voor gaan. Dus ja, wordt een match.
4: Geniet ervan, Julie. Nog eens proficiat.
5: Dank u wel.

0: Four Tops, It's the Same Old Song. Straks is er het radionieuws van 8 uur. En daarna blijf het volleybal verder volgen. De Memorial van Damme en die wedstrijd tussen Lommel en Club Brugge komt ook steeds dichterbij.
1: Friedel, hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Ik neem graag de tijd voor een goed gesprek over alles wat het leven de moeite waard maakt.
1: Wat zou jij echt nog willen in het leven?
2: Dat iedereen het 15e seizoen van Touché mee viert door te luisteren. We beginnen trouwens zondag met jou, Tijmen Govaerts. En voor wie ongeduldig is, de podcast is er voortaan al op zaterdagochtend.
1: Bij de koffiekoeken. Heerlijk.
2: En dan stel ik wel de vragen, hè?
1: Tuurlijk.
3: Touché blijft boeiende gasten uitnodigen. Elke zondagochtend om 11 uur op Radio 1. En vanaf nu al een dag eerder, op zaterdag, als podcast op VRT Max.
4: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
5: En Sven, is het intens?
4: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
5: Oh my God. Maar is het legaal?
4: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
6: Ik heb een diefstal gepleegd.
5: Is het gevaarlijk?
4: Wow. Dat valt wel mee.
7: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Pas op voor die een borduur!
9: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
11: Nee, schat, het is meun.
9: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
12: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
13: En mijn broer zijn scheve tanden.
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
14: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
15: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: 8 uur, goeie avond, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS dreigt het proces tegen Lindsay Clancy zonder uitslag te eindigen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen, naar eigen zeggen, tijdens een psychose. Na 7 dagen beraadslagen komt de jury er niet uit. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
16: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen 5 weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat ze dat deed door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het moord. De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
0: De sabotage van het Duitse elektriciteitsnet de voorbije dagen zou het werk zijn van een klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het gaat om een 48-jarige man uit Gevelsberg in het westen van Duitsland. Hij zou een brief geschreven hebben waarin hij de verantwoordelijkheid opeist. De man zelf is nog niet gevonden. In zijn woning vonden speurders wel vermoedelijk springstoffen. Het is nog niet duidelijk of de man alleen handelde. Sport. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. Onze Belgische basketbalvrouwen versloegen Turkije met 89-75. Een verslag van Karel Bertele.
17: Wie de match niet heeft gezien, zal dit een normale overwinning vinden. Maar het verschil tussen de eerste en de tweede helft was te groot om het door de vingers te zien. Voor de rust was de verdediging te traag, vielen er gaten en sloten de 5 speelsters niet genoeg de weg naar de korf voor de Turkse vrouwen. Zij konden profiteren, ook al omdat hun 3-punters binnenvielen. Niets van dat alles in de tweede helft en vooral in het derde kwart. De metamorfose die de Cats in de verdediging ondergingen was bij momenten zo overtuigend dat Turkije niet meer tot scoren kwam. In de aanval kon Emma Meesman haar stempel drukken, Julie Almond strooide met assist en Julie van Looy gooide in totaal 7 driepunters binnen. Bij 83-63 in het vierde kwart was de kloof gemaakt. Op nu naar zondag voor match 2 tegen Puerto Rico. Ook dat moet lukken. En zo is het begin van het toernooi voor de Belgen. Alvast prima.
0: En in het Koning Boudewijnstadion wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Bert Sterks, jij bent daar voor ons. Zijn er al sportieve prestaties te melden?
10: Jawel, een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten van Chase Jackson. 21 meter, 14 centimeter ver. En een persoonlijk record van Jonathan Sakkoor op de 400 meter. Het hoofdprogramma begint zometeen met Pauline Kukuyt op de 400 meter horde. In de vorm van haar leven wil ze hier nog een knalprestatie leveren. En ook het polstokspringen met de grote mannen Duplantis en Karalis begint rond deze tijd. Straks zijn er nog Belgen die met de medaille uit Birmingham van het EK zijn teruggekeerd. Met Jan van Lent op de 5000 meter. Gies in het Inkstapspringen en Verherstraten op de 100 meter. Dat allemaal na een openingsceremonie met koning Filip en koningin Mathilde in de tribunes, die Helmoet Lotti de Brabantsonne hoorde zingen en een huldiging van negenvoudig Olympisch kampioen Carl Lewis.
0: Bedankt Bert. Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken. Ook morgen overwegend droog. In de loop van de dag ontstaan er wel stapelwolken. Aan de kust blijft het vaak zonnig, maxima tot 21 graden. Zondag zonnig met aan het einde van de dag hoge sluierwolken. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op sportza.be.
3: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
15: Radio 1.
3: Sportza.
15: Met Niels van Duizen.
18: En we gaan onmiddellijk naar het Koning Boudewijnstadion. Want Bert, bij jou staat Pauline Kukuyt klaar voor haar 400 meter horde.
10: Dat is zo. Ze liep onlangs het Belgisch record. Een week of twee geleden 53 seconden 28 honderdsten. Dat was een troost. Niet helemaal voor haar gemiste medaille op het EK. Daar liep ze naar de vierde plaats. Maar met wat ze nadien liet zien was ze rijp voor een medaille op het Europees kampioenschap. Hier loopt ze tussen een paar internationale sterke vrouwen. Ze loopt zelf in baan 3. En de grote namen zijn dan onder meer Delilah Mohamed uit de USA. 36 jaar, maar niet meer in haar best te doen. Zij werd Olympisch kampioene in Rio, wereldkampioene in Doha 2019, dus al een hele poos geleden. Anna Cockrell, de snelste van dit jaar, in 52-13. En natuurlijk Europees kampioene Emma Zapletalova. Ze traint in Gent, de Slovaakse. En is een van de vrouwen van het moment. En ik denk ook wel van de komende jaren. Pauline Kukuyt mag niet de fout maken van in Birmingham, namelijk te snel starten. Ze kijkt naar Delilah Mohamed, die wel snel is gestart. En Kukuyt is redelijk stabiel gestart, lijkt mij. Goede start uiteraard van Anna Cockrell. Iets minder, denk ik, van Zapletalova. Die nu een beetje terugvalt ook daar in baan 6. Wel een sterke Kukuyt in baan 3. Die nu onderdoor probeert te komen bij Cockrell. Als ze zich maar niet vergaloppeert. Dat is erg sterk van haar. Zapletalova in tweede positie. En dan is het Cockrell in de eerste positie. Maar Kukuyt komt eraan. Kijk eens aan. Ze wil natuurlijk ook maar wat graag de WK-limiet lopen hier. En ze gaat zeker in de top 3 eindigen. Is aan het knokken voor de tweede plaats. Maar het gaat net derde worden. En dan is het kijken naar de chrono. Of ze meteen de WK-limiet beet heeft. Die staat op 54 rond. Alleszins goede wedstrijd van Pauline Kukuyt. 53-01 voor Anna Cockrell. Dan Zapletalova. 53-10 en dan zit het wel goed, denk ik, voor Pauline Kukuyt. 53-20, kijk eens aan. Opnieuw onder die tijd van de WK-limiet. Dat deed ze nu de laatste tijd al een paar keer. 53-20 voor Kukuyt. Opnieuw een Belgisch record. Opnieuw 800ste van een seconde sneller dan een week of twee geleden in Zwitserland. En ze zucht het even uit. Nationaal record, Pauline Kukuyt. Wat is ze in goede doen? Wat is ze in goede doen? Ik kijk al uit naar haar reactie. Het is altijd uitbundig en enthousiast wanneer ze voor de camera verschijnt. Dat doet ze nu nog even voor de fotografen. En ze krijgt een Belgische vlag aangereikt waar ze misschien wel straks een rondje mee mag lopen rond het stadion. Een ereronde Pauline Koekuyt. Opnieuw een mooi moment dus van de Belgen met eerder dat persoonlijk record van Jonathan Sakkoor op de 400 meter vlak. Nu het Belgisch record van Pauline Koekuyt. Als ze dat nu een keer had gedaan in Birmingham, dan had ze altijd op het podium gestaan. Maar kijk, gedane zaken nemen geen keer. Hier liep ze erg goed. Een heel sterk tweede deel van de wedstrijd. Pauline Koekuyt, derde plaats voor haar en Belgisch record. De zege in de Diamond League is voor de Amerikaanse Anna Cockrell op de 400 meter horde.

0: First Aid Kit met Emmy Lou.
1: Sportzaal.
0: Ja, terug naar het Koning Boudewijnstadion. Naar jou, Bert, met spijtig nieuws. Een vedette die toch moet afhaken deze avond.
2: Ja, dat is jammer, want we begonnen met 3 keer op een rij goed nieuws. Een beste wereldjaarprestatie, een persoonlijk record en dan het Belgisch record van Paulien Coquuyt. Maar dikke streep door de rekening van de atletiekliefhebbers en van de organisatoren natuurlijk wel. Geen Mondo Duplantis in het polstokspringen is ons zo net gemeld. En dat omdat hij een lichte blessure zou hebben, daardoor kan hij niet deelnemen. Er komen nog de Ultimate World Championships aan over een dikke week in Budapest. En ik denk dat we intussen ook kunnen gaan luisteren naar Mondo Duplantis. Bij Simon.
3: Ja, Mondo Duplantis staat hier bij mij. Mondo, can you explain us what happened?
4: Yeah, I had this feeling since London in my leg and my groin, and I felt it come back a little bit in Zurich. And I just couldn't really get it to the place where I wanted it to be, unfortunately. And now I felt it in the warm-ups, and so I just couldn't really take the risk to go further because it's just, I feel a little too tight and too beat up.
3: It's, you don't want take a risk also for next week for the Ultimate Championships?
4: Yeah, I mean that's of course part of it. That's of course part of it. If it was my last competition, then maybe I could have done it. But since it's not, then it was the decision I think I had to make, and it's terrible. I hate it. It's the worst feeling in the world as an athlete, but I just had to do it.
3: The weather doesn't help.
4: No, I guess not. But yeah, but whatever. I'm not gonna put any excuses on anything except just myself. So.
3: Thanks for having us, Mondo Duplantis. Kort even vertalen, ja, Mondo Duplantis voelde al iets bij de opwarming, voelde al een klein beetje last en hij wou geen risico's nemen. Volgende week neemt hij nog deel aan de Ultimate Championships in Budapest. Daar wil hij absoluut bij zijn. Maar hij wil geen excuses zoeken, het weer speelt ook geen grote rol. Nee, hij wou vandaag geen risico's nemen met het oog op een grotere, zwaardere blessure. Maar hij vindt het heel jammer dat hij niet heeft kunnen tonen aan het publiek hier in het Koning Boudewijnstadion wat hij waard is.
2: Wij pikken weer in van boven in de tribune, want de 100 meter bij de mannen komt er al aan met 9 deelnemers. Met de Australiër Lachlan Kennedy, met oude getrouwe Christian Coleman uit de USA, de wereldkampioen van 7 jaar geleden. Intussen Simbine uit Zuid-Afrika gaat ook al een hele poos mee, 32 jaar. Goed voor een hele reeks 4e en 5e plaatsen op de grote kampioenschappen en op de Spelen. Esseme uit Cameroen, nationaal record gelopen dit jaar van 9.83. Seville liep nog ietsje sneller, 100. Om precies te zijn, 9.82 uit Jamaica. Hij is de regerend wereldkampioen van Tokio in baan 6 uit Zuid-Afrika. Opnieuw Leot Lela, ook een sterk seizoen gelopen. Vorig jaar 5e op het WK. Bromel, de Amerikaan, pakte nog brons op het WK indoor eerder dit jaar. Dan Ayayi uit Nigeria, 6e op het wereldkampioenschap en 9.84 gelopen dit jaar. Nationaal record voor Nigeria beter. En in baan 9 Simon Verherstraat wil voor het eerst in zijn carrière onder de 10 seconden. Zijn PR staat op 10.06, 2 jaar geleden gelopen in La Chaux-de-Fonds in Zwitserland. En hier zou hij voor eigen publiek wat graag laten zien wat hij in zijn mars heeft. En dat hij het kan onder die 10 lopen. 600ste van een seconde, het lijkt niet veel, maar in de 100 meter is dat natuurlijk wel wat. Zeker als je richting die scherpe chrono's gaat, richting die 10 seconden grens gaat. Seville won 2 keer in de Diamond League. Leot Lela, Omanyala, Lyles Bromel en Ajayi elk 1 keer. Wie vandaag wint is meteen ook de eindwinnaar van de Diamond League. Snelste tijd dit jaar, 9.79. Noah Lyles en een valse start. Valse start op de 100 meter. Meetingrecord staat op 9.76 trouwens. Usain Bolt, 2011. Maar dat zal niet voor vandaag zijn, denk ik. Een nieuw meetingrecord. Dat zit er niet meteen aan te komen. Een chrono rond de 9.90 zou wel heel mooi zijn. Ik weet niet precies hoeveel wind er is. Kunnen we van hierboven op dit moment niet echt waarnemen. Maar die is echt wel gaan liggen als je het vergelijkt met eerder vandaag. Van wie was de valse start? Reaction time bij iedereen positief. Baan 7 was het snelst weg. Dat was Trayvon Bromel, de Amerikaan. Terwijl we wachten, geef ik nog wat andere resultaten mee van kampnummers die al zijn afgelopen. Chase Jackson gaf ik al mee met een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten. Het verspringen werd gewonnen door Gale, 8,46 meter, 6 centimeter meer dan Europees Ten Toglu. En Yannis Samson, onze landgenoot uit het Luikse, werd 6e. met 7,82 meter. Ging in zijn carrière al over de 8 meter. Dus niet echt op topniveau. En dan het discuswerpen werd gewonnen door de Chinese Bin Feng voor Valerie Sion. De vice-Olympische kampioene klopte de Olympische kampioene in het discuswerpen bij de vrouwen. En dan gaan we opnieuw naar die 100 meter bij de mannen. Groene kaart voor iedereen. Geen disqualificaties. Ik zag ook niet meteen ongeregeldheden bij die start. Promel was inderdaad een fractie sneller weg dan de rest. Maar toch nog altijd binnen wat toegelaten is. Dus nog een keer de namen. Kennedy, Christian Coleman. Man met een dopingverleden. Simbine, Esseme, Seville, Leotlela, Promel, Ajayi en Verherstraten. Drie mannen gingen onder de 9 seconden 90 dit jaar. Esseme 9,83, Seville 9,82, Ajayi 9,84. En als je het over een hele carrière bekijkt, Coleman de snelste met 9,76. En Seville op het WK vorig jaar 1/100ste van een seconde trager, 9,77. Ze zitten opnieuw in de startblokken. Nog even heen en weer wiegen. De focus weer zoeken in het Koning Boudewijn Stadion, waar om en bij de 30.000 mensen zitten, waar de piste nog altijd niet helemaal is opgedroogd. Grotendeels wel. Maar het is niet dat er plassen op liggen of zo. Nee, ik denk niet dat het al te veel zal hinderen. Nu zijn ze wel goed weg. En eens kijken wie er het best uit de startblokken is gekomen. Coleman heel goed in baan 2. Lijkt op weg naar de overwinning. Hoewel in baan 5 komt daar nog Seville. En het is Seville die het haalt. Uiteindelijk, hij stak er nog net zijn hoofd voor. De beste start was van Christian Coleman. Maar die viel dan een beetje terug in het tweede deel van de wedstrijd. Toch maar eens kijken naar de chrono. Prima reactietijd zien we inderdaad van en Bromel en Seville. Vooral van Bromel opnieuw. Prima start van hem. Daar komen de resultaten. Seville 9,90 zoals ik zei. Rond de 9,9 zullen de chrono's liggen. Dan Esseme 9,93. Ajayi 9,97. En dan is het nog even naar beneden kijken. En kunnen we nu al meedelen dat Verherstraten niet onder die 10 seconden grens zal gedoken zijn. Pakt de brons op het EK met de 4x100 meter ploeg met de Belgian Falcons. En individueel had hij dan een beetje problemen met een teveel aan wedstrijden, vooral toch Verherstraten. En heeft hij in het verleden nogal wel last van gehad. We zitten al boven de 10 seconden met Leotlela, met Coleman die nog eens teruggezakt naar de 6e plaats zelfs. Die is een snelle start helemaal bekocht en Verherstraten komt als zijn 9e en laatste over de finish in 10.28. Dat zal een tegenvaller zijn voor hem. Voilà, de 100 meter bij de mannen zit erop. Gewonnen door Oblik Seville in 9 seconden en 90/100ste. Het volgende loopnummer is de 3000 meter steeplechase en die begint over een minuut of 4.
0: Dankjewel Bert. Dan gaan we ook nog eens luisteren bij jou Eddy, hoe het nog zit met onze Belgische volleybalmannen. Natuurlijk een eerste lange felbevochten set hebben ze achter de kiezen. Hoe zit het in die tweede set?
5: 21-23. Opnieuw Tsjechië dat voorlopig aan het langste eind trekt. 22-23 nu. Wat is het verschil met gisteren? Gisteren speelde Tsjechië niet met zijn sterkste ploeg. Vandaag wel. Nogal wat opslagfouten bij de twee ploegen. En de Red Dragons die kwamen pas een eerste keer op voorsprong in set 2 bij een 13-12 stand. En aan het net, ja, Ferre Reggers en Sandro die proberen er daar wel alles aan te doen om het natuurlijk af te maken aan het net. Nu opnieuw een challenge. De zoveelste, die heb ik ze niet meer blijven optellen. Zo belangrijk is het niet. Maar het is ook altijd een moment voor de coaches om wat bij te praten. Maar wie is daar bij Tsjechië de man of de mannen die daar het verschil maken? Dat is onder andere de linkshandige, de man die captain is van de ploeg. Sotola, Marek Sotola, de hoofdaanvaller. En met links smashen op rechts. Daar is voor een blok niet altijd evident om goed mee op te schuiven. Maar ondertussen is het wel setbal 1 in de tweede set voor Tsjechië. Jawel, 22-24. Er waren 12 setballen voor de Belgen in set 1. 2 voor de Tsjechen in set 1. En zij maakten het toen af. 36-38, 36 minuten. De opslag bij Tsjechië is er nu. Goede receptie bij de Belgen. Stijn Duls en dan een smash via het blok-out van Semdro. 23-24. Nog altijd een setbal. Tweede setbal bij deze stand voor Tsjechië. Dat niet laat zien wat het gisteren liet zien. En ik bedoel dat positief. Een betere ploeg, een sterkere ploeg die het in handen neemt en die een heel sterke collectief heeft. Stijn Doost op een 23-24. Kunnen ze op een side-out gelijk komen. De tweede setbal voor de Tsjechen. Iedereen kijkt een beetje naar elkaar. Ik zie niet challenge verschijnen op het bord. Wat is het probleem? De scheidsrechter die is aan het luisteren naar iets. De man die nog net tijdig hier was om de wedstrijd te leiden hier. Ongeval gebeurd op de autosnelweg, maar dan toch tijdig hier geraakt. Voilà. We kunnen aan die tweede setbal beginnen voor de Tsjechen. Ik zei het, met het verlies van de vorige set, pas 3 sets verloren in 3 matches. Stijn Doos, dat is altijd een jumpfloater. En nu een smash van die linkshanden, heb ik al gezegd. Sotola, heel moeilijk om dat te bespelen daar. En nu daar Reggers, die het uiteindelijk kan afmaken. 24-24. Oké, voorlopig die setballen van de Tsjechen kunnen afwenden. Gelijke stand. 24-24. Dan gaan we dezelfde toer op van set 1. Toen 36-38. Jawel, u hoort het goed. Te veel opslagfouten bij de twee ploegen. Maar uiteindelijk dan check je dat dat het langste eind trok. Ik haak even af, Niels, want we hebben opnieuw een time-out. Maar bevestiging van set 2 dat we opnieuw een spannend einde zullen krijgen hier. Want voorlopig is de tussenstand tussen de Red Dragons en Tsjechië in set 2 24-24.

0: Violet van Iskander Moon. Gaan we snel terug naar het volleybal, zeg maar, Eddy.
1: Warren van der Kruis staat klaar om er 28-26 van te maken. De eerste setbal voor de Belgen. De Tsjechen die kregen er al vier, maar konden het niet afmaken. Gaan ze set 2 binnenpakken nadat ze de eerste verloren, de Red Dragons. Daar komt die opslag helemaal links daar, met links. En die bal die gaat out. 27-27. Ja, Niels, ik weet het niet of we dezelfde toer opgaan van set 1. Ik kan meegeven dat het wereldrecord in een set 66 64 was. Hopelijk gaan we die toer niet op hier in deze wedstrijd. En vanavond maar 27-27. Opslag bij de Tsjechen. De man die daar mag opslaan is de man met het nummer 51. Klasbonner. Stevige opslag. Goede receptie. Dolst een paas. En hier Verreggers die via het blok of toch het net geraakt. Ja, nee, houdt niemand. Het net geraakte bal, maar niemand van Tsjechië die de bal raakte. 27-28. Setbal 5 voor de Tsjechen. En dat zou 0-2 zijn. En dan vertrek je in je laatste testmatch. Als je die zou verliezen, of als je toch al 2 sets verliest, met een slecht gevoel naar dat Europees kampioenschap. Dat begint dus volgende week vrijdag tegen Nederland in Finland in Tampere. Opslag die komt eraan. Goede receptie van de Roop. Dulsten paas. En dan een smash die via het Tsjechisch blok in het vak van de Belgen belandt. En de vijfde setbal die is meteen de goede voor de Tsjechen. Komt er nog een challenge? Nee, de lichten gaan gewoon uit omdat ze gaan wisselen van kamp. Maar dus minder goed nieuws voor onze Red Dragons in de laatste oefenwedstrijd. Met het oog op die Europese kampioenschappen die volgende week dus beginnen van 9 tot 26 september in 4 landen. En ja, geen goed nieuws. Set 2 ook verloren nadat ze de eerste set met 36-38 verloren. 36 minuten erover gedaan toen. Nu iets minder. Nu hebben we 27 minuten over gedaan. Maar dus het is 0-2. Droge 0-2 voor Tsjechië. Dat de betere ploeg toch wel is vanavond. Ja, bij momenten toch wel. En met zijn sterkste ploeg hier aantreedt. Set 2 gewonnen. 0-2 dus voor Tsjechië tegen de Red Dragons.

0: Sister Sledge met We Are Family. Ondertussen is er ongetwijfeld nog wat heel wat gebeurd bij jou, Bert, daar in het Koning Boudewijn Stadion. Vertel eens.
1: Dat is zo onder meer Ben Broeders, die al uit het poolstok springen ligt. Hij ging niet over 5,72 meter, wel over 5,52, maar niet over 5,72. En is zo de eerste die uit het deelnemersveld ligt van de poolstokspringers. Misschien is het volgend jaar wel aan het jonge geweld Ilio Viltjes, die het in Birmingham al prima had gedaan bij zijn debuut op een Europees kampioenschap. We kijken intussen naar de 3000 meter stiepel, beter bij de vrouwen, met grootheden als Javi, Chemutai en Cheroti voorop. Ook Bouzayani zit er nog bij. En nog een vijfde, van wie ik de naam hier eventjes niet kan zien. En dat is Lemingole uit Kenia. Zij is er ook nog bij. En ze hebben een redelijke voorsprong op de rest van het deelnemersveld. Met z'n vijven zijn ze nog. En ze gaan zo meteen de slotronde in. En het is Winfred Javi die de leiding heeft in de wedstrijd. Voor Cerotic. En dan is er toch een kloofje van een meter of drie ongeveer op de rest. Laatste ronde nu ingegaan. Winfred Javi, de Olympisch kampioene van 2024. Ze heeft een paar keer het wereldrecord aangevallen. En haar beste chrono staat op 8:44:39. Het wereldrecord is 700ste van een seconde sneller. Dit jaar ging ze nog niet zo snel. En de andere die in haar zog loopt op een seconde zowat is Fate Cerotic. Zij is de wereldkampioene van in Tokio en eindigde op dat WK voor Winfred Javi. Gaan de rollen hier nu omgekeerd zijn? Het lijkt erop, maar het verschil is niet groot. Het is maar een meter of twee. Lemingole uit Kenia intussen op de derde plaats. Ze zitten aan de waterbak en daar probeert Cerotic voorbij Javi te gaan. En dat doet ze ook. Met een iets langere sprong komt ze voorbij Javi de bocht uit. Daar maakt ze het verschil in de

0: gewonnen door Oblique Seville. En onze Belgische medaillepakker van op het EK in Birmingham, Simon Verherstraeten, liep ook mee zijn reactie bij Simon van Glabbeek.
1: Simon Verherstraeten, 10:28 op deze Memorial van Damme. Heb je ervan kunnen genieten van de 100 meter, van de voorstelling, van alles daar rond?
2: Van de voorstelling en alles ervoor wel. De koers was echt wel niet zo goed. Daar ben ik wel echt een beetje teleurgesteld voor.
1: Wat liep er niet zo goed? Wat had je beter gewild?
2: Ik weet het niet. Het was niet echt ontspannen. Het was echt gecrispeerd de hele koers lang.
1: Wil Simon Verherstraeten misschien te veel bewijzen dat hij onder die 10 seconden kan duiken?
2: Nee, ik zat er niet echt mee in mijn hoofd. Ik wou gewoon competitief zijn en echt laten zien dat ik ook gewoon 10-0 zoveel kan lopen. Ik denk ook wel dat het erin zit, maar dit was het wel niet. Kijk, morgen beter.
1: Morgen krijg je nog een kans inderdaad. Misschien dan iets betere omstandigheden, minder wind alleszins?
2: Ik weet niet wat de wind was. Maar het leek mij wel degelijk, dus daar kan ik het niet op steken. Nee, het was echt niet goed genoeg vandaag. Ja, kijk, ik ga het moeten bekijken en morgen beter doen.
1: Maar ik denk dat we dit seizoen, deze winter, maar ook deze zomer hebben geleerd dat die duik onder de 10 seconden, dat die er wel eens komt. Hè. Is het morgen, is het volgend jaar, je hebt nog tijd.
2: Ja, ik denk het wel. Allee, ik heb dit jaar een paar keer denk ik wel de shape gehad om dat te doen. Maar dan altijd in blessures gesukkeld en altijd een beetje moeten haasten om terug te komen. Maar inderdaad, het zit er wel in en gaat er nog wel eens uitkomen. Maar ja, dit was wel een beetje teleurstellend.
1: Dankjewel voor nu, Simon. En misschien tot morgen.
2: Yes, tot morgen.
3: Radio 1. Sportza.
4: Binnen een tiental minuten ook voetbal, want dan is er de wedstrijd tussen Lommel en Club Brugge. Club Brugge dat eerder deze week nog de duimen moest leggen tegen stadsrivaal Cercle. En vanavond dus tegen de promovendus Lommel, dat prima gestart is aan het seizoen. Peter van der Wemt, goedenavond.
5: Tegen Agent hebben ze voor alle duidelijkheid verloren, Club Brugge. Want van Cercle Brugge nog wel gewonnen. En Lommel ook van Cercle Brugge, inderdaad knap gedaan. En het is wel een zeer, zeer bijzondere avond hier, een historische avond. Zou je kunnen zeggen, één gedrinkt in nostalgie natuurlijk. Want na een kwart eeuw zo ongeveer keert Club Brugge terug naar Lommel. Waar Lommel zo vaak zo succesvol is geweest tegen Club Brugge. Waar een soort rivaliteit is ontstaan tussen die twee. Hoewel de ene een gewone ploeg was in de hoogste klasse. Wel een keer de vijfde plek gehaald. Een keer de bekerfinale gespeeld, heel erg lang geleden. Maar toch een soort rivaliteit in de historie. Willem Frankie van der Els hier co-commentator vanavond voor dat zo'n extreem. Overigens ook van Lommel, 2,5 jaar. Die zei, ik heb hier 9 keer gevoetbald en 4 keer verloren. 3 keer gelijk en maar 2 overwinningen kunnen behalen. Op een of andere manier slaagde Lommel er altijd in om het goed te doen tegen Club Brugge. Het is natuurlijk heel erg lang geleden. En het is tegelijkertijd natuurlijk, het is helemaal volgelopen voor het eerst in 25 jaar. Een uitverkochte stadion hier aan de Gesteltse Dijk, zoals we dat nog eens zeggen. Zoals in de goede oude tijd. En het is natuurlijk een wedstrijd helemaal in het teken van de familie van Aken, zal ik maar tegen. Hans van Aken speelt voor de allereerste keer in zijn carrière tegen Lommel, de stad van zijn ouders, op 3 kilometer. Blijkbaar heb ik begrepen uit het interview met moeder van Aken, op 3 kilometer van het ouderlijke huis. En de aftrap wordt gegeven door zijn vader Vital van Aken, ook natuurlijk jarenlang clubspeler hier bij Lommel. En zijn broer Sam van Aken en diens zoontje is er ook bij. Dus het is wel redelijk een familie aangelegenheid. Maar goed, los van dat alles is het wel natuurlijk een zeer belangrijke wedstrijd voor Club Brugge. En vooral een wedstrijd met een enorme valkuil, zou je kunnen zeggen. Want iedereen kijkt al uit naar volgende dinsdag, wanneer Club Brugge opnieuw begint te dansen op het kampioenenbal thuis tegen Aston Villa. Meteen een wedstrijd die perspectieven biedt, is de algemene indruk natuurlijk. Maar eerst deze wedstrijd. Ik kan mij voorstellen dat Ivan Leko op alle mogelijke manieren zijn spelers erop gewezen heeft de hele week lang dat dit toch een mega belangrijke wedstrijd is. Zeker na de nederlaag op het veld van AA Gent kan Club Brugge zich eigenlijk hier aan de Gestelse Dijk geen nieuw puntenverlies veroorloven. En dan komt het erop aan natuurlijk om scherp te zijn, om niveau te halen, om kwaliteit te leveren en anders te voetballen dan Club Brugge dat gedaan heeft in Gent bij AA Gent op bezoek. U weet het, Carlos Forbes is geschorst na zijn trieste reactie, maar wat mij betreft veel te strenge rode kaart en een allereerste basisplaats voor Romeo Vermant vandaag. De man die zo graag weg wilde, een pot van Schalspoer van 15 miljoen afgewezen door Club Brugge, is een beetje boos geweest, heeft een dag of 2 niet getraind, maar kijk, hier staat

0: Gaat u nu voor het eerst dit seizoen aan de aftrap opgeteld in al die vier wedstrijden van Club Brugge in de Jupiler Pro League. 17 minuten wel geteld gespeeld met invalbeurten. En ook nog een keer 17 minuten, dit kwartiertje in de Supercup wedstrijd tegen Union. Maar vandaag staat hier van bij de aftrap bij. De andere namen zijn dezelfde bij Club Brugge. En aan de overkant dus Club Brugge, of Cercle Brugge liever, dat de duimen moest liggen thuis. Oké, niet helemaal verdiend. Tegen Lommel met de goal van Reinders wel. Met die twee overwinningen op een rij. Want ook nog een mooie overwinning hier. De eerste sinds de terugkeer. Dus uiteraard van Lommel na 23 jaar op het hoogste niveau. 4-0 wedstrijd gewonnen van Westerlo. Wel het elftal van vorige week is gewoon hetzelfde gebleven. Natuurlijk, er werd een beetje gedacht dat de man die vertrokken was en gauw weer teruggekeerd is na een maand van AZ, Sam de Grant, dat hij meteen in de basis zou staan. Maar nee, de coach Silly Johnson heeft vastgehouden aan het basiselftal dat gewonnen heeft op het veld van Cercle Brugge. We gaan zien wat het wordt hier. In elk geval, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Club Brugge is gewaarschuwd. Het veld ligt er perfect bij. Dat is ook een gevolg van de overname door de City Football Group natuurlijk. En het heeft flink geregend ook hier in Lommel. Maar dat is allemaal tot het verleden gaan behoren. Het lijken ideale omstandigheden om te gaan voetballen. En ik zou zeggen, hey Lommel liever, is er klaar voor hier tussen de bossen en op het zand van Limburg om Club Brugge partij te geven. We gaan zien wat het wordt. Zo.
1: Dan kunnen we ook nog eens terug naar het Koning Boudewijn Stadion. Voor welk nummer staan ze klaar, Bert?
2: De 800 meter bij de mannen komt er zo meteen aan. Ik geef even een update over wat kampnummers in het hoogspringen. Ligt Thomas Camois eruit, ging over 2,16 meter, niet over 2,21 meter. De lat gaat daar nu naar 2,25 meter. En in het polstokspringen gaf ik al mee dat Ben Broeders is uitgeschakeld. Geen Duplantis door een blessure. De lat ligt op 5,82 meter. En daar is Denoor Guttormsen voorlopig als enige overgegaan. Daar gaat de Griek Karalis normaal gezien zo meteen wel bijkomen. Een man die over 6,20 meter ging. Zal toch niet falen op 5,82 meter, neem ik aan. We gaan naar die 800 meter bij de mannen met aangekondigd Crestan. Maar die is er niet bij, zie ik nu op de deelnemerslijst. Was ook al geblesseerd in Birmingham, waardoor hij daar niet kon deelnemen. Onder het toeziende oog van koning Philip en koningin Mathilde, die een praatje slaan met Wilfried Meert, gaan we naar het startschot van die dubbele baanronde. De 800 meter die nu op gang wordt geschoten met onder meer Jamel Sejati. De man die twee keer zilver pakte op het WK of op WK's en een keer brons op de Spelen. Marco Arop uit Canada. Dit jaar 1:41.84 gelopen in een snelle wedstrijd in Parijs in het stade Charletti. Zilver op de Spelen, brons op het WK. En natuurlijk naar Emmanuel Wanyonyi, de Keniaan die de Diamond League meeting in Lausanne won eerder dit jaar. En een world lead, zijn beste wereldjaarprestatie, liep in Zurich 1:41.76 maar liefst. Hij is de regerend Olympisch en wereldkampioen. En hij heeft een haas gekregen met Vukovic, de Sloveen, die nu richting de finishlijn loopt. Dus daar gaat hij de andere afzetten in de hoop dat ze ook hier nog een keer kunnen knallen. Met Wanyonyi voorop nu, enfin, nog even in het spoor van die Sloveen, die toch nog een beetje langer door dit Vukovic is het, excuseer, heel grote man, die Vukovic. En hij houdt het lang vol en nu stapt hij uit de wedstrijd en kan Wanyonyi eindelijk aan zijn wedstrijd beginnen. Heeft een meter of 3-4 voorsprong op Arop. Dan Sejati, dan Mezian en de Fransman Tuwal. Maar het is Wanyonyi, zo lijkt het toch, die het gaat halen. Arop probeert nog wel, maar loopt op een seconde of 3. Lijkt nog een klein beetje dichterbij te komen. Nu gaan ze de laatste rechte lijn in. En hij loopt op gelijke hoogte met die groene lampjes die aangeven dat hij op gelijke hoogte loopt met de beste chrono van hem dit jaar. En daar probeert hij nu nog net voor te gaan. Zijn we opnieuw op weg naar een beste wereldjaarprestatie. Wanyonyi wint. En een nieuw meetingrecord is het in 1:41.81. Maar dus geen nieuwe beste wereldjaarprestatie. Daarvoor is hij 500/600ste eigenlijk van een seconde te traag. Bijna lukte het hem om nog een beetje sneller te gaan dan in Zurich. Emmanuel Wanyonyi, maar dus wel opnieuw een meetingrecord. Sejati is tweede geworden, Mezian derde. Dat was de 800 meter hier in het Koning Boudewijn Stadion.

0: Hou het tegen van Floris Francis Arthur. En er wordt dus gevoetbald. Dat wil zeggen dat we de wedstrijd tussen Lommel en Club Brugge kunnen beginnen volgen bij jou, Peter.
1: Met een aanval van Club Brugge, de eerste in de tweede minuut. Oei, Diacon wil de voorzet, maar trapt over de bal. Hij heeft hem nog wel, zit aan de linkerkant hier. 0 tegen 0, dus 2 minuten ver hier in Lommel tegen Club Brugge. Club Brugge dat voor het eerst eigenlijk de aanval opzoekt. Het was een beetje rondspelen van de bal in de openingsminuten na de plichtplegingen. Ik zei het al, het was een heel mooi moment. En de stadion omroeper heette de familie van Aken, zoals dat heette. Welkom hier met Vital van Aken. Zijn palmares werd er nog eens bijgehaald. 244 wedstrijden, de vader tot 95 voor Lommel. Broer Sam ook 210, dat is minder lang geleden, tot 2016. En ook Hans van Aken werd welkom geheten. 88 wedstrijden speelde hij in totaal voor Lommel. En zijn peterkindje, wat dat is hij? Hij is de peter van Mathis, de zoon van zijn broer Sam. En dus de hele familie verenigd daar in de middencirkel. Maar de focus dan naar de wedstrijd vandaag natuurlijk. En de 3 punten die Club Brugge nodig heeft. Meer nog na de nederlaag van afgelopen zondag in de Slag om Vlaanderen bij AA Gent. En het begint in elk geval met balbezit voor Club Brugge. De toets van Van Aken, Sabbe. En we zien overigens dat Vermand, werd misschien gedacht dat hij wat van de linkerkant zou spelen. Maar nee, daar is gewoon Diacon gebleven. En aan de rechterkant vinden we vooral Vetlessen dan. Die speelt natuurlijk anders dan Forbes. Maar toch, zijn beginpositie zou je kunnen zeggen is wat van de rechterkant. Heeft hij vorig jaar ook wel in bepaalde wedstrijden gedaan. En Vermand wel degelijk gewoon centraal. En we zagen hem vaker als diepste man. En niet onder Tresoldi, zoals we dat dan weer verwachten als hij daar positie centraal zou innemen. Dus op dit moment is Romeo Vermand bij zijn eerste basisplaats op zoek naar voetbalgeluk en speelminuten. En dat moet bij Club Brugge dus. Zo heeft de club beslist. Is hij de diepe man met

0: Trissol die er een klein beetje achteraan mogen ze elkaar natuurlijk wel afwisselen. Het is doeltrappen voor Lommel met Piekrak. Een van de vijf Limburgers aan de aftrap. Dat is toch ook mooi, want u weet het, overgenomen door de City Football Group. En er is een periode geweest dat ze hier busladingen huurspelers afzetten. Dat is toch enigszins veranderd. Geweer van schouder verandert ook. En dat heeft al meteen, of toch na een paar jaar, laat ik het zo zeggen, succes opgeleverd met de promotie vorig jaar en de terugkeer na 23 jaar van Lommel op het hoogste niveau. En dus ook de terugkeer van Club Brugge. Want een van de allerlaatste wapenfeiten van het ter ziele gegaane Lommel in het seizoen 2003, het voorjaar, waarin ze uiteindelijk failliet gingen. Terwijl we toch maar eens kijken naar Vermont de eerste keer. Ja, dat is de eerste gevaarlijke actie van Club Brugge. Met Romeo Vermont, die niet twijfelde. En weet dat hij zijn kans moet grijpen natuurlijk. Die schaarse minuten die er zijn nu zeker van bij de aftrap. Met een slechte inspeelpaas in de voeten van Sabbe. Van Wouters was het denk ik. En dan Vermont die overneemt. En het scheelt echt niet zoveel. Met links uitgehaald. Een grondscherend schot. Laag. Langs de verkeerde kant voor Club dan van de paal buiten. Lommel met de schrik vrijgekomen. Maar ik wilde dus zeggen, in dat voorjaar 2003 waar ze finaal dan het seizoen niet hebben afgemaakt. Wel eerst nog in een terugwedstrijd hier na een 3-2 overwinning van Club Brugge en Jan Breydel met 2-0. Club uitgeschakeld in de kwartfinale van de Beker van België. Dat was ongeveer een van de allerlaatste wapenfeiten van het ter ziele gegaan originele Lommel zou je kunnen zeggen. Want toen ze de halve finale moesten spelen tegen Lalouvière, dat deed ze al met de junior. Want toen had ze eigenlijk de handdoek al geworpen. In elk geval, Club Brugge is wel met balbezit aan de wedstrijd begonnen. Met dus ook de eerste poging van Romeo Verman. Nog altijd op zoek, ook uiteraard zou ik bijna zeggen. Gelet op de weinige speelminuten in de vorige vier wedstrijden. Naar zijn eerste doelpunt van het seizoen. En met Club Brugge dat de bal rondtikt achterin. Met Mechelen, met Seys, met de Diacon. Ja, dat is matig inspelen in de voeten van Schoofs. Dan kan het diep gaan met Konadou. Maakt die bal mooi vrij. Konadou op de linkerkant. De bal gespeeld naar Apua. Die zit tegen de doellijn met Lee erbij. Apua gaat de versnelling proberen plaatsen. Komt naar binnen. Kan hij een voorzet trappen. En het is een bal die afwijkt op de benen van Lee. En dat hoort u aan het enthousiasme van het publiek. Het is na 6 minuten bijna toch de eerste hoekschop voor SK Lommel. Of Lommel SK. Met Van Duiven die gaat nemen. Man van 3 assists zowaar tegen Westerlo. Dat was redelijk uniek. Dat waren er al bijna zoveel als in het hele seizoen vorig jaar in de tweede klasse. Waar hij er 5 had. En dat deed hem deugd. En nu mag hij daar de corner gaan nemen. En zien of hij een hoofd vindt. Eventueel dat van Konadou. Schoofs is er ook bij. Het is een bal die achteruit gespeeld wordt naar Reiners. Terug naar het voor de goal gebracht in de tweede instantie. Schot van afstand geprobeerd. Maar gekraakte bal van Joma. Dat had hij misschien beter kunnen doen. Hij was er wel degelijk bij. Maar misschien wat ik zei verwacht dat er wat zou geschoven worden achterin. Nee, Joma is wel degelijk van de partij. Ik zei het al. Zelfde elftal als dat een week geleden. 3 gouden punten pakte. Want zo is dat toch voor een ploeg als Lommel. 7 op 12. Dan heb je al flink wat punten. Dan heb je bijvoorbeeld al 7 punten meer dan andere ploegen die misschien ook wel de concurrenten zijn in de strijd om het behoud. Bijvoorbeeld KV Kortrijk. Voilà, we zijn eraan begonnen. 7 minuten. Club Brugge wel het balbezit. Met 1 goede poging van Verband dat er rakelings naast ging. Maar geen doelpunten hier in Lommel tegen Club Brugge voorlopig. 0-0.
1: Dankjewel Peter. Die Botteldoorn. Dan zijn wij ook heel benieuwd hoe het in die derde set zit tussen onze nationale volleybalmannen en de Tsjechen. Die eerste twee sets gingen naar de Tsjechen. Hoe zit het in die derde set?
2: Een beetje beter nieuws nu, 2016, 4 punten verschil. En als je volgende week aan het EK begint, dan zou je toch wel moeten proberen om op een of andere manier die voorsprong vast te houden. Nogal wat risico's bij de opslag, de twee ploegen trouwens. En dat zijn punten die je te makkelijk weggeeft dan aan de tegenstander. Maar de focus is een klein beetje weg, moet ik zeggen, bij de twee ploegen. Ook zeker bij Tsjechië. Maar wat is duidelijk geworden bij de Belgen, dat een man als Sam Bureau met zijn 34 jaar, ondertussen 2 meter en 3. Toch wel iemand is die ze zeker zullen kunnen gebruiken met zijn ervaring en ook met de punten die hij scoort. Want hij heeft er toch al een pak gemaakt. Dost heel kort even volgen opslag. Goede receptie bij de Tsjechen. En dan de bal terug in het kamp bij de Red Dragons. Een smash van Dro. Voilà. En via het blok in het vak van Tsjechen. 21-16. Het zou dus 1-2 kunnen worden. Want voor alle duidelijkheid nog eens meegeven. De eerste twee sets die werden gewonnen door Tsjechië. 36-38. De tweede setbal was de goeie. De Belgen kregen er toen 12. En in de tweede set, vijfde setbal de goeie voor de Tsjechen. 27-29. En zo zijn we op weg naar een vierde en misschien ook wel een vijfde set hier in de wedstrijd. Maar voorlopig ziet het er beter uit voor de Red Dragons, die in set 3 aan de leiding staan met 21-16.
1: Dankjewel, Eddy. Dan opnieuw terug naar het Koning Boudewijn Stadion. Voor welk nummer mogen we ons nu warm maken, Bert?
3: De 110 meter horde bij de mannen met Eli Bakari, die op dit moment werd voorgesteld. Hij was zo ongelukkig in Birmingham met zijn val, wilde niet reageren. Straks kan hij zijn verhaal misschien wel een keer doen over hoe het toen misliep, hoe hij dat heeft verwerkt en hoe hij zich nu voelt. En hoe hij zich straks voelt na zijn wedstrijd natuurlijk hier in het Koning Boudewijn Stadion. Beste chrono dit jaar. 13.25 in Kesselo. De WK-limiet staat op 13.18. Dus dan moet hij nog een beetje sneller gaan. Misschien zit het er wel in vandaag in dit goed gevulde stadion. Voor het overige de Cubaan Menendez. De Amerikaan Trey Cunningham. Brons op het WK Indoor. De wereldkampioen Outdoor van vorig jaar. Cordell Tinch, ook uit de USA. En er zijn nog twee Amerikanen. Jamal Britt. En niet met de minste de 20-jarige Jacoby Tarp. Liep naar het wereldrecord in Eugene eerder deze zomer. 12.75 op de Amerikaanse kampioenschappen. Hij pakte dat record af van Arias Merritt. 14 jaar oud was het. Merritt liep dat hier in het Koning Boudewijn Stadion. Dus hij snoepte eigenlijk ook het wereldrecord af van de Memorial. Het laatste echte wereldrecord. Daarna waren er wel nog wereldrecords op minder gewone nummers als de 2000 meter en mijlstiepel en dergelijke. Maar het echte werk was dat het laatste in 2012. Arias Merritt op de 110 meter horde. In baan 7 nog de Japanner Muratake. Vijfde op de Spelen in Parijs. En ook de vice-wereldkampioen is erbij. In baan 8 Orlando Bennett. Maar die is dit seizoen nog niet onder de 13 seconden 1500ste gedoken. Het is vooral kijken naar de Amerikanen. Cunningham, Tinch, Britt en Tarp in de banen 3, 4, 5 en 6. En dan ook maar de chrono in de gaten houden van Eli Bakari. Ze maken zich klaar om te knielen, om in de startblokken te gaan zitten. En dan een race te lopen van een seconde of 13, ietsje meer voor de meesten op deze 110 meter horde. Het laatste van de allerkortste loopnummers. Straks is er nog een 200 meter bij de vrouwen later op de avond. Maar ook het langere werk komt er nog aan met een 5000 meter bij de vrouwen. Bakari dus een baan 1, Cunningham 3, Tinch 4, Britt 5 en vooral Jacoby Tarp in baan 6. Allemaal recht, meteen goed weg dacht ik te zeggen, maar daar is dan toch de valse start. Net zoals bij de 100 meter, daar straks bij de mannen. Een valse start. En wie was het dan deze keer? Kijken naar de reactietijden. Een groene kaart is opnieuw een probleem blijkbaar. Waar geen enkele atleet echt schuld aan heeft. En dan moeten al die horden weer op de juiste plaats worden gezet. Dus misschien toch maar eventjes voetbal, Niels. Want dat duurt even voor alles hier weer op zijn plek staat.
1: Gaan we dan doen. Terug het voetbal volgen natuurlijk tussen Lommel en Brugge. Nog steeds bij jou, Peter.
0: En een bal tussen de palen van Lommel. 12 minuten ver. Nog altijd 0-0. Het was Reiners die een afgeweken bal overnam. Na een goede actie op de linkerkant van de man die daar aan de buitenkant speelt. Adewoye. En dan de goede overname. Apua. De goede overname door Reiners. Die heeft natuurlijk het vertrouwen en zomer in twee keer. Terwijl aan de overkant Vermand, want die is echt scherp aan de wedstrijd begonnen. Is duidelijk hipper gemotiveerd. Nog eens naar goed samenspel met Vetlessen. Met links uit te halen rechts in de grote rechthoek. En voor de lijn weggekopt. Ik denk dat die bal in de verste hoek zou zijn verdwenen door Jason van Duiven. Of Vermand had daar inderdaad zijn eerste doelpunt gemaakt. Dat was twee keer toch al Romeo Vermand aan het kanon. Nog een derde keer, maar die bal werd snel afgeblokt. Dus gevaarlijk was dat niet. Eén keer ook nog Vetlessen met links genoteerd. De pogingen van Club Brugge vooralsnog met de linker. Maar dat was een bal die over het doel zeilde. Ik weet niet of we ondertussen klaar zijn voor de start van de 110 meter horde. Anders geef ik graag over terug naar Bert. Ik vraag het even als met mij in het oor fluistert. Anders volgen we nog de aanval van Club Brugge. Maar goed, ik hoor dat we naar het Koning Boudewijn Stadion kunnen. Bij het doelpunt. Nee. Een bal uit, is al jammer.
3: Voilà, daar gaan we met die 110 meter horde. Ze zitten opnieuw in de startblokken. En vlak voor het nieuws van 9 uur zou dat nog moeten lukken. Ze doen een seconde of 13 over. Alleen met een nieuwe valse start zou het toch nog kunnen fout lopen. Ik zeg het nog een keer. Bakari in baan 1. In de banen 3 tot en met 6. Cunningham, Tinch, Britt en vooral die Jacoby Tarp. Daarnaast Muratake. Die bleef zitten in zijn startblokken. Zo net bij die eerste poging. Daar gaan de poepen de lucht in. En deze keer zijn ze wel goed weg. Geen al te beste start lijkt mij van Bakari. Wel van Tarp en ook van Britt. Maar het is de man in baan 3, Cunningham, die het verst vooruit zit. Oh, het is spannend hoor, met zijn 4-5 naar elkaar. Het is toch Tarp, er wordt nog gevallen. Tarp wint in een chrono boven de 13 seconden. Dus zeker geen nieuw wereldrecord. Man, 12.75 was wel een pak sneller Tarp dan Britt, dan Cunningham. Menendez, fotofinish tussen Bakari en Bennett voor plaats 5. Officiële chrono 13.03, toch nog een beetje bijgesteld voor Tarp. Dan Britt 13.09. En hebben we de chrono van Bakari dan nog net voor het nieuws. Dat zal nipt worden, denk ik. Cunningham 13.22, dus geen WK-limiet voor Eli Bakari. De winst dus voor Tarp op deze 110 meter horde.
1: Dankjewel Bert. Straks na het nieuws uiteraard meer voetbal, volleybal en atletiek.
4: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: Leven we binnenkort in een narco-staat?
6: Nederland en België zijn productiehubs.
5: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
7: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
5: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
8: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max. VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Een goedenavond, het is 9 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het Koning Boudewijnstadion wordt vandaag en morgen de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Bert Sterks, heel wat wereldsterren daar aanwezig voor de jubileumeditie, maar Mondo Duplantis komt niet in actie. Wat is er aan de hand?
11: Ja, hij heeft last van een lichte blessure, de wereldrecordhouder in het polsstokspringen. En Duplantis wilde geen risico nemen. Volgende week komen de Ultimate World Championships eraan in Budapest. En daar zou hij graag weer fit zijn. Wel een streep door de rekening natuurlijk van de organisatoren. En van de vele mensen die speciaal voor Duplantis naar het stadion zijn gekomen. Er waren wel al een paar fraaie prestaties. Met om te beginnen een Belgisch record voor Pauline Koekuit. 53-20, opnieuw 800ste sneller dan haar beste chrono van goed 2 weken geleden. En ze heeft zo meteen ook de WK-limiet gelopen voor in Peking volgend jaar. Er was een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten bij de vrouwen en meetingrecords in de steeple bij de vrouwen en op de 800 meter bij de mannen.
10: Dankjewel Bert. In het voetbal is landskampioen Club Brugge op bezoek bij promovendus Lommel. Peter van den Bemt, hoe staat het daar?
12: 16 minuten ver, 0-0. Club Brugge wel gretig aan de wedstrijd begonnen. Er zijn al redelijk wat momenten geweest waarop Club had kunnen scoren. Vermand bij zijn eerste basisplaats, 2 keer al aangelegd. 1 bal van de lijn gehaald. De kopbal van Trissoldi ging er rakelings naast. En Lommel dat loert op de counter die er 1 keer uitkwam met een schot van Reinders. Waar Doelman Sommer niet al te veel problemen had. Een must-win game voor Club Brugge. Na de nederlaag van vorige week natuurlijk op het veld van AA Gent. En toch maar uitkijken hier in Lommel dat er een geweldig feest van heeft gemaakt voor hij de terugkeer van Club Brugge na 25 jaar. Want club natuurlijk ook half al het hoofd bij de Champions League campagne. Die volgende week dinsdag starten tegen Aston Villa. Maar voorlopig dus een goede start zonder doelpunten van Club 0-0 hier in Londen.
10: Dankjewel Peter. En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. Het werd 89-75 voor onze basketbalvrouwen onder leiding van alweer een onstopbare Emma Meeseman.
13: Het was leuk om terug in die flow te geraken, dat we wat gewoon zijn. We weten dat we gaan moeten groeien in het toernooi. Maar kijk, dat is de eerste stap die gezet is. En hopelijk tegen Puerto Rico dat we toch nog een paar aanpassingen kunnen maken. En hopelijk veel roteren, dat we klaar zijn voor Australië.
10: De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die nieuwe kaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid. Nee, op die Mercatorkaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. In die Mercator-projectie lijkt Groenland ongeveer even groot als Afrika, terwijl Groenland 14 keer kleiner is dan Afrika. De algemene vergadering van de VN heeft gestemd over de zaak. Alleen de VS stemde tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan wel gevolgen hebben voor schoolboeken en navigatiesystemen wereldwijd. Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken. Morgen overwegend droog, in de loop van de dag stapelwolken. Aan de kust blijft het zonnig, maxima tot 21 graden. Zondag ook zonnig en temperaturen tot 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
8: Radio 1.
4: Sportza.
8: Met Niels van Duizen.
1: Een hele goede avond. Kom er gerust opnieuw bij met voetbal tussen Lommel en Club Brugge. Liever gezegd nog steeds richting de 20 minuten gespeeld, Peter.
0: Ja, zo ongeveer 19 om precies te zijn. Nog altijd 0-0. En dus net voor het nieuws, of net voor de 110 meter hotel zal ik zeggen, nog een goede kans voor Club Brugge van Aken. Zwiepte de bal. Tresoldi won het luchtduel. En ik dacht dat hij erin ging, maar hij likte als het ware de paal net aan de buitenkant. Ja, Kellings ernaast. Dat is toch al de vierde poging van Club Brugge. De derde echt goede ook met Vermant twee keer. En nu met Tresoldi. Vermant daar afleggen. Daar is hij nog. Vetlessen met de doorbraak. Maar net nog het voetje van Wouters. En de corner voor Club Brugge. Nee, het overwicht is er wel. Club Brugge is bij de les, is scherp. Wedstrijd in handen genomen, balbezit. Lommel dat zich moet verdedigen en dan loert op een paar uitbraken met Konadou. Met Apua aan de linkerkant, vooral nog niet te veel gezien van Talviti, de Finn aan de rechterkant. Maar één keer dus Reiners, de best scorende Belg in de Jupiler Pro League op dit moment met zijn drie doelpunten. 2 tegen Westerlo hier. Winning goal op het veld van Cercle Brugge. Profiteert van de blessure van Nupon, het grote Noorse talent dat hier gestald werd door City. Maar meteen uitgevallen met een blessure. En daardoor mag hij op zijn favoriete centrale positie spelen in de rug van de spits. De corner met Seys, gekopt van Aken. Met het achterhoofd denk ik was het van Aken die kopte. Was het misschien Potts die er zijn hoofd tegenzette. Of anders Mechelen die ook nog druk sprintte. Dan eens kijken, het was Mechelen uiteindelijk. Maar niet de gevaarlijkste kopbal. En dan maar een keer de andere kant uit met Lommel. Reiners even naar de linkerkant uitgewezen. Geweken. Probeert naar binnen te komen. De voorzet is een die over het hoofd van Konadou gaat. En in de handen van Sommer. Eén keer aan het werk gezet. Dus bij die bal van Reiners. Niet de gevaarlijkste voor alle duidelijkheid. Dan had hij wel twee tijden nodig. Jan Sommer. Die ook een beetje raar zal opgekeken hebben. Kan ik mij voorstellen. Van San Siro naar de Gestelse dijk hier. Dat is toch een redelijke cultuurschok moet ik zeggen. Maar alles ongelooflijk sympathiek. Zoals ze ook Van Aken hebben verwelkomd. Gemoedelijkheid. Overal geparkeerd hier in de straten. Rond het stadion. Voor de deur als het ware. Spelers die ook gewoon binnengewandeld kwamen. En die van Lommel en die van Club Brugge. En dat kan allemaal in de beste omstandigheden. Maar goed, op het veld wordt er wel gestreden natuurlijk. Van Duiven met Diacon. Voorlopig nog niet te veel gezien. We hebben wel al Tresoldi zich een keer flink zien opwinden. Omdat de bal van Diacon niet kwam. En op het moment dat hij dat graag had gewild, daar wond hij zich geweldig over op. Omdat er uiteindelijk niets meer dan een corner van kwam. Applaus was er nu even voor Apua. Omdat hij zich goed doorzette. Adeboyo rukt dan op met Apua in het centrum. Al naar de buitenkant weer. Met Talviti even uitgeweken dan naar de linkerkant. Kan die misschien gaan gooien. Reiners is er ook nog bij. Actie proberen maken. Buitenom dan de voorzet. Die komt. Maar nee, de voorzetten zijn voorlopig niet op snee. Bij Lommel ook deze niet. Die zoeft ver voorbij. Toch een paar spelers van de thuisploeg die daar waren gaan postvatten in de grote rechter. We zijn 22 minuten ver bijna toch hier in Lommel tegen Club Brugge. De druk van Club is een beetje minder geworden. De kansen zijn nu ook al een paar minuten achterwege gebleven. De doelpogingen, laat ik het zo noemen. En vooralsnog geen doelpunten tussen Lommel en Club 0 tegen 0.
8: Sportza.
1: Dan moeten we toch ook nog eens het volleybal opzoeken. Eddy, waar zitten we ergens in de wedstrijd?
2: We zitten in set 4. Goed nieuws, want set 3 werd gewonnen. Ik zou zeggen, eindelijk door de Red Dragons met 25-21. De vierde setbal was meteen de goede. En dat heeft er ook wel een beetje mee te maken dat de aanvaller, de hoofdaanvaller Sotola, even geblesseerd geraakte in de derde set. Moest eruit, maar ik zie dat hij nu toch terug op het veld staat. Dus geen risico's nemen. Meteen gekeken of hij kon verder spelen. En hij staat er opnieuw bij. bij op het veld hier. Toch niet vergeten, nog eens zeggen dat Tsjechië vierde werd op het vorige WK en dat het een heel goed sterke collectief is. Maar we hebben bij ons ook sterke mannen. Veel geroteerd. Fransen, Valkiers, die zijn er ook in nu. Deer, die is er ingekomen. Het zijn namen die je misschien niet onmiddellijk verwacht in de basis. Maar goed, ik zei het al, Zanini wil iedereen nog laten spelen. Wil iedereen in de flow houden. En heeft natuurlijk een zestal in zijn hoofd waarmee hij de eerste wedstrijd komende vrijdag tegen Nederland wil aanvatten. En dat speelt enkel in zijn hoofd, maar dat zal hij wel aan de betrokken spelers meedelen. Ze zijn goed gestart in set 4. Kunnen ze naar 2-2 oprukken en dan nog misschien in een tiebreak uiteindelijk toch winnen en met een goed gevoel naar dat EK vertrekken. We wensen het hen toe. Eén aanval volgen we nog. Hier een opslag, maar die gaat oud. Te veel opslagfouten bij de Belgen, maar ook bij de Tsjechen. En het was Basile Dermo die de bal uitsloeg. 7-5 in set 4 en tussenstand tussen de Red Dragons en Tsjechië 1-1.

0: Eels met Hey Man, Now You're Living brengt ons ook weer een aantal minuten verder in die wedstrijd tussen Lommel en Club Brugge. Sluit er opnieuw aan bij jou, Peter.
1: 27e minuut, nog altijd 0-0. Daarnet grote opwinding in het stadion, want een ren van Schoofs over de rechterkant, achtervolgd door Tressol, die dacht, ik zet een tackle in. Net buiten de 16, maar gleed eigenlijk weg. En de bal was nog altijd voor Schoofs. Die ging door, bracht hem naar het centrum. Daar was de ruimte voor Konadou, maar de bal net in de rug van Konadou. Liep er een beetje over eigenlijk en liet hem dan. En Apua die kon niet besluiten. Had hem ineens moeten nemen. De tweede beurt die kwam er niet meer eigenlijk. Dan was hij alweer afgedekt. Maar een counter uit het boekje zou je kunnen zeggen. Met de goede bal van Talfiti. Op een echte tegenaanval. En dan de ren van Schoofs. Het publiek ging helemaal mee. Het stadion vibreerde. Maar uiteindelijk kwam er geen doelpoging van. Geen echte kans zou je uiteindelijk kunnen zeggen. Omdat de bal van Schoofs niet goed genoeg was voor Konadou. En Apua, wat zeg ik, Apua er uiteindelijk ook niet genoeg mee kon aanvangen. Tressol die van de bal gezet door Pelupessi. En dan Adewoye die die bal nog eens buiten zet. Eén van de Limburgers, want één van de mannen die opgeleid is bij Racing Genk. Zo zijn er wel een paar, natuurlijk Dries Wouters. Maar hij heeft wel 5,5 jaar in Nederland gevoetbald. Die Sharum Adewoye bij RKC en bij Fortuna. Dus veel ervaring, zo'n 150 wedstrijden, niet op het hoogste niveau voor alle duidelijkheid. En hier de man aan de linkerkant, Van Aken, met Seis. We zien dat Leko niet bepaald geweldig tevreden is over het tweede kwartier van deze wedstrijd. Het eerste dat gaat, nog het tweede daarin, heeft Club Brugge geen doelgevaar meer gecreëerd. En dat is toch bijna volgemaakt. Diaco, een versnelling buitenom bij Van Duiven proberen, maar nee. Kan zich niet doorzetten. Kan wel nog achteruit spelen tot bij Joaquin Seis. Dan de voorzet. Dat is een heel matige. En die wordt opgeruimd door Pelupessi. Beetje wild. Vooral heel erg hoog. Maar Reiners er probeert bij te geraken. Het is wat holder de bolder nu met Adewoye. Uiteindelijk gaat die bal nog eens buiten ingooien voor Lee. Aan de rechterkant met Hans van Aken. En die kijkt. En we zitten bij Mechelen. Dus wat dat betreft had Club Brugge in het openingskwartier toch al veel meer doelpogingen dan bij wijze van spreken in de hele wedstrijd in Gent vorige zondag. Diepgang nog even bij Pots. Maar de voorzitter uitgehaald door Wouters. En dus kan Club Brugge weer een corner gaan trappen met de Diacon. Kijken of er een ingestudeerd nummer van komt. En of Piklak ook eens aan het werk kan gezet worden. Dat was het geval natuurlijk bij die bal van Vermand. Maar die werd voor de lijn gekeerd. Ik denk dat hij in de verste hoek zou zijn binnengegaan. De poging met links van Vermand na dat mooie hakje van Vetlessen. Dat was allemaal redelijk vroeg in de wedstrijd. Dat was minuut 8. Vermand had dan al een keer op doel getrapt. De corner dus met Diaco. Piklak moet boksen, dat doet hij. Onder de lat weggehaald. Sabbe neemt hem over. Bal in het centrum daar. Poging van Pots om er nog bij te geraken. Maar dat lukt toch niet helemaal. Het is uiteindelijk toch weer een doeltrap voor de doelman van Lommel. En na 29, bijna 30 minuten zelfs, is dat prima. En de coach die geeft even aan dat Piklak die bal ook kon pakken. Maar dat lijkt me toch een beetje een risico. Om die zo op de doellijn en die toch hard komt indraaien dan te pakken. Ik vond het best oké, de tussenkomst van Matthias Piklak. Oké, van de Limburgers, ik zei het al. 5 aan de aftrap hier aan de Gesselse Dijk bij Lommel. Voilà, het slotkwartier van de eerste helft is ingegaan. Het was wat moeilijker in het openingskwartier voor Lommel. Om stand te houden met de doelpogingen van Club Brugge. We kijken nog wel naar Diaco, maar die krijgt er Van Duiven niet afgelopen. Diaco nu wel in de 16. Dit is misschien een schietkans, Diaco. Maar te veel Lommelse benen in de weg. En de bal opgepikt door Sabbe. Sabbe van de andere kant. Dan nog Pots die voetbalt. Met Lee aan de buitenkant. Vetlessen die nog de bal drijft. Maar dan wel weer in de breedte bij Seis. En even voorlopig krijgt Diaco Van Duiven er niet afgelopen en geraakt hij er maar moeilijk voorbij. En ik zei het al, daar straks te veel tijd genomen. Tot ergernis van Tressol, die dat is al vaak aangekaart. Zijn maatje Solis mist aan de buitenkant. Nou wist hij dat de ballen snel en goed kwamen. Mechelen stuurt de Diaco nog een keer diep. Maar nee, dat komt er ook niet helemaal uit. Daar zit Joma dan weer tussen. En hier de recuperatie bij Talfiti. En samenspel is mooi hoor, met Van Duiven. En dan oprukken met Pelupessi. Achterna gezeten door Vermand. Bal ingespeeld bij Reiners. Een laag zwaartepunt. Maar uiteindelijk is toch de ingooi. Wat is het toch voor Lommel? Maar opschuiven, dat doet Lommel nu mondjesmaat in het slotkwartier. 14 minuten nog van de eerste helft. Wel te verstaan, nog altijd 0-0 tussen Lommel en Club Brugge.
0: Dankjewel, Peter. Bertha, moet voor ongesteld bij jou komen. Vertel eens.
2: Ja, want Jana Valente is uitgestapt in de 5000 meter bij de vrouwen. Misschien toch wat naweeën van haar Europees kampioenschap, waar ze het brons pakte op de 10.000. Dat hakt er altijd wel eventjes in natuurlijk. Nadien sommigen gaan op een wolk en anderen krijgen er een beetje een terugslag van. Dat lijkt nu het geval voor Jana Valente, die tot op een ronde of 6 van het einde echt niet wou lossen. Ze bleef maar aanklampen. En misschien is dat dan wat haar nu tot die opgave heeft gedwongen. Ze gaat richting de interviewzone, dus we zullen straks haar reactie nog wel horen. De wedstrijd zelf is er eentje die niet al te snel is. De Nederlandse Koster loopt voorop voor het Ethiopische geweld, zal ik maar zeggen. Amebau, die een geweldige chrono liep in Rome. 14:18:41. De snelste van dit jaar op de Diamond League meeting daar. En de plaatsen van 1 tot en met 7 gingen daar allemaal naar Ethiopische loopsters. Allemaal supertijden gelopen. 5 van die 7 staan hier nu ook aan de start met Meshesha Getachew, met Aissa Hailu en Amebau. En de zege zal bijna zeker toch ook weer naar een van die vrouwen gaan. We zijn op 3 ronden van het einde van die 5000 meter. Er zijn nog wat kampnummers aan de gang, met onder meer het poolstokspringen, waar de Griek Karalis als enige voorlopig over 5,92 meter is gegaan. De lat gaat nu naar 6,02 meter. Daar gaat Goed Thormsen zo meteen aan beginnen, want hij sloeg 5,92 over en mist daar nu. Dus de zege gaat al zeker naar Emmanuel Karalis met 5,92. Dat is niet hoog. Misschien toch wat wind daar met die open hoeken in het stadion. Niet helemaal duidelijk natuurlijk van hierboven, waar we redelijk beschut zitten. Er is ook het hoogspringen bij de mannen dat stilaan in de ontknopingsfase zit. Daar ligt de lat op 2,31 meter. Over 2,28 gingen nog 2 hoogspringers. De Pool Kolodziejski. Dat is een verrassing dat hij er nog bij is. Ook de Amerikaan Javon Harrison. En de Italiaan Tamberi niet. Hij probeerde dit 1 keer op 2,28 en gokt dan op 2,31. Daar heeft hij zo net zijn eerste poging gemist. Dus hij heeft er nog eentje te goed. De andere, Kolodziejski en Harrison, nog 2. En ook het hinkstapspringen bij de vrouwen is aan de gang met Sally Sar, die voorlopig de beste en verste sprong heeft genoteerd met 14,95 meter. En onze zilveren medaille van in Birmingham, Saliakis, is er ook bij. Daar 14.07 in de kwalificaties, 14.46 maar liefst in de finale, maar met te veel rugwind. Dus die sprong is nooit gehomologeerd in haar prestaties. Haar zilveren medaille is wel blijven staan natuurlijk. 3-0 sprongen voor haar voorlopig. Ze heeft er nog 3 te goed, maar dat is natuurlijk wel veel beter om hier straks met een goed gevoel naar huis te gaan. Haar vierde poging komt er zo meteen aan. En het zou toch fijn zijn als ze die X wegkrijgt met al die verkeerde pogingen. We gaan naar de laatste ronde bij de vrouwen. En inderdaad, Maureen Koster is naar de achtergrond verdrongen. En het zijn de Ethiopische vrouwen die het overnemen nu met Ame, met Hailu, met Getachew. Daarachter nog de Australische Davis wel. Maar Aissa, Alemayo en Meshesha, ze volgen allemaal. Het zijn de Ethiopiërs die zoals het hele seizoen al het voortouw nemen op die 5000 meter. En het is een mooie strijd tussen Amebau en Hailu met nog dik een halve ronde te gaan. Heeft Hailu nu de leiding in de wedstrijd overgenomen. En ze neemt de voorsprong van een meter of 4-5 op Amebau. Getachew volgt een beetje verder, maar gaat er niet meer aan te pas komen. Want Davis gaat daar nu zelfs voorbij naar de derde positie. De Australische. Nee. Het is binnen, denk ik, voor Freweni Hailu. De vierde op de 1500 meter op de Spelen in Tokio. Ze werd wel wereldkampioen op die 1500 ook in Eugene op het wereldkampioenschap. Maar hier dus nu een triomf voor haar op de 5000 meter. Zij loopt naar de overwinning in ongeveer 14:35 seconden. Voor Amebau, voor Davis en dan Getachew. Of die laatste toch nog omgekeerd. Davis is, zie ik, toch nog naar de vierde plaats gezakt. De zege dus voor Freweni Hailu.
0: Dankjewel, Bert. Peter, dan komen we nog eens tot bij jou, waar spelers moeten verzorgd worden.
1: Ja, laatste 10 minuten van de eerste helft. En Lee Hanbon met een overtreding, een gele kaart en een blessure. Want even verkeerd gevallen op de schouder, maar het ziet er wel oké uit, denk ik. Maar de gele kaart was terecht, want hij heeft wel de handen vol met die stevige Donangelo Konadou. Een punt van 20-jarige Ghanese Nederlander die zijn hele leven bij Ajax heeft gespeeld. En vorig jaar ook een wedstrijd of 17 in de Apenhoek. Kijk, want daar komt Lommel nog een keer de voorzet. En wie kan erbij? Nee, niemand. Door de beentjes van Talfiti. Ze waren met z'n drieën. Het was wel in de rug weer van Konadou dat Apua die bal speelde. En dan uiteindelijk Talfiti die hem niet kon beroeren. Maar versnellingen over de linkerkant. Deze nu met Apua. En dan werd hij nog even aangeraakt door Potsdaar. En dan was het uiteindelijk toch geen kans om te trappen voor Talfiti. Maar Rommel zit in het tweede kwartier. En nu ook in het derde. Beter in de wedstrijd. En ik zei dus, Lee heeft de handen vol met die Donangelo Konadou. Die een jaartje geleend wordt. Hij heeft alles bij elkaar 75 wedstrijden gespeeld bij de jeugd van Ajax. En dus vorig jaar 17 keer. Als invaller, veelal natuurlijk, doelpuntje gemaakt. Overigens ook voor het eerste elftal van Ajax. En hier mag hij gaan komen rijpen. En wat ik zei, stevige jongen. 1,85 meter, ziet er groter uit. En Lee moet zich weer. Lommel komt er nog een keer uit. Met Adewoye. En inspelen bij Apua. Beetje ver. Dat geeft Lee de kans om tussen te komen. Maar niet overtuigend. Zet hij te makkelijk over de zijlijn buiten. Allemaal een beetje aarzelend als u het mij vraagt. Dus Adewoye dan maar weer de bal met Wouters. Nu aan zijn vierde jaar hiertoe. Bij Schalke, even bij KV Mechelen. Blessures gehad daar. Hij die bij Genk is opgeleid. En lang ook nog in het eerste elftal speelde. Maar nooit een vaste waarde. En dat is hij hier wel. Centraal in de defensie voor alle duidelijkheid. Niet meer op het middenveld. Ondertussen bal achterin bij Matthias Pieklak. Die is ook maar 19 natuurlijk. En daar is hij weer. Konadou. En Lee hangt er weer aan. Ja, moet toch een beetje opletten. Hij krijgt er maar geen vat op. Konadou draait en versnelt. Glijdt voorbij Van Aken. Goeie bal naar Talfiti aan de rechterkant. Lommel komt meer en meer tot leven. Van Duiven zit aan de rechterkant. Maar Talfiti, nee, heeft het niet goed gedaan. Opgepikt die bal nog door Pelupessi. Dan zitten we bij Apua aan de linkerkant. En Apua opgevangen door Sabba. Maar het publiek voelt dat er wat in zit. Apua gaat buitenom. Daar is de voorzet. Niemand erbij. Mag iets scherper gereageerd worden. Ja, ja. Lommel maakt er een echte wedstrijd van. Enkele Brugge ondervindt hier nu dan toch stilaan weer wat al die andere generaties van blauw-zwart ook hebben ondervonden. Het is hier altijd werken en zwoegen voor de Brugge. Maar Niels, wat nieuws vanuit de studio?
0: Ja, er is ook een spookrijder gesignaleerd. Toch even de aandacht erbij houden. Spookrijder rijden op de A12 in de richting van Antwerpen. Dan kan je in de ruime omgeving van Londerzeel een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal vooral niet in. Een spookrijder dus op de A12 in de richting van Antwerpen. In de omgeving van Londerzeel kan je daar een spookrijder tegenkomen. Dus uiterst rechts houden en vooral niet inhalen. Sportza. Dat moesten we natuurlijk meegeven. Peter, we kunnen opnieuw het voetbal bij jou verder volgen.
1: Ja, ja, Club Brugge moet toch weer het heft in handen nemen. Nu misschien een aanval met Sabbe. De voorzet van Sabbe. Van Aken is er maar weggekoopt. Uitstekend door de kleine Reiners. Voor de neus van Hans Van Aken. En dan een tegenaanval van Lommel. Dat doen ze best oké, hoor. Gestuit Talfiti met... Nee, niet Talfiti, de overtreding, maar daarvoor. Gersoldi maakt hem misbaar. Maar Simon Bourdoudoui, ik heb zijn naam nog niet genoemd, denk ik. Dat is een scheidsrechter met dienst vandaag. Daar net een versnelling nog genoteerd van Diacon. En dat ging net iets makkelijker voorbij Ejoma dan voorbij Van Duiven. En dus kon hij toch uithalen met links. En ga ik dat noteren als toch nog een keer een doelpoging van Club Brugge. Terwijl Apua weer gaat versnellen op de linkerkant. Kan hij de bal nog binnenhouden? Denk het niet. Of is het een corner? Wat zegt Bourdoudoui? Hij wijst niet. Hij moet toch een beslissing nemen. Het is gewoon doeltrappen. Ik had de indruk dat hij het maar aan de spelers overliet. Maar dus Diaco. Een moeilijke wedstrijd opnieuw. Maar dit was wel een goede versnelling. En dat gaat makkelijker voorbij Ejoma dan voorbij Jason Van Duiven. En hard met links. En bal weggedoken. De eerste keer dat Matthias Pieklak. Of Matthias zal ik maar gewoon zeggen. Pieklak aan het werk moest. Met een goede redding. Inschuiven van Wouters. Mag ver komen. Tot in de 16 zelfs van Club Brugge. Reiners dan aan de buitenkant. De voorzet van Reiners geschept. Talfiti hier aan de rechterkant. Zijs kan er maar half bij. Omhaal. En wie dan? Reiners komt te laat. Weggewerkt bij Club, maar opgevangen door Pelupessi. Nee, nee. Lommel zit beter en beter in de wedstrijd. Vermant een blessure. Maar die van Lommel spelen vooralsnog door met Apua. Vermant weer overeind geklauterd. Apua. Dubbele dekking met Sappen en met Vetlessen. Apua heeft er ook wel zin in, moet ik zeggen. met zijn snelle benen daar op de linkerkant. Al voor flink wat averij gezorgd. Alleen de voorzet hebben vooralsnog niemand bereikt. Niet van links en niet van rechts. Apuanu weer. Terwijl ondertussen naar Wouters een beetje boos is. Want die werd omvergelopen, was mijn indruk, door Vetlessen. Wat verbaal geweld tussen die twee, bij wijze van spreken. Wouters dan maar op zijn stappen teruggekeerd. De Joma achterin voetballen met Adeboye. En zo de bal weer helemaal achteruit tot bij Matthias Pieklak. Die predikt een beetje rust. Aarke Brugge is de controle kwijt over Lommel en over de wedstrijd. Konadou weer met Lee. Nu kan hij het wel halen in de lucht. Tresoldi getrokken aan het shirt van Pelupessi. En dat onder de neus van Bourdoudoui. Nee, nee. Het is allemaal een stuk minder geworden bij club. En dat tot ontevredenheid van Ivan Leko. Die al vaak met wilde gebaren heeft uitgepakt. Van Aken komt zich even moeien. Wat gedoe. Adewoju erbij. Wouters en Vetlessen die moesten nog even op het appel komen voor hun akkefietje van daarnet. Het was ook niet erger dan dat, voor alle duidelijkheid. En dus zijn we weer bij een vrije trap. Terwijl ook Lee Johnson wat discussie heeft met de ploegafgevaardigden van Club Brugge. Ja, het gaat redelijk venijnig aan toe, heb ik de indruk. De vierde ref er ook even bij met Klas Klerks. En ondertussen kijken we naar het spel in de laatste 3 minuten van deze eerste helft. Bij nog altijd 0-0. En Lee weer trekken en duwen aan de Konadou. Hij heeft het wel gewonnen, het pleit. Want het was niet genoeg voor een overtreding. Diakon dan maar een keer volgen. Met Eyoma er weer bij. En de voorzet van Diakon opgeruimd in het centrum door Wouters. En dan kan Lommel weer de andere kant gaan uitvoetballen met Van Duiven. Slot van de eerste helft. Lommel heeft er zijn voet naast gezet. Aaske Brugge wacht op doelpunten in best wel een boeiende wedstrijd hier aan de Gesterse Dijk. Bij nog altijd 0-0.
0: Gaan we nog eens terug naar het Koning Boudewijn Stadion. Vertel maar, Bert.
2: De 1500 meter bij de mannen is zo net op gang geschoten. Met Schoonvoet toch wel dat deelneemt. Timothy Sherriot, de wereldkampioen van 2019. De Amerikaans Trent, de Duitser Varken, die nog zesde werd op het vorige WK. De bronzen medaille van de Spelen in Parijs. Jared Nugus, misschien ook wel de beste man van het seizoen. Jacob Ingebrigtsen, de Noor. 2 keer zilver op het WK, maar is toch altijd meer de man geweest van de 5000 meter. Daar heeft hij de meeste grote prijzen gepakt. Wel 2 keer zilver op een wereldkampioenschap op de 1500. Cole Hocker uit de USA. De Olympisch kampioen is hij van in Parijs. Liep daar toen een knaltijd, 3:27.65. Cameron Myers uit Australië en ook onze Ruben Verheijden is erbij. Hij raakte niet in de finale in Birmingham tijdens het Europees kampioenschap. Dat was een dikke tegenvaller voor hem. Hij sukkelt al het hele seizoen eigenlijk wat met de Achillespees. En vandaar dat hij meer op de fiets zit dan dat hij kan lopen, bij manier van spreken. En dat is natuurlijk niet ideaal voor een 1500 meter loper. Christian Jackson loopt voorop, maar dat is een van de hazen. De eerste man die we in de gaten houden van het echte deelnemersveld, zomaar zeggen, is Jacob Ingebrigtsen. Hij heeft de Keniaan Koech en Hocker in zijn zog lopen. Ruben Verheijden voorlopig redelijk achterin in een wedstrijd die best goed vooruit gaat. Ik kan u meegeven dat het hoogspringen intussen beëindigd is en verrassend gewonnen door de Pool Kolodzeski. Hij had minder pogingen nodig op 2:28 dan Javon Harrison. En het poolstokspringen gaat naar de Griek Kanalis, die nu zijn aanloop neemt op 6 meter en 12 voor een eerste keer. Dat is het meetingrecord en dat lukt hem niet. Want hij gaat met de buik tegen de lat aan. Zometeen, dit was de tweede poging, excuseer. Er komt er dus zometeen nog een derde. Het meetingrecord staat op 6 meter en 11 centimeter. Op naam van uiteraard Mondo Duplantis. De grote voorganger van Duplantis, Sergej Bubka, zit hier in de tribune. En een ex-grote 1500 meter loper zit er natuurlijk ook met Lol Sebastian Coe, de voorzitter van de Wereld Atletiek Federatie. We gaan naar de laatste ronde, maar ook een doelpunt in Lommel, Peter.
1: Een on-goal voor Club Brugge, dus voor Club Brugge. En een on-goal van Lommel Eyoma, die bal in eigen doel heeft geduwd. Als ik dat goed heb gezien, een versnelling over de rechterkant. 2 minuten in de toegevoegde tijd. Kiriani Sabbe die een aanval opzette met Vetlessen. De voorzet dan en uiteindelijk in doel geduwd. En redelijk toch onhandig, moet ik zeggen. Dat kon enigszins anders door Timothy Eyoma. Zo dus in de toegevoegde tijd. Dan toch de voorsprong voor Club Brugge hier in Lommel. 0-1. En weer aan jou, Bert.
2: Laatste halve ronde op de 1500 meter. En de grote mannen komen naar voren met Nugus, met Koec, met Ingebrigtsen. En het is duwen en trekken. Nugus wordt gewoon naar buiten gekwakt door Koec in die laatste bocht. Hij probeert opnieuw buitenom te gaan. Maar nu bij Ingebrigtsen, die de binnenbocht heeft en dus iets minder meters moet afleggen. En daardoor nu als eerste de rechte lijn ingaat. Ruben Verheijden loopt meer naar achteren rond de tiende plaats. Koec versnelt nog, gaat voorbij Ingebrigtsen. En daar komt er nog eentje tussendoor. Is dat Myers nog die naar de overwinning gaat? Dus hoofd naast hoofd. Ik denk dat het Myers was. Inderdaad. Myers met de overwinning. Als een duiveltje uit een doosje stak hij zijn hoofd nog voorbij. Koec, dan Strand, dan Nugus, dan Ingebrigtsen. De winnende tijd is 3:30:14. En wat is die 1500 meter? Toch een prachtnummer elke keer opnieuw. Met vaak andere winnaars, met vaak verrassingen. Zoals we dat Europese kampioenschappen of op het Europese kampioenschap nog zagen met de Nederlander Nillissen. Hier dus de Australiër Cameron Myers. 3:30:14. Mooie chrono voor Koec, voor Strand. En dan Ruben Verheijden binnengekomen op de tiende plaats met 3:32:50. Voilà, dat was de 1500 meter hier naar de slotfase van de eerste helft nu in Lommel Club Brugge bij Peter.
1: Het zijn de slotseconden van de toegevoegde tijd en dan toch de voorsprong voor Club Brugge op een moment dat hij er niet zat aan te komen, moet ik zeggen, want het openingskwartier al een paar keer gezegd was het beste van Club, met wel degelijk gretig aanvalspel, met controle, met balbezit en pogingen van Vermont. Eentje rakelings naast, eentje voor de lijn gekeerd met een goede koppel, zal ik maar zeggen, van Van Duiven. Tresoldi nog een koppel centimeters ernaast. Vettelissen had ook nog een keer getrapt, redelijk hoog erover. En daartegen over Lommel, maar één bal tussen de palen met Reijners, die makkelijk gepareerd werd die bal door Sommer. Daarna kwam Lommel gaandeweg beter en beter in de wedstrijd. Kon ook de tegenaanvallen er beter laten uitkomen. Veel dreiging over de flanken, veel voorzetten in de box. Alleen ja, er was nooit echt iemand om er wat mee aan te vangen. Nog eens Schoofs aan de rechterkant, een voorzet die achter Konadou reikte. En dan hadden we nog wat geweldige runs door het centrum van Lommel ook genoteerd. Maar nog een keer echt Sommer op de proef stellen. Nee, dat is niet gelukt. Gebleven bij die ene bal van Reinders tussen de palen in twee keer. Maar niet al te moeilijk gepareerd door de doelman van Club Brugge. En dan dus in de toegevoegde tijd van de eerste helft, of net in minuut 45. Het samenspel tussen Sabbe en Vetlessen op de rechterkant. De lage voorzet aan de eerste paal. Tresoldi kon er niet bij, maar redelijk toch onhandig, zeg ik met een understatement, door Timothy Ejoma in eigen doel verwerkt. En dat is toch een redelijke klap voor Lommel hier op de buzzer, zou je kunnen zeggen. Na een best wel goede, verdienstelijke eerste helft. Je voelde ook aan het thuispubliek, het enthousiasme groeide, want Lommel kwam beter en beter in de wedstrijd. Ik zei het al, kwam beter en beter gaan aanvallen. Ook zonder doelgevaar, ook dat wil ik nog wel een keer herhalen. En dan dus toch een flinke dreun op slag van rust. De own goal van Ejoma. En Club Brugge dus toch met een voorsprong de rust.

0: De Vox stops met de ladder. Snel naar jou, Bert.
1: Derde poging Karalis voor het meetingrecord. Jawel, nu gaat hij er wel over. 6 meter en 12 centimeter. Hij gaat het publiek bedanken voor de steun. Manolo Karalis, geen Mondo Duplantis, maar dan toch een meetingrecord. Dat komt nu op zijn naam. En zo heeft het publiek dat voor het polstok springen is gekomen toch wat waar voor zijn geld gekregen. En hij maakt het nog spannend ook. 6 meter en 12, het meetingrecord. Ik denk dat hij misschien 6,22 nog gaat proberen. Dat zou voor hem een persoonlijk record zijn. Maar eerst toch maar even uitjuichen dat hij hier al is ingeslaagd.
2: Sportza.
0: Ja, toch al een record dat gesneuveld is daar. Waaronder ook het nationale record op die 400 meter horde van Pauline Kokuit. Straks haar reactie, maar eerst toch nog eens luisteren bij jou, Eddy, hoe het eigenlijk zit met onze Red Dragons in het volleybal. Zeg eens, de vijfde set ondertussen?
3: Ja, vijfde set, dus daarmee geef jij de voorzet om te zeggen dat de scheve situatie van een 0-2 achterstand omgebogen werd door de Red Dragons tot een 2-2 gelijke stand. En dan zitten we nu in de tiebreak, de beslissende set, de golden set, hoe je het ook noemt. Maar die is pas naar 15 punten en daarin leiden de Belgen met 6-3 nu, terwijl het niveau toch wel wat gezakt is in die vorige set. Fransen, Deer, Valkiers en Dermo, ja, dat is natuurlijk een oppositie die je aan net kan gebruiken. Die zijn er ingekomen in set 4. Die hebben het heel goed gedaan. Die hebben er mee voor gezorgd dat België, dat de Red Dragons die vierde set met 25-20 gewonnen hebben. Ja, het is natuurlijk een vijfsetter. Meestal als je wint is het een 3 of een viersetter die dan nog toegevoegd wordt. Maar hier moest het er 5 worden omdat het 2-2 was. Voilà, zo moet ik het zeggen. Nu een opslag en dat is toch wel typisch over het geheel van de wedstrijd. Heel wat opslagfouten. Niet alleen bij de Red Dragons, maar ook bij de Tsjechen. En dan geef je natuurlijk meteen directe punten weg. 7-4 voor de Red Dragons. Nog eens zeggen, woensdag reizen ze af via Helsinki zo naar Tampere in Finland om daar de eerste 5 matchen te spelen in de groepsfase. Dat is samen met Nederland, Servië, Finland, Denemarken, Estland en natuurlijk België. En daar moeten ze proberen in de eerste 2 te eindigen. Liefst zelfs in die groep winnen, want dan vermijd je de topploegen natuurlijk al die meedoen ook. En dan hebben we het in principe ook over Italië. En mochten ze eerst eindigen in hun groep als natuurlijk, dan zouden ze Italië pas in de halve finale tegenkomen. Dus dat zou mooi zijn voor de Red Dragons. 8-4 ondertussen. Die eerste 5 matchen dus in Finland. Daarna wordt er in principe dan doorgereisd door de Belgen. We gaan ervan uit dat ze doorgaan in de 8e en de kwartfinales. Die worden in Turijn gespeeld. En ook in Servië wedstrijden en dan de halve en de finale in Milaan. En daar zou de coach Zanini als Italiaan zijn, de coach van de Red Dragons, heel graag minstens een halve. En wie weet, het kan allemaal natuurlijk een finale spelen op dat Europese kampioenschap. 8-5 ondertussen, we zitten halfweg. Die beslissende vijfde set, we blijven het volgen. En we houden nu op de hoogte of België uiteindelijk een 4-4 kan neerzetten. Of de Tsjechen met een goed gevoel vertrekken naar dat EK.
0: Dankjewel, Eddy. Bert, terug naar jou. Daarnet al dat meetingrecord in het polstok springen voor de Griek. Ondertussen is er nog eentje gesneuveld.
1: Ja, inderdaad. In het discuswerpje. Ik zoek even op, Niels, of Karalis 6,22 meter nog probeert in het polstok springen. Dat gaat hij niet doen. Hij blijft dus op die 6 meter en 12 steken, zal ik maar zeggen. Maar toch een man om in de gaten te houden de komende jaren als concurrent van Mondo Duplantis. Inderdaad, zoals je zei, opnieuw een meetingrecord. Dat zijn er nu toch al wel een paar kort na elkaar. Ook op de 800 meter in de steeple was er eentje. En dan nu in het discuswerpje.

0: De Sloveen Christian Tse heeft 71 meter, 29 centimeter ver gegooid. En de vorige die hier het meetingrecord had was Matthew Denny, 2 jaar geleden, 69-96. Dus een flink stuk verder door Christian Tse, die de Diamond League zo op zijn naam schrijft. En eindigt voor Nicolas Alekna, Roje Stona, Matthew Denny, dus die ik zo net al een keer vernoemde. Daniel Staal, de grote Zweed, is vijfde geworden. En Henrik Janssen is de derde geworden. Hij pakte nog het brons op het EK in Birmingham. Zo hebben we de kampnummers bij de mannen gehad voor vandaag. Ik kijk nog even hoe het Salja Gis vergaat. Hazen is dan toch een keer binnengekomen met een geldige sprong. Maar 13 meter en 7 centimeter na maar liefst 4-0 sprongen. Ja, het is niet de dag van onze vice-Europese kampioene uit Birmingham. Salja Gis gaat zo meteen haar zesde poging ondernemen. Hopelijk gaat die dan toch nog een stukje verder dan 13 meter en 7 centimeter. Aan de leiding staat daar nog altijd de Senegalese Sally Sar met 14 meter en 96 centimeter. We gaan naar de 200 meter bij de vrouwen. Geen Belgische deelnemsters daar. Morgen op de 100 meter wel met Delphine Nkansa. Wie neemt er deel? Erwan uit Groot-Brittannië, uit Canada. Leduc Sturges uit de USA. Zij won de Diamond League meeting in Rabat. Degene die in Lausanne won is Kayla White in baan 4. Dan Amy Hunt, de Europese kampioene en vice-wereldkampioene natuurlijk. In baan 5, de grote favoriete. Naast Julian Alfred, die 21-51 liep eerder dit jaar. World lead van haar in Monaco, 10 juli 2026. De derde tijd aller tijden na Flojo Griffith Joyner en Sherika Jackson, Julian Alfred. Battle in baan 7 en Brandini in baan 8. Dat zijn 4 Amerikaanse vrouwen die proberen op te boksen tegen Amy Hunt en Julian Alfred in de banen 5 en 6. De Olympisch kampioene is er niet bij, Gabby Thomas. De wereldkampioene Melissa Jefferson Wooden is er ook niet bij, al was ze wel in Brussel eerder deze week. We houden de adem even in voor deze 200 meter. De banen 5 en 6 dus met Hunt en Alfred. Ze zetten zich klaar met de nagels net achter de witte streep, de startstreep waar ze moeten achter post vatten. Vaak gelakt in heel mooie kleuren, vaak mooie outfits ook op die sprintnummers bij de vrouwen. Ze zijn vertrokken. Hunt en Alfred toch maar in de gaten houden. Kanonstart is er van Kayla White, zie ik. Voor Alfred nu, die zo de bocht gaat uitkomen. Baan 6 in de gaten houden waar ze zit. Alfred, ah nee, het is White hoor, die voorop loopt. En nu komt Alfred opzetten. In het tweede deel van de wedstrijd is ze sterker. En loopt ze naar de overwinning in 21-79. 21-79, een stuk boven het meetingrecord dat op naam staat van Sherika Jackson. 21-48 van 3 jaar geleden. Wordt die krono nog een beetje bijgesteld? Nee, 21-79. Dan Kayla White, die bijzonder snel vertrokken was. En Amy Hunt is derde geworden. De zege dus voor de vrouw uit St. Lucia, Julian Alfred. We keren terug naar een interview van eerder deze avond. Een vrolijk interview neem ik aan met Pauline Koukuyt, die het Belgisch record liep op de 400 meter horde. Een interview bij Simon.
1: Pauline Koukuyt, opnieuw een Belgisch record. Dit keer 53-20. Je wordt derde in een veld van absolute wereldklasse.
2: Ja, het is heel zot dat ik hier een derde kan worden in zo'n Diamond League finale.
1: Vind je dat zotter dan jouw nieuw Belgisch record?
2: Nee, ja, de tijd. Ja, ik heb natuurlijk in Lausanne bijna hetzelfde gelopen. Ik ben echt super content dat ik dat hier gewoon nog eens kan confirmeren en kan lopen voor het Belgische publiek en mijn supporters. Maar ik zat zo dicht bij Anna Crockrell en Emma.
1: Nog geen 2/10 van de overwinning. Ja,
2: dus vandaar, ik dacht, wat is er hier aan het gebeuren? Ik ben aan het proberen zelfs Emma en Anna in te halen. Dus dat wil echt wel zeggen dat ik hier ongelooflijk mee met de top kan, de wereldtop. En dat had ik echt nooit zien aankomen.
1: Een paar maanden geleden was je nog aan het denken dat je jouw spikes aan de haak ging hangen na dit seizoen.
2: Ja, ik ging eigenlijk dit seizoen in met van alles echt nog volop te genieten. Na een heel zwaar jaar vorig jaar. Dus het was echt genieten en de puntjes op de i te zetten van hoe ik als atleet wil zijn dit jaar. En ik heb het echt allemaal kunnen nastreven. Ik ben super trots op wie ik ben vandaag de dag als atleet. En dat vertaalt zich dan ook blijkbaar in heel mooie tijden. Dus met deze tijden is het moeilijk om te zeggen ik stop hierna, want er zouden wel deuren open gaan volgend jaar. Maar we gaan nog altijd beslissen pas na het seizoen. Maar normaal gezien denk ik wel dat ik nog een jaartje, of ja, jaar per jaar bekijken, maar dat ik wel ga doorgaan.
1: Jouw seizoen zit er nog niet op.
2: Wat lief?
1: Jouw seizoen zit er nog niet op.
2: Nee, over een week is dat de World, de Ultimate Championship in Budapest. Dus als de top 16 van de wereld dat daar naartoe mag. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat dat gaat zijn. Dat is een nieuw concept. En het is mijn rode loper en ik ga gewoon genieten en alles geven.
1: Heb je al een beetje tijd gehad om te beseffen, om uit te vinden waarom het nu allemaal zo goed loopt en waarom het op het EK net niet was?
2: Ja, op het EK ben ik heel moedig geweest en voelde ik dat ik echt wel iets heel mooi kon tonen. Dus ik heb gewoon van in het begin net iets te veel willen geven, omdat ik voelde van er zit echt wel veel meer in. Maar daar heb ik dus van geleerd dat ik toch die eerste 200 meter mij nog altijd moet inhouden en pas op het einde alles mag geven. Dus waar ik een beetje het gevoel heb dat ik een beetje heb gefaald in Birmingham, ben ik wel voorbij de twee wedstrijden. Ik wil echt aantonen dat er heel veel in mij zit en ik ben ook wel blij dat ik dat kan tonen.
1: Van een Europese topper ben je plots een wereldtopper.
2: Ja, hier om derde te worden bij de wereldtop. Dat kan ik nog niet goed beseffen, denk ik, wat ik hier eigenlijk aan het tonen ben. Maar toe zoveel deugd om dit te kunnen laten zien.
1: Geniet ervan. Dankjewel, Pauline Kokuit.
3: Je hoort het met een hele brede glimlach. Pauline Kokuit, ze straalt na haar prachtprestatie daar op de Memorial van Damme bij Simon van Glabeke. Gaan we nog eens een laatste keer naar het volleybal. Bij jou, Eddy, het was een ware veldslag tussen de Belgen en de Tsjechen. Wie heeft het uiteindelijk naar zich toe kunnen trekken?
4: De Red Dragons zullen uiteindelijk met een goed gevoel naar dat EK vertrekken komende woensdag. Want ze hebben de beslissende set, de tiebreak, gewonnen met 15-11. Eigenlijk nooit in de problemen gekomen. En de tweede setbal die was meteen de goede. Na een mindere start in deze wedstrijd, 0-2 achter, dan 2-2 gelijk gekomen. En dat betekent met deze winst dat ze 4-4 behalen. Twee keer gewonnen tegen Nederland met 3-1. Gisteren met 4-0 tegen Tsjechië. En dan vandaag met 3-2 in die tiebreak. En dan hebben ze misschien die les toch wel geleerd. Dat ze de rug kunnen rechten nadat ze op een achterstand komen. Tegen een ploeg die toch wel ook 20ste staat op de wereldranglijst. Nederland 21, België 17. Het hangt allemaal wel een beetje dicht bij elkaar. Maar ze hebben getoond dat ze bij de achterstand toch kunnen terugkeren. Goed geroteerd door coach Zanini, de Italiaan, die niet beter vraagt dan de halve of de finale in Milaan te mogen spelen als Italiaan. Hoe zou je zelf zijn? Woensdag reizen ze af naar Tampere in Finland. Daar worden de eerste 5 wedstrijden gespeeld. Ze beginnen er dan aan 1 rustdag, maar de donderdag op vrijdag tegen Nederland. Goed gevoel van 2 keer gewonnen. Hier de dag daarna tegen Finland. Dan de zondag een rustdag. Maandag en dinsdag Estland en Denemarken. Dan een rustdag en donderdag tegen Servië. En dat zou wel eens de beslissende match kunnen zijn. Ze hopen toch binnen de eerste 2 te eindigen. De eerste 4 die gaan in de poelenfase sowieso door. Maar ja, dan ga je tegen de sterke ploegen al uitkomen meteen in de achtste finale. En dat is niet wat de Belgen, de Red Dragons, willen. Goed geroteerd, goed gespeeld. Sam de Roo, de man die heel wat problemen gekend heeft afgelopen jaar en begin dit jaar na die teelbal. Kanker is er terug en is een man die ze op zijn leeftijd met zijn 34 jaar toch nog altijd kunnen gebruiken. Reggers ook goed gespeeld. Dulst kunnen ze nog altijd niet wegdenken uit die ploeg. Dermo ingekomen in set 3 en 4 heeft bewezen dat hij aan het net als opposite daar ook zijn mannetje kan staan. Ook Kolsoen een goede wedstrijd gespeeld. En dan natuurlijk ook nog Fransen, Deer en Valkiers die in set 3 en 4 ook hun kansen mochten gaan. En die die twee sets gewonnen hebben. Dus het wordt misschien een beetje tussen aanhalingstekens een luxe probleem voor Zanini om te kiezen voor welke basis zij gaat. Maar ik denk dat hij dat al een heel tijdje in zijn hoofd heeft. Goed, we kijken al uit naar de eerste wedstrijd van komende vrijdag tegen Nederland in het Finse Tampere. En besluiten met te zeggen dat ze uiteindelijk met een goed gevoel naar Finland zullen vertrekken, de Red Dragons. Want na een 0-2 achterstand 2-2 en uiteindelijk gewonnen met 3-2, 15-11 in de vijfde set. En, belangrijk, de 4 oefenwedstrijden, alle 4 gewonnen hier in Roeselare. Voilà, dat was het. De Red Dragons die gaan met een goed gevoel uiteindelijk toch naar de Europese kampioenschappen.

nemen de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar ik naast stond in het leven. Twijfels, in vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en de tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet er genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te zeggen.

zoek naar stilte. Maar krijg ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? En ik weet nog altijd van meer. De nonchalance die ik probeer te laten zit er nog geld in. Ik maak steeds fout. Paradeur dat ik zin. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij toch

0: Toerist Lemsi met Koning Liefde. Wij gaan Koning Voetbal terug opzoeken. En die is deze avond neergestreken daar in Lommel. Ze zijn aan de tweede helft begonnen, Peter.
1: Ja, 4 minuten geleden en bijna was er al de dubbele voorsprong voor Club Brugge. Het was een overtreding van Talfiti, die daarvoor ook een gele kaart heeft gekregen. Viel een beetje ongelukkig op Diacon. Dat leek een stevige blessure te zijn, want die huilde bijna bittere tranen bij wijze van spreken. Dat was hard aangekomen, was er een beetje opgevallen, de enkel. Maar het lijkt allemaal wel prima in orde te zijn. Dus de wedstrijd heeft wel even stilgelegen. En dan zo links aan de punt van de rechthoek een vrije trap van Vettelsen rond de muur. Zeer verraderlijk. Lekker bal voor Piklak. Die keerde hem. Maar via de lat ging hij er dan uiteindelijk toch nog uit. Opletten daar. Tresoldi. Is dit het moment voor Club Brugge? Tresoldi? Nee. Afgeblokt. Want te veel volk had opzij kunnen leggen voor Hans van Aken. Dat deed hij niet. Diacon dan met de versnelling voorbij. Oh, is dat een penalty? Nee. Geen overtreding. Diacon zegt van wel. Bourdoudoui gaat er niet op in. Want Talfiti liet misschien wel zijn voetje hangen. En Bourdoudoui zegt, ja, toch eens even kijken. Wij gaan dat ook doen in de herhaling. Nee, niks aan de hand, niks aan de hand. Het is een tuimeling. Dus geen strafschop. Leko geeft aan vastgehouden aan het shirt. Maar nee, dat telt niet. Nauwelijks getrokken. Dus dit moet gewoon een doeltrap zijn. Maar dus wel Piklak met wat meeval. Maar het was wel zo'n verraderlijke bal. Waar je een beetje moet twijfelen tussen wachten tot die bal wordt gedefinieerd. En dan toch de redding. En hij deed het uiteindelijk nog goed. En had meeval dat die bal hoog genoeg opveerde van zijn lichaam. Zodanig dat het via de lat toch geen doelpunt was. Maar wel een corner. En nu ook officieel geen penalty. Maar dat was ook vrij duidelijk natuurlijk. Dat Kevin van Damme, de man in de VAR-cabine vandaag, dat hij daarvoor geen strafschop ging geven aan Club Brugge, maar wel bijna dus de tweede, de 0-2 en de dubbele voorsprong en toch een moeilijker opgave voor Lommel. Twee ongewijzigde ploegen overigens bij het begin van de tweede helft en bij Lommel en bij Club. En Club weer aan de tweede helft begonnen zoals aan de eerste, want met druk vooruit, met balbezit, met meer controle dan dat gaandeweg het geval was in de eerste periode. Balverlies ondertussen bij Lommel. Club Brugge kan weer gaan bouwen. 6,5 minuut zijn we ver bij nog altijd 0-1 voor Club Brugge. En nog een loopnummer opkomst, denk ik, bij jou, Ben.
2: Het laatste loopnummer van de avond is dat, Peter. De 400 meter bij de mannen met als Belg in baan 1 Daniel Segers. Maar we kijken toch eerder naar de banen 5, 7 en 8 met Kibina Chipi, de Botswanees, 43-44 gelopen dit jaar. Hij is de wereldkampioen. En dan zou het meetingrecord van Michael Cherry van 5 jaar geleden wel een keer kunnen sneuvelen. Want dat staat op 44 seconden en 300ste. Daar ging Kibina Chipi dit jaar al een paar keer onderdoor. Hij won 5 van de Diamond League meetings dit jaar. En kan hier de kers op de taart zetten met ook een zege in de Diamond League meeting van Brussel, de Ivo van Damme Memorial. Ze zijn vertrokken. Segers wil nog een keer laten zien wat hij kan na een EK dat voor hem redelijk tegenviel. Kibina Chipi is als een speer vertrokken. Zit al onder de Amerikaan Patterson na de eerste bocht aan de buitenbaan. Jareem Richards ook goed. Brons op het WK Indoor en vice wereldkampioen. Ook bijzonder snel aan het lopen. Hij ligt zelfs aan de leiding, denk ik, met Nene, met Patterson en Kibina Chipi. Ja, hij heeft toch nog wel wat goed te maken wanneer hij de bocht hier zo meteen gaat uitkomen. Kibina Chipi inderdaad een metertje of 2-3 achter Richards. Maar nu komt hij opzetten en gaat hij Richards voorbij. En gaat hij naar de overwinning knallen. Toch maar eens kijken naar de chrono van Kibina Chipi. Het is 43-40 en inderdaad, het komt bijna niet anders. Een nieuw meetingrecord en een flink linke hap eraf van 44-03 naar 43-40. Onofficieel nog wel een nationaal record ook voor Botswana van Poussin Kolon. Kibina Chipi Richards tweede, Patterson derde en Segers is zevende geworden in een chrono toch nog net onder de 45 seconden. Dat was het voor vandaag op de Van Damme Memorial. Morgen zijn we er opnieuw met dan de andere disciplines die we vandaag nog niet te zien hebben gekregen.
0: Dankjewel Bert, daar kijken we al naar uit. En dan gaan we terug naar het voetbal natuurlijk. Nog steeds aan de gang bij jou, Peter.
1: Een beetje tumult, want wat trekken en duwen. Het zal ook niet meer dan dat geweest zijn aan de rand van de grote rechthoek. Zoals het al zo vaak geweest is, trekken en duwen tussen Lee en Konadu. En ze hadden elkaar een beetje vast, dus een overtreding was het niet. Balletje binnendoor gestoken, dat wel voor Konadu, maar die kon niet vertrekken. Maar geen overtreding, ook daar terecht niet gefloten. Nog genoteerd een schot van Tresoldi. Want Club Brugge heeft ook nu in dit een nieuwe openingskwartier van de tweede helft dan wil weer wat doelpogingen. Met dus die bal van Vettelsen via Piklak en de lat erover. Tresoldi. Dat was, laten we zeggen, een halve meter voorlangs. En Leko druk. Koosje wil dat de Lee inschuift. We zeggen wel degelijk Lee en niet I, zoals hij ons na al die jaren heeft geleerd dat het eigenlijk zou moeten. Maar daar gaan we toch niet mee beginnen. Dus gewoon maar Lee met Seis. Die buitenom wil gaan bij Telviti. Dan Diakon. Ja, tussen twee man is hij uiteindelijk toch de bal kwijt geraakt. Reiners komt er nog eens uit met Schoofs. Schoofs met Talviti, met wat meeval door de benen van Seis. Talviti rechts van de grote rechthoek. Kan Aken moet hem opvangen, kan met links voorzetten. Maar Van Aken haalt hij er goed uit. En dan Tresoldi, die de bal moeilijk kan bijhouden. Mechelen speelt in, Vetles laat hem schieten. Het is een beetje holder de bolder nu. En uiteindelijk is het Sabbe die eruit komt. En Romeo Vermand, die rechts steun krijgt van Sabbe. Nee, dat is ondoordacht. Die voorzet trapt hem in de buik van Dries Wouters. Hij heeft er wel nog een corner aan overgehouden. Dat is dan het pluspunt voor Romeo Vermand. Enkele Brugge dus vooralsnog op weg naar een 12 op 15. En dan oogt dat allemaal wel weer wat beter natuurlijk. Dan die nederlaag bij A-agent die ertussen kwam fietsen. Want Enkele Brugge dat met 9 op 9 begon. Dat was van de zomer van 2019 geleden. Daarna volgde een 0-0 thuis tegen Open. Een 0 Eupen liever. Een 0-0 bij Charleroi. 1-1 tegen Genk. En werd dat 12 op 18. Dus wat dat betreft kan het straks beter zijn. Na nauwelijks 5 wedstrijden dus. Met de corner voor Seis. Dat is een goeie. Maar koppen doen ze ook in het centrum. Het is Adewoye die hem wegkopt. En een nieuwe hoekschop denk ik. Of nee, hij gaat over de zijlijn buiten. Het is ingooien voor Club Brugge. Met, of toch niet? Ik dacht van wel, maar Diakon gaat er naartoe. Dus het zal toch nog een corner zijn vanaan de overkant. Met Diakon. Nee, die gaat wel degelijk ingooien. En laat het dan weer aan Seis. Zo kan het natuurlijk een tijd duren. Met de voorsprong die nog altijd maar 0-1 is. En dan blijft Lommel in de wedstrijd natuurlijk alleen in de tweede helft. Die is ondertussen toch 11 minuten oud. Hebben ze nog niet echt de overkant kunnen halen. Zoals dat gaandeweg in de eerste helft beter en beter lukte voor de thuisploeg. Van Aken met de Tresoldi. Die spelen op Vermand. Vermand maakt de bal vrij naar de rechterkant met Sabbe. Sabbe die hem in de box probeert te steken. Lukt niet, maar krijgt een herkansing. Nog een keer de bal kwijt. En nu misschien counteren Lommel met Apua. Die gaat rennen. En hier de bal meegeven met Konadou. Kan een interessant duel worden. Maar het nieuws van 10 uur komt eraan. Met Lee. Konadou de versnelling. Gaat hij het doen? Nee! Redding van Sommer. Redding van Sommer. Nog niet afgelopen. En nu wel de corner. Jan Sommer voorkomt de gelijkmaker van Lommel. Club Brugge leidt in Lommel. Met 0-1.
3: Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen naar eigen zeggen tijdens een psychose. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat er sprake was van een mistrial, een ongeldig proces dus. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
7: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat dat kwam door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het drievoudige moord. De jury heeft 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar een jurybeslissing in de VS moet unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. Het proces wordt nu als mislukt verklaard, eindigt zonder uitspraak. Er wordt verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal willen. Dan zal er een datum moeten gevonden worden voor dat nieuwe proces met ook een heel nieuwe jury.
6: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin vindt het ongepast om te zeggen dat Rusland een hybride oorlog voert tegen Europa. De cyberaanvallen en sabotagedaden van Rusland gaan verder dan dat en ze wijzen op echte oorlogsdaden. Dat heeft Quentin gezegd in de afspraak op vrijdag.
8: Dat is geen hybride, dat is wat gebeurt in Leipzig, dat is een aanval. Punt aan de lijn.
9: Dat is oorlog. Is
8: maar we zijn in een soort van oorlog, dus u heeft ook de wettelijke betekenis. Maar als de cyberattacken, de cyberaanvallen die elke dag, die we krijgen elke dag, als ze snijden kabels in de Finse Zee enzovoort, dat zijn aanvallen.
6: In de Verenigde Staten zijn enkele legerveteranen en een historicus naar de rechtbank gestapt om te voorkomen dat president Trump start met de bouw van zijn omstreden triomfboog. Dat monument, dat 76 meter hoog moet worden, is gepland vlakbij een belangrijk oorlogskerkhof in Washington. Over 2 weken zouden de eerste werken beginnen, volgens Trump. Maar het project is nog niet definitief goedgekeurd. De klagers hopen nu dat de rechtbank de werken daarom verbiedt. Sport. In het voetbal is landskampioen Club Brugge op bezoek bij promovendus Lommel. Peter van den Bemt, ze zitten in de tweede helft. Hoe staat het daar?
1: Een uur ver, Club Brugge leidt met 0-1. Een goal van Joa net voor rust. Een own goal is dat op een voorzet van Sabbe. Club Brugge, goede start met veel doelpogingen in de openingskwartier. Maar daarna niet meer dezelfde druk kunnen aanhouden. Lommel beter en beter in de wedstrijd zonder dat het gevaarlijk kon worden. Tot dan ineens op slag van rust. En Joa met de own goal. En dan bij het begin van de tweede helft nog een gevaarlijke vrije trap van Vetlessen via doelman Piklak tegen de lat. En dan daarnet de kans voor Lommel om gelijk te maken. Maar Konat werd in extremis nog gestuit door een uitstekende redding van Jan Sommer. Club Brugge met 1 oog al toch op de start van de Champions League. Dinsdag tegen Aston Villa moet wel nog knokken om de voorsprong vast te houden. Een half uur nog hier in Lommel 0-1.
6: Dankjewel Peter. En in het Koning Boudewijnstadion wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Werd sterks de eerste avond is er zowat afgelopen. Wat is de balans?
2: Het was een best goede avond. Paulien Coquuyt zorgde vroeg op de avond al voor een mooi Belgisch moment door voor de tweede keer in korte tijd het Belgisch record aan te scherpen op de 400 meter horde, 53-20. Meteen ook goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar. Andere sterke prestaties kwamen er van de Amerikaanse Chase Jackson met een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten. De Keniaan Wanyonyi liep een meetingrecord op de 800 meter, een fractie trager. Dat is de beste jaartijd van vorige week. En er waren nog meetingrecords, onder andere van Kibena Chipi op de 400 meter en in het polstokspringen bij de mannen, niet van Mondo Duplantis, wel van de Griek Karalis. Hij ging over 6 meter en 12. Duplantis had last van een blessure tijdens een opwarming en kwam niet in actie. Een domper voor de atletiekliefhebbers.
6: Bedankt Bert. Het weer, vannacht nog wat wolken en lichte regen in het centrum en het oosten. Later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden dan. Zondag zon en wolkenvelden, tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. Meer in de apps van Sporta en VRT Nieuws.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1.
3: Sportza.
4: Met Niels van Duizen.
0: Welkom terug. Ja, volleybal en atletiek die hebben ons in de steek gelaten. Maar gelukkig is er nog voetbal om ons gezelschap te houden. We volgen het verder live bij jou, Peter.
1: En een verwittiging die kon tellen dus net voor het nieuws van 10 uur. De ren van Konadu. Ik heb hem al een paar keer lof toegezwaaid. En Lee krijgt hem maar moeilijk onder controle. Hier kon hij niet voorkomen dat hij de box indook. En met links uithalen. Goeie overhoekse trap en een redding. Een heel goede oor van Jan Sommer. Zoals hij er 2 had in de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge om de gelijkmaker te voorkomen. Had hij er hier nu opnieuw 1 om ook hier de gelijkmaker te voorkomen. Laat het een verwittiging zijn wat ik zei voor Club Brugge met Sam de Grant die er zo meteen gaat inkomen. De Nederlander die dus in het tussenseizoen werd getransfereerd. We kijken eerst naar de versnelling van Virgili. Voorlangs legt hij hem. En dan heeft u meteen begrepen dat Jan Virgili er is ingekomen voor Diakon. En hij laat voor het eerst van zich spreken met een goede ren op de linkerkant. Hij geraakt wel voorbij Van Duiven. Die bal uitstekend aangenomen. De versnelling dan. Het poortje voorbij Wouters in het centrum. En dan uiteindelijk hem toch nog rakelings voorlangs gelegd. En dat Adeboye die naar de kant komt. En de Grant die erin gaat. Ik zei het, ze werd dus getransfereerd voor 1,5 miljoen zo ongeveer naar AZ. Uit de jeugd van Anderlecht. En Genk natuurlijk lange tijd, 7 jaar. En bij Lommel gevoetbald de voorbije 3,5 jaar. Maar dus een transfer gemaakt naar AZ. Vreemd verhaal, want ze gingen hun linksachter verkopen. Die verkoop ging niet door. En kijk, een paar weken later staat hij hier gewoon terug. En kan hij weer zijn positie aan de linkerkant overnemen. Ze waren wat blij bij Lommel dat ze hem konden terugpakken. Op huurbasis dan wel te verstaan. Want heel veel blessures in het defensieve compartiment. En Sam de Grant maakt zijn rentrée, zou je dat kunnen zeggen. Dus Sean Adeboye naar de kant. Maar noteren de eerste actie in Brugse loondienst. Zou ik bijna zeggen van Jan Virgili. Met een goede versnelling. Echt goed gedaan. Twee man in de wind. De ren plus de trap. En dat ging maar raaklinks voorlangs. Pietlak stond er naar te kijken. Misschien kon hij dat beter inschatten. Had hij gezien dat hij sowieso niet tussen de palen was. In elk geval. Dat is al net iets meer dan Diakon uiteindelijk voor elkaar heeft gekregen. Dan had hij in de eerste helft ook wel één versnelling. En een trap tussen de palen waarop Doelman Pietlak dan toch even moest tussenkomen. De Grand voetbalt met Wouters. Lommel nog lang niet verslagen bij die voorsprong. Zoals KV Kortrijk gisteren in Anderlecht. Maar als het maar 1-0 is, is er altijd een moment. Met die bal van Kortrijk nog tegen de paal. Nu wel weer Club Brugge met Vetlessen. Op wandelballetje binnendoor van Tresoldi. Maar te ver. Wouters schermde Tresoldi ook goed af. Pietlak er als eerste bij. Dus geen probleem. De Grand dan maar weer. Sterk seizoen als ik kijk naar de cijfers vorig jaar. 3 doelpunten en 10 assists in het elftal van Lommel. In de tweede klasse natuurlijk. Konadou en Lee. Lee weer een overtreding gemaakt op Konadou. Ja, dat is toch een spits waar Lommel heel veel plezier gaat aan beleven. Want u weet het ook, Seuntjes, de 37-jarige, zal ik maar zeggen, iconische spits van Lommel, is ook geblesseerd. Net als Rommes, ligt ook in de lappenmand. Nicolas Rommes en dus Sverre Nupan natuurlijk. Waardoor Reinders, ik heb het al gezegd, op zijn centrale favoriete centrale positie mag spelen. Bal is nog eens buiten gegaan. Club Brugge toch weer een beetje stilgevallen, zou je kunnen zeggen. Wel weer die pogingen in het openingskwartier. Kan niet de bedoeling zijn dat het weer dezelfde kant uitgaat. Want dan wordt het nog spannend. Op deze manier dan gaat Lommel er net als in de eerste helft meer en meer in geloven. En dan kan er altijd nog wat gebeuren natuurlijk. Dus Club Brugge toch maar zoeken naar een tweede doelpunt. De Grand zet hem naar Konadou. Mooi aannemen weer hoor van Konadou. Nee, die maakt indruk op mij. En nog eens goed meegeven ook. Met de goede diepgang bij Schoofs. Ren van de Grand in het centrum. Hij krijgt de bal daar nu. De Grand kan openen. Daar komt Van Duiven. Van Duiven rand van de grote rechthoek. De voorzet komt. Maar die is weggekopt door Mechelen. De gestalte hadden ze daar niet om er wat mee aan te vangen. Overtreding nu wel. Inderdaad, op Romeo Vermand gaat een beetje spectaculair tegen de grond. Maar Pelupessi had hem wel degelijk vast. Dus het voordeel is nu bij middel van een vrije trap nog diep. Op de eigen speelhelft weer voor Club Brugge. Bijna halfweg zijn we in de tweede helft. En de spanning blijft er nog altijd hangen. Ik breng het nog maar een keer in herinnering. 9 keer hier competitiewedstrijden gespeeld. 2 overwinningen voor Club Brugge. De eerste keer lang geleden in het seizoen 92-93. 2 doelpunten nog van Gert Verheijen. En de laatste keer dat ze op bezoek kwamen. Tenminste toch voor een competitiewedstrijd. Dat is dan weer 24 jaar geleden. Met doelpunten van Peter van der Heijden. En Sandy Martens. Dus ook dat heeft u begrepen. Is een eeuwigheid geleden. En is maar daartussen een reeks van 7 wedstrijden. En ook nog een bekerwedstrijd. Die Club Brugge maar niet gewonnen kreeg aan de Gesteldse Dijk. Hier Virgili nog eens even volgen. Over de linkerkant. Met een versnelling. Nog eens Virgili. Achteruit leggen dan maar bij Van Aken. En daar is hij weer. Ja, dat doet hij op deze manier toch best oké. De versnelling weer en nog een trapje. Maar uiteindelijk wordt hij daar dan wel afgeblokt. En het is de andere kant uit voetballen. Met Talviti. Zoekt hier Apua. Zo blijven we toch nog even hangen bij Lommel. Met Sam de Grant die meeschuift. Met zijn goede linker. Stevige Karuur. Ah, hij krijgt zijn bal nu niet voorbij. Kriaan is sabben, maar Lee nog eens van de bal gezet. Nu door Konadou. Maar wel door Apua hier op de linkerkant. Het balbezit is nog voor Lommel. Achterin met de man van de ongelukkige own goal. Eyoma. Met Wouters. Club Brugge geeft het op deze manier toch weer wat uit handen. Wouters, nee, die gaat lopen met de bal naar het centrum. Simpel, onderschept door Mechelen. Al zet hij hem dan wel weer te ver naar voren. En is er weer balverlies. Wouters dan nog een keer. Met Eyoma en zo weer even balbezit voor Lommel. Overhalfweg ondertussen in de tweede helft. En Club Brugge leidt dat wel nog altijd. Met een krappe voorsprong hier in Lommel 0-1.

0: Ben Folds 5 met Battle of Who Could Care Less. Dan gaan we terug het voetbal opzoeken. Terug naar Lommel tegen Club Brugge. Terug naar jou, Peter.
1: Het gebeurt niet te veel meer de voorbije minuten. 27 minuten ver. Nog altijd 0-1 voor Club Brugge. En een aanval nu van Club over de linkerkant. Virgili. Maar kan die bal niet bijhouden. Goed verdedigen van Van Duiven. Heeft de bal meteen teruggegooid gekregen door Piklak. En Lommel nog altijd in de race, zou je kunnen zeggen. 1 doelpunt en een gouden puntje. Dan zou de competitiestart helemaal perfect zijn natuurlijk met 8 op 15. En al een wedstrijd tegen Club Brugge achter de rug. Maar dat is nog niet het geval. Nog altijd de own goal. Ongelukkig van de man die nu de bal opdrijft. De Engelsman Timothy Ejoma met Nigeriaanse roots. En opgeleid bij Tottenham tot de U23. Northampton, Lincoln, in lagere reeks in Engeland gevoetbald. En dus nu zijn tweede jaar hier bij Lommel. Veel Engelse, veel Nederlandse nummerplaat. Overigens ook hier zo op de parkeerplaatsen rond het stadion zagen we voor aanvang van de wedstrijd. Het is maar een flukse steenworp van de Nederlandse grens natuurlijk. Piklak heeft veel tijd om de bal weer in het spel te brengen. Iedereen staat stil. Waar wacht hij eigenlijk op? En ik zou zeggen, Pelupessi was een mogelijkheid. Hij speelt Konadou aan. Daar kan je altijd de bal kwijt. Zo sterk met een man in zijn rug. En die man is altijd Lee. Ambion, die het een moeilijke avond heeft. Ik val in herhaling. Terwijl de bal nog eens achteruit is bij Piklak. Behoedzaam gaat hij. Nu een diepe bal richting Reinders met Mechelen. Het was niet Reinders, het was Van Duiven, pardon. Die daar even centraal was gaan postvatten. Recuperatie bij Talvidi. Maar die komt er maar half uit. Omdat Seijs ertussen zit met Brandon Mechelen. Mechelen met Van Aken. Slotkwartier schuift zachtjes aan dichterbij. Het is redelijk rustig wel. Ze hebben wat nodig. De mensen op de tribunes bedoel ik dan van de thuisploeg. Om het enthousiasme weer wat aan te wakkeren. Terwijl de aanval nu er wel een is van Club Brugge. Met de Vetlessen. Tressoldi kiest positie. Daar is hij. En de redding. Nee, toch erin. In 2 keer Tressoldi. En de vlag is beneden gebleven. Tressoldi scoort alweer. En Club Brugge de dubbele voorsprong. Als het geen buitenspel is hier aan de buitenkant van Vetlessen. Dan velt Tressoldi het verdikt. Maar hij twijfelt er zelf een beetje aan. Leko gaat ook even kijken. Het wordt nog gecheckt. En Tressoldi gooide zich. En de redding was nog uitstekend van Piklak. Alleen duwde hij de bal op het hoofd van de al vallende Tressoldi. En die kon hem dan met het hoofd er toch nog inknikken. Uitstekend gedaan hoor. Echt als een havik er nog opgedoken. Hoewel hij op handen en voeten overeind probeerde te klauteren. En kopte hij hem dan toch nog voorbij Piklak. Voor nog maar eens een doelpunt. Hij scoorde in 3 op een volgende competitiewedstrijd. En dan niet in Gent. En nu dan weer opnieuw. Maar helemaal officieel is het nog niet. Er moet nog gecheckt worden of er geen buitenspel mee gemoeid is. Bourdoudoui wacht nog op het meten en passen van Kevin van Damme. Om al dan niet te confirmeren dat Club Brugge hier de dubbele voorsprong beet heeft. En dat het dan ineens wel een stuk moeilijker gaat worden voor Lommel. Het is nipt, blijkbaar. De VAR heeft er veel tijd voor nodig. We hebben heimwee naar het WK natuurlijk. Met andere, duurdere, betere technologie. Waar dat in een handomdraai beslist was. Dat was geweldig. Hier moeten we toch weer even terug in de tijd. Moeten we wachten tot Van Damme eruit is. Of het buitenspel is of niet. Hier aan de rechterkant, daar gaat het toch over, neem ik aan. Van Vetlessen op de bal, die werd diep gespeeld. Staat er zelf ook een beetje bij te kijken. Tressoldi was ook niet helemaal overtuigd. Goeie redding van Piklak zeker. Maar Tressoldi al buitelend. Zijn hoofd er toch nog tegen en in het hoekje gelegd voor 0-2. En zijn 4e competitiedoelpunt al. Maar het blijft maar duren. De VAR houdt ons in spanning. Het is een belangrijk moment natuurlijk. Een scharniermoment zou je kunnen zeggen. Of Lommel leeft nog. Of Club Brugge is redelijk zegenzeker. Wat is het? Buitenspel. Het is buitenspel. Doelpunt van Tressoldi afgekeurd. Het was al nipt. Meenden we te zien aan de buitenkant hier. Buitenspel van Vetlessen. Geen assist voor de man op de buitenkant vandaag, zou je kunnen zeggen. Niet op dezelfde manier herhaal ik als Carlos Forbes. Die staat er natuurlijk dinsdag weer gewoon tegen Aston Villa. Maar toch, daar was hij aan de rechterkant. Goeie voorzet. Tressoldi het doelpunt, maar afgekeurd. En Lommel leeft nog. Dat is de conclusie uiteindelijk. Terwijl het slotkwartier is ingegaan. Komt nog wel wat toegevoegde tijd bij natuurlijk met dit oponthoud. En de blessure duurde ook redelijk lang. Behandeling dan van Diakon bij het begin van de tweede helft. Misschien dat hij daardoor ook al redelijk vroeg naar de kant is gegaan. In elk geval Virgili met een paar goede reeds al en één goede, echt goede poging. Daar trekt hij zich nog een keer op gang. Is snel en dribbelt graag. Probeert door te gaan. Tresoldi is er nu vandoor. Tresoldi krijgt een duw in de rug eigenlijk. Ja, krijgt eigenlijk een duw in de rug. En daardoor is hij uit balans en kan hij niet meer besluiten. Ik denk dat het Ejoma was die hem een zetje gaf. Ja, bij Club Brugge springen ze terecht overeind. Want het is niet veel, maar het is wel genoeg om niet voluit te kunnen lopen en te besluiten. Dus dit is toch een strategische duw. En wat mij betreft misschien wel een overtreding. En een rode kaart. Ik denk dat het nog net buiten de 16 was. Dat zou ik moeten bekijken. Ondertussen Lommel in de aanvalbal. Die in de box komt weggekopt door Lee. Opgevangen door de Grant. Die voetbalt met Schoofs. Nee, met Wouters. Excuus. Wouters rukt op. Kan ver komen. Wouters. Oh, kijk eens Wouters. Loopt er door. En Sommer moet hem redden. Ha, jongens toch. Waar waren ze bij Club Brugge? Wouters. Die bracht rustig die bal op. Die liep weg van Romeo Vermand. Zette zich dan door voorbij Vetlessen. En Lee die deed ook niet te veel. En hij koos dan de korte hoek. Dries Wouters met de gelijkmaker aan de voet. Een ren en een schot met links. Laag in de hoek. En Sommer er weer bij. Het was de enige die niet liet betijen. Safe nummer 2 van Jan Sommer. Net als tegen Cercle Brugge. Heeft Club Brugge 2 parades nodig van de doelman. Om de 1-0 voorsprong op het bord te houden. Maar niet te geloven hoe Dries Wouters hier zomaar op wandel kon gaan. En kon trappen. Niet hard genoeg. Want anders was hij kansloos geweest, Jan Sommer. Maar hij voorkomt het. Dat Club Brugge hier in de buurt komt van een echte kater. En een herhaling hebben wij niet meer gekregen van die fase van daarnet. Maar ik had er geen nodig. Want het was net een duw in de rug van de versnellende Tresoldi. Maar geen overtreding erin gezien. Hij had moeten gaan liggen misschien. Of hij was moeten gaan liggen, dan was het duidelijker geweest. Maar het was wat mij betreft nu ook al duidelijk. Hij begon te struikelen, daardoor kon hij niet echt goed meer bij de bal. Ging er toch een flinke kans verloren voor Club Brugge op de 0-2. En op de beslissing. Terwijl Lommel nog een keer gaat wisselen. Met Isaiah Dadamaskel. Die erin komt. Dat is een Nigeriaanse Engelsman die geleend wordt van Man City. 45 wedstrijden en 5 doelpunten. Hij verschillende jeugdelftallen. Ah nee, het is Korthuis, pardon. Dat is dan raar, want dat nummer klopt dan niet. Hier staat hij met 46 en 47. Ik zal op mijn eigen notities eens kijken. Ja, 46 is inderdaad Nie Korthuis. Iedereen komt. Jongeman uit de jeugd van Westerlo en Antwerp. En dat is meer een winger. Voorzet in de box nog een keer waar Sommer bij zit. En dat is op zijn gemakje oprapen. Maar hij is dus niet voor de tweede wedstrijd op een rij, want die van Gent zit ertussen. Maar hij is nu al 2 wedstrijden wel heel belangrijk. Daar gaat Virgili nog een keer met Van Duiven erbij. Hier is Vetlessen. Vetlessen kan openen, dat doet hij voor Stappen. Nee, geen goede bal van Vetlessen. En Leko is teleurgesteld. We krijgen ook Andrei Vasovic bij Club Brugge. Maar eerst de wissel bij Lommel met Apua die naar de kant komt. Goede wedstrijd gespeeld. Strijder Apua. Ja, dus de stadionomroeper is ook mis. Maar het staat zo op zijn blad. Maar het is wel degelijk Nick Korthuis die er is ingekomen. En aan de overkant gaat Vetlessen naar de kant. En ook Romeo Vermand. En krijgen we dus Vasovic. En krijgen we ook Cheveo Tsawa erin. De 19-jarige Zwitser die ze bij Zurich hebben gehaald. Centrale middenvelder een beetje die toch ook wat van de rechterkant gaat spelen. 2 nieuwe mensen erbij bij Club Brugge. Eentje bij Lommel. En zo gaan we, of zijn we intussen al de laatste 10 minuten ingedoken. Pots heeft ook een beetje een moeilijke wedstrijd moet ik zeggen. Loopt er wat, ja, is het gefrustreerd of misnoegd bij. Ging hij redelijk wild eigenlijk leunen op Reinders. Met wie hij gaandeweg niet de beste verstandhouding meer heeft. En maakte dan nog een stevige overtreding. En zo is in elk geval de gele kaart zijn deel. En is er nog een vrije trap voor Club Brugge. En zitten we op nu intussen iets meer dan 8 minuten van het einde. Het blijft wel spannend hier in Lommel. Club Brugge leidt nog altijd met 0-1.

0: Madonna met Dance Terry. Ja, het blijft natuurlijk heel spannend tussen Lommel en Club Brugge. Want ja, de voorsprong die is natuurlijk nog steeds zeer klein, Peter.
1: Nog altijd maar die ene own goal van Ejoma die de twee ploegen scheidt. 0-1, laatste vijf minuten zijn ingegaan. De Grand steekt nog eens een bal diep. Daar net nog een kans voor Lommel. Kijken, want Talviti probeert zich door te zetten. Nee, lukt niet. Counter Club Brugge misschien met de kaats even van Vasovic. Servische Zwitser is dat. Nieuwkomer, 18 jaar. Waar ze 7,5 miljoen voor hebben gelegd. Sawa, dat is dan weer 6 miljoen. Dat is de prijskategorie waarin Club Brugge's job. Maar dus de nieuwe man, Niek Korthouts, met een gemeten voorzet. En daar voor de goal, Don Angelo Konadu dook naar de bal. Lee kon het niet voorkomen, maar raakte hem vooral met de bovenkant van het hoofd. In de kleine rechthoek, maar er toch nog over. En zo heeft Lommel toch flink wat kansen gehad. Uiteindelijk toch met Sommer die al een keer of twee redding moest brengen. En nu Konadu met de kopbal erover. En dus blijven we nog altijd bij die 0-1 voorsprong. En gouden drie punten. Terwijl Le Maréchal en Sieke bij Club Brugge nog klaarstaan voor een invalbeurt. Maar de spanning hangt er nog altijd. Nee, het zou niet gestolen zijn als Lommel alsnog gelijk maakt. De wissels die er kunnen aankomen gaan ook nog wat flink tijd bijtellen. Met de Kiriani Sabbe uiteraard naar de kant voor Sieke. Veel rusten is daar niet bij. En Trissel die scoorde maar zijn doelpunt afgekeurd zag, gaat ook naar de kant. Begin van de tweede, dat was ook weer het betere van Club Brugge. Vrije trap Vettelsen. En moeilijke redding van Piklak. Kon de bal deviëren via de lat. In corner Trissel die een schot met links voorlangs. Virgili pakte ook nog eens uit met een goede versnelling. Twee man voorbij, een trap raak links voorlangs. Maar tussendoor de ren van Konadu voorbij. Lee, ik herhaal het nog een keer, die sterretjes heeft gezien tegen die uitstekende sterke Ghanese Nederlandse spits van Lommel. En hij rende hem eraf, knalde en een echt straffe redding laag over de grond van Jan Sommer. Tussendoor het doelpunt van Tressol, die dus afgekeurd voor buitenspel van Vettelsen. Denk ik toch hier aan de buitenkant, de man die de voorzet trapte. En dan de tweede malen Lommel met Dries Wouters. Mocht zomaar oprukken en kwam niemand tegen en trapte naar de hoek. Alleen niet hard genoeg. Weer wel een goede redding nodig van Sommer, die bal onschadelijk maakte. En de kopbalkans voor de man die nu even dan voor één keer, één zeer zeldzame keer, de bal niet kan bijhouden. Don Angelo Konadu. Met een kopbal erover. Ik denk als hij tussen de palen is, is er geen oude naam voor Jan Sommer. En we zien aan de nerveuze coaching van Ivan Leko dat hij er niet gerust in is. Dat hij blij zal zijn als hij straks over anderhalve plus toch nog, denk ik, vijf minuten extra tijd de drie punten kan bijschrijven en de lange busrit kan aanvatten weer naar West-Vlaanderen vanuit Lommel hier. Maar we zijn er nog niet klaar mee. We zijn weer bij Van Duiven, die al een hele tijd in het centrum speelt. Niet kort, nee. Ik dacht te zeggen, nieuwe voorzet van de rechterkant. Een goede deze keer, maar nee. Nu komt hij er niet uit. Anders dan de vorige keer krijgt Niek Korthouts hem nu niet voor de goal. We hebben zowaar al iemand die met krampen ligt. Dat is Freddy Potts. Ik zou zeggen, dat is opmerkelijk voor iemand die toch Premier League voetbal gewend is. Bij West Ham. Maar het blijft nog altijd spannend in de laatste minuut. Kijken hoeveel tijd erbij komt. Dus Lommel in de tweede helft had zijn doelpunt zeker kunnen maken. En vooral de manier waarop het dan dat doelpunt incasseert. Ongelukkig, toch redelijk onhandig ook. Ik weet niet of het echt nodig was. Van de centrale verdediger van Lommel, Timothy Ejoma, om die dan zomaar pardoe zijn eigen doel te lopen en te trappen. Daar komt Lommel nog een keer met de Grand. Heeft een goede voorzet. Daar is er een. Ah, Sommer komt hem plukken. Hij was er wel degelijk weer in het centrum, Konadu. Maar hij was iets te lang onderweg met het gepast boogje voor de doelman om die te komen plukken. Lee Johnson ziet het allemaal gebeuren. Hele tijd handen in de zakken van het trainingsbroek, denk ik. Of anders een wijde broek in elk geval, gekleed. En zo meteen kijken naar de toegevoegde tijd. Oei, het is maar 4 minuten. Dat is wel heel weinig, moet ik zeggen. Nee, dat is veel te weinig. Er is flink oponthoud geweest. Blessure Diacon, dan de VAR-check. Veel wissels. Nee, dit is te weinig. Maar bon, niemand die er omhaalt. Bal is achterin bij Lee. Oprukken van Tsawa. Een van de aanwinsten dus. We hebben ze allemaal nog leren kennen. Deze 19-jarige Zwitser, ik zei het, gehaald bij Zürich. Lidon, Club Brugge probeert de wedstrijd vol te maken. Lange bal toch nog een keer naar voren, naar Vazovic. Dat is goed, afleggen voor Sieke. Die er net iets eerder bij is dan de grond. Maar uiteindelijk is het toch weer balrecuperatie. En gaat hij naar Talfiti, dacht ik te zeggen, gespeeld door Korthuis. Maar nee, uiteindelijk bal zelfs het stadion uit. Oké, dat kan hier gebeuren. En we krijgen daar nog Lars Beirings. Allemaal jonge jongens. 18 jaar uit de jeugd van Lommel. Een diepe spits die er wordt bijgezet. Met wat gestolten. 1,87 meter. Veel tijd krijgt hij niet. 3 minuutjes. En handen op elkaar voor Donangelo Konadou. Hij heeft een dijk van een wedstrijd gespeeld. En als hij die ene nog had binnengekopt, dan was het het perfecte rapport geweest. En er is natuurlijk nog werk aan. 20 jaar

En geeft hem te hard. Daardoor weer in de handen van Jan Sommer. De helft van de toegevoegde tijd is al volgemaakt. Club Brugge 3 punten erbij. Betekent voorlopig naast Charleroi en Agent aan kop van het klassement. Maar die spelen nog morgen de topper. Dus Charleroi en Union. Dat is om 4 uur in de namiddag. Gent trekt, ik denk dat het op zondag is, naar Cercle Brugge. Om daar dan een 15 op 15 neer te zetten. Aanval van Lommel nog. Met een bal in het centrum daar is hij weer. De nieuwe man. Bijrings. Maar aanval loopt toch ook weer spaak. En dan Virgili die zich ook gang trekt voorbij Ioma. Kan hij in het centrum Vazovic aanspelen. Virgili blijft overeind. En uiteindelijk struikelen. Dat is weer zo'n fase waarbij je toch een beetje uit balans wordt gebracht. Het is iets minder duidelijk. Het was wat trekken en duwen van de twee kanten. Ondertussen weer Lommel. Laatste minuut van de toegevoegde tijd. Ioma met de bal aan de rechterkant voor Bijrings. En Mechelen gaat verdedigen. Botsing daar. Mechelen heeft zich wat bezeerd. En blijft even liggen. De ingooi. Mag die snel genomen worden? Nee. Want Boerdoedwie komt er toch eens even bij. Nu zijn ze wel wat bozer. De supporters van Lommel. Bijrings heeft even op de voet gestaan van Brandon Mechelen, denk ik. Ingooi is voor Lommel. Moet zo wat ongeveer het laatste wapenfeit zijn. Nee, wat toch een spannende wedstrijd is geweest. Club Brugge heeft het weer niet onder de markt gehad in de Lommel. Maar kan wel zo meteen 3 punten bijschrijven. Mechelen moet even naar de kant. Mag er nu toch inkomen? Heeft geen verzorging gekregen? Ja, dat zagen we nu op Sint-Truiden ook al. Als het te lang duurt, ja, dat is nu hetzelfde verhaal. Moeten we toch een keer klaarheid over scheppen. Mechelen moet buiten de lijnen blijven. David Hubert zei dat de scheidsrechters hadden toegegeven dat ze zich vergist hadden. Bij een blessure voor Silla, maar die kreeg geen verzorging. Bleef wel een beetje liggen. De scheidsrechter kwam kijken. En dus moest hij toch een minuut naar de kant. Mechelen staat daar nu ook. Het heeft verder geen belang meer. Want het laatste fluitsignaal heeft de weerklonken. Opluchting bij Club Brugge. Opdracht volbracht. 3 punten in de tas. Zonder veel overschot. En met, ik herhaal het nog een keer, broodnodig goed keeperswerk op een paar cruciale momenten van Jan Sommer. Maar alle aandacht bij Blauw-Zwart kan nu wel gaan naar de Champions League opdracht van dinsdag tegen Aston Villa. En het thuispubliek is best tevreden. Oké, het is opnieuw een thuisnederlaag 0-1. Net zoals tegen Sporting Charleroi. Maar Lommel heeft er echt wel een wedstrijd van gemaakt. En had ook op bepaalde momenten uitzicht op de gelijkmaker. Waar daar niet geweest. Het goede keeperswerk van Jan Sommer. En de kans voor de nogthans uitstekende Konadu. Die van dichtbij over het doel kopt hem aan. Voor alle duidelijkheid. Club Brugge had ook nog wel een paar doelpunten meer kunnen maken. De kop is eraf voor speeldag 5. Club won in Lommel met 0-1.

0: En toen was Bruno Mars helemaal uitgezongen. We gaan er nog een aantal reacties bij nemen. Uit die Memorial van Damme die u hier kon volgen de eerste dag. Morgen die tweede dag uiteraard. Laten we beginnen bij Elie Bakkari. Die praat over zijn prestatie bij Simon van Glabeke.
1: Elie Bakkari, gefeliciteerd met jouw vijfde plaats hier in de Diamond League finale. 13:42 is jouw tijd. Wat denk je daarvan?
2: Ik had toch graag iets sneller gelopen. Maar vijfde worden in een veld als dit is eigenlijk niet slecht. Iedereen heeft wel eigenlijk wat minder gelopen precies. Maar dat ik uiteindelijk mee kon strijden voelt wel goed. Ja, het enige wat ik kan zeggen van de race is dat mijn start wel een beetje minder was. Dus ja, daar gaan we wel een beetje aan werken.
1: We hebben jou nog niet gehoord na wat er op het EK is gebeurd. Die valpartij in de halve finales. Hoe kijk je daar nu op terug?
2: Ja, een beetje vervelend. Ik was daar ook aan het aimen voor een medaille. Of zeker kunnen strijden voor de medailles. En ik ging ook heel snel. En ja, dat is wel spijtig als je een goede race aan het lopen en het toch op je gezicht gaat vallen. Ik had ook al een beetje gezegd tegen mijn vrienden. Ja, auto ga ik hard, auto ga ik op mijn gezicht. Ja, spijtig dat het toch gebeurd is. Maar ja, ik heb er veel van kunnen leren. Ik motiveert me ook wel meer. Ik heb gewoon terug gelijk kunnen trainen. En wou ook gewoon meer naar dat. Dus ik ga ervoor zorgen dat het niet nog eens gebeurt.
1: Volgende maand word je 23. Denk ik, je hebt nog wel wat tijd. Er komen nog kansen.
2: Ja, zeker. Ik ben nog redelijk jong. Ik ben nog maar in het begin van mijn carrière. Dus ik denk wel dat er meerdere kansen gaan komen dan dit.
1: Tot slot, we staan hier naast de nieuwe wereldrecordhouder, Jacoby Tarp. Wat is het verschil nog tussen jou en Tarp?
2: 15e wel nog. Dus werk aan de winkel.
1: En waar zie je dat? Aan zijn capaciteiten? Zie je dat aan zijn wedstrijd?
2: Zijn ritme kan hij beter houden. Hij is ook wel redelijk snel ook van nature, dus als je die twee dingen hebt, dan gaat dat wel een pak makkelijker. Ik ben redelijk snel, maar nog niet echt elastisch tussen de hordes. Dat is iets waar we op aan werken zijn en het begint wel beter en beter te gaan.
1: Jullie gaan elkaar hopelijk de komende jaren nog veel tegenkomen. Geniet van deze Memorial van Damme nog. Dankjewel, Elie Bakkari.
0: Ja, Elie Bakkari dus na zijn vijfde plek op de 110 meter horde. En moeten we ook eens luisteren naar Jana van Lent. Zij liep mee met de 5000 meter, maar helaas, nou ja, ze moest afhaken een zes of vijftal rondes voor het einde. Laten we eens luisteren waar het bij haar fout liep vandaag.
1: Jana van Lent, je hebt al heel veel nationale records verbeterd dit seizoen. Dat record op de 5000 meter wilde je graag ook afvinken, denk ik, maar het is iets anders gelopen dan je had gehoopt, had verwacht.
3: Ik ben vrij zeker. Ik voelde gewoon op training dat er een heel seizoen lang een veel snellere tijd in zat dan vorig jaar. Dus dat had ideaal geweest op een supermooie gelegenheid zoals vandaag. Het zat er gewoon niet in en ik heb al een supermooi seizoen gehad. Dus jammer voor eigen publiek, maar ja, desondanks dat ik niet ben gefinished, heb ik wel echt genoten van het publiek.
1: Wat voelde je precies vandaag? Waarom ben je niet gefinished?
3: Het zat gewoon niet in de benen. Ik zie al heel lang mijn allergische reactie. Het zat gewoon van de start af aan. Het ging totaal niet snel eigenlijk, maar het zat er gewoon niet in. Nee.
1: Over twee weken staat er ook nog het WK op de weg, op de kalender. Ga je daar nog aan deelnemen of twijfel je daar nu een beetje over?
3: Ja, ik twijfel zeker. Ik denk dat ik het gewoon moet bekijken met mijn trainer, moet bespreken. En eerst en vooral gezondheid op de eerste plaats.
1: Heb je toch een beetje kunnen genieten van dat EK? Heb je daarvoor de tijd kunnen nemen?
3: Ja, sowieso. Ik heb ook heel veel berichtjes gekregen achteraf. En ik heb daar super hard van genoten. Ik ben gewoon heel dankbaar dat er zoveel support is van iedereen. Dus ja, ik ben super blij.
1: Niet er nog maar dubbel en dik van. Dankjewel, Jana Valen.

0: Echo en de Bunnymen met Bring on the Dancing Horses. Gaan we er ook een reactie bij nemen van onze landgenoot die als allerlaatste in actie kwam, Daniel Segers. Hij liep nog mee met de 400 meter daar in het Koning Boudewijn Stadion. Het was een zevende plek die hij daar in zijn reeks liep. 44 seconden en 82 honderdste. Laten we eens luisteren naar zijn reactie. En ook Alexander Doom die stond erbij. Hij was geblesseerd, kon niet meelopen, maar was wel aanwezig als commentator voor televisie.
1: Daniel Segers, je wordt hier zevende in de Diamond League finale met 44-82, een tijd die je al verschillende keren hebt laten noteren dit seizoen.
2: Ja, ik zeg het net, drie keer 44-82, één keer al 44-81. Dus qua constante ben ik er enorm op vooruit gegaan. Ik voel mij ook veel sterker dan vorig jaar. Ik heb de uitschieter niet gehad, maar ik voel mij veel beter en dat zijn we niet kwijt voor de volgende jaar. Dus ik neem dat mee naar volgend jaar om hopelijk die sprong wel te maken.
1: Dit keer geen pijnstillers nodig gehad?
2: Nee. We zijn ondertussen al meer dan een dikke maand verder. Ik ben gezond verklaard. Ik voel mij ook goed. Ik had geen schrik om te lopen. Dus ik ben heel blij met deze prestatie en het gevoel.
1: Je staat hiernaast de Belgische recordhouder op de 400 meter, Alexander Doom, die de wedstrijd heeft gevolgd voor de televisie, voor Sporza ook. Ga je zijn record volgend jaar overnemen of stel je dat nog even uit?
2: Wel, in het hoofd gaat dat altijd gemakkelijker dan het effectief is. Vorig jaar maak ik een sprong naar 44-60, dus dan ga je ervan uit dat die sprongen blijven komen. Maar hoe meer dat ik train, hoe meer dat ik besef dat het eigenlijk echt moeilijk is. Maar ik heb nog wel enkele jaren voor mij en mag er zeker van zijn dat ik ervoor ga gaan. Maar geen garanties. Maar ik geloof wel in mezelf dat ik alleszins dichtbij kan komen, maar dan moet wel alles perfect zitten.
1: Alexander, hoe heb jij deze 50ste editie, de eerste van twee dagen, beleefd vanuit de perstribune?
3: Het was langs de andere kant deze keer. Normaal gezien sta ik liever op de piste, maar het was al leuk. Okay. Het was een heel mooie dag vandaag, denk ik, met heel mooie meetingrecords. En denk voor mij was de uitzitter wel Pauline vandaag met een Belgisch record. Ik denk dat zij een fantastisch seizoen gelopen heeft. Dus hopelijk kan er nog misschien een iets grotere kers op komen volgende week met haar Ultimate Championship, maar ze mag heel trots zijn op haarzelf.
1: Je hebt even vakantie genomen, denk ik, door een blessure waardoor je ook niet op het EK aanwezig was.
3: Ja, ik heb even de knop moeten afzetten, want ik had het wel een beetje moeilijk na die blessure. Het was moeilijk om het kampioenschap vanuit de zetel te bekijken. Maar het zijn nog heel mooie kampioenschappen die er zijn aan te komen. Dus vanaf maandag begin ik terug te werken naar het indoorseizoen.
1: De slotceremonie van deze eerste dag is volop bezig. Dus jongens, ik zou zeggen, geniet ervan, van het slot van deze eerste dag.
2: Dankjewel en tot volgend jaar.
0: Ja, en zo hoorden we het ook op de achtergrond. Hè, Helmut Lotti, die daar nog aan het zingen was. Hij die ook de openingsceremonie voor zijn kiezen nam met het koningspaar aanwezig. Dus ja, altijd feest natuurlijk, hè, die afsluitingsceremonie.

0: De mens met Nederland. Keren wij nog eens terug naar die wedstrijd tussen Lommel en Club Brugge. Gewonnen door Club Brugge met het kleinste verschil. 0-1 werd het daar in Lommel. En dat door een own goal van Timothy Ejoma. De drie punten die gaan dus mee naar Brugge. Laten we eens luisteren. Ja, wat Romeo Vermand van Club Brugge eigenlijk van de wedstrijd vond.
1: Romeo Vermand, jullie pakken drie punten, maar ik voel vrij weinig euforie bij jullie.
2: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen, een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Ik denk dat we gewoon de partij starten en dat we direct het in handen nemen. En daarna, als je niet direct die goal scoort, dan hebben ze ook natuurlijk een moment om erdoor te komen. Maar goed, het belangrijkste zijn de drie punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
1: Jullie bespreken met drie, met Hans en met Hugo op minuut 35. Er ligt ruimte op die rechterkant. Hoe komt het dat jullie zo weinig die ruimte nog vinden in de tweede helft dan?
2: Geen idee. Ik denk dat een beetje spelverloop is. Misschien hebben zij ook wat aanpassingen gedaan langs hun kant. Omdat natuurlijk, het is een spel van twee ploegen en je past aan op elkaar. Dus nee, inderdaad, ik denk dat we meer de ruimte op de rechtse kant moesten vinden. Ik denk dat we dat dan uiteindelijk deden, maar dan is het buitenspel van Hugo, waardoor de goal afgekeurd wordt. Maar dat zijn dingen die we moeten meepakken binnen de kamers en dan moeten bespreken en moeten aanpakken.
1: Op zondag komt het nieuws naar buiten dat er een bod van maar eens 15 miljoen op jou geweigerd is. De kranten staan vol. Je zou weg willen, je zou misnoegd zijn. Vandaag start je aan de wedstrijd. Evalueer de laatste 5 dagen eens voor jezelf.
2: Ik denk dat dat een emotionele rollercoaster is geweest voor mij. Ik zit hier nog altijd bij Club Brugge. En ik ga voor elke minuut dat ik speel mijn leven geven. Dat is simpel.
1: Hoeveel ben je zelf waard, denk je?
2: Oh, sorry?
1: Hoeveel ben je zelf waard, denk je?
2: Geen 15 miljoen.
1: Dankjewel.
0: Een nuchter antwoord van Romeo Vermantus na afloop van die wedstrijd. Er werd ook nog gevoetbald in de Challenger Pro League. 2 wedstrijden waren daar. Dender tegen Serijn. Daar werd het 2-0 voor Dender. En ook Beerschot kwam al aan de bak. Zij namen het op tegen Patro IJsde. Daar werd het op het kiel 4-2. En dat betekent ook dat Beerschot en Dender dus aan de leiding komen daar na 4 speeldagen in die Challenger Pro League.

0: Beyoncé met Crazy in Love. De uitzending voor vandaag zit erop. Het was ook een beetje een crazy uitzending met heel veel sport. En morgen gaan we uiteraard ook gewoon door. Vanaf 6 uur is dat. Kan u hier de tweede dag van de Memorial van Damme live volgen. Ook voetbal. KV Mechelen Westerlo stond daar tegen Antwerpen. En STVV tegen La Louvière. Die zijn ook allemaal integraal hier natuurlijk live te volgen. Dus weet het, afspraak morgenavond vanaf 6 uur hier op Radio 1.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 11 uur, een goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Universiteit van Cambridge start een onafhankelijk onderzoek naar de steun die ze gaf aan professor Jason Arday voor zijn dood. Arday overleed op 14 augustus, een week nadat hij ontslag had genomen als socioloogieprofessor. Hij stond onder zware druk door beschuldigingen van plagiaat, beschuldigingen die hij altijd ontkende. Het onderzoek is tweeledig. Eerst wordt bekeken of Arday na de beschuldigingen de juiste bescherming kreeg van de universiteit. Een tweede onderzoek moet de bredere omstandigheden van zijn tijd aan de universiteit in kaart brengen. Het hele onderzoek zal 6 maanden duren. Het parket van Luik waarschuwt dat het streng zal optreden tegen bezoekers die dit weekend het afgesloten gebied in de Hoge Venen betreden. Stewards van het natuurpark zijn aanwezig om bezoekers te informeren en te begeleiden naar zones die nog wel toegankelijk zijn. Brandweerploegen uit 3 Waalse provincies blijven ondertussen nablussen. Om brandhaarden snel op te sporen worden drones van de civiele bescherming ingezet. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Het verslag is van Peter van den Bemt.
5: Een heel zuinige overwinning van een middelmatig Club Brugge dat weinig overschot had bij Lommel. En doelman Sommer mocht bedanken voor 2 goede reddingen. De club speelde wel een sterk openingskwartier met een handvol goede pogingen van Vermand en Tresoldi, maar zakte dan toch weg en de thuisploeg kwam beter meevoetballen met wat snedige aanvallen, maar geen concreet doelgevaar. De club deed nog weinig, maar ging wel met een voorsprong rusten. Ioma duwde een bal van Sabbe onhandig in doel voor 0-1. De club nam ook een scherpe start na de pauze met een vrije trap van Vetlessen, door doelman Piklak tegen de lat geduwd, pogingen van Virgili en een goal van Tresoldi afgekeurd voor buitenspel. Maar Lommel treurde achteraf terecht om 3 grote gemiste kansen. Mede door goede reddingen van Sommer op pogingen van Wouters en van de ijzersterke Konadou, die ook nog een keer van dichtbij over doel kopte. Applaus van de fans, maar geen punten voor Lommel. Club deed wat nodig was en maakt zich nu op voor de start van de Champions League en de komst van Aston Villa.
4: Dit weekend wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme georganiseerd. Een overzicht van de eerste avond van de jubileumeditie is van Bert Sterks.
6: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstok springen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Pauline Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
4: Het weer, vannacht nog wat wolken en lichte regen. Later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden dan. Meer in de apps van Sporta en VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
2: De

0: Verte, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar drie kinderen, naar eigen zeggen, tijdens een psychose. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat er sprake was van een mistrial, een ongeldig proces dus. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
3: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar drie kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat dat kwam door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het drievoudige moord. De jury heeft 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar een jurybeslissing in de VS moet unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. Het proces wordt nu als mislukt verklaard, eindigt zonder uitspraak. Er wordt verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal willen. Dan zal er een datum moeten gevonden worden voor dat nieuwe proces, met ook een heel nieuwe jury.
2: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek. De kinderopvang blijft wel gewoon open. De Universiteit van Cambridge start een onafhankelijk onderzoek naar de steun die ze gaf aan professor Jason Arday voor zijn dood. Arday overleed op 14 augustus, een week nadat hij ontslag had genomen als sociologieprofessor. Hij stond onder zware druk door beschuldigingen van plagiaat, beschuldigingen die hij altijd ontkende. Het onderzoek is tweeledig. Eerst wordt bekeken of Arday na de beschuldigingen de juiste bescherming kreeg van de universiteit. Een tweede onderzoek moet de bredere omstandigheden van zijn tijd in Cambridge in kaart brengen. Het hele onderzoek zal 6 maanden duren. De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die Mercatorkaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De Algemene Vergadering van de VN heeft gestemd over de zaak. Alleen de VS stemden tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan gevolgen hebben voor schoolboeken en navigatiesystemen wereldwijd. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd. Hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er zijn debuut. Hij kreeg dan ook een warm welkom.
4: Ik heb ervan genoten. Zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven. Dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
2: Dankzij de zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten. Dat is evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel is de eerste avond van de Memoriaal van Damme afgewerkt. Een overzicht van Bert Sterks.
5: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder polstokspringen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Paulien Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
2: Vannacht nog wat wolken en lichte regen, later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden. Zondag eerst zonnig, tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. De komende uren laat ik u in handen van Matthijs Bijnens, die voor jullie de wereld in de gaten houdt. Meer nieuws vindt u in de apps van Sporta en VRT Nieuws.
0: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
1: Compagnie Merkpoel.
6: Goedemorgen. In de eerste week van het nieuwe schooljaar is het belangrijk om meteen een klikje te vormen met een goede compagnie. En ik denk dat dat gelukt is. Welkom.

0: Korter goed gezind van Bruno Mars, On My Soul. Goedemorgen, welkom op de eerste vergadering van de compagnie.
1: Compagnie Merkpoel.
2: Radio 1.
0: De eerste vergadering van het nieuwe seizoen met Thomas Huygen aan mijn zijde. Hoi Thomas, hoe blij dat jij hier bent.
3: Hallo, goedemorgen.
0: We spelen vanmorgen op verplaatsing met de compagnie niet in de studio, maar de KVS in Brussel. Je bent natuurlijk een man van de tv. We kennen jou van de Krokus Quiz. Je duikt op in alle leukste programma's op de televisie. Mm-hmm. Ga je ook vaak naar zo'n toneelhuis?
3: Nee, heel weinig eigenlijk. Ik ben toevallig dit jaar eens geweest naar een theaterstuk. Maar dat gebeurt eigenlijk heel weinig. Maar ik vind het wel altijd tof. Maar dat zit zo niet op mijn radar.
0: Nee, kijk maar heel goed. We gaan het misschien wel op jouw radar zetten vandaag. Want hier zitten we dan. Het is hier theaterfestival al heel deze week. En heel dit weekend en volgende week. En mijn collega Arno Boei die is erbij komen zitten. Arno, goedemorgen. Vertel mij, wat moeten we weten over dit theaterfestival?
4: Wel, zoals je het zei, het is het theaterfestival. Een festival dat zo goed is dat het zichzelf het theaterfestival mag noemen. Er is er maar eentje. Gewoon dat simpel, zo'n beetje zoals Beyoncé of Zendaya. Gewoon kort en duidelijk het theaterfestival. En dit festival is traditioneel het eerste grote ding dat aan het begin van het culturele schooljaar gebeurt. Het is het eerste wat we terug kunnen gaan doen als de theaters weer open gaan na de zomer. En dat doen we door nog één keer terug te kijken naar het voorbije theaterseizoen, naar de beste voorstellingen van het voorbije jaar. Het theaterfestival, dat is 10 dagen lang, steengoed theater. En dat is het fijne, die dingen die we gaan zien, die zijn sowieso goed. Want het zijn dus de beste voorstellingen. Ze zijn voorgeproefd door een professionele jury. Dus ik kan je al zeggen, Linde, je gaat niet teleurgesteld zijn. Het is sowieso de moeite.
0: Dat vind ik altijd goed. Daarom ga ik ook altijd naar een boutique in plaats van een grotere klerenwinkel. Omdat ik weet van, hier heeft iemand gekozen voor mij. Wat hier hangt, is sowieso oké.
4: Maar exact, het is een soort tapasschotel. De beste dingen.
3: Voorgeproefde tapas zijn nu wel niet het beste. Dat ik al in mijn mond heb gehad.
4: Iberico, maar dan nog net niet in je mond.
3: Ah ja, oké.
4: Het is ook de kans om dingen te gaan zien die je doorheen het jaar misschien niet hebt kunnen zien, omdat het al uitverkocht was of omdat je niet zeker waart of het wel de moeite was. Wel, nu krijg je die kans, dus ik zou die zeker niet laten schieten. En wat ik ook tof vind, er is heel veel theater op locaties. Op plekken waar je anders niet zo snel zou komen. Bijvoorbeeld in het hartje Brussel is er een school, het Maria Boodschap Lyceum. Die speelplaats is het komend weekend open voor theater. Dus je kan gewoon op die speelplaats gaan staan. Er is een soort markthal in Molenbeek waar ook een voorstelling gaat zijn. Zeker checken. Het theaterfestival is gisteren begonnen. Het gaat nog 10 dagen door. Soms is het in Antwerpen, soms in Gent. Maar dit jaar dus in het centrum van ons land. Op de meest bereikbare plek van België, Brussel. Je hebt geen excuses om hier niet te zijn. Er staan kleppers. Sophie de Clair speelt vanavond en morgen. Benjamin Abel Meyerhagen, die stond hier gisteren. Dat is een naam, schrijf hem op, die nog heel vaak gaat terug horen. Ik beloof het u. Het Zuidelijk Toneel komt, een van de grootste gezelschappen van Nederland. Kortom, Linde, Thomas, ik ben een gelukkige mens als ik op het theaterfestival mag zijn.
0: Maar heel goed. Straks gaan we het sowieso hebben over een paar van de voorstellingen die je hier kan zien op het festival. Eén van die voorstellingen heet Hugs and Handshakes. Thomas, ik vraag het gewoon voor de vorm, want ik ken het antwoord eigenlijk al. Hou jij van zo'n lekker dikke knuffie Buffy?
3: Nee, ik ben niet super lichamelijk, nee.
0: Kijk, ik wist dat, dus ik ben dubbel zo benieuwd.
3: Behalve mijn kind en mijn vriendin natuurlijk. Okay. Maar zo mensen. Soms zijn er mensen die vragen een knuffel geven en dat ze wel van, blijf misschien
0: op afstand.
3: Net een paar centimeter verder.
0: Oké, goed. We bewaren de afstand voorlopig. Maar we gaan het sowieso ook nog hebben over jouw nieuwe podcast. Die gaat over Belgisch voetbal en jouw leesobsessies gaan mensen ook interessant vinden. Dat hoor je dus allemaal hier om te beginnen in de compagnie. Welkom.

0: Measure of a Man van FKA Twigs.
1: Compagnie Merkpoel.
0: We zitten met de compagnie in Hartje Brussel. Onze gast van vandaag die woont in Brussel, dus dat was in feite een korte verplaatsing, Thomas Huygen.
2: Klopt.
0: Ja. De gast die hier bij ons zit is ook de man die van knulligheid zijn handelsmerk maakte. Sorry Thomas, ik wil jou echt niet beledigen, maar ik zag dat staan als kop van een interview en ik vond dat zo goed geformuleerd. Sta je er zelf achter, achter die omschrijving van jezelf?
2: Ja, behalve dat dat ook niet echt mijn bedoeling was. Dat is gewoon, ik was knullig en dan zijn camera's beginnen lopen. En dan, dus dat was ook niet bewust dat dat mijn handelsmerk is.
0: Nee, je bent er zomaar gewoon ook wat in, op knullige wijze erin gerold, ja, eigenlijk. Ja. Ja, ik vind het grappig, want je hebt ook een website. Wat is het? Thomashuygen.be of zo. Daar staat ook jouw opsomming van jouw professionele activiteiten. En daar staat televisie tussen aanhalingstekens ook.
2: Ja, ja, ik had die website al voordat ik voor televisie werkte. Dus dat, was dan, dat moest ik er zo bij zetten, maar ik vond dat zo wat...
0: Knullig.
2: Knullig. Het is ook niet echt televisie. Het is niet dat... Blinkt, hè?
0: Nee, nee, ja, maar je, ondertussen ben je het wel aan het doen. Hè? Je presenteert de Crocus Quiz met Farah Diagire. We zien jou passeren in, ja, ik zei het net al, de leukste programma's. Zoals De Ideale Wereld, Vrede op Aarde, De Slimste Mens. Maar dit jaar valt mij vooral jouw liefde voor sport op. En specifiek je liefde voor voetbal. Kunnen mensen nu horen in een nieuwe podcast met de naam?
2: De Pro League Gnostiek.
0: Dat is een verschrikkelijk... Knullige naam ook al meteen, Thomas.
2: Ja. Ja. We hadden dat op het bord, op een whiteboard geschreven. Als mop. En dan hadden we eigenlijk geen beter idee. Dus, dan we dan maar... dus voor, de, voor even uitlijnen, het is dus een combinatie van het woord pronostiek en de Pro League. Wat eigenlijk, ja, de naam is voor de Jupiler Pro League.
0: Ja, goed dat je het even uitlegt.
2: Ja, ik leg graag dingen uit.
0: Wat hoor je in die podcast?
2: Goeie vraag. Je hoort Woestijnwis collega's op maandag babbelen over de voorbije speeldag in de Jupiler Pro League. We hebben een soort klein pronostiekje gemaakt over het klassement. Mm-hmm. En daar praten wij dan over. Met niet altijd de meeste achtergrond. We zijn niet de grootste voetbalkenners.
0: Jullie zijn geen journalistiek geschoolde podcastmakers.
2: Het is ook niet echt voorbereid, mm-hmm, de podcast. En de host, zijn dictie is ook niet wat dat zou moeten zijn. Ja,
0: de host, dat ben jij dan, hè? Ja. Ik wou vragen, we hadden al Mid, we hebben 19 Minutes, we hebben de Shotcast. Waarom hadden we nog nood aan die extra podcast over voetbal?
2: Wel, ik ben dus de laatste, laten we zeggen, 5 jaar meer en meer sport van geworden. Mm-hmm. En ik, maar dat is een persoonlijke mening, ik vind dat sport een spel is. En de podcast daar rond doen alsof dat nogal iets vrij serieus is. En ik miste zo wat luchtigheid rond de sport dat we eigenlijk allemaal zo tof vinden.
0: Ja, er wordt mogelijk wat te veel geneuzeld over dat voetbal.
2: Ja.
0: Onderling, oké. Je moet iets weten over mij. Ik ben hoegenaamd niet geïnteresseerd in voetbal. Ik ben eigenlijk over het algemeen wel echt geïnteresseerd in sport. Wielrennen, basketbal, het 2K-basketbal begint vandaag. Ik lees het allemaal op Sportza. Maar voetbal 0,0. En toch heb ik met plezier geluisterd naar de Pro League Gnostiek. Jouw podcast met een draak van een naam. Wat is jullie geheim, denk je zelf?
2: Ik weet het niet. Het is gewoon het feit dat we op het gemak collega's zijn die babbelen. Ik denk dat daarbij al veel werk wordt verzet eigenlijk. Het is gewoon, we zijn op ons gemak en het is niet iets vijandig of zo.
0: Ja.
2: Je hebt niet het gevoel als luisteraar dat je... voelt hij niet dommer dan ons. Hij voelt hij denk ik heel wat slimmer dan ons als, ja, je luistert.
0: Dat is dus collega's aan het koffiemachine.
2: Ja,
0: die babbelen over de voorbije speeldag. Ja. Nu, er moet wel bijgezegd worden, je hebt uitzonderlijk grappige collega's. Want wie zit er zoal bij jou?
2: Ja, misschien op de eerste plaats Lucas Lely. Die gewoon elke conversatie grappig maakt, ook in het dagelijks leven. Karel Dirkses, Birgit Aardgeert. We hebben nu ook een nieuwe collega, Emmanuel Borges.
0: Ja, ook leuk.
2: Ook een heel toffe kerel. Dat was ook gewoon in een meeting eigenlijk. Een week voordat we in opname gingen, zat hij in een meeting. En hij werd voorgesteld aan mij. En dan vroeg ik eigenlijk naar die meeting, wilde hij in de podcast zitten. Pedro Elias komt binnenkort ook nog eens aanschuiven en zo. Dus ja.
0: Kijk.
2: Op Woestijnvis zijn er eigenlijk heel veel toffe collega's.
0: Humor, goede weetjes en toffe gasten. Dat is de key, denk ik. En zo heb ik dus onlangs bijgeleerd... niet geïnteresseerd zijnde in voetbal, dat OHL, Oud-Heverlee Leuven, de voetbalploeg, te koop staat en dat er voorlopig geen koper gevonden is. Ik hoorde het volgende.
1: Dus OHL heeft heel veel problemen. Want Genk...
2: ze hebben geen eigenaar ook niet.
1: Nee, we moeten, ja, er zijn problemen ook met de eigenaar.
2: Ik kan mij
1: het gras lag er top bij.
3: Wat zijn de problemen met de eigenaar?
1: Dus, ja, dus ze staan eigenlijk te koop en niemand wil ze kopen.
3: Oh, dat is zo zielig.
1: Ja, OHL staat in de vitrine, maar samen met Leicester. Dus ze zijn onderdeel van de groep van Leicester en die zijn ook te koop. Dus alles...
2: Want die zijn gezakt naar de lagere klasse. Naar de derde.
1: Ik denk zelfs dat die in derde zitten.
3: Dus Leicester is zo de stok en zwabber dat je kunt kopen.
1: Ja.
3: En OHL is zo'n extra zwabber nog ernaast dat in het pakket zit.
0: Kijk, ik leer bij over voetbal, maar ik moet ook lachen. Dat is leuk, de chitchat over voetbal waar ik graag naar luister. Hoe zijn de reacties eigenlijk?
2: De reacties zijn verrassend goed. Ik was al langs uitgenodigd om bij Radio 1 's ochtends te gast te zijn om over te babbelen. En dat vind ik heel straf eigenlijk. Ik word er over aangesproken. Ik ben zelf Union-fan. In het stadion word ik aangesproken. Ik stond al langs bij de frituur. En er vroeg een man aan mij, zei hij, die gast van die voetbalpodcast. En dat was ook zo van, maar hè?
0: Oh, wauw.
2: Ja, dus het is wel, grappig hoe positief dat de reacties eigenlijk zijn. Ja. En dat we zelf ook wel beseffen dat voor sommige mensen ook wel echt te onnozel is eigenlijk.
0: Naast de podcast ben je ondertussen ook begonnen aan de voorbereiding van de Crocus Quiz, die je presenteert met Farah Diaghire, jouw co-host in die show. Zij heeft mij ooit in de wandelgangen, je weet hoe dat gaat in de wandelgangen, toevertrouwd dat dit haar lievelingsproject van het jaar is.
2: Ja, dat weet ik niet of dat zo is, maar ik vind dat wel tof om te horen. Ja. Want ik weet dat ze altijd heel enthousiast bij ons is als we daarover aan babbelen zijn. Wij zien haar eigenlijk niet super vaak, vooral in de weken ervoor. Maar de redactie, ze zit niet bij de vaste redactie, maar ze is altijd heel enthousiast. Farah is een droom om mee te werken.
0: Kijk, wie had ooit durven denken, hè, dat jij en Farah een tv-duo zouden worden? Kan je al een tipje van de sluier oplichten en mij vertellen wie hier gaat meekwissen volgend seizoen?
2: Dat is wel heel vroeg. We hebben wel een paar namen, maar ik ben altijd bang. We hebben dus altijd bij de Crocus Quiz, de mensen weten dat niet, maar een week daarvoor regent het afzeggingen. Af en toe. En dus...
0: Je durft niet zeggen.
2: Ik durf geen enkele naam eigenlijk zeggen, nee.
0: Hij twijfelt nog. We geven hem nog een radio-uitzending de tijd en wie weet wat we ontfutselen we nog vanmorgen. Thomas Huygen, heel blij dat je er bent. Ik ga een plaatje draaien van een collega Brusselaar van jou, die ook een hartje heeft voor sport. Dit is Zwang Regie met het nummer Kim Kleisters.
4: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen, moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

0: die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor Elgi Kanda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee, nee, nee, nee, nee.
1: De Ket, Der Ketten, Zwangere Guy en Kim Kleisters. Goedemiddag.
2: Compagnie Merkpoel.
1: Thomas Huygen zit bij mij. En amai, ik ben daar blij mee. Want Thomas, ik denk niet dat jij al ooit iets gemaakt hebt dat ik niet tof vind. Jij maakt de Krokusquiz. Jij doet dingen op tv voor de ideale wereld. Een mens zou bijna vergeten dat je eigenlijk cartoonist van opleiding bent. Doe je daar nog veel mee?
3: Dus ik heb animatiefilm gestudeerd in Gent aan het KASK. En toen maakte ik inderdaad ook af en toe cartoons en tekenfilms. Ik heb nog dat kunnen combineren toen ik nog geen kind had met mijn gewone job. Mm-hmm. Maar nu heeft dat de tweede plaats gekregen eigenlijk in de rangschikking.
1: Oké. Muzikant ben je ook. Je deed ook mee ooit aan de Nieuwe Lichting. Ik heb daar nog klank van gevonden. Dit is jouw band, de Ping Pong Tactics. En ik ben blij om te zien, je kijkt wel wat pijnlijk, maar ik vond het eigenlijk best nog oké. Ik vroeg me gewoon af, even luisteren. Is dat jouw stem die ik hoor?
3: Ja, dat is mijn stem. Maar ik keek wat raar, omdat ik dacht dat je onze live optreden van Op de Nieuwe Lichting ging laten horen. En dat was vals.
1: Dit klinkt heel goed.
3: Dit is een studioopname, ja.
1: Ja. Het is een nummer van 10 jaar geleden wel. Maak je nu nog muziek?
3: Ik ben nooit gestopt met muziek maken, maar wel gestopt met het uit te brengen.
1: Maar je gaat wel vaak naar concerten kijken, hè?
3: Ja, klopt.
1: Ja. Wat heb je zoal van goede dingen gezien dit jaar?
3: Het laatste dat ik gedaan heb was, ik ben naar Primavera geweest in Barcelona. Daar heb ik heel veel goede dingen gezien. Ik was daar voor My Bloody Valentine, maar net ervoor was Little Sims. Heb ik leren kennen daar heel goed. Disney Puritans, Men I Trust, Geese. Ja, heel tof, heel goed festival.
1: Ja. Ik ga een nummer van Wilco voor jou draaien. Die heb je ook gezien, hè?
3: Ah ja, zwaar. Daar ben ik voor een week naartoe geweest.
1: Ja. Je was het al vergeten.
3: Ik was het al vergeten, ja.
1: Ja, maar ik heb ook gehoord, jij bent een soort van last-minute beslisser. Het is niet dat je dat echt in je agenda plant, of?
3: Nee, ik weet, er zijn ook te veel... dat is eigenlijk positief. Er zijn te veel zalen en zo. Ik ben er niet mee bezig, mee. Echt, wat komt er? En meestal is dat heel last-minute van... Dat ik het dan op de radio of in de krant lees van... Ah, vanavond speelt die band. En dan ga ik eigenlijk... altijd naar Ticketswap verplicht, omdat de tickets op zijn. En dan staan er altijd wel genoeg op om nog een ticket te kunnen vinden.
1: Kijk, een soort van impulsief muzieklovertje zit hier bij mij. Heel tof. We gaan luisteren naar Wilco en You Never Know.
2: Radio 1.

0: George McRae en Rock Your Baby.
1: Radio 1.
2: Compagnie Merkpoel.
0: Goedemorgen en een dikke knuffel voor jou. Want je luistert naar de allereerste aflevering van een nieuw seizoen. De Compagnie. Thomas Huygen, dikke knuffel ook voor jou. Want je bent mijn gast vandaag. Maar ik weet dus al ondertussen, je bent niet zo happig als het gaat over knuffelen.
3: Nee, dat klopt. Ik ben niet super lichamelijk algemeen.
0: Kijk, je gaat blij zijn, want ik ga jou voorstellen aan twee wildvreemden die niets liever doen dan fysiek contact zoeken met andere mensen.

0: Want ze staat hier op het theaterfestival in Brussel. En hier vinden we alleen de crème de la crème natuurlijk. Maar dus, ik hoor jou zeggen, knuffels, handdrukken, kleine gebaren en uitwisselingen die eigenlijk doorheen ons leven lopen. Hoe zijn jullie daardoor gefascineerd geraakt, Hanna?
1: Amai, ik moet even nadenken. Ja? Hoe zijn we daardoor gefascineerd geraakt? We zijn partneracrobaten, dus we zijn in ons dagelijks leven, in ons beroep eigenlijk, heel fysiek met andere mensen.
0: Ja, partneracrobaten, dat wil zeggen dat je iemand anders nodig hebt om je acrobatie te doen?
1: Ja, ja. Dus je hebt acrobatie op de grond, dat kennen de meeste mensen. Flik, salto, dat soort zaken. En bij partneracrobatie, dan is het altijd met één of meerdere partners en word je in de lucht gegooid, je draagt elkaar op acrobatische
0: manieren. Aanraken is jullie leven?
1: Aanrakingen is ons leven, is een deel van ons beroep. Ja, dat klopt. Ik denk dat we daar nooit heel erg bij stilstonden tot corona kwam. En het is misschien stom om weer daarover te beginnen, maar toch, corona kwam en plots mochten we dat allemaal niet meer. We mochten onze voorstellingen niet spelen, maar we mochten ook niet samen trainen. We mochten niet samen werken, letterlijk. En dat bracht plots dat besef. We missen het, uiteraard missen we het om die dingen te doen. Maar het menselijk, het fysiek contact en de verbinding die daarmee ontstaat, dat was echt iets waarvan we dachten, oh wauw, dat is plots helemaal weg. In een positieve... als we dat dan positief bekijken, dachten we van, we willen daar eigenlijk iets mee doen. We willen tonen aan ons publiek, of ons publiek laten ervaren hoe dat is, dat acrobatisch samenwerken, dat daar ook dat menselijke meekomt.
0: Ja.
1: En daar is het idee eigenlijk ontstaan. Of alleszins het startpunt van hoe gaan we dat doen.
0: Ja, participatief theater. Als publiek ga je dus mee aan de slag. Ik kijk meteen naar jou, Thomas. Is dat iets voor jou?
2: Is dat gelijk iemand uit het publiek aan de ruit gepikt worden? Of het is vrijwillig wel? Of?
3: Ja, we nodigen mensen uit. Dus als uw armen gekruist zijn en je kijkt boos naar ons, dan zeggen we oké, je hoeft niet mee te doen.
2: Nee.
3: Het is echt een uitnodiging.
2: Nee.
3: Consent in de voorstelling is heel belangrijk.
0: Uh-huh.
3: En het gaat echt over vertrouwen eigenlijk ook opbouwen. In kleine stappen mensen laten zien van, ah ja, eigenlijk, het is niet moeilijk wat er gevraagd wordt. Ik word niet belachelijk gemaakt als ik op scène kom. Ik wil het eigenlijk ook wel proberen. Ik wil eigenlijk ook gaan meedoen. Dat is wat we proberen te installeren bij ons publiek.
0: Ja.
3: En wat vaak ook lukt. En wat we vaak horen is dat mensen zeggen, ik had schrik, want het was een participatieve voorstelling. Maar het is supergoed gedaan en het is heel leuk om mee te doen. Dus.
0: Maar inderdaad, Thomas, zijn reactie en misschien zo wat onwennigheid, denkend aan zo'n soort voorstelling. En eigenlijk zelfs gewoon mensen tegenkomen en zo de onwennigheid. Zo, gaan we nu handen schudden, gaan we nu kussen. Er zit al sowieso heel veel onwennigheid rond het thema en dan moet je ook nog meedoen. Moet je of mag je ook nog meedoen? Merken jullie dat vaak ook in het publiek, dat mensen daar zitten met die zowat verwrongen glimlach en hoogopgetrokken wenkbrauwen?
1: Ja, absoluut. In het begin, soms zitten mensen in het publiek die niet weten dat het participatief gaat zijn. En vanaf het moment dat ze dat beseffen, zie je die echt al die paniek. Sommigen kruipen naar achter. Maar om op terug te komen op die onwennigheid, dat is ook echt iets wat we willen dat zichtbaar is in de voorstelling. Omdat dat maakt dat het heel herkenbaar is. De publiek zit in een cirkel van 360 graden. Dus je ziet de voorstelling, je ziet de performers, maar je ziet ook elkaar. Dus je ziet hoe mensen zich al een beetje aan het opspannen zijn, omdat ze weten dat er iemand aankomt die handjes aan het schudden is. En het is aan mij en zweet ik niet. En ik zal even eerst aan mijn broek afleggen. Dus die kleine dingen, daar spelen we ook mee. En die willen we ook zichtbaar maken. Want dat zorgt voor van in het begin een heel grote herkenbaarheid, menselijkheid. En je ziet mensen echt onttooien en zo denken, ik ben ongemakkelijk, maar die persoon die ik daar tegenover mij zit, die zitten eigenlijk ook en eigenlijk delen we dat.
2: En steekt dat niet af? Jullie professionaliteit en jullie sportiviteit tegenover mensen die daar misschien ietsje minder borstkas hebben of ietsje minder armspier?
3: Ja, dat is ook een stuk van het thema van de voorstelling, om te laten zien dat in die partneracrobatie heel veel van onze fysieke taal, zoals we dat noemen, daar zit eigenlijk al handen geven in, knuffels geven, om elkaar op te vangen, om handstand te doen op iemand anders handen. Dus wij willen echt die lijn trekken om te laten zien van, ook in die spectaculaire bewegingen is ook nog altijd gewoon twee mensen die elkaar een hand geven. Daar is echt die menselijke interactie om die afstand die mensen soms bij acrobaten voelen van, ja, dat zijn supermensen, om die te verkleinen en mensen te laten meedoen. Natuurlijk acrobatisch op een veel lager level, maar wel met dezelfde menselijke interactie.
2: En verwacht geen saltos van het publiek.
3: Saltos niet, al gaan er wel mensen uit het publiek.

0: ik op onze schouders staan bijvoorbeeld. En omgekeerd, wij gaan op de mensen hun schouders staan. Dus zo'n dingen gebeuren wel. Ook steeds met de vraag of je dat ziet zitten om dat te doen, uiteraard.
1: Ja.
2: Amai.
1: Voel je iets ontdooien in jezelf, Thomas?
2: Ik ben 2 weken geleden met mijn fiets gevallen, dus het gaat deze keer niet lukken. Maar ik heb gehoord dat elk jaar theaterfestival is, dus volgend jaar zeker en vast. Rip duurt langer dan dat. Maanden.
1: Excuses. Toon en Hanne, jullie toeren de wereld rond met deze voorstelling. Vorige week stonden jullie nog in Riga. Hoe zijn de reacties en variëren die afhankelijk van het land waar jullie spelen?
3: Ja, dat vind ik een heel leuk bijding ervan. Dat we de cultuurverschillen heel, heel hard aan den lijve ondervinden. Bijvoorbeeld in Riga, al bij het aankomen op de luchthaven, werden we afgehaald en dachten we, oei, er is hier iets raar aan de hand. Er was geen fysiek contact, maar zelfs geen oogcontact met de mensen die ons kwamen ophalen. Die waren heel lief, die waren wel aan het babbelen met ons, maar die keken dus naar de grond. Dus wij dachten, wat is er hier aan de hand? Misschien is dat die persoon. Maar we zagen dat terugkomen, dus dan werd dat ook besproken. En dan ontstaat er ook een heel verhaal over, ja, onze cultuur is zo. Wij vinden fysiek contact, dat bouwt op. Dat is eigenlijk enkel tussen mensen die je heel goed kent. Dus we waren dan heel benieuwd, hoe gaat dat vallen, die voorstelling. Maar uiteindelijk krijgen we mensen op een of andere manier wel altijd mee. En die cultuurverschillen zijn voor ons net extra leuk. Het houdt ons scherp. Maar op het einde zijn we wel allemaal mensen. En het is ook herkenbaar. En mensen zijn ook toegeeflijker. Ze zitten in een voorstelling. Ze willen meedoen.
1: Ja. Zalig dat ze willen meedoen. Want het is ook, heb ik gelezen, uit wetenschappelijk onderzoek gebleken, dat het zelfs goed is voor ons. Elkaar aanraken, het fysieke contact zou helpen tegen depressie, angstige gevoelens en bij kinderen zelfs tegen pijn. Mm-hmm. Dus jullie zijn bezig met een goede zaak, Toon.
0: Ja, om terug te komen bij corona. Met corona, ik denk, dat is iets wat iedereen gemerkt heeft. Van, eigenlijk, daarvoor zou ik niet gezegd hebben, ik heb per se veel fysiek contact met mensen rond mij. Maar op het moment dat dat dan wegvalt, mist je toch ook die kleine dingen. En ik denk, op dat moment waren we met de voorstelling Carrying My Father bezig. Waarbij dat ik samen met mijn vader op scène stond. En merkte ik ook van, het is nu eigenlijk dankzij die acrobatie dat onze fysieke relatie verbetert. En daarnaast dan ook, je bent makkelijker in gesprek, je besteedt meer tijd samen. En dat is ook wel ergens een stuk geweest wat we met deze voorstelling verder willen verkennen. Om te zeggen van, acrobatie kan een soort omwegje zijn, omdat het vertrouwen en het fysiek contact wel nodig is. Om daarmee de band tussen mensen te versterken.
1: Dus kijk, waarom zouden we het niet doen? Het is goed voor ons. Hugs en handshakes, Hanne en Toon. Leuk dat jullie er waren. Jullie gaan 3 keer spelen dit weekend in het Maria Boodschap Lyceum in Brussel. Daar zijn nog tickets voor, Thomas.

0: Hallo, een heel erg goeie morgen en welkom in Brussel. Want ik zit hier nog steeds met Thomas Huygen vanmorgen in de KVS in Brussel. We zitten hier om het theaterfestival te vieren met de Compagnie Theater. Is misschien een culturele liefde die nog wat kan groeien in jouw leven, Thomas. Maar je hebt er een andere. En de grootste culturele liefdes, die mogen mijn gasten in de compagnie altijd even extra in de verf zetten en in de etalage zetten. Wat zou je daar graag in plaatsen? Wat heb je meegebracht?
1: Ik heb het verzameld werk mee van Willem Elschot.
0: Ja?
1: Dat is een schrijver.
0: Ken hem, ja.
1: Ik heb eerst Kaas gelezen toen ik, 24, 25 was of
0: zo. Ja?
1: Daar was ik eigenlijk direct wel fan, maar heb ik er nooit echt iets verder van gelezen. En dan heb ik eens zijn verzameld werk gekocht. Dat is één boek gewoon te vinden. En al die verhalen, eigenlijk, al die boeken dat hij geschreven heeft, zijn er niet zoveel. Zijn eigenlijk gewoon 100% mijn ding. Ik was er plots volledig in toe. Ik heb die allemaal eigenlijk achtereen uitgelezen.
0: Het is wel maf. Je verrast mij een beetje, want ik heb het eens opgezocht. Hè. Villa de Rose, misschien zijn bekendste werk, 1913. Lijmen het been, 10 jaar later, 1923. En Kaas, 1933. Het is een oude schrijver met oude werken voor een jonge gast zoals jij, Thomas.
1: Wel, ik weet heel weinig over hedendaagse literatuur, dus dat is al één ding. Maar ik ben heel erg fan van oude boeken, omdat dat naast de kwaliteit van een boek zelf heeft ook iets heel nostalgisch.
0: Mm-hmm.
1: Dat gaat over een vroegere tijd, ook al is dat niet echt de bedoeling van die boek, omdat dat gewoon toen geschreven was. Voor hen was dat een moderne boek. Maar ik vind dat ontsnappen aan een vroegere tijd vind ik heel tof aan oude boeken. Dat,
0: ja,
1: dat er altijd zo wat onder zit.
0: Wat voor oude boeken lees je nog zoal?
1: Ja, ik ben daar vrij klassiek in. Als in er zijn er zoveel geschreven die ik nog allemaal moet inhalen. Hemingway, Steinbeck. Mijn favoriete schrijver algemeen is John Fante bijvoorbeeld.
0: Uh-huh.
1: Dat zijn allemaal zo uit dezelfde periode. Ik vind dat wat dat mij daarin aantrekt is dat die allemaal, de namen die ik nu heb opgenoemd en Elschot ook, gewoon heel grappig zijn. En dat was
0: grappig?
1: Dat was ik verbaasd in toen ik Kaas las. Ik dacht dat dat een oude saai boek ging zijn, maar
0: uh-huh,
1: die heeft dezelfde soort humor als dat wij nu hebben. En die heeft dezelfde problemen als dat wij nu hebben, maar dan op een andere manier of zo. Maar die is gefrustreerd met mensen. Die wordt ook niet graag aangeraakt, bij wijze van spreken. Die vorm van humor, ik vind dat heel geruststellend of zo. Dat eigenlijk er heel weinig veranderd is in de wereld of zo.
0: Ja.
1: En dus dat plus het feit dat je eigenlijk een soort een tijdsprong maakt, zijn dat heel rustgevende boeken voor mij.
0: Okay.
1: En grappig en rustgevend.
0: En zo zet jij Willem Elschot en bij uitbreiding gewoon een paar klassieke werken in de etalage vandaag.
1: Ja.
0: Kijk goed, bedankt daarvoor. Een omnibus, lieve mensen, van Willem Elschot.
2: Radio 1.

0: Young Cannibals en Good Thing. Straks gaan we het hebben over dubbelgangers. Benieuwd of jij er een hebt, Thomas Huygen. Ik wil er straks alles over weten.
1: Compagnie Merkpoel.
2: Dit was een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Intussen zijn er nog 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en de kinderopvang blijft wel gewoon open. In Mexico hebben speurders bijna 17 ton methamfetamine in beslag genomen. Dat gebeurde in geheime drugslabo's van de machtigste kartels van het land. Volgens de Mexicaanse minister van Veiligheid is het een van de zwaarste klappen tegen synthetische drugs sinds president Sheinbaum een jaar geleden aantrad. De overkoepelende vereniging van Belgische voetbalsupporters eist de onmiddellijke intrekking van het verbod voor Antwerpfans om de wedstrijd van vanavond op Standaard bij te wonen. Ze zijn niet welkom in Luik. Volgens de Luikse burgemeester De Meijer zijn er niet voldoende politiemanschappen beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Volgens de supportersvereniging is een verplaatsingsverbod een gemakzuchtige oplossing en worden 1000 fans die hun tickets en vervoer al geregeld en betaald hebben, gestraft. En er werd ook echt gevoetbald. Gisteren in het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met die zege, maar beseft dat Club beter kan dan wat het liet zien.
2: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen, een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten. En aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
1: Dankzij die zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Vannacht nog wolken en wat lichte regen. Later vannacht brede opklaringen en minima rond 16 graden. Overdag wordt het wisselend bewolkt, meestal droog en maximaal tot 22 graden. Ook zondag zonnig, tegen het einde van de dag dan wel kans op een bui. En zachte maximaal tot 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
0: Compagnie Merkpoel.
4: Goedemorgen en welkom. Thomas Huygen, een bende dubbelgangers en ook cabaretduo Grof Geschut dat nog langskomt. Goeie compagnie vanmorgen. En jij bent

0: Locomotion van Orchestral Maneuvers in the Dark. Goedemorgen en welkom. De compagnie is in de eerste week van het schooljaar meteen op schoolreis vertrokken. Dat is vroeg, maar het is wel de moeite.
1: Compagnie Merkpool.
0: Want we zitten in hartje Brussel vanmorgen. Het zonnetje schijnt hier binnen door de glas in loodramen van de KVS, waar ik zit samen met mijn gast, tv-maker. Ik ga je toch zo noemen, Thomas? Thomas Huygen, tv-maker en leuk mens tout court. Je kent hem van de Krokusquiz, maar nu ook dus van zijn podcast over het Belgisch voetbal. De Pro League Gnostiek heet die. Het blijft nog altijd een draak van een podcast, naam Thomas. Maar check hem, want het is wel de moeite als je houdt van lachen en eventueel ook van voetbal.
2: Dat is goed gezegd. Samenvat en ja. Ik vind dat je per keer dat je de titel uitspreekt het beter doet. Dus ik zou hem nog 8 keer uitspreken.
0: Pro League Gnostiek, ja. Ja. Ik ga toch nog wat tijd moeten geven. Maar we zitten hier dus samen in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Want hier en op ook nog wel wat andere Brusselse plekken wordt het theaterfestival gevierd dit weekend. En heel volgende week nog kan je hier naar de beste voorstellingen komen kijken van het afgelopen jaar. En ik ga straks tickets weggeven voor een van die voorstellingen. Copyright van Crap. Een voorstelling, of krap, ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet uitspreken. Een voorstelling die veel sterren krijgt. Ze gaat over de dwangneurose van deze tijd, namelijk het modewoord authenticiteit. Timo van gezelschap Krap vertelt er zelf over.
3: Voor ons gaat copyright over ons ziekelijke verlangen om origineel te zijn in een wereld waarin we met meer dan 8 miljard mensen wonen. Maar het is misschien vooral een voorstelling over eenzaamheid. En over onze collectieve menselijke zoektocht naar een eigen plekje in deze wereld. Maar het is ook een grappige voorstelling natuurlijk. Want uw eigen dubbelganger tegenkomen is niet alleen het engste, maar misschien ook wel het grappigste wat u kan overkomen.
0: Je eigen dubbelganger tegenkomen. Is het jou iets overkomen, Thomas?
2: Ik heb wel al mensen gehad die mij aanspreken dat ik lijk op hun schoonbroer of zo van die zaken.
0: Ja?
2: En mijn profiel is ooit eens gebruikt geweest voor de catfishen. En dan had die persoon zijn eigen foto's gemengd met foto's van mij.
0: En leek je daarop?
2: Ik leek er wel een beetje. maar niet genoeg dat ik niet de politie belde.
0: Nee, nee. Sowieso zijn de theatermakers van Krap niet de eerste die geboeid zijn door het fenomeen van de dubbelgangers. Maar wat is dat nu met dubbelgangers dat kunstenaars zo fascineert? Arno Boei, vriend van de show, mijn privé grasduiner. Jij hebt het uitgezocht, hè?
4: Ja, inderdaad. Ik heb het uitgezocht. Ik ben eens gaan zoeken bij de dubbelgangers. Die makers van Krap zijn inderdaad niet de eerste. Ze halen zelf de mosterd bij een boek, De Dubbelganger van Fyodor Dostoevsky.
0: Een klassieker. Thomas, kijk meteen naar jou. Heb je hem al gelezen?
2: Ik heb ooit eens geprobeerd Russische boeken te lezen in het Nederlands. En dat was nog altijd Russisch. Dus,
0: Ja, geen succes.
4: Wel, ik zal hem misschien even vertalen voor jou, Thomas. De Dubbelganger is een boek over een man die nogal veel faalt in zijn leven. De ene mislukking na de andere beleeft. Maar op hetzelfde moment loopt er in zijn leven ook een heel succesvolle dubbelganger rond.
0: Oh.
4: Die alles wel kan. Die alles wel weet te doen slagen. En dat brengt hem natuurlijk helemaal tot razernij. Dostoevsky heeft dat concept natuurlijk niet uitgevonden, hè, van de dubbelganger. Dat is zo oud als de straat. De oude Grieken, daar begint het meestal. Die speelden bijvoorbeeld al heel graag met dubbelgangers in verhalen. Het bekendste voorbeeld is Hercules, die spierbundel die we kennen van de Disneyfilms. Wel, Hercules was het kind van een dubbelganger. Zeus, de oppergod, dat was zijn poepa, die had zich als 2 druppels water verkleed als de man van Alcmene. En Alcmene had dat natuurlijk niet door. Nee, nee, nee, zo gaat dat dan in verhalen. En terwijl ze daar met haar man in bed lag, had ze dus niet door dat dat niet echt haar man was. Maar Zeus, hou het stil. En 9 maanden later bleek het boeleke Hercules dus niet het kind van de vader te zijn, maar van een god, van Zeus.
0: Ah.
4: Zo gaat dat. In die tijd noemden ze dat nog geen dubbelgangers. Op dat woord moesten we wachten tot 1796. Want dan komt Jean-Paul, geen Frans, maar een Duitse schrijver, Jean-Paul, komt met een boek waarin 2 identieke mensen rondlopen en op straat elkaar herkennen. En hij noemt die doppelgängers, zoals dat dan in het Duits heet. Dubbelwandelaars. Mensen die elkaar tegenkomen terwijl ze op straat gewoon een sigaretje lopen te roken en elkaar herkennen en zeggen, maar wacht, ik ben jij, jij bent ik. En dat hebben wij in het Nederlands letterlijk overgenomen. en genoemd dubbelgangers. En vanaf dat moment is het hek van de Dam. Sinds 1796 zijn artiesten zot van dubbelgangers. Frida Kahlo bijvoorbeeld, de Mexicaanse schilderes, die heeft er schilderijen over gemaakt. Charlie Kaufman, een Amerikaanse regisseur, die heeft er een film over, Adaptation, met Spike Jones, uit 2002, waarin Nicolas Cage een soort dubbelganger heeft rondlopen. Het is een heel maffe film, een heel gekke film. Ik verstond er eigenlijk niet zoveel van. Een fun fact, die dubbelganger, Donald Kaufman heet hij, dat is het enige fictieve personage dat ooit genomineerd is voor een Oscar. Je moet eens gaan kijken.
0: Maar niet gewonnen.
4: Guinness. Nee, genomineerd. Zover zijn we niet gegaan. Er is ook een Franse fotograaf, François Brunel, zeker de moeite om eens op te zoeken. Die heeft er zijn hele levenswerk van gemaakt om dubbelgangers van mensen te zoeken en dan te gaan fotograferen. François Brunel. Maar mijn favoriete dubbelganger in de kunstgeschiedenis is natuurlijk Manfred, de Duitse dubbelganger van Frank Bowmans uit Thuis.
1: Bowmans, Bowmans, Bowmans. Kleine Frank Bowmans. Er war ein Person, die sagt, hey Frank, ich drei mich um. Die Pistole unter die Nase.
0: Unter die Nase. Kijk, zelfs de meest verheven kunstvormen zijn gefascineerd door dubbelgangers. Als ik aan dubbelgangers denk, dan moet ik ook wel denken aan Twin Peaks natuurlijk. Daar zitten ook dubbelgangers in, hè?
4: Ja, David Lynch, toch wel de conciërge van mijn nachtmerries, die was gefascineerd door dubbelgangers. En dat waren dan vaak de slechte wederhelften van de personages.
0: Maar waarom, als we nu diep gaan graven, waarom zijn we zo gefascineerd door die dubbelganger?
4: Ik ben eens gaan luisteren bij mijn onkel Freud. En ik denk dat de fascinatie erin zit dat het ons tegelijkertijd heel hard aantrekt en evenveel afschrikt. Want het is enerzijds Linde, je dubbelganger, is toch de persoon die je het liefste zou willen tegenkomen? Want die lijkt niet alleen fysiek op mij, maar zal die zich ook gedragen als mij?
0: Ja, het lijkt mijn tweeling.
4: Ja, het lijkt je tweeling, maar tegelijkertijd wil je ook niet dat die zich gedraagt als jou, want dat is gewoon het engste wat je kan meemaken. Even voor alle duidelijkheid, wel wetenschappelijk, de kans dat je een genetische dubbelganger tegenkomt is 1 op een triljoen. Dus dat gaat niet vandaag gebeuren, denk ik. En als je er eentje zou tegenkomen, dan gaat hij zich niet gedragen zoals jou. Dat kan ik je verzekeren, want dat zei een professor genetica, Peter Klaas, een tijdje terug hier op Radio 1.
5: Alles hangt een klein beetje af natuurlijk, in hoeverre dat die faciale factoren, die genetische factoren die het gelaat bepalen, ook bepalend zijn voor andere eigenschappen. Uit mijn eigen onderzoek bijvoorbeeld kan ik u meegeven dat onze persoonlijkheid en ons gedrag niet dezelfde genetische factoren deelt als de genetische factoren van ons gelaat die we vandaag kennen.
4: Kortom, het is niet omdat je gezicht heel hard op elkaar lijkt, dat je daarom ook met gedrag op elkaar lijkt. Maar stel dat er toch iemand zou rondlopen die als twee druppels water op jou lijkt, dan kan dat toch niet meer zijn dan een nachtmerrie. Want we denken allemaal dat we uniek zijn, tot er ineens iemand binnenkomt lopen, net zoals jij, Linde. En dan blijk je ineens zeer vervangbaar. En exact dat is waarom kunstenaars zo zot zijn van dubbelgangers. Het is de perfecte verhalenmachine, want een dubbelganger die zorgt voor verwisseling, voor betrog, voor jaloezie, alles waar FC de Kampioenen uit bestaat. En natuurlijk ook de vraag, wie is de echte en wat betekent dat eigenlijk? Echt zijn.
0: Amai, ik ben er nog niet over uit of ik het eng of fascinerend vind. Thomas?
2: Ik vond het prachtig en een prachtige apotheose, maar ik had nu wel verwacht dat de dubbelganger van Linde hier de trap zou opkomen. Dat als echt zo...
4: Dat houden we voor de slot. Het slot van deze show, ja. Thomas. Tot straks.
0: Dat is voor de seizoensfinale. Hoe dan ook, ik vraag mij af, als jij luistert, heb jij er een? En hoe zit dat dan precies? Ben jij ooit jouw dubbelganger tegengekomen? Zag je ooit iemand op een foto waarvan je dacht, wow, maar dat ben ik precies? Ik heb het dan niet over tweelingsbroers of zussen, maar over echte dubbelgangers. Laat het even weten via de Radio 1-app en wie weet win je wel op die manier een duo-ticket voor de voorstelling Copyright hier op het Theaterfestival in Brussel. Dat mag zeker en vast met een fotootje bij zijn. Hoe meer, hoe liever zelfs. Arno, Paul McCartney, die had toch ook een dubbelganger, hè?
4: Ja, inderdaad. Paul McCartney die is eigenlijk in 1966 gestorven in een auto-ongeluk. En die is dan vervangen door een dubbelganger, zoals iedereen wel weet. De man die je nu bezig ziet, is niet de echte. Zoek het maar eens op.
0: Dit is hem met de Beatles, Norwegian Wood.

0: Think of One. Goedemorgen.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Er komen wel wat berichtjes binnen in de Radio 1-app. Onder andere voor jou, Thomas. Een luisteraar die zegt, amai, Villa de Rose. Ik heb dat als kind ook gelezen. Ik vond dat geweldig. Ik was dat boek helemaal vergeten en ga het nu nog eens lezen. Bedankt voor de reminder.
2: Geen enkel probleem. Hopelijk vind je het nog.
0: Ja, ja, moet wel lukken, denk ik.
2: Nee, maar bedoel, als kind het had,
0: ah, ja,
2: je weet waar
0: op die manier. Op die manier. Ja, hopelijk vindt ze het nog. Goedemorgen ook, want je hoort hier een tweede dame lachen aan ons tafeltje hier in de KVS in Brussel. Goedemorgen, Kenza Poulin.
3: Hallo, mijn naam is eigenlijk Lansari, maar Poulin kan ook.
0: Dat
3: is
0: ik weet niet waarom ik dat hier heb opgeschreven.
3: Ja, dat is mijn Instagramnaam.
0: Ah ja?
3: Ja, Poulin. Ah, ja. Ik ben een Poulinke.
0: Ah ja, kijk, ik wist dat niet. Ik volg jou op Instagram en ik dacht dus dat dat jouw naam was.
3: Ja, vele.
0: Ik ben een dubbelganger aan het zoeken, Kenza. Maar er is er maar één zoals jij, zou ik denken.
3: Ik hoop het. Dat zou voor de wereld een goede zaak zijn.
0: Maar ik heb gehoord dat als jij op een festival rondloopt, dat jij wel soms wordt aangesproken voor iemand.
3: Ja, exact. Zeker bijvoorbeeld op Pukkelpop. Echt super vaak dat mensen foto's met mij komen vragen, omdat zij denken dat ik Mo ben, de zangeres. En zij is Nederlands en dan ga ik gewoon mee in het verhaal. Dus ik, tuurlijk, kom erbij.
0: Oh, ene.
3: Ja, het was echt super fijn om met Pommelien op het podium te staan. Daarna, het was echt
0: gezel.
3: Ja, zoiets.
0: Kenza, jij bent natuurlijk een Brusselse. Werkt ook voor Stubru, maar jij dartelt deze dagen vooral hier rond op het theaterfestival. Wat doe jij hier?
3: Ik kom kijken naar bijna alle voorstellingen, denk ik. Het is fijn als voorstellingen die een heel jaar overal in België gespeeld hebben, plots naar jouw eigen stad komen. En af en toe maak ik ook filmpjes voor het theaterfestival met makers. Dus.
0: Ja, onder de naam Kenza Poulin dan, dat weet nu iedereen. Waarom hou jij zo van theater?
3: Ik denk dat mijn liefde voor theater best op latere leeftijd of zo. Allee, ik ben 23, dus zo late leeftijd nu ook niet. Toen ik 17 was, ben ik aan het Ritz gaan studeren in Brussel. En ik heb daar zelf de opleiding radio gedaan, maar daar is ook een theateropleiding. En die hadden een aparte campus en daar waren ook geen stoelen of tafels, maar daar stonden zetels en er werd op de muren geschreven en ik deed daarvoor eigenlijk altijd wetenschappen, wiskunde en plots kom je zo in die omgeving terecht en denk je, wow, maar dit is mijn school, als in dit is waar ik altijd al had moeten zijn en daardoor ook beginnen samenwerken met de theaterstudenten en zo er een beetje ingerold, denk ik.
0: Ja, och, en dan wordt jou de vraag gesteld of je alsjeblieft professioneel wil komen dartelen hier op het theaterfestival. Hoe leuk is dat?
3: Ja, dat is de droomjob, toch?
0: Wat wil je zeker nog zien hier op het theaterfestival?
3: Ik denk op mijn nummer 1 is sowieso Badke Remix, denk ik.
0: Ja. Ja. Wat kan je mij daarover vertellen?
3: Dus Badke Remix is eigenlijk een adaptatie op Dabke. Dat is de traditionele Palestijnse dans die iedereen in de straten, als je een protest passeert, wel al eens heeft gezien. Iedereen staat in een lijn en houdt handen vast met elkaar. Ook met onbekende mensen dat je niet kent. En dat is eigenlijk een voorstelling die ooit gemaakt was door 3 Belgische choreografen, maar met Palestijnse dansers. En Palestijnse choreografen hebben die voorstelling jaren later terug in handen genomen en hebben daar nu een volledige Palestijnse voorstelling van gemaakt. Wat wel chic is of zo, maar dat brengt natuurlijk ook heel veel moeilijkheden met zich mee deze dagen, want iedereen weet in wat voor situatie Palestina op dit moment leeft.
0: Ja.
3: Een
0: van de dansers, Mara Hadj, die is daar deze zomer nog over komen praten in Culture Club Zomer. En zij vertelde over het geweld dat zij als Palestijnen ervaren, niet alleen in Gaza, maar zo'n beetje overal.
4: Zeker nu is het erger dan ooit. Maar geweld bestaat overal in Palestina, niet enkel in Gaza. Bestaat in alle checkpoints en vluchthaven en papieren en op straat. Dus elk van ons kent heel goed wat racisme is.
0: Ja, geweld, racisme klinkt meteen als een redelijk pittig en hevig topic, uiteraard. Maar de voorstelling, Kenza, is ook heel licht, hè? Is ook een soort van feest.
3: Ja, want de dans Dabke zelf is echt gestart als een soort van viering van het leven en samen zijn en verbonden zijn met elkaar. Maar ik denk dat dat doorheen de jaren is die dans een super andere vorm gaan aannemen en is dat ook meer gaan staan als vorm van verzet of protest en hey, hallo, hoor ons. En ook, ja, de choreografen hebben dat zelf ook verteld. Het is gewoon super moeilijk dat samen zijn nu in Palestina. Want een van de twee choreografen bijvoorbeeld, dat zijn 10 dansers, hebben allemaal verschillende ID-documents in Palestina. Sommige mensen hebben Palestijnse nationaliteit, andere mensen andere nationaliteit. Maar een van de twee choreografen mocht bijvoorbeeld het land niet uit. Dus die kon niet mee met zijn eigen compagnie. Die kon niet gaan kijken als zij gingen toeren. En het is ook vaak moeilijk om dat gezelschap op andere plekken in de wereld samen te brengen. En dat is gewoon zo triest. En dat doet u zo hard stilstaan bij hoe makkelijk het voor ons in België eigenlijk is om dat wel gewoon te kunnen doen en hoe vanzelfsprekend dat is of zo.
0: Ja, dat vertelden ze ook trouwens in Culture Club Zomer. Wij, ondanks alles willen wij gewoon graag eindeloos leven en feesten.
4: Want op het podium zijn wij aan het feesten. Eindeloze feesten. Wij zijn mensen die van leven houden. Mm-hmm. En dat is heel duidelijk ook als je met zo'n groep aan het feesten bent.
0: Ja, enorm de moeite dus, die voorstelling. Kenza Poulin, ik wens... Ach, nu zei ik het weer.
3: Het is niet erg,
0: sorry,
3: Linde.
0: Sorry,
3: Linde Dark.
0: Ik wens jou nog een heerlijk theaterfestival. Bedankt om bij ons langs te komen. Wij gaan luisteren naar C-Mats, When a Good Man Cries. Zij staat vrijdagavond op Krammerok.

0: C-Mets en When a Good Man Cries.
1: Compagnie Merkpoel.
0: We zitten in de KVS in Brussel. De zon die schijnt mij hier een pak binnen. Ik zie geen hand voor ogen, maar ik weet, omdat ik hem voel ergens dicht bij mij, zit Thomas Huygen. Dag Thomas. Nog
2: hier ben ik, Linde.
0: Ah, oef, daar
2: volg
0: ben je.
2: Volg mijn stem.
0: We zijn aan het zoeken naar aanleiding van Copyright, een voorstelling hier op het Theaterfestival in Brussel. Zijn we aan het zoeken naar een dubbelganger. We gaan even luisteren of we Daniel aan de lijn hebben. Daniel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey Daniel. Een paar jaar geleden is jou iets maf overkomen.
3: Ja, het is al wel meer dan een paar jaar geleden. Ik denk ongeveer 20 jaar geleden.
0: Oh, Daniel, toen, relatief, hè? Vertel.
3: Ja. Ik werkte toen in de horeca. En dikwijls nadat we gewerkt hadden, dan gingen we nog ergens een ander café of discotheek binnen. En ik doe dat op een gegeven moment, hè, rond een uur of 11 of zo. En er staat een vriend van mij en ik ga goeiedag zeggen. En die draait hem gewoon om, die zegt niks. Ik zeg, oei, wat heb ik misdaan? Hè? Ik wacht zo 10 minuten, ik ga er toch nog toe. Ik zeg, wat scheelt er eigenlijk? Anne zegt hem, nu kun jij goeiedag zeggen. Dat kon de vorige week niet. Ik zeg, vorige week, waar en hoe? Ja, bleek, ik was daar niet. Een paar weken later was ik niet op een discotheek gegaan, maar mijn vriend wel. En die komt thuis en die zegt tegen mij, zeg, nu had ik iets maf voor. Ik zeg, wat is het? Ja, zegt hem, ik ga de A4 binnen, al is een noem die discotheek. En jij zit aan een toog en ik zet mij daar nonchalant langs. En ik zeg, allee, geef mij dit en geef Daniel ook iets. En die draait erom en die zegt heel boos, ik ben Daniel niet en je bent nu al de derde en ik heb het wel gehad. Ik zeg, oei. Ja, en dan heb ik dat eigenlijk jaren niks niet meer van gehoord. En nu 2 jaar terug ga ik Spaanse les volgen. Een collega, iemand die bij mij in de les zit, die zegt zo na 2, 3 lessen. Het is echt raar, zegt hij, maar ik werk in Leuven op het UZ. Ik ben op pensioen nu. En een van mijn collega's, dat is juist 2 druppels water als jij. Die spreekt hetzelfde, die ziet er hetzelfde uit. En dat is ongeveer mijn verhaal.
0: Oh, wauw, Daniel. Dus jij weet eigenlijk met een relatieve zekerheid dat jouw dubbelgangster ergens vlak bij jou woont, leeft, werkt en beweegt, maar je hebt haar nog nooit ontmoet.
3: Nog nooit ontmoet. Ik denk zelfs dat ze van Tiene was en ja. Ik ben van Diest.
0: Thomas, wat vind jij dat Daniel moet doen?
2: Ja, ik vind uiteraard dat Daniel die persoon moet opzoeken en jullie moeten een soort misdaadbestrijdingsduo worden.
0: Ja, jullie zouden wel eens perfecte partners in crime kunnen worden.
2: In tegen anti-crime.
3: Dat wel, ja.
0: Goed, Daniel, het heeft jou alvast een ticket opgeleverd voor Copyright liever, amai zeg. Een voorstelling
3: dat
0: hier op het theaterfestival. Geniet daarvan, bedankt voor jouw verhaal. Thomas, ik ga jou ook laten gaan. Veel plezier met het weekendvoetbal. Ik hoop dat Union wint. Ik zal het wel horen in jouw podcast met de gruwelijke naam De Pro League Gnostiek.
2: Oké, komt zeker in orde. Dank u voor de uitnodiging.
0: Salutjes.
4: Radio 1.

0: Taylor Swift, Post Malone en Fortnite.
1: Compagnie Merkpool.
0: We zitten nog steeds in Brussel in de KVS, waar je dit weekend en volgende week nog kan genieten van het theaterfestival. En genieten is het, want hier staan de beste voorstellingen van het afgelopen seizoen. Ben je nog nooit op dit festival geweest? Wel, het is echt de moeite. Je moet het checken. Er zijn nog tickets voor heel wat voorstellingen. Onder andere voor Amai Speciaal Chapeau morgen. Alleen al voor de titel krijgen ze van mij 5 sterretjes. Het is een kleurrijke voorstelling voor kinderen vanaf 3 jaar. Gespeeld door Carlien en Nicolas. Dat zijn goede vrienden, geen koppel, die samen hun kindje opvoeden. Elk in hun eigen huis. En daar gaat die voorstelling ook over. Over alle huizen eigenlijk, waar verschillende soorten gezinnen wonen. Hoe dat bij Carlien en Nicolas klinkt, zocht collega Arno Boei uit.
2: Wat willen jullie graag op jullie pannenkoeken?
3: Ik heb
2: siroop, confituur, suiker, misschien nog een beetje chocola.
3: Wat?
2: Banaan.
4: Ik wil wel...
2: Hoe dat allemaal begonnen is, dat was op een rit tussen Brussel en Antwerpen op de E19. Ik reed alleen naar huis, denk ik. En ik dacht ineens, ik moet nu een kind hebben. Ik had een soort van draak in mij die echt zei, ik moet nu een kind, nu. En ik ga dat Nicolas en Pieter Jan vragen.
4: Ik had het ouderschap wel al een beetje opgegeven of zo. Wij stonden eigenlijk op een adoptielijst. Ja, die hadden toen eigenlijk gezegd van, omdat wij de 500 en zoveelste plek waren, dan was het ding dat er maar 30 of zo geadopteerd worden per jaar. Dus dan, ja, als je dan rekent, dan zit je echt zo, ja, tegen, dan zit je zo 50 of zo tegen dat je een kind kunt hebben. Dus we hadden dat een beetje losgelaten. Dan zijn we daarover beginnen babbelen. Van, hoe zou dat kunnen zijn? En zo wat beginnen fantaseren.
2: In de allerbegin fantasiefase zijn die gesprekken zo, en hoe gaan we het kind noemen? En dan zo, na een tijd, ja, wordt dat heel concreet. En gaat dat echt over, oké, maar hoe gaat dat leven? Hoe organiseren we dat leven?
4: Wie gaat in het eerste leerjaar de pennenzak betalen? En oké, wat als ze op kot gaat?
2: En ja, dat is mee een verdeling. En hoe zit dat? En dan moet je echt gaan nadenken, oké, ja, net na die geboorte, hoe is dat dan? En wat als er iemand sterft? Wat als, allee, zo, je bespreekt alle dingen die je in het leven kunt tegenkomen. En daar... Dat wij heel vaak gezegd hebben, maar ik moet elke ouder, voordat hij aan een kind begint, deze vragenlijst een keer oplossen. Dat zou zoveel helpen.
4: Vanmorgen is Isaac mee op de fiets.
2: Ja, juist.
4: Wij hebben elk ons huis. Wij wonen zeer dicht bij elkaar, op 2 straten van elkaar. Dus ik ben samen met mijn man en Carlien woont alleen. En Gigi wisselt elke 2 à 3 dagen van huis. Ja, dat is een beetje zoals bij gescheiden ouders vaak, behalve dat het een bewust co-ouderschap is. Dus dat niet vanuit een conflict of vanuit een verdriet of zo is gegroeid, maar dat echt vanuit een keuze is gekomen om

0: samen een kind op te voeden op die manier.
1: Zit maar op.
0: We hebben heel veel gesprekken gevoerd, maar ik denk dat we dan eigenlijk misschien minder gesprekken gevoerd hebben over onze relatie, onze vriendschap, dat echt wel verandert.
2: Ik denk dat Gigi 9 of 10 maanden was of zo, dat ik echt heel veel last had van angsten en van paniekaanvallen. En dat heel hard getriggerd werd door communicatie, maar echt hele onnozele dingen. Soms dat ik echt helemaal van in paniek schoot. Ik weet dat ik in die periode echt zo dacht, mama, hoe moet ik dit doen? Hoe ga ik dit ooit? Momenten dat je zo...
0: Eigenlijk ontbreekt dat soms wat aan kader in zo dat net geboren zijn. Daar heeft echt niemand een idee over. Of zo, over hoe dat je dat zo kunt aanpakken.
2: En ook, op een bepaald moment was het zo duidelijk voor mij. Op dit moment, want ik heb die natuurlijk 9 maanden in mijn buik gehad. Is dat voor mij alleen even minder. En voor jullie alleen maar meer. Dat duurt lang tegen dat je dan eigenlijk op hetzelfde punt of zo uitkomt. Ik denk dat we daar ondertussen wel zijn.
3: Mama.
2: Dat is een grappige micro. Dat is een beetje een hondje.
0: We gaan wat babbelen over het toneel van de pannenkoek. We wilden eerst die voorstelling maken eigenlijk om aan haar te tonen van... om dat referentiekader te geven of zo. Eigenlijk een breder referentiekader dan wat je vaak in boekjes en zo of op tv ziet. Van mama, papa, kindje, hond eventueel. Wonen in één huis en zijn gelukkig.
2: Ja, en dat eigenlijk hetgeen dat dan uiteindelijk soort van uit die voorstelling komt, is dat... Dat je niet te snel moet denken dat er iets niet kan. Want misschien is er een mogelijkheid dat je wel kan. Misschien bestaat het wel al ergens. Dan moet je gewoon een keer rond gaan kijken en in huisjes gaan binnenkijken of zo.
0: Maar eigenlijk hebben we gemerkt dat wanneer Gigi naar de voorstelling komt... Ja, zij stelt daar echt absoluut geen vragen bij of zo. Bij de manier waarop dat wij wonen, dat is gewoon haar referentiekader. Ze vindt dat soms eerder raar dat andere kinderen zomaar in één huis wonen of zo. Of dat die maar één, dat die gewoon één mama en één papa hebben of zo. Dus dat aanvaard, dat is. Het is niet judgmental.
4: Ik heb 2 huizen.
0: Ja, hè?

0: Upside Down van Thundercat. En ziezo, dames en heren, we komen aan het einde van deze show. Dit was het dan, de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Compagnie. Dank u. Heel erg bedankt. Het was heel fijn om hier te zijn. Super dat jullie zo enthousiast zijn en dat jullie blijkbaar ook allemaal gaan rechtstaan. Wauw. Ja. Oké. Wat las ik nu deze week in een Nederlandse krant? Er is sprake van een staande ovatie-devaluatie. Eerlijk, het was mij ook al een paar keer opgevallen. Een voorstelling is voorbij en bijna standaard gaat iedereen tegenwoordig staan om te applaudisseren. Tof natuurlijk, denk ik, voor de speler. Maar dus ook op momenten bij voorstellingen dat ik denk, het was tof, maar nu om te zeggen, een staande ovatie. Dat is wel echt heel enthousiast. Goedemiddag, Lander Severins en Mirthe van Velde van cabaretduo Grof Geschut.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Krijgen jullie vaak staande ovaties? Niet liegen, ik weet het, want ik ben er ook al bij geweest.
1: Wij krijgen vaak staande ovaties en dat is heel leuk.
0: Ja, maar wat willen ze nog zeggen? Dat is dus nu de vraag.
2: Zijn ze altijd terecht, Lander?
0: Ja. Klopt. Misschien eerst even checken, hebben jullie een staande ovatie-evolutie gezien?
1: In Nederland hebben we geen staande ovatie-evolutie gezien, want daar is het gewoon al jaren ingeburgerd. Dat het is echt zelfs een soort afspraak dat de eerste buiging is zonder gaan staan. En dan gaan de artiesten af en dan gaat iedereen staan en dan komen de artiesten terug op. En het is gewoon altijd standaard.
0: Cultuurverschil, hè?
1: Ja.
0: Lander, jij bent de Vlaming van jullie twee, want in Vlaanderen is het anders. Mirthe, dat moet jou dan heel hard opvallen als Nederlandse.
2: Ja, in Nederland is het inderdaad een vast gegeven. En in België is het, vind ik, maar daar heeft Lander, we hebben het er net al over gehad, een andere mening over. Maar in België is het wel echt, je hebt het verdiend of zo. Zo voelt het dan wel. Van, als ze dan gaan staan, dan is het ook wel, ze zijn gaan staan.
0: Ja.
2: Want in België gaan ze niet altijd staan. Hè?
0: Zo was het toch tot voor kort, dacht ik. Maar er is een evolutie.
1: Het is snel aan het evolueren. En we waren er net al over aan het discussiëren, inderdaad. En we hebben ook een soort analyse, waar het ook in een bepaald segment van de sector heel hard aan het gebeuren is.
0: Vertel me meer.
1: Er is ook een evolutie in een soort persoonlijkheidstheater of zo, van heel veel tv-persoonlijkheden of radiopersoonlijkheden die voorstellingen beginnen maken. En ik merk dat vooral zo in het comedy- en vertelcircuit, dat daar in de inflatie van de devaluatie van de staande ovatie het hardst speelt. Of zo.
0: Ja, als er een personality op het podium staat.
1: Klopt. Dat is wel wat ik merk.
2: En dus nu zeg jij dat wij ook personalities zijn.
1: Nee, bij ons is het echt wel gewoon
2: omdat wij heel goed zijn.
0: Ik denk dat dat goed is, dat jullie wel een soort van personalities aan het worden zijn. Misschien heeft het daarmee te maken.
2: Ja, ik weet het niet. Ik heb niet per se het gevoel dat we nu meer staande ovaties kregen dan vroeger. Maar dus daar kan ik niet zeggen dat we nu...
1: Stel
0: dat de staande ovatie een trend blijft. Iedereen doet het op een redelijk constante basis. Misschien moeten we dan iets nieuws verzinnen om echte extase en euforie bij iets waanzinnig goed te uiten. Ja. Hebben jullie voorstellen?
1: Ja, ik zou het fantastisch vinden als iedereen met zijn handen begint te zwaaien boven hun hoofd. Heel enthousiast.
0: Ja, of romantischer, zoals vroeger zo, met bloemen gooien.
2: Ja,
0: confetti.
2: Ja.
1: Of dansen. Ja. Kan zeker. Maar ik wil ook wel echt een pleidooi doen voor durven...
2: Blijven zitten.
0: Ja, want dat is wel, heb ik dus ook al meegemaakt, heel moeilijk, hè?
2: Als
0: rond jou iedereen gaat staan en je zit daar, dan voelt het alsof je een statement wil maken. Ja. Alsof je het bar slecht vond.
1: Maar je ook maakt ongemakkelijk. Ook een statement. Maar het statement is niet, ik vond het bar slecht. Want ik bedoel, je hebt al gradaties. Hè? Je kunt ook niet klappen. Dat is een statement. Maar als je blijft zitten en klapt, dan zeg je, ik vond het goed, maar ik ben niet in extase.
2: Ja, ik heb ook wel vaak, als mensen in het publiek bij ons niet gaan staan, dan denk ik dus vaak, en dat is echt heel stom te zeggen, misschien heeft hij gewoon kan die niet goed staan of zo. Dus het is ook zo. Dus niet als in van wij zijn zo goed, we hebben dat verdiend. Maar ik heb inderdaad.
0: Misschien is er een probleem.
2: Ja, er is een probleem.
0: Jullie zullen het binnenkort wel zien en merken. Of ik zal gaan staan, want ik heb tickets gekocht voor jullie nieuwe voorstelling. Jullie zijn nu aan het try-outen. Hoe gaat het ermee?
1: Vanavond is het de allereerste.
2: In Middelkerk, dus als jullie allemaal zouden willen gaan staan na afloop van de voorstelling.
0: Iedereen die luistert weet het nu. Ik ga jullie alvast een welgemeend applaus geven van mezelf, maar ook van deze Merel. Blij dat jullie er waren. Veel succes met de nieuwe voorstelling.
1: Dank je wel.
0: En tot binnenkort. Mirte en Lander van Grof Geschut. Binnenkort kan je hen ongetwijfeld zien in een zaal vlakbij jou met hun nieuwe voorstelling.

0: geniet nog van dit applaus. Dat was Merel. Heel veel plezier dit weekend.
1: Compagnie Merkpoel.
2: Dit was een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op plaatsen in Libanon, in het zuiden en het oosten van het land. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen en er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Er waren gisteren ook al 2 doden gevallen bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. Sinds de heropflakkering van het conflict in maart zijn in Libanon al zeker 4.300 mensen gedood. Het wandtapijt van Bayeux is zeer licht beschadigd geraakt tijdens de overbrenging van Frankrijk naar Londen. Bij een grondige inspectie door verschillende deskundigen werd vastgesteld dat er een scheurtje is in 2 draden die door het tapijt lopen. Het tapijt is het komende jaar te zien in het British Museum in Londen. Experts waren bezorgd over onomkeerbare schade, maar dat blijkt dus goed mee te vallen. Het tapijt keert in de zomer van volgend jaar terug naar Normandië, waar het dan een restauratie zal ondergaan die ook al meerdere malen is uitgesteld. Op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn doelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de 2e ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanne van de Winkel en Daria Snigur ook in de eerste ronde. Dus zij gaan naar de 2e ronde. En in het voetbal is Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken van Brugge was het een speciale wedstrijd, want hij door